0: In Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij?
1: Wij hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin bij T. Hij brengt hem op de
0: B. Morgen op het Chocolon in Venture.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmer in Friesland.

0: woorden klappen.
1: Ik disse simmer binnen ze er weer.
2: Arjen en Geert zien maar de podcast. Oh, wat een klapper.
0: Valt er altijd wel wat te praten, een scootsjoen?
3: Tuurlijk.
1: Bij het SKS Scootsjoen.
4: Net een serieuze podcast. Dus de
0: kerstjaarsfeest.
1: Alle wedstrijddagen.
0: Een stukje Jimco.
1: Te vinden op Spotify.
0: Dit is Good Night, jongens.
2: Mijn favoriete podcast-app.
0: Je verwacht je dat.
1: En omroepfriesland.nl.
0: Oh, wat een klapper.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londres is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen. Maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: De beste

toe. Ze had haar nooit van dat getroede boer. Zo'n vinsje dat wat ramt en raast. En het verder komt als gouden gaast. Het wiel is van het begin. Ze die voert al haar eigen zin. Ja wie, het is voorbij, het is oe. Mijn gitaar gaat op de solo toe. Mijn gitaar gaat op de solo toe. Zat haar nog van dat getroede boer. Ze wil geen jonger zonder onderwijs. Die het net verder komt als raad en reis. Ze had het nou heeg in de kop. Het is voor mij een flinke strap. Een eien in is mij te duur. Mijn gitaar

mijn steen. En mijn manager leveren mij gauw eens een minnestreek. De platenmaatschappij had enkel praatjes verkocht. Dat kan ik begrijpen, maar dat zie ik niet toch. Mijn gitaar gaat op de solo toe. Zat haar nog van dat getroede boe. Zo'n mondje met een zwalke zaad. Maar net verder komt als boerenbaat. Ze wil nou naar een orentaf. Ik leeuw er niet van ietsen of zo. Dat is toch wel verrekte soep. Mijn gitaar gaat op de solo toe. Vreunen, hak leuk, die is haar volle hand. En verkering met een famke houdt een heel lang stand. Op een dag kwam mijn kattek en net meer thuis. En ik had niet last van midden en van luus.

0: guitar, get up the solo tour. Het is uit, het is dien, het is oer. Mijn gitaar, get up the solo tour.
1: Friesland non-stop.

0: Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij?
1: Wij hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin bij T. Hij brengt hem op.
0: Morgen op het Sjoekelaan in Ventures.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmerie Friesland. Wij willen

Midden-Midden. Live bij Omroep Friesland neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie uitzet. De Supervriezen tegen Folos. Sneuntemiddje om 3 uur op omroepfriesland.nl, YouTube, radio en televisie.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema en ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Eén persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al-Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al-Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: De beste muziek van Friesland.

0: De Scion binnentrimt.
1: Ga je een tipje vaker bij, jongens?
2: De Swutten Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: 12 weken lang SKS Koetsenzion.
0: En Omroep Friesland is erbij.
3: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Nou, dit is onvoorstelbaar. Hey, ja.

0: Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij
1: hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin bij. Kijk, hij brengt hem op.
0: Morgen op het Sjoekeloon in
1: Venture. Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmer in Friesland. Wij willen erbij.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.

0: is alles mooi om voor de vakantie.
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vierde ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.

0: zelfs, dat ken ik beter.
1: Ja, dat roept elke in onderwal.
0: Maar bij wie is het dan?
2: Doch mij, onder Scootsjepoel in Omroep App.
0: Alle dagen tussen tolven en in.
2: Klik rugsboppen op Appus.
1: En vul de pol in.
2: Simmer in Friesland.
3: Rijn in de Rijn.
4: Ik voor de Scootsjepoel.

0: bij mezelf.
1: Vannacht is er weg.
2: Friesland non-stop.
1: Hier dadelijk.
2: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londen is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een derde verdachte is. Een van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag is het overal zonnig en het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland van de Moor.
1: My Eriks.

0: Wax and Bridge to Your Heart.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
3: Fantastisch. Helemaal geweldig. Dat, ja, ik heb hun voor. Skitteren.
0: En moosjes bij de jouwer naar de eerste die-overwinning in het scootstation. Desk daar gaan we het over vanzelfs. En we hadden koer het keertsen, want de topfavorieten van de PC die Killencore al betie treffen moorn.
4: En dat betekent dat er petoren binnen die naar de PC gingen, die normaal sprutsen net zo volle winnen, nou maar de gedachte komen kennen. Nou, de soel voor u is wel eens een hele mooie die ontsteen kennen.
0: Goeiemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Ik zag dat Jouten, de vakantie is voorbij van Jouten, stuurt hij. Dat de lijn tretje joert op de bus vanzelfs. En Jilke en Tjalkje, die sturen weer een mooie plaat in. En Jaap en Tjalkje, die zeg ik beide. Goeiemorgen. En ik goeiemorgen, Fijke Wouda.
5: Ja, goeiemorgen. De Amerikaanse president Donald Trump die is een stuk positiever over zijn collega Zelensky van Oekraïne. En in Frankrijk weer onder een natuurbrand een bijzonder fenomeen te zien, een vuurstwarm.
1: Om het Jochen horen.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: En de afwisseling van wolken en zinnen, het bloot droeg joort. En een zuidwestenwind, een west-zuidwestenwind zit er. 24 graden op de thermometer, kun je het verwachten. Nou, dat is toch lekker ongedaan. Tijd voor muziek van Bluff.

0: In september, daar staan ze weer in Jerit Noorden. In Grijns staan ze dan, het stadspark. Dan hoop ik dat ze de topografie een beetje op water gaan. De eerste keer in Ljouwt gaat natuurlijk wat mis. Toen zei Pascal Jacobs, dankjewel Groningen. Ljouwters, ja, dat gaat mis natuurlijk.
1: Om het Njoggen Oeren, Friesland van de Moor.
0: Er komt morgen bij de PC geen finale tussen twee topfavorieten. De drie Batouren, dit hier een vrij vermagepartij Woenhaar, die zitten alle keer in de bop als de helft van het schema. En dat betekent dat de Batouren van Swieten en Bergsma elkaar al in de tweede omloop treffen kunnen. Mocht dat gebeuren, dan treft de winnaar in de hele finale mogelijk het Batour van Johan Sipma. En collega van de Goorshavers, commentator Geert van Thun, die wie bij de lotting.
2: Ja, het weer best wel een beetje een bjusterbaarlijke lotting. Die lotting van de 103 zondagste PC. Want alle treien toppentoeren die zitten in de bopperste 8. En dat betekent dat de onderste 8 der van vrijwaard bleun binnen. En dat betekent werd dat er toeren binnen die naar de PC gingen. Die normaal splitsen net zo volle winnen. Nou maar de gedachte komen kennen. Nou, de soel voor u is wel eens een hele mooie dag ontsteen kennen. Martin Bergsma en Menno Versvieten zullen mekaar in hij alle gedachten in de tweede omloop al treffen. En als dat dan clear is, dan zullen ze in hij alle gedachten oorinnen in de toer van Johan Sipma en Samatte die drie toppentoeren, voordat de finale ontstaande is, de zaak al uitknokt hebben. Het wordt dus hoe dan ook een bijzondere finale. Nou ja, een van de mannen die in dat toppentoer zit en uiteindelijk er in slag in het oorroende weekend om één keer te winnen van de toer van Menno Versvieten, dat is Hessel Postma. Hij zegt die lotting aan en hij constateert ook, dit is eigenlijk best wel een bijzondere lotting.
3: Nou ja, als juist de hele splits op de ranking, die zitten wel boven in de list. Nee, dus ik denk dat wel... Nou, iets bijzonders moest je mooi brengt.
2: Dat mag je absoluut zeggen. Dit is net was het ook graag won. Hier stink ik. Maar misschien zou je wel van, nou ja, het was omloop, arm, pak me zeggen, het was omloop.
3: Nou ja, als Sabis is dan...
2: Ik klop me wat.
3: Nee, ik klop maar nee. Op zo'n PC maak ik het net zo voluit wanneer je de toppentoeren treffen. Dus nou ja, dat dit nou zo is, nou ja, heb het mooi te doen.
2: Nee, de Hester moet leven, inderdaad. Nou ja, ik zit even rond te zien naar dit weekend. Jim Trobrek op een prachtige, werkelijk prachtige manier in Sijsbjerg de ban. Dat moet een geweldige boost doen hebben.
3: Absoluut. Als je dat we het hele seizoen, nou ja, het in hun opbouw.

0: bliksemmatten. En dat je nou, soms dichtbij zit en soms weer het nou, kansloos. Dan is het gewoon zo lekker dat je de nou gewoon een keer rond langs aan loeken. En misschien ik de vieze wereld, dan ik me overtuigend.
1: Nou, dat is zeer overtuigend.
0: Ja, inderdaad. Dus dat jouwt wel enorm soort vertrouwen.
1: Dat wordt een bijzondere dag. Je moet eerst even in de koets zitten en denken. Je moet even wat letter beginnen. Maar goed, zo is het. Nou ja, dat is direct wel weer een moment dat je even van genietje moet, Hessel.
0: Nou, dat zou je net zo vaak mooi als je
1: doet. Nou, nee, nee. Net alle hier, denk ik.
0: Nee, nee, daarom. Dus ja, ik ben benieuwd hoe het zou wijzen. Maar nou ja, wellicht tot op je zou komen. Ja,
1: het gelijk nog bijzondere dingen te doen voor de PC. Moet er nog wat bijzonders gebeuren als je traaien?
0: Nee, we zijn goed even nou, aan het pitchen poetenwest. En emotional en naast een uur tieten. Mooi lekker rustig gewoon en dan ben we er klaar voor.
2: Ja, ik steen bij Menno van Zwieten, Geert. Wij steen op het heegste treetje. Steen waar zit trouwens ik op het heegste treetje, Menno?
3: Ja, dat hopen we wel.
2: Ja, dat is mooi wezen. Kwam het nog goed uit dat je hem dit weekend beide keren verleden?
3: Dat is gewoon achterhoofd zien. Je doet maar om te winnen, maar dat slaat het weekend net naar klaar.
2: Maar deze lading, best dat blijkt mij? Want ja, het waren heel dit niependere dingen. Al die patoren die kwamen bij elkaar zo'n beetje in de bobbers de hel. Dan dat ziet er haast in, hè?
3: Ja, ja, het gebeurde zijn. We sowieso al direct al patoren die vertimmeren moesten, zeg maar. He, dus weinig verdeeld in die zin.
2: Onze blok is allemaal vuld.
3: Ja, dat ik. En ja, dit is de eindstand. Kleren. Ik zag het in bestuur. Het belooft een heel mooi feest te worden.
2: Ja. Dan begin je misschien in het patroon van routine Sjoerd de Jong, zeg ik maar even. Ja, maar is toch altijd oppassen, hè?
3: Natuurlijk. Ja, Joris slaat het hele hier vliegend op. En Jan Balstra is vliegend ontwikkeld dit hier. Dus nee, opletten. Ja,
2: want sommigen hier het gevoel, Adwix Jessen die een keer pakken in Menno, dan moet het in de eerste loopbare. Van een mindere patroon.
3: Ja, ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Dat ben ik wel.
2: Is dat ik les dat je maat nog direct los? Is dat ik het les?
3: Dan al is het wel vrij lang dat je een wachtje maakt. Dus dat is wel weer een voordeel van de tweede helft. Hè. Dus als het onderin de list is, dat is dan al relatief trokkeert zijn kist. Ach joh, elk plak heeft zijn voordeel, heeft zijn nadeel. Het maakt het al niks uit.
2: En wat heb je geleerd van dit weekend?
3: Een heel soort. ja, heel soort. Ja,
2: dat het toch nog ietsje scherper maakt dan.
3: Ja, en we hoeven het niet over te evalueren. Het slagen gewoon net. En dat is dan prima.
4: De media van de Moor.
5: En dat ben ik dus bij Fijke met Nijs Tutoren Media.
6: Jazeker, Erit, kerst die dit nog herinner je?
7: I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty. But you'll fight it out. But you don't have the cards.
6: You don't have the cards. Dat die Trump die president Zelensky nou haast vernederde in de White House. Zelensky weer daar in Amerika om steun te vragen voor de oorlog tegen Rusland. En ja, hij kreeg de win van voren. Want Donald Trump, ja, die zou in 24 uur wel even oplossen. Dat hele conflict. Nou, het is nog heel diep gingen voor zelfs. Maar hij staat nou in een heel stuk positiever tegenover Zelensky. Trump. Hij is omdraaid. En dat heeft er alles mee te krijgen met de ontwikkelingen onder het front. Want ja, Oekraïne, die slaat nou weer om. En hut ik, in Rusland ben nou duistig, grote ontploffingen, raffinaderijen en die grote winkels die in de brand stien. En ja, Trump die heeft wel bewondering voor mensen die het winnen. En ja, bloot een zakenman natuurlijk. En dus hij is een beetje ontveroren in zijn gedachten, hoe Zelensky.
8: Dat is wel een dijkkoers natuurlijk bij hem. Maar,
6: het is een dijkkoers, ja. Dus absoluut. En wat Zelensky er aan heeft, ja, het laatste kwartlien had hij nog een deal sletten. Hè, met Amerika en Oekraïne. Dat zij die Patriots meidje meien in Oekraïne. Dus ja, er zit wat een lietse oren wien weiter uit Washington wij. Zelensky is Jood in Washington. Hij is bij de bedenkingschanged van de verstorene senator Lindsey Graham. En Graham, dat wie een man die zette hem heel bot in voor Oekraïne. En naar verwachting zal de senaat doet ik stemmen over sancties tegen Rusland. Graham die hem daarvoor inzet. En dan willen er importheffingen van 400% hebben voor God. Het land die de Russische olie en horen groenstoffen keepje. Dus ja. Dat liep het erop, zoeken haar sissen. Dat doet echt wel wassen in Rusland. Ja, dan heb ik het mezelf een beetje dreig maken, Erit.
8: Nou, dan nemen ze tussen neus en lippen, krijg ik een term. En ik dacht, ja, wacht, dat heb ik ergens op radio juist. Ja. En ik geef voor bewondering van degene die dat uitspreekt.
6: Ja, een pyrocumulonimbus.
8: Precies.
6: Nou, die dus. En we hebben het dan over. Dat is een vuurstwarm. En dat is een bijzonder fenomeen. Komt eens neer voor. Of haast neer voor. Alleen nog in Amerika. Met hele grote natuurbrand. Hebben ze dat meemaken. En één keer jeder in Portugal. Bij een hele grote brand. Daar ben ik zien het al meestal toen wie omkwam. Maar nou in Frankrijk, bij Bordeaux, is ik zo'n pyrocumulonimbus ontstien. En dat binnen wolken en die ontstien toch een bosbrand. En dan is het zo extreem warm toch die bosbrand. En daarom nemen ze dus ik een vuurwolk. En dan gaat de gier met de reek een enorme hoeveelheid energie en warmte in de lucht in. En daarbij is de lucht op de grond zo heet en droog. En dan ontstiet er dus een vuurwolk. Bijzonder fenomeen. Het vocht wat er dan nog is, dat condenseert en dat vormt een wolk. Die wolken kunnen wel weer tonger veroorzaken. Ik een soort wien, maar rein valt er dan weer net. Tja, dat zou dan wel weer goed wijzen, want dan is het misschien ik blust. Maar dat is dan wel weer spietig. Maar dat bijzondere fenomeen, dat zei wat over de extreme brand die het nou in Frankrijk en deels ik in Spanje natuurlijk gingen er binnen.
8: Ik moet zeggen, het klinkt ik wel vrij onzagwekkend.
6: Ja.
8: San, wat is het alweer?
6: Dan maak ik hem nog een. Pyrocumulonimbus.
8: Onthoud dat.
9: Zis het maar.
8: Ja, de eerste koffieplaatjes, die kom je tussen alweer binnen. Ik zag dat Jilke de Sound of Silence onvreegt van Simon & Garfunkel. En Chalky wil graag de Bird share, maar you ain't going nowhere. Als je nog ideeën hast van een mooie plaat, die zal jij worst om deze daar lekker uiteind te zetten. Stuur die maar even terug naar 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: En de voortrap zijn Don't Walk Away.
1: Omroep Friesland.
2: Scootsie Siel.
0: Ja, het Scootsie van de Jouwer had zijn eerste overwinning van dit SKS-kampioenschip binnen. Op de Hegemermar bij Woudzijn zielden de Jousters soeverein naar de finish. En dat klonk zo.
3: En dat zal nou het finishkot klinken van Rinus de Jong en de bemanning van de Oeraltus. Dit het feestje vieren. En of dat wat losmaakt, daar bij de bemanning een heel soort plietskip. Ze bin bin, de Jouwer wint de wedstrijd op het wetter van de Hegemermar bij Woudzijn. Jenne Woudzijn als tweede finishje en daar heeft de Sjurvang Striet om het derde plak.
0: Ja, dat derde plak wie uiteindelijk voor Akrum, maar dat wie dus vier achter het winnende Jouwster scootsje van Rinus de Jong. Slagjouwer Arjen de Boer die zocht de winnende skipper op.
3: Rinus, lokweenske, maar die eerste dag succes. Hoe voelt dit?
4: Ja, fantastisch. Helemaal geweldig. Ja, ik hun voor. Schitterend.
3: Daar was de bril op. Ja, zitten. De bril. Wat wetterige eegjes.
4: Mooi, oh, liedstrentje.
3: Waar komen die mooiste zwaai?
4: Nou ja, overal. Overal hebben we alles beleefd. En nou, we hebben drak maar gehad om het zwaal erbij te krijgen. Hebben we vanmorgen even heel hard naar de gang geweest. En een beetje over erop zetten en verdomd erin te rennen. En, nou ja, de start was eigenlijk hartstikke geloten. Dus het ellende eruit moest stuurboord voort. Nou, dat weer de slag.
3: Ja, maar dat pakte wel geweldig uit.
4: Ja, helemaal geweldig. Fantastisch. En toen konden we er voor bloeien.
3: Ja, dus, precies. Maar duidelijk van ja, heel mooi kon je eigenlijk niet wel bellen. Zet de barbecue maar aan, hè?
4: Ja, eigenlijk wel, ja. En even door de boeien in het helm. Dat we een extra slagje doen, moesten toch kwamen ze even tegen erbij.
3: Ja. Op het einde trouwens, ook, want je hebt hier een geweldige vastsprong op Jennewoord. Ja. Maar op het einde, ja, doet je om de finish kwamen ze echt nog wel stiekem een beetje wat dichterbij.
4: Ja, dat is verder windshield, hè. Dan krijg je achter, dan krijgen we in eerst. En dan komen ze even dichterbij. Maar dan ben ik alleen een tijl benauwd van dat die dat voorbij komen zo. Nee.
3: Het is natuurlijk een fantastisch succes, maar eventjes over het klassement. Ja, je wint natuurlijk, ja, dat noemen we trei van vorig jaar. Hast nou het podium uit de hollen zet of denk je dat stiekem nog wel een beetje, jongen?
4: Ja, in de achterhollen zit het zeker nog. En ik geloof dat we een PR helemaal achterin zetten van de top.
3: Oh, neem dat maar voor mij, jongen. Ja, ja. Jere Vinsa, wie sa?
4: Ik ken net vol achterom, jongen, maar... We zullen gewoon zo droog zelf nou door en dan zullen de drukken er wel wat oud. Dat scheelt natuurlijk een hele hoop in, dus nou ja, dan zullen we het wel.
3: De druk is er al, bedoeld van, ja, toch een aantal minder resultaten, het is wat wisselvallig.
4: Klopt, maar ja, dat is het wel, dat kan van alles kunnen gebeuren en verorien. Dus ja, natuurlijk is een podium nog mogelijk, maar dat is ook even een hoor.
3: Zet de bril maar gauw weer op.
4: Ja, dankjewel.
3: En lang weesje.

0: The Black Crowes en Hard to Handle.
1: Omroep Friesland.
2: Alles wat er spiekt. Het is Wessafier. In onrin naar de 133ste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuw 24, snij 26 en tiesdie 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Tal van Maas en op de tiesdie jongens van Sijzen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op
3: PC Café. Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Hey Alverson. Fijke, goeiemorgen.
4: Een goeiemorgen. Op bon plakken in Friesland hebben boeren juist jong protestacties houden in de voorstellen van landbouwminister Van Essen om het stikstofprobleem aan te pakken. Langs Sneldieken en op Viaducten bij Esterwoude, Haas en Terwispel kwamen demonstranten bij mekaar om zien te laten dat ze het net eens binnen met die voorstellen. Op bon plakken waar het goed in de brand stutsen, daarvoor moest de brandwacht uitrieden. Verkeer op de N381 bij Alde Terp moest ik rekken houden met de reek. De acties worden georganiseerd door Farmers Defence Force, landbouworganisatie LTO, stiepen de acties net. Bij een boerenpleet in Jestermar had de brandwacht juist de verskate besten rijden uit een donkput. De brandwacht kreeg daarbij help van een specialiseerde donkteam van de brandwacht uit Grutte-Gast. Met speciale pakken konden ze de besten via het mixergat bevrijen. Hoe de besten in het donkput te landen kwamen binnen is net bekend. Neffens streekomroep RTV NOF had de besten geen verwoeningen aan het incident oorholen. Er was een bijzonder beeld van een weekend. 8 jonge waskbeerhoen in de greide bij Dokkum en Nije Sielen. De besten, die gewoon bij schouw binnen, lieten haar geduldig fotograferen. Maar hoe leef ze er ik uitzoggen? Het best is een invasieve exoot en dat betekent dat er hier van nature net voorkomt. Doch verwacht het zaakkundige Harry Bosma dat de waskbeerhoen in Friesland bloot, want uw provincie is tieren geschikt voor de besten.
5: Zij horen toch wel van moerassen en wierde gebieden. Het zijn kikkersfredders, het zijn verder slakken en natuurlijk kadavers. En vandaar dat ze toch geregeld ik in de of zoiets, omdat ze vlak bij de Rijkswaai trekken. Het vooral jonge beesten die nou zelfstandig beginnen te worden of zoiets, en die hun heel makkelijk snel litten en maar ja, oké, de wereld wat ontdekken willen.
4: De 123ste PC liet het morgen een tiere warme editie te worden, met temperaturen van mogelijk boppen de 30 graden. De organisatie had daarom het Jette-protocol in werking gesteld. Dat betekent dat er overal om de tribunes in het wetterpunt staan. Er wordt zinnebrandcrème uitdeeld en er zijn vrijwilligers aanwezig op de tribunes om te helpen wat je net goed wordt door de warmte. De gastentribune staat vol in de zinnen. De organisatie riep meestal daarom aan om een pet mee te nemen. Paraplu's binnen het tas die in op het terrein, ik net chin de zinnen. Want ja, dat blokkeert het zicht vanzelf.
6: Dat is zo. En dan zit er direct aan Sintje nog dat we eventueel nog verregen kunnen hoe dat komt met het waar. En dat Jitske Wiebe kan dat vertellen, Kin.
4: Ja, dat ben benijd.
6: Zullen we dat Sintje even uitspreken?
4: Ja.
6: Hoe dat komt met het waar, dat vertelt Jitske Wiebe. Jitske Wiebe, goeiemorgen.
7: Ja, een hele goeie morgen, man.
6: Hoe ben je deze dag uiteenzet?
7: Nou, droeg, mooi. Wil maar wat bewolking, maar de skin te zinnen al heel mooi trahinnen. En ze krijgt al even het zin de onderkant aan. Dus dat smiet ik nou alleen een paar leuke plaatjes op, maar wat kleuren. En verder, ja, qua temperaturen, zorgen we die vanuit het westen maar al behoorlijk het oprin. Ja, en dat komt omdat deze bewolking, dat jet eigenlijk bij een heel zwak warmtefront. En achter het warmtefront, daar zit warme lucht. Nou, dat dit de temperaturen dan. Ik zie met de heetste temperatuur op dit stuit in Laaksum 18,7 graden daar al. Vlieland 18,6. In Dwaim is het een zontje 6. Dan wordt het 16,1. Akrum is het dan weer 16,8 graden. En in Frieske Pjelm daar is het echt nog wel een stukje frisser, maar krek 15 graden op de thermometer. Ja, wat we merken zullen is dat sageende wij de komende uren de warmte verder verspreiden zullen over de provincie heen. Dat zal heel stadig gebeuren. En dan zei je, ja, waar de man die het dan is het eigenlijk op de meeste plakken al 20 of 21 graden. Nou, we hebben nog wat te krijgen, maar wat wolkenveld. Nou, die loeken de komende oren. Ik richting het eerste tafut. En dan hebben we van een beetje, eigenlijk op een heel soort plakken, echt wel volop rondte voor de zinnen. Een stapelwolkje zo erbij komen kennen. En via de wien, ja, die het nou echt al het zuidwesten te pakken. Is zwak ontmatig. Wien krijgt vrouwen die het nou nog op de waadeiland. Nou, die zakken van de morgen in de rin van de morgen tijdelijk even oud. maar dan stiet er van een beetje, ik werd een zwak ontmatige zuidwestelijke wind. Ja, en mijn volop zinneskien waar. Hebben we juurte temperaturen van 24 en 26 graden. Juste helden we nog zo'n jochentje rond 21 graden als maximum temperatuur. Maar daar komen juurte dus echt wel enkele graden bovenop. 24 en 26 dus. Nou, en dan juni, dan valt de wind heel even fut. En dan is het rond de klok van Jochen ik nog zo'n 23 graden. Noffelijk boeten zitten waar dus. En vannacht, ja, dan is die wien alweer zuid-eerstelijk worden, zwak ontmatig. En het zorgt ervoor dat die temperatuur vannacht toch wel een stukje heger uitkomt als dat er nou is. Of vannacht wie als minimum en dat ziel stikje bloe op zo'n zontje graden.
6: Ja, we hadden niet gekregen al een hitteprotocol in French Ramon, dat belooft ja. Wat. En ook in de rest van de provincie natuurlijk.
7: Ja. Ja, zeker. Ja, die temperaturen die rennen morgen heel vlug op. Ja, waar de man tiert dan al zo'n 24 graden. Ja, het wordt een op- en top simmerdij. Volop romte voor de zinnen. We hebben wien uit het zuiden wij aan. Dat er wordt en droegere lucht onviert. En warmere lucht vanuit het zuiden van Europa. U's kant op. Nou ja, we weten een beetje hoe de toestand binnen in het zuiden van Europa. Met alle branden en alles wat erbij zit. En de hege temperaturen. Ja, die warmte ken u's dus ik berikken. Al zal het bij u maximaal 32 graden worden. Ja, dus op een heel soort plakken morgen de 30 graden. Dus de tropische temperaturen in uw provincie. Nou, de wien is eerst zuid-eerst. En in de media wordt er wat meer zuid ont zuid-eerst. Zwak ontmatig. En dat zorgt het dus voor die hege temperaturen.
6: En hadden we het een beetje verste dagen daarna, ik, of is het naar morgen weer even kleren?
7: Nou, het skaalt heel, heel stadig om wat op. Toen zie ik nog altijd een 23 tot 28 graden. Maar ja, die 30, die ben we dan voor eerst wel weer kwijt. Nee, wat we merken, Sil, is dat we eigenlijk tussen hege drukke bieden inkomen. Nou, dat betekent dus dat er wat ruimte is voor wat lichte steurentjes. Nou, dat merken we op Toonsje en Vreet onderhand van dat er weer wat meer bewolking is. Zeker op Vreet, benamen in de midden, weer wat ruimte voor de zinnen. Nou, op Vreet is al zo'n 21 of 24 graden en op sneeuw. Ja, dan eerder ik weer een heel soort ruimte voor zinnen. Misschien waar komen we onder invloed van een nijhege drukke biert. En mij een mat ontmat eerstelijke streaming dan ik zo'n 22 of 24 graden. Dus ja, die warmte piek, die hebben we echt mooi te pakken. Tonsje, ik nogal aardig om de hege kant en daarna, ja, dan krijgen we weer wat ongenamere temperaturen. En liek het verder droeg te bloeien, maar benamen op sneeuw werd een heel soort om te verzinnen.
6: Kitkap, dank u wel.
7: Hey, ontazend, hè?

0: Jovan Bersma, wie dat, en Romte.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: De Akkermer Joldehout hoort. Het is een houten sielskip en dat dreigt te verdwijnen. Het is een vrij platte, brede boot die haast 100 jaar lang ontworpen is om in ondiep water te varen. Doet iets binnen zo'n 450 van die Jan bouwt. De stichting tot behoud van de Akkermer Jold neemt het cultureel erfgoed van Akkerm en is dan om de vloot zo vol mogelijk op het water te houden. Tom Gerritsen van de stichting die vertelt hoe zo'n Akkermer Jold nou elke krekte uitschut.
2: Het is een heel mooi houten scheepje met een fraaie lijn. Hij is 5 meter lang. De breedte weet ik niet precies, 1,30 meter of zo, 1,35. Hij weegt met kiel, dacht ik, ongeveer 300 kilo. Het zeiloppervlak is iets van 12 vierkante meter. En een kuip waar je makkelijk met ook 4 volwassenen nog wel een dagje in kan zitten.
3: Je hebt daar nog een lukje. Kun je daar maar de boeien zien?
2: Ja.
3: Dit is voor de onderkant als?
2: Dat is al de onderkant, dus je kan zien dat het een heel diep scheepje is.
3: Hij leidt net in het wetter, maar op het wetter.
2: Ja.
3: Joost Eno, in een jol zelf, hoe zie je dat dit een akkermajol is? Wat is er zo speciaal aan een akkermajol?
2: Het is een knikspandje met een vlakke bodem. En dan heeft hij overnaadse zijkanten die ook genageld zijn. En dat is eigenlijk redelijk uniek.
3: En hoeveel denk je dat er binnen nog?
2: We hebben er op dit moment zelf in de vloot dus 9. Maar er liggen bij een aantal mensen die nog mee varen nog denk ik een stuk of 20. Maar het zou me niks verbazen als er nog meer dan 100 jollen ergens in een loods liggen en waar nog een bestemming voor gezocht wordt.
3: We hebben het onder 124 en ja, hoeveel binnen makken doet iets?
2: 550 jollen zijn er ooit gemaakt, is het verhaal. Rond 1930 heeft Albert Wetman daar verderop, hier aan de Mijnensloot, in een werf, is hij begonnen met de bouw van deze boten. Eerst met allemaal verschillende maten, maar rond 1950 kwam er een behoefte aan standaardisatie. En toen hebben ze een 4 en een 5 meter. En dit is de 5 meter boot. En de 4 meter is bedoeld voor de jeugd. Die hebben ze toen ontwikkeld en die werden op mallen gebouwd. Dus toen werden ze meer hetzelfde en was ook het wedstrijdzeilen meteen veel eerlijker.
3: Het is tijd om op te tjoegen, denk ik.
2: Ja, zeker. Mooi weer. Lekker windje. En daar zijn die boten voor.
3: Oh, denk hier we. Denk hier die we weer los. Dit shit hoe het wetter, hè?
2: Ja, het scheepje loopt echt heel erg makkelijk en licht. En nou, het is ook heel wendbaar. En met een oude rot aan het roer, dan helemaal geweldig.
3: En moet ik kijken, uit zijn voor de geek of komt hij nog net?
2: Nee, die komt nog niet.
4: We hadden het helemaal in de gaten, de Christen net in halen. Dan wist we dus de gast. En gasten mij passen. Als toen nog zo is, we wel graag een medaille terheen om de pool heen, dan ben ik er wat naar bereid.
3: Ja, maar een radioreportage duurt dus vaak maar een minuut of vier.
4: Ja, nee, dat is duidelijk. Ja, nou, we gaan nou even schevende wind, hè? Twintje, dat draait nou wat, jongen.
3: Nou, één keer steken, denk ik.
4: Ja, we moeten één keer steken en dan hebben we rommelslag, hebben we de haven in.
3: En daar is die Tomkleer, hè? En daar is die Tomkleer. Is dat een leuke kerel?
4: Tom is een geweldige man. En zeer enthousiast. En hij zet al zijn tijd in voor de vereniging. En dat vind ik zo mooi.
3: Tom Intema, waarom moet de Akkermer Jold behouden worden?
5: Nou ja, de Akkermer Jold is echt een stukje Akkermer cultuurgoed. Dat is in 2030, of in 1930, ik ben de eerste makker. Al je terug houtje van de houthandel. En terug oost en sivagongers als je naar de werf. Dus het is echt iets wat in Akkerm maken in ons tien is.
3: En hoe wil je hem dat behouden? Hoe doe je hem dat?
5: Wij willen eigenlijk proberen om met een aantal akkermajolen dat we die behouden om hiermee te zielen door akkermus of mensen die hier in de omgeving mee.
3: Maar ben je ook bang dat als je hem niks doet, dat hij heel nog verdwijnt?
5: Nou, ik denk dat er bijna verdwijnen weer, want er waren bijna net weer zield. En nu ben je in ieder geval weer met erop praten en het is zichtbaar hier in Akkerm.
3: Maar komt elke keer dan ook maar, ik heb nog wel een jol voor je?
5: Nou ja, we hier op een gegeven moment hier, we er zijn vol of zijn we stopje er nog maar. We hebben nog een jochen, een grote jol van 4 meter, de jol die hier achter zuggen. En we hebben 12 liter jolen. En dat is even op dit moment genoeg. Maar dan ook zien dat ik mijn vat word.
3: Je hebt er nooit genoeg geweest, hè?
5: Als het net bevaard wordt, dan heeft het net volle zin. Want dan doen we dat in feite voor, net om hem uit te varen, maar dan doen we dat gewoon voor de winterberging, zeg precies. En dat is net dus de bedoeling.
3: Waar moet je dan al je maar varen?
5: Nou, als je zielen kennen, dan kan je er maar varen. We hebben op dit moment de mogelijkheid om voor 124 euro in het jaar maar de jol te varen. Zolang de voorraad strekt, ik moet zeggen. Dus als er meer belasting is, heb ik meer jol in het wetter doen. En de meeste jol hebben over het onderhoud nodig. Dus wij moeten ik nog aan de bak als je juist aan het onderhoud van de jol.
1: Frieslo van de Moorn.

0: Hij verhoorde zien dat hij staat naar mijn CeeLo Green. Ah, we kennen misschien wel beter als Gnarls Barkley. Crazy wie dit.
1: Friesland van de Moorn.
0: Mats Petersen en Richard Carapaz had de 44e editie van de profronde van Schruisterveen 2 truiwinners uit de Tour de France naar Friesland. De winnaars van de Groene en Balsjes trui die starten hier om zo'n oren. Maar er is goed volle meter dan vanzelfs in Schruisterveen. En daarom nou aan de telefoon Erik Jager van de organisatie. Een goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Hoe zit het ervoor? Ben je een beetje clear of moet er nog een soort puntjes op de i zetten worden?
2: Nee, we zijn er wel klaar voor. We gaan vaker niet in. Dus dat komt helemaal goed. En we hadden een heel soort zin aan. En in de vak komt altijd een hele grote wil aan. Dus dit moet helemaal goed komen. En prachtig mooi wagen als eerste zijn op Radio BM. Dus het moet goed komen.
0: Ja, en dan is het daarvoor net het hoogtepunt. Dat is om zo'n oor heen natuurlijk. Maar ik zei het al even, er is meer te doen dan. Wat is er te doen dan, zoals te vinden?
2: Nou, we beginnen midden om hier in oor. We beginnen met de braderie in het centrum. Dus de meeste kennen al betiert richting Schruisterveen. Dan hebben we medisch om 12 uur de dikke bandrace. Inmiddels al 130 varingskreeuwers, dus dat is op zich hartstikke best. En toen ben je tussen 12 en 12 uur. Ken die zeg ik gewoon melden in Schruisterveen, maar dan kennen ze nog mij aan. En om 11 uur hebben we elite en beloffen. En klasse en junioren, die rijden dan. Dan beginnen we om 6 uur, hebben we de reclamecaravaan. En om 11 uur, dan beginnen we met het vaststellen van de renners uit de Tour. En alles wat verder mij docht. En op zo'n oren hebben we dan de start van de 44e proefronde van Schruisterveen om de Gouden Fiets.
0: Ja, ik zou zeggen, vat je het witte, is het echt zo'n oren natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Dan lees ik links en rechts dat het heel die dreiger wordt om het fietsers naar Friesland te helgen. Wel lijkt dat krijgt dan eigenlijk?
2: Nou, net alleen in Friesland, in het algemeen is dat wat lastiger. Nou, ik heb van de week alleen bij hem op radio zijn. Het had er maar te maken zien dat die man die gaan een stevig programma. Die werden al een heel set van hoers. En die willen dan graag een hoers. Of ze horen plan. Ja, of het past echt net in hun trainingsprogramma. Ja, en dan wordt het lastig om ze, nou ja, oer te helden, zeg maar. Om richting Schruisterveen te komen en naar Friesland.
0: Hoe kent dan dat het Jim Boslag is om meerdere van die publiekslokers om die dan toch naar Schruisterveen te krijgen? Maar moet je die dan een setje aan, een trilke aan, een beetje ja, lekker meidje? Nou, hoe gaat het ook?
2: Hebben we jou al aan, het is de 44e editie, dus we hebben best wel een naam ik in die fietsraad en ik bij die profs. En men weet wel hoe goed of we ze eigenlijk in de watten lezen. We doen wel echt even best, is maar om ze te... nou ja, te grieven en tevreden te houden. En dat is ik met management van die jongens, is dat eigenlijk gewoon bekend. En die zeggen dan, ja, jongen, hey, je kan straks niet naar hem heen. Die mensen doen er een product voor. Misschien is het wel goed als het even een Schruisterveen is. Nou, en dat is eigenlijk een beetje de reden dat we ze weer kregen. Maar ik was zeggen, het weer was weer.
0: Ja, maar met Jeff van der Poel, die wie er net gevoel ervoor?
2: Nee, met Jeff van der Poel hadden we een heel hoofdprogramma. En ja, die denkt ik aan de mountainbike. Dus die zei van, ja, hartstikke leuk. Ik haal een keer biermest. Ik sla dit keer oor.
0: Ja,
2: dus dat,
0: ja uiteindelijk bepalen ze het zelf natuurlijk. Kijk, en dan kun je de uitnodiging natuurlijk versturen. En dan afwacht je. Want dat, die keuze die leidt bij haar natuurlijk.
2: Klopt.
0: Betekent mij, het had vaak hier een was lastig geweest. Of was regen geweest om de beveiliging voor elkaar te krijgen. Daar ben ik wel taken voor school toen. Hoe dat is dat deze editie? Heb je dat ooit goed voor elkaar? Maar de beveiliging, de vrijwilligers?
2: We gaan heel soort vrijwilligers beveiligen hoe de meeste rente in te zetten. Dat heb ik gewoon fantastisch regelen. Daar toch heb ik Stieper van Uze gemeente, die Terry, mijn short en mijn dochter. Dus dat is echt fantastisch regelen. En we stonden juist ja, een heel soort vrijwilligers. Dus dat, ja, dat houdt dus echt geloof ik bij. Je hoort er 100 mensen die actief binnen om te kennen fietsers is maar in Schruisterveen. En die mensen doen dat voor niks. Dus ja, dan mag ik heel grutsko bij zijn. En dan ben ik natuurlijk dat ze elke keer weer bijstienen.
0: Alle reden om jullie even Schruisterveen aan te doen. Dat het programma dus om 1 uur al begint met de braderie. En om zo'n uur vanzelfs de start. Erik Jager van O, Tiegetank.
2: Ik bedankt.

0: James Morrison en A Wonderful World.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, de orde media.
2: Ja, ik zou haast zeggen, wie maar sa een wonderful world. Want ja, hoe is dit tijd te keren? Dat stiet voor op het AD. Het asieldebat in Nederland verhardt verder. Waar AZC-protesten eerder gericht waren tegen de overheid, richt de agressie zich nu ook op andersdenkende buren. De grimmigheid moet eruit, de nuance erin. Ja, in Engelen, daar binnen huizen van vaststanders van AZC, van de komst van AZC, die binnen bekladden. Ja, mijn leuzen die ik je net op radio verhel je. Dat is verschrikkelijk. En in Geesteren, daar is een auto van een Syrische familie in vlammen opgingen. Het gezin werd al langer belaagd. En mijn intimiderende en bedriegende briefjes. En ik, Stien, die we dan zien de ruten smieten. Daar schroot het AD de zoe en ik de Volkskrant had er een verhaal over. AZC haat Engelen spat van de muren. Ja, het is de meest recente uitering van grimmitig verzet tegen de komst van een lidskalig AZC voor minderjarige asielziekers. En de bewenders van de bekladde huizen die binnen plat gewalst en lam geslagen. Ik had nooit gedacht dat ik zo zou reageren, maar ik loop met een achterdochtig gevoel door het dorp heen. Dat zei de bewenster van een van die huizen die dus bekladde is. Dus bij de krant zeg ik van het regeren maar nou echt wel onder slag is ontzet. Dus heel verhaal. Zelf sleutelen aan meterkast riskant. Ja, dat kwam juist niet nice, dat er niet meer meterkasten in de brand vliegen. Dat komt ik omdat ze, ja, ze zwitter belast natuurlijk. Mijn zinnenpaneel, het opladen van auto's, elektrisch eten sieren, mijn elektrische kookplaat. Nou ja, dus die meterkasten die hield iets slimmer te verduren. En, hield iets meer Nederlanders, die sleutelen je dus zelf om hun meterkast. Maar ja, dat kan levensgevaarlijk wezen. Want dat docht maar blikken dat het aantal incidenten in meterkasten is de Auronde 4-4 behoorlijk omheen gingen van 106 naar 166. En groot deel van die steuringen heb ik brand als gevolg. En het is werk van net erkende installateurs opvallend vaak de oorzaak. Dat zelf prutsen om die meterkast is dus...
3: Buurman!
4: Hey!
3: Ah, ja!
0: Dat idee, hè?
2: Ja, dat idee, inderdaad. Dus, tinnen kabels, betreding die het verkeerd online is. En laat oververhitting, kwartsluiting en brand. En omdat meestal zo'n corona vaak het thuiswerkje, neemt ik de belasting van de stoppenkast. Neemt ta. Dus begin daar net zelf om te prutsen. Dat is, Kwartlien zelf, ik een nieuwe meterkast kregen. Nou, ik zie wat de installateur daar al je werk ontdien had. Ik moet er sowieso net om denken. Ik denk dat ik al lang een beste skok kregen hier. Dus begin er maar net om.
0: Don't try this at home. Fijke, dank u wel.
5: Oh, de klapper.
1: Kijk, deze simmer binnen ze er weer.
6: Arjen en Geert zien mij de podcast. Oh, wat een klapper.
7: Valt er altijd wel wat te praten, een scootsjeel?
8: Tuurlijk.
1: Bij het SKS Scootsjeel.
9: Net een serieuze podcast. Dus de kerstjaarsjes.
1: Alle wedstrijddagen.
7: Weer een stukje Jim Go.
1: Te vinden op Spotify.
7: Dit is good nice, jongens.
6: Mijn favoriete podcast-app.
7: Ja, verwacht je dat, hè?
1: En omroepfriesland.nl.
5: Oh, de klapper.
6: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie Rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
11: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
10: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
3: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
4: Ze zijn ook heel benaderbaar. Ja, dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet maar.
10: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En Carapaz, die ging wel op de fiets. Nee, is Ruus de Vinta. Wat een redder de jongen natuurlijk, komt er daar in actie. Aanstaan dan hadden we het scootsjesiel en over het keertsen en... En Madonna komt er aan, My Into The Groove.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
14: Hè? Nu alweer?
13: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
14: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
13: Ook dan moet je aangifte doen.
14: Nou, goed dat je het zegt.
13: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
14: Handig?
13: Ja, van de Belastingdienst.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
19: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
21: Friesland van de Moor.
22: My Eerie

0: Boem, maar het kwam op nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk. Maar wat daarna van de troon steert, stierten, toch een onnummer. Ik van Madonna. Holiday. Ja, zo succesvol kerkwezen.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Fantastisch. Helemaal geweldig. Daar heb je hun voor. Schitterend.
0: Ja, succes. Wie direct op de jouwer. Van de jouwer. Op de jouwer, zei ik. Goed.
4: Herstel.
0: Herstel. De jouwer. Die woen de eerste dijopwinning op de SKS. Net op de jouwer. Hebben we rug zetwijken. En de topfavorieten van de PC die kennen elkaar al betiet. Treffen morgen.
5: En dat betekent dat er petoren binnen die naar de PC kennen, die normaal sprutsen net zo volle winnen, nou maar de gedachte komen kennen. Nou, de soel voor u is wel eens een hele mooie dag ontsteen kennen.
0: Dat aasten in Friesland van de morgen. En Vijken, door bestrek en door best scherper als dat ik ben.
6: Ja, ja, daar in de microfoon. Ja.
0: Jongens.
6: Ja, wat is er aan de hand, Erik? Nou, al even van het warme waren.
0: Nou, al even van het warme waren. Dat is wat.
6: Ja, nou. Iran brengt een filmpje naar boeten met tips om First Lady Melania Trump te vermagen. En droegte treft ik de cruises op de grote rivieren.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nee, echt haast meer hoor. Want eerst is het tijd voor het waar met Tjitske Wiebenga. Nee, doen we nog een keer. Het waar met Tjitske Wiebenga.
7: Nou, Joet, hebben we een mix van wolken en hield iets vaker de zinnen erbij. Maar in zwak ontmatige zuidwestenwind wit warme lucht is wet te vinden. En dat smiet van de midden een maximum temperatuur op van 24 graden in het kustgebied en 26 graden in het binnenland. Jong valt de wind dan even fut en is het nog lang noffelijk en is het in de nacht op zijn koorts een graad als zonnetje. Morgen wordt het op en top simmen, maar oereltemperaturen die boppen de 30 graden nu komen en maximaal 32 graden. De wind is dan meest zuideerstelijk, zwak ontmatig en had de zinnen alle rondte.
0: En ook je alles goed, hè? Dat mag je nooit zeggen, natuurlijk. Er komt waarschijnlijk bij de PC geen finale tussen twee topfavorieten. De drie patoren die dit hier een vrije formagepartij voor haar, die zitten alle keer in de bopperste helte van het schema. Het betekent dat de patoren van Zwieten en Bersma elkaar al in de tweede omloop treffen kennen. Mocht dat gebeuren, dan treft de winnaar in de hele finale mogelijk het patoor van Johan Sipma. Enkel een van de koershavers. Radiocommentator Geert van Thun, die wie bij de lotting.
5: Ja, het was best wel een beetje een bjusterbalijke lotting. Die lotting van de 123ste PC. Want alle treien toppentoeren die zitten in de bopperste acht. En dat betekent dat de onderste acht daarvan vrijwaard bleven binnen. En dat betekent werd dat er patoeren binnen die naar de PC gingen. Die normaal sprutsen net zo volle winnen. Nou maar de gedachte komen kennen. Nou, de soel voor u is wel eens een hele mooie dag ontsteen kennen. Martin Bersma en Menno Versvieten zullen mekaar in hij alle gedachten in de tweede omloop al treffen. En als dat dan clear is, dan zullen ze in hij alle gedachten oren in het zinne patoer van Johan Sipma en Samatte die drie toppentoeren, voordat de finale ontstaande is, de zaak al uitknokt hebben. Het wordt dus hoe dan ook een bijzondere finale. Nou ja, een van de mannen die in dat toppentoer zit en uiteindelijk er in slag in het oorroende weekend om één keer te winnen van de patoer van Menno Versvieten, dat is Hessel Postma. Hij zegt die lotting aan en hij constateert ook, dit is eigenlijk best wel een bijzondere lotting.
8: Nou ja, als je de hele splits op de ranking, die zitten wel boven in de list.
9: Nee,
8: dus ik denk dat wel... Nou, iets bijzonders moest je mooi brengen.
5: Dat mag je absoluut zeggen. Maar dit is net wat ik graag won. Hier stink ik. Maar misschien zou je wel van, nou ja, het was omloop, adem, pak me zeggen, het was omloop.
8: Nou ja, als Sabis is dan...
5: Ik geloof me wat.
8: Nee, ik geloof maar nee. Op zo'n PC dan maak ik het net zo voluut wanneer je de toppentoeren treffen. Dus, nou ja, dat dit nou zo is, nou, ja, heb het mooi te doen.
5: Nee, de Hester moet leven, inderdaad. Nou ja, ik zit even rond te zien naar dit weekend. Jim Trobrek op een prachtige, werkelijk prachtige manier in Sijsbjerg de ban. Dat moet een geweldige boost, jongen, hebben.
8: Absoluut. Als je dat we het hele seizoen, nou ja, in hun opboksen hadden. En dat je nou, soms dichtbij zit en soms weer het nou, kansloos. Dan is het gewoon zo lekker dat je de nou gewoon een keer rond langs de hand loopt. En misschien ik de vieze wereld, dan ik me overtuigend.
5: Nou, dat weer zeer overtuigend.
8: Ja, inderdaad. Dus dat jouwt wel een enorm soort vertrouwen.
5: Dat wordt een bijzondere dag. Je moet eerst even in de koets zitten en denken. Je moet even wat letter beginnen. Maar goed, zo is het. Nou ja, dat is dan ook wel weer een moment dat je even van genietje moet, Hessel.
8: Nou, dat zou je net zo vaak mooi maar als je doet.
5: Nou, nee. Net alle hier, denk ik.
8: Nee, daarom. Dus ja, ik ben benieuwd hoe het zou wezen. Maar nou ja, wellicht tot op je zou komen.
5: Rutger Liek, nog bijzondere dingen te doen voor de PC. Moet er nog wat bijzonders gebeuren als je

0: Nee, we zijn hier even aan het pitchen poetenwest. En emotional en naast een uur tieten. Mooi lekker rustig gewoon en dan ben we er klaar voor.
1: Ja, ik steen bij Menno van Zwieten, Geert. Wij steen op het heegste traitie. Steen waar zit trouwens ook op het heegste traitie, Menno?
2: Ja, dat hopen we wel. Ja, dat is mooi reizen.
1: Kan het nog goed uit dat je hem dit weekend beide keren verleden?
2: Dat is wel achteraf zien. Je doet maar om te winnen, maar dat slaat het weekend net naar klein.
1: Maar deze lading, best dat blijkt mij? Want ja, het waren heel dit niependere dingen. Al die patronen die kwamen bij elkaar zo'n beetje in de bobbers te hel dan. Dat ziet er haast in, hè?
2: Ja, het gebeurde zijn. We sowieso al direct al patronen die vertimmeren moesten, zeg maar. He, dus weinig verdeeld in die zin.
1: Was de blok die zomaar vult?
2: Ja, dat ik. En ja, dit is de eindstand. Kleren. Ik zou krijgen, Jim Bestuur, het belooft een heel mooi feest te worden.
1: Ja. Dan begin je misschien in de patroon van routinier Sjoerd de Jong, zeg ik maar even. Ja, maar is toch altijd oppassen, hè?
2: Natuurlijk. Ja, Joris slaat het heel hier vliegend op. En Jan Balstra is zich vliegend ontwikkeld dit hier. Dus nee, opletten.
1: Ja, want sommigen hier het gevoel, Adwix Jessen die een keer pakken in Menno, dan wat het in de eerste loopbare. Van de mindere patroon.
2: Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Dat ben ik wel.
1: Is dat ik les dat je maat nog direct los? Is dat ik het les?
2: Daarna is het wel vrij lang dat je een wachtje maakt. Dus dat is wel weer een voordeel van de tweede helft. Hè. Dus als het onderin de list is, dat is dan al relatief trokkeertse kist. Ach joh, elke plak heeft zijn voordeel, heeft zijn nadeel. Het maakt het al niks uit.
1: En wat heb je geleerd van dit weekend?
2: Een heel soort. ja, heel soort. Ja,
1: dat het toch nog ietsje scherper maakt dan.
2: We hoeven het niet over te evalueren. Het slagen gewoon net. En dat is dan prima.
3: De media van de morgen.
4: Ja, dat hij soms dat het net slagen. Fijke, door de media.
5: Gooi er iets toe, zeg.
4: Bijna vakantie.
5: Haast vakantie, ja, wist de volonta. Het Iraanse persbureau Tasnim heeft een video gepubliceerd, onder andere op X. Mijn tips om First Lady Melania Trump te vermoorden. Ze liet een plakken zien dat Melania vaak komt. Biegelijkse winkels werd ze dan graag even shoppen mij. En er zijn ik tips zien hoe terroristen infiltreren kennen bij ziekenhuizen. En ik wat voor gif als ze broeken kennen om Melania dus te vermoorden. En aan het eind van de video werd ik Barron, de zoon van Donald Trump, nog bedriegen met boodschap. Hij moet ons afwachten. Ja, en Tasnim, dat is het mediakanaal met nauwe band met de Iraanse revolutionaire garde. Ja, dat is die militaire organisatie die het terroristische regime van Iran op de been houdt.
4: Nou is het natuurlijk zo, sinds Twitter oornaam is, toch Elon Musk, dat het X-wudden is.
5: Ja.
4: Is het vrije wud heel belangrijk wudden.
5: Ja, maar dus ik in dit geval.
4: Zullen ze hier ingrippen?
5: Nou ja, hij is gewoon. Ik heb veel kunnen krijgen bij jongen, dus dan hij is te shen.
4: Ja.
5: Dus het vrije wud is kennelijk.
4: Ja,
5: goed. Ik voor dit soort boodschappen.
4: Mm.
5: Ja. Dan het de droogte heb ik gevolgen voor de riviercruises. Vooral op de Rijn verzels. Het schip Otella heeft een jipgong van 1,44 meter. Daarmee kunnen we tot Koblenz varen. En dat is nog geen Straatsburg. Want dat is uiteindelijk het einddoel. Daarvoor hebben we meer regen nodig. En dat zit er niet aan te komen. Dus dat is best een groot probleem, zei kapitein Teun Siebrands van zijn cruisebedrijf. En ben spannende tieren. De wetterstand die houden ze de komende dagen van minuut op minuut bij. Want ja, als het wetterpeil nog verder naar onderen gaat, dan moeten ze de hele route weer omsmieten. De Rijn wordt steeds moeilijker, maar ook de Donau is een behoorlijke uitdaging. Een oorbedroof, Veenstra en riviercruises, maar ze houden de weekend de routes continu aanpassen. We hebben een reis naar Basel moeten omzetten. We gaan nu naar Trier. Ja, dat is een stik dichterbij voor zelfs. Dus de Nationaal Vrienden Zonnebloem houdt de situatie goed in de gaten. En die organiseert reizen voor meestal mijn beheining. En de roemveerden in Nederland, die kennen nog wel trok in. Maar we kunnen voorlopig niet naar Duitsland. In september staat onze eerste reis die kant op weer gepland. Of dat gaat, is best nog even spannend. Dus ik voor de riviercruises dus gevolgen troch de droogte.
4: Ja, het is natuurlijk wel bedoeld dat ze varen en dat ze baggeren.
5: Precies.
4: Dat idee. Aasten, dan houden we het scootsjesjeel vanzelfs. Eerst is het iets van muziek. Heaven Must Be Missing. An Angel. Yes, no.

0: Friesland. Simmer in Friesland.
1: Scootsiesiel.
2: Het scootsje van de Jouwer had zijn eerste overwinning van dit SKS-kampioenschap binnen. Op de Heeremmermaar bij Wadsein zielden de Jouwsters soeverein naar de finish. En dat klonk zo.
3: En dat zal nou het finishkot klinken van Rinus de Jong en de bemanning van de Oerop dus. Dit het feestje vieren.
4: Schitterend.
3: En of dat wat losmakert. Bij de bemanning een heel soort blietskip. Ze bin bin. De Jouwer wint de wedstrijd op het wetter van de Heeremmermaar bij Wadsein. Jenne Wadsein als tweede finishje. En daar heeft de Sjurmer Striet om het tredde plak.
2: Ja, dat tredde plak dat wie uiteindelijk voor Akrum. Maar dat wie dus vier achter het winnen de jouwste scootsje van Rinus de Jong. Verslaggever Arjen de Boer die zocht de winnende skipper op.
3: Rinus, lokweenske, maar die eerste dag succes. Hoe voelt dit?
5: Ja, fantastisch. Helemaal geweldig. Dat, ja, ik heb hun voor. Schitterend.
3: Nee. Was de bril op? Zit, ja, de bril op. Wat wetterige eegjes?
5: Oh, mooi liedstrentje.
3: Waar komen die emoties bij?
5: Nou ja, hoe en al. We hebben alles beleefd. En nou, we hebben drak gehad om het z'n allen bij te krijgen. En we vanmorgen even heel hard aan de gang geweest. En een beetje over erop zetten en verdampt erin te rennen. En, nou ja, de start was eigenlijk hartstikke kloten. Er zit alleen de draaien voor stuurboord voort. Nou, dat weer de slag.
3: Ja, maar dat pakte wel geweldig uit.
5: Ja, helemaal geweldig. Fantastisch. En toen kon ik voor oplopen.
3: Ja, dus, precies. Uiteindelijk, van ja, heel mooi kon je ook niet wel bellen. Zet de barbecue maar aan, hè?
5: Ja, eigenlijk wel, ja. En even door de boei naar de helm. Dat we een extra slagje doen moesten, toen kwamen ze even dichterbij.
3: Ja. Op het einde trouwens, ook, want je hebt hier een geweldige vastsprong op Jenne Woord. Ja. Maar op het einde, ja, doet je de finish kwam, kwamen ze echt nog wel stiekem een beetje wat dichterbij.
5: Ja, dat is voor de windshield, hè. Dan krijg je achters, dan krijgen we in eerst. En dan komen ze even dichterbij. Maar dan ben ik al een tijl benauwd voor dat die er voorbij komen zoeken. Nee.
3: Het is natuurlijk een fantastisch succes, maar eventjes over het klassement. Ja, je wint natuurlijk, ja, je noemt trei van vorig jaar. Hast u het podium uit de hollen zet of denkt dat stiekem nog wel een beetje, jongen?
5: Ja, in de achterrollen zit het zeker nog. En ik geloof dat we een PR helemaal achterin zetten van de top.
3: Oh, neem dat maar voor mij, jongen. Ja, ja. Jere Vinsa, Bisa.
5: Ik ben net vol achterhoms, jongen. Maar ja, natuurlijk. We verschillen gewoon zat er ook zo van overdag. En dan zit de druk er wel wat oud. Dat scheelt natuurlijk een heel oude in. Dus, nou ja, dan zien we het wel.
3: De druk is er al, bedoeld van, ja, toch een aantal minder resultaten. Het is wat wisselvallig.
5: Klopt. Maar ja, dat is het wel. Dat kan van alles kunnen gebeuren en verhoor je. Dus ja, natuurlijk is een podium nog mogelijk, maar dat is ook even hoor. Dat is wel.
3: Zet de bril maar gauw weer op.
5: Ja, dankjewel.
3: En lokweeske.

0: Station.
1: In Engeland hebben ze Wimbledon.
0: In Frankrijk de Tour de France.
1: Wij?
0: Wij hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin bij T. Hij brengt hem op de
1: WC. Morgen op het Sjoekeloon in Ventures.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
0: Simmerie Friesland.
3: Wij willen erbij.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
8: Hè? Nu alweer?
7: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
8: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
7: Ook dan moet je aangifte doen.
8: Nou, goed dat je het zegt.
7: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis slim met Golden eSIM.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
13: Het is Jelwachten. Fijke goeiemorgen.
14: Een goeiemorgen. Op verskate plakken in Friesland hebben boeren just jong protestacties houden in de vaststelling van landbouwminister Van Essen om het stikstofprobleem aan te pakken. Langs sneldieken en op viaducten bij Jesterwoude, Haas en Terwispel kwamen demonstranten bij elkaar om zien te laten dat ze het net eens binnen met die plan. Op een plakken wat goed in de brand stutsen, daarvoor moest de brandwacht uitrijden. Verkeer op de N381 bij Alderterp moest ek rekken houden met de reek die door de diek lus. De acties worden georganiseerd door Farmers Defence Force. Landbouworganisatie LTO stiept de acties net. Red de Akkermerjal, die oproep door de Stichting tot Behoud van de Akkermerjal. Het is een houten zielskip dat haast 100 jaar geleden ontworpen waard. De platte brede boot is geschikt voor ondiep wetter. Eer wien er honderden van, maar de vraag is, werd die bedaren binnen, zei Ton Gerritsen van de stichting.
15: 550 jollen zijn er ooit gemaakt, is het verhaal. We hebben er op dit moment zelf in de vloot dus 9. Maar er liggen in bij een aantal mensen die nog mee varen, nog denk ik een stuk of 20. Maar het zou me niks verbazen als er nog meer dan 100 jollen ergens in een loods liggen en waar nog een bestemming voor gezocht wordt.
14: In Ljouwert zet Joert het wereldkampioenschap Friesk Damje nu uiteen. Drievoudig wereldkampioen Martin Walinga neemt het optie in uw dagen tegen Kooistra. Met Friesk Damje maait slaan van oorstikking op het boord alle kanten nu, dus ik horizontaal en verticaal. Het laatste WK wat holden in 2024, doet hij in de 16 spelers mee. Nou is het een zaneemde match tussen regerend wereldkampioen Walinga en uitdager Kooistra. De strijd wordt in totaal 11 dagen. Joert is de openingswedstrijd in het provinciehuis. Wedstrijd 2 onder mijn 4 ben in Warkum en wedstrijd 6 onder mijn 11 ben in Haas. De 123ste PC liet het morgen een tierenwarme editie te worden met temperaturen van mogelijk boppen de 30 graden. De organisatie heeft daarom het Jitte-protocol in werking gesteld. Dat betekent dat er overal om de tribunes heen wetterpunten staan. Er wordt zinnebrandcrème uitdeeld en er binnen vrijwilligers aanwezig op de tribunes om te helpen wat hier net goed wordt door de warmte. De gastentribune staat vol in de zinnen. De organisatie riep meestal daarom om een petje mee te nemen. En ik op te zetten. Paraplu's ben net als die op het terrein. Ik net tjin de zinnen, want anders blokkeren die het zicht op het spul voor zelfs. Ja, hoe dat nou krijgt komt bij het waar, dat zal Tjitske Wiebegeus nou wel vertellen.
13: Geen, wat spontaan. Kitske, goeiemorgen.
3: Ja, een hele goeiemorgen.
13: Ja, voordat we het over de PC hebben, voordat we het over Wazie hebben, eerst eens even naar Joert. Hoe liep het, Joert?
3: Ja, nou, we krijgen Joert eigenlijk al een hele mooie opwarmer voor de dag van morgen. Ja, de simmer die liet hem weer van zijn goede kantje. En de temperaturen binnen Joert ik echt nog wel aangenaam te nemen. Nou, op dit stuit hebben we temperaturen in het westen van al zo'n 18 graden. Wilst in het eersten zo'n 15, 16 graden is. Maar het het wel volle frissere west. Zeker in het eerste van de provincie. Grutte verschil in de minimumtemperaturen van aanronde nacht. En het alles te krijgen, maar de bevolking die het in het westen wel hing in bluin is. Vlieland, nou, dat wie krek 18,6, maar dat wie dus ik de leegste temperatuur dit meten is daar. Dwaaim 16,7, de Pijn 14,6, Grauw dan 16,1. Laaksem is het net kouder worden als 18,6. En Bakkeveen en Fryske Pijl, ja, die zitten toch echt wel een stuk leger. Maar Bakkeveen 12,1 en Fryske Pijl en ik 12 en een hele graad. En ik zeg ik in Damwaar 12 en een hele graad als minimumtemperatuur en summarik 12,7. En dat komt omdat aan het begin van de nacht krijgt even een paar opklaringen door de hinderlutsen binnen. En daar is de temperatuur even in een kwartiertje behoorlijk onderuit zakken. Nou hebben we dus temperaturen die het oeral alweer boppen de 15 graden uit kan binnen. En ik al haast de jochentje oren tikken in het westen van de provincie. Nou, zei jij bij de mand die het verwacht, zie ik oeral eigenlijk een temperatuur van zo'n 20 of 21 graden. De wolkenvelden waar we nou nog mee te krijgen hebben die loeken naar het eerste tafut. En lossen de tagliek ik nog eens de biop. En dan ja, hebben we een heel soort rondte voor de zinnen. Nou, de wien is nou zuidwestelijk. Zwak ontmatig. Hellet van de morgen tijdelijk of de komende uren even tijdelijk om. Nou, dan zak het er even tijdelijk weer wat aan. En dan hebben we van een beetje een zwak ontmatige zuidwestelijke wien. Nou, dan wordt wat warmere lucht mee omviert. En dan hebben we van een beetje uiteindelijke maximumtemperatuur maar 24 tot 26 graden. Maar een heel soort rondte voor de zinnen. Wilsten we juist nog jochentje rond 21 graden als maximum hebben. Ja, wordt de joer toch wel echt al een flinke skep opsmieten. Nou, jong, dan valt de wien tijdelijk even fut. En is het zei jou, waar de jong tiert ik nog een graad of 23. En in de nacht, dan hebben we een zuid-eerstelijke wien, maar wat wolkenvelden. En dan hebben we een minimumtemperatuur van zo'n graden.
13: En dat we dan naar Monschoggen, dan keert de temperatuur dus aardig omheen.
3: Ja, zeker. En voor alle evenementen die er dan binnen hè, liek als de PC en make het scootjesiel. Ja, dan zit je bij het scootjesiel denk ik toch wel wat beter. Daar bij het wetterdeel. Maar ja, het is er wel even omtinken. De hittecraft is ik op 8. Dus dat jouwt een beetje de impact aan. En verder de maximumtemperaturen. Ja, die komen vrijwel oerenboppen de 30 graden uit. Maar als maximumtemperatuur 32, misschien wel 33 graden. Nou, de wien is eerst zuidelijk zwak van kraft. En dan in de midden, ja, dan wordt er eigenlijk wat variabel, zwak ontmatig. En dan mijn heel soort rondte voor de zinnen. Misschien hier en daar een beetje sloekenbewolking. Maar het liek het erop dat de zinnen toch eigenlijk wel een heel soort rondte krijgt morgen. En dus die tropische temperaturen.
13: Hoe komt de dagen erna?
3: Nou, de dagen daarna, dan hebben we eigenlijk dat het hege drukgebied waar we onder zitten, ja, dat loopt wat verder. Er komt wat rondte vrij voor, wat zwakke steuringen die tussen de hege drukgebieden in komen kennen. En dat jouwt dus op tongetje eigenlijk even krijgt even wat meer bewolking op hichten. En daarbij ik een krijgt wat legere temperatuur, maar nog hield hij het van Simmerske weer een 23 rond 28 graden bij een matige zuidwestelijke ontwestelijke wind. En dan op vreed, dan dat de temperatuur nog even een stapje te bek, maar benamen in de midjes een heel soort rondte voor de zinnen. 21 of 24 graden. Maar de wien die is dan wat meer wat ontwestelijk. En dat zwaagt ervoor dat die temperatuur even wat stappen weer omdacht. En dat is op sneeuw en ik hetzelfde geval. Een wat eerstelijke streming, een zwakke wien, een heel soort rondte voor de zinnen. En dan ik een hele ongename temperatuur van 22 of 24 graden. En ik in de nacht erin de temperatuur dan weer om. Want in de nacht naar sneeuw hebben we dan ik weer 10 graden als minimumtemperatuur. Dus ja, de komende dagen dan vlamt die simmer even op. Maar daarna dan zakt het rikstade gewoon eigenlijk een beetje af. Maar dan eerder eigenlijk heel ongenaam.
13: Ditke, dank u wel.
3: Hey, graag dien. En een mooie dag verder.

0: Volkert Hans en de Tja Tja Tja.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Acht jonge waskbeerhoen die het oude weekend op de foto set binnen de grijden bij Dokker Meneer Siel. Die sjoggen er misschien leef en knuffelbruut. Wist is toch zijn invasieve exoot. Een inkringer die het mogelijk oerlijst veroorzaakt je kind. Er komt ik staan gewoon meer van deze waskbeerhoen in deze provincie. Dat zei het zaakkundige Harry Bosma.
3: Als je zou sjoggen met een prachtig mooie beesten, zei ben je toen het niet invoeren voor de bond. Dat we voor de oorlog en richting Rusland, Oekraïne. En we zijn langzaamaan, hij zei Polen, Duitsland en Zuid-Wanden bezig hier uiteindelijk in Grijns en in Drenthe en in Overijssel kwam.
4: En hoe lang ben je dan al in Friesland? Want ik heb er nog nooit.
3: Nee, het was toen 27 de eerste melding bij Makkum. En ze staan wij bij de toch met deze kant wel opgang, kregen we steeds meer melding. We gaan eerst maar de zelfs met toen een zandje hier ging voor de wereldcamera. Maar het de laatste jaren gaat het wel heel wat droog. En nou ja, de deermelding zeg ik. Ik vorig jaar dan 24 deer, alleen nog in Friesland. Het hier daarvoor zit ik 20 aan, daarvoor zandje. Nou ja, zo wat. Dus het stijgt ook griezelig. Al wel griezelig, het stijgt. Dus ze nemen het daar.
4: Ja, maar goed dat je 24 meldingen oordeerd hebt, is dan krijgen. Maar dat er wel honderden wijzen zoen je ze.
3: Nou ja, honderden, maar ik bedoel, het heeft wel, ja. Het is inderdaad, het neemt daar.
4: Het neemt daar, inderdaad. En Kevin, dus nou, ik verwacht je dat er heel veel meer komen?
3: Ja. Ik denk het wel. Ik bedoel, het is Friesland in een heel wetterige provincie. Zij horen toch wel van moeras naar vierde gebieden. Het zijn kikkersfredders, het zijn zofredders slakken. En natuurlijk kadavers. En vandaar dat ze toch geregeld ik deer in de wereld zijn. Omdat ze het vlak bij de Rijkswei trekken, langs trekken. Het zijn vooral jonge beesten die nou zelfstandig beginnen te worden. Ofzo. En die hun heel makkelijk snel litten. En nou ja, oké, de wereld wat ontdekken willen.
4: Ja, en nou, stem met knagend autokapsel. Dossen, die hebben de gewoonte, kijken gewoon om onder het spoor trot te graven. Ken ja. De wasbeerhoen, ken die skeer optie?
3: Nee. Het is wel zo van, zij graven geen gaten. Ze jouwen een heel makkelijk oer binnen hele schuwe beesten. Het eerste keer wat ze doen kennen, dat is, het zou concurrentie worden van de Rieger en van de Ooyvaar, omdat ze kikkers verder. Als die in de laan de Rijn bezig zijn, dan zou ze het net verzuimen misschien om een keer een ei op te fretten. Het is net dat ze specialist binnen, zoals de steenmatter. Maar het is gewoon, ja, het is gewoon dan heel alles verder. Alles wat er een beetje voorbij komt, dan dat. Dat fret
4: ze
3: op.
4: Ze zijn niet zo kritisch, zeg maar steeds, hè?
3: Nee, zij is hun gebit uiteindelijk ik net. Zij hebben uiteindelijk hele lietse zichtzagen toschjes. Het zijn volle meer insectenfredders dan vleesfredders, zoals een hoen of een wolf of een vos.
4: Nee. Is het dan toch een beetje om in de gaten te houden of ze eigenlijk met z'n volle witten z'n benen nou, ze doggen het volk weer lippen gaan?
3: In de gaten horen. En ja, nou ja, oké. Okay. We doen er een onderzoek naar, heb ik zender de beesten. En dan zie ik echt van wat hun gedrag uiteindelijk is. En dan valt het uiteindelijk nog heel geweldig mee.
1: Het koetsje, het keertje, het vier.

0: Ijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. Friesland van de Moor.
2: Maar Mats Petersen en Richard Carapaz had de 44e editie van de profronde van Schruisterveen twee truiwinners uit de Tour de France naar Friesland. De winnaars van de Griene en Balsjes trui die starten hier om zo'n oren. Maar er is wat volle meer te doen vanzelf in Schruisterveen. En daarom nou aan de telefoon Erik Jager van de organisatie. Een goeie morgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe zit het ervoor? Ben je een beetje kleer of moet er nog een soort puntjes op de i zetten worden?
3: Nee, we zijn er wel kleer voor. We gaan vaker niet in. Dus dat komt helemaal goed. En we hadden een heel soort zin aan. En in de vakant altijd een hele grote wil aan. Dus dit moet helemaal goed komen. En prachtig mooi waar als we eerst te zijn op Radio BM. Dus het moet goed komen.
2: Ja, en dan is het daar net het hechtepunt. Dat is om zo'n oor heen natuurlijk. Maar ik zei het al even, er is meer te doen dan. Wat is er te doen dan, zoals de VN?
3: Nou, we beginnen een beetje zo meer in oor. We beginnen met de braderie in het centrum. Dus de meeste kennen al betier richting Schruisterveen. Dan hebben we medisch om 12 uur de dikke bandrace. Inmiddels al 130 ervaringskreuwers, dus dat is op zich hartstikke best. En toen ben je tussen 12 en 12 uur. Kenny zeg ik gewoon melden in Schruisterveen, maar dan kennen ze nog mij aan. En om 11 uur dan hebben we elite en beloffen. En klasse en junioren, die rijden dan. Dan beginnen we om 6 uur, dan hebben we de reclamekaravaan. En om 11 uur dan beginnen we met het vaststellen van de renners uit de Tour. En alles wat verder mij docht. En om zo'n uur hebben we dan de start van de 44e proberonde van Schruisterveen om de gouden fiets.
2: Ja, ik zou zeggen, dat je het weten, is het echt zo'n uur natuurlijk.
3: Jazeker.
2: Nou lees ik links en rechts dat het heel dreiger wordt om het fietsers naar Friesland te helpen. En waar leidt dat correct aan eigenlijk?
3: Nou, net alleen in Friesland, in het algemeen is dat wat lastiger. Nou, ik heb van de week ik alleen bij jou op radio zijn. Het had er maar te maken zien dat die man die had een stevig programma. Die werd al een heel set van hoers. En die willen dan graag naar hoers. Of ze horen plan. Ja, of het past echt net in hun trainingsprogramma. Ja, en dan wordt het lastig om ze, nou ja, oer te helden, zeg maar, om richting Schruisterveen te komen en naar Friesland.
2: Hoe kent dan dat het in Boslag is om meerdere van die publieksloekers om die dan toch naar Schruisterveen te krijgen? Maar moet je die dan een setje aan, een trilke aan, een beetje ja, lekker meidje? Nou, hoe gaat het zo?
3: Hebben we jou al horen, het is de 44e editie, dus we hebben best wel een naam in die fietsraad en ik bij die profs. En men weet wel hoe goed of we ze eigenlijk in de watten lezen. We doen wel echt even best, zeg maar, om ze te... nou ja, te grieven en tevreden te houden. En dat is ik met management van die jongens, is dat eigenlijk gewoon bekend. En die zeggen dan, ja, jongen, hey, je kan straks niet naar hem heen. Die mensen doen er voor de werk voor. Misschien is het wel goed als het een Schruisterveen is. Nou, en dat is eigenlijk een beetje de reden dat we ze weer kriegen. Maar ik was zeggen, het weer was weer.
2: Ja, maar met jou van de Poel, die wie er het gevoel ervoor?
3: Nee, met Jeff van der Poel hadden we een heel hoofdprogramma. En ja, die denkt ik aan de mountainbike. Dus die zei van, hartstikke leuk. Ik haal een keer biermest. Ik sla dit keer oor.
2: Ja,
3: dus
2: uiteindelijk bepaalt het zelf natuurlijk. Kijk, en dan kun je de uitnodiging natuurlijk versturen. En dan afwacht je. Want dat, die keuze die leidt bij haar natuurlijk.
3: Klopt.
2: Betekent mij, het had vaak hier een ekels lastig geweest, of het regen geweest, om de beveiliging voor elkaar te krijgen. Daar ben ik wat taken voor school toen. Hoe dat is dat deze editie? Hij heeft dat al goed voor elkaar. Ik maar de beveiliging, de vrijwilligers.
3: We gaan heel soort vrijwilligers beveiligen hoe de meeste gerend in te zetten. Dat heb ik gewoon fantastisch regelen. Daar heb ik stiepen van onze gemeente, die daar in mijn short en mijn docht. Dus dat is echt fantastisch regelen. En was toen juist, ja, een heel soort vrijwilligers. Dus dat houdt u zeggen geloof ik bij mij. Je hoort er 100 mensen niet actief binnen om te kennen fietsen, is maar in Schruisterveen. En die mensen doen dat voor niks. Dus daar mag ik heel grutsch op zijn. En dan ben ik natuurlijk dat ze elke keer weer bijstienen.
2: Alle reden om je even Schruisterveen om te doen. Dat het programma dus om 4 uur al begint met de braderie. Om zo'n uur van Schelse de start. Erik Jager van O, tien gedank.

0: iOS en hoe het voelt.
1: De media van de morgen.
0: En dat zit net voor iPhone Operating System, maar het zit voor is ook schitterend. Fijke, door de media.
2: Nou, maar Steven, je naar illustreren. Ja, dit wie een auto die behoorlijk het oploekt. En dat wie de oude trei hier schering en inslag in de Rotterdamse wiek, de Esch.
0: Ik denk het is Zandvoort.
2: Nee, dit wie net Zandvoort. Dit wie gewoon in een wenwiek. En er waren een soort jongeren die kwamen daar om hun auto's te showen. Een beetje indrukmeidje op de fralje. En jou is een soort gas. En dan zit je direct van die knetterende uitlaten. Jij er dan kennelijk ik nog bij. En de bewenders die zijn, ja, wij zitten gewoon gevangen in uw eigen wenningen. Wij konden de televisie net meer jaren en we gingen een soort les van Guy de hele nacht. Ik trof. Het Ronnik hield hier verder uit de handen wat drugs broekt. Op games stierf zelfs hier mijn geweer daar op het parkeerterrein. Nou, de gemeente heeft nou ingrepen. En de Rotterdamse wiek is zo'n tongetje tussen alvoeren jongens en viervoeren maas. Dicht voor elke nien die daar net wennet.
0: Oh.
2: En trouw is er West. Die heeft nog met de bewoners praat. We zijn nu een paar dagen verder. Werkt het ik? Nou, zeker. Meestal hebben Ruten weer riepen. Dat is wel noffelijk met dit warme waar. Ze zitten bij jongens weer op hun balkontje. En ze kennen gewoon genietje van de rest. Dus, dat is goed nice.
0: De rust is wederkeerd.
2: Ik ben al wel meer dan 50 mensen er al een boer te krijgen. Die dags nog even die kant op kwam. Ja, je hebt er niks te zien dan natuurlijk. Dus, die vreselijke omslagen met de Pride in Berlijn, Auronne Wiekein Verzels. Activisten die vinden het dan nodig om een statement te meiden. En een van de meest bijzondere statements die kwam van deze vrouw.
3: Diese Nachrichten zu bekommen, dass beim CSD ein Auto reingerast ist, ein Mann in einem Auto. Und was auch für mich schockierend war, ist, dass das Erste, was ich gedacht habe, war, hoffentlich ist es kein Kanake, hoffentlich ist es eine christliche weiße Person, aber es war es nicht.
2: Ja, er wordt nog wat omlaag, maar het is net om te leidtjen. Dus ik op sociale media ben heel zo'n beetje lelijk op deze vrouw. Want wat zei ze nou? Toen ik het nieuws over de aanslag hoorde, was het eerste wat ik dacht. Ik hoop dat de dader geen kanakken, zei ze dan. En dat is een Duits woord voor Arabische meesken. Maar een blanke christen. Ja, dat is wel een hele nuvere reactie vanzelfs.
0: Dus, raar.
2: Ja, heel raar. Heel bijzonder. Dus een soort lilkens nou ik op sociale media over dit statement. Ik bedoel, het feit om zelf is al slim genoeg. Dan, liek het een hele simpele foto, maar hij had een soort indruk maken. Twee mensen die zoggen vanuit het strand naar de bosbrand aan de oerkant van het Wetter. In Frankrijk is die foto maken. Hij is, als foto is hij prachtig, want die mensen die zitten in hun stoeltje. Die man heeft de voeten door elkaar, een beetje relaxed. En ze zitten gewoon uit uitzicht te zien, want ze rennen geen gevaar. Hoef ik net evacueerd te worden. En naast hun in zaal is slippers en een surfplank. En het lijkt een toeristisch plaatsje. Maar dan is juist op de achtergrond juist die enorme reekwolken, die brand. Die kleuren ben ik heel bijzonder, oranje en alles. En de fotograaf is Maximilien Lamy. En die weer bij tafel met zijn dochter in dat rampgebied. Ik zelf op vakantie en het de foto maken met zijn telefoon. En ik zag het apocalyptische decor. Ik zag het schitterende licht naast de rook. En wist toen, ik sta hier precies op het goede moment. Ik nam de foto vanwege het contrast. De houding van die mensen en wat je achter hen ziet. Ja, nou is er een soort mensen die ben Danover lelijk oorzaak van die mensen die zitten er maar, die doggen niks.
0: Ja.
2: Die binnen de boomers, om waar we al die klimaatverordening en alles te danken hebben.
0: Ja, wat moet je dan?
2: Ja, dat zei die fotograaf. Ik zei, die mensen die wien op vakantie, die roen geen direct gevaar. Wat hien ze dan dwaan kent? En wat zo'n we zelf dwaan hè? Vierderop op straat wien ik mensen die gingen gewoon trom met wat zo'n dwaan wien. Ik verwijt de mensen op de foto niets. Ze waren ze laconiek of voelden zich machteloos. We weten het niet. Maar het is gewoon een prachtig mooie foto.
0: Ja.
2: Dit we zou beoordelen.
0: Fijke, dank u wel.
1: Sneuntemidje, live bij Omroep Friesland, neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie uit aanzet. De Supervriezen tegen Folos. Sneuntemidje, om 3 uur op omroepfriesland.nl, YouTube, radio en televisie. Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Jon van Kam met het NOS-journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
6: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
7: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
5: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van drie rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisteren nacht drie mensen gedood, vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
8: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
5: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Akkermer Jol, daar gaan we het aas noor. Wat dat krijgt inhoud, ja, dat is de zaasen. Deze komt direct on van Clarence Clemens en Jackson Brown.
9: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
10: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
11: Daar we een nieuwe uitdaging. Die Damstra service onderhoud in Ljouwt zie je van motivierde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit hevig in de vaandel. Surf voor uw vacatures op damstra.nl.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
11: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Surf voor uw vacatures op damstra.nl.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Friesland van de Moor. My Erie.

0: Ik ben gezellig aan het zeilen en nou je zo bij de top 3 zitten, dan doe je leuke zaken.
1: Ah nee, dat is bijzaak. Fijke, wat er in de oren mee?
2: Ja, zeker geen bijzaak. Fotograaf bij zomercarnaval in Rotterdam mishandelen trof een bewaker. En het Engelse voetbalboen neemt maatregelen in het misbruikmeisje van de blessurebehandeling voor keepers.
3: Goeiemorgen, dit is Friesland van de Moorn.
1: Eerst is het tijd voor het wapenrucht. Mij Tietske Wiebinga, goeiemorgen.
4: Een hele goeie morgen. Nou, Joet, hebben we een mix van wat wolken en heel tijd vaker de zinnen. Maar de zwak ontmatige zuidwestenwind, uit wit warme lucht, is weer te vinden. En dat smiet van de midden een maximumtemperatuur op van 24 graden in het kustgebied en 26 graden in het binnenland. Jong valt de wind even fut en is het ik nog lang noffelijk en is het in de nacht op zijn koudst een gratis zonnetje. Morgen wordt het op en top simmen, maar oereltemperaturen die boven de 30 graden uitkomen en maximaal 32 graden. De wien is dan meest zuidoostelijk, zwak ontmatig en had de zinnen alle rondte.
1: De Akkermerjol, een houten zielskip, dat dreigt te verdwijnen. Het is een vrij platte, brede boot die het haast 100 jaar in ontworpen is om in ondiep wetter te varen. Doet iets binnen zand 450 van die Jan Bout. De stichting tot behoud van de Akkermerjol die neemt het cultureel erfgoed van Akkerm en is dan de om de vloot zo vol mogelijk op het wetter te houden. Ton Gerritsen van de stichting die vertelt hoe het zo'n Akkermerjol krijgt uitshot.
5: Het is een heel mooi houten scheepje met een fraaie lijn. Hij is 5 meter lang. De breedte weet ik niet precies, 1,30 meter of zo, 1,35. Hij weegt met kiel, dacht ik, ongeveer 300 kilo. Het zeiloppervlak is iets van 12 vierkante meter. En een kuip waar je makkelijk met ook 4 volwassenen nog wel een dagje in kan zitten.
6: Je hebt daar nog een lukje. Kun je daar maar de boeien zetten?
5: Ja.
6: Dit is voor de onderkant als.
5: Dat is al de onderkant, dus je kan zien dat het een heel diep scheepje is.
6: Hij leidt net in het wetter, maar op het wetter.
5: Ja.
6: Joost Eno, in een jol zelf, hoe zie je dat dit een Akkermerjol is? Wat is er zo speciaal aan een Akkermerjol?
5: Het is een knikspandje met een vlakke bodem. En dan heeft hij overnaadse zijkanten die ook genageld zijn. En dat is eigenlijk redelijk uniek.
6: En hoe vallen denk je dat er binnen nog?
5: We hebben er op dit moment zelf in de vloot dus 9. Maar er liggen bij een aantal mensen die nog mee varen nog denk ik een stuk of 20. Maar het zou me niks verbazen als er nog meer dan 100 jollen ergens in een loods liggen en waar nog een bestemming voor gezocht wordt.
6: Maar we hebben het onder 124 en ja, hoeveel binnen makken doet iets?
5: 550 jollen zijn er ooit gemaakt, is het verhaal. Rond 1930 heeft Albert Wetman daar verderop, hier aan de Mijnensloot, in een werf, is hij begonnen met de bouw van deze boten. Eerst met allemaal verschillende maten, maar rond 1950 kwam er een behoefte aan standaardisatie. En toen hebben ze een 4 en een 5 meter. En dit is de 5 meter boot. En de 4 meter is bedoeld voor de jeugd. Die hebben ze toen ontwikkeld en die werden op mallen gebouwd. Dus toen werden ze meer hetzelfde en was ook het wedstrijdzeilen meteen veel eerlijker.
6: Het is tijd om op te tjoegen, denk ik.
5: Jazeker, mooi weer. Lekker windje. En daar zijn die boten voor.
6: Dat geven we. Dat geeft hij weer los. Dit shit hoe het wetter, hè?
5: Ja, het scheepje loopt echt heel erg makkelijk en licht. En nou, het is ook heel wendbaar. En een oude rot aan het roer, dan helemaal geweldig.
6: En met de kijk uit zijn voor de geek of komt hij nog net?
5: Nee, die komt nog niet.
7: We houden het helemaal in de gaten, de christennetjes in de hollen. Dan wist we dus de gast. En gasten mij passen. Als toen nog zo is, we wel graag een medaille ter hen om de polen heen, dan ben ik er wat naar bereid.
6: Ja, maar een radioreportage duurt het vaak maar een minuut of vier.
7: Ja, nee, dat is duidelijk. Ja, nou, we gaan nou even skeven de wind, hè? Twintje, dat draait nou wat, Joet.
6: Nou, één keer steken, denk ik.
7: Ja, we moeten één keer steken en dan hebben we rommelslag, hebben we de haven in.
6: En daar is die Tom Kleer, hè? En daar is die Tom Kleer. Is dat een leuke kerel?
7: Tom is een geweldige man. En zeer enthousiast. En hij zet al zijn tijd in voor de vereniging. En dat vind ik zo mooi.
6: Tom Intema, waarom moet de Akkermerjol behouden worden?
8: Nou ja, de Akkermerjol is echt een stukje Akkermercultuurgoed. Dat is in 2030, of de 1930, ik ben de eerste makker. Al je houtje van de houthandel. En terug Oost en Sivagongers als je naar de werf. Dus het is echt iets wat in Akkerm maken in ons tien is.
6: En hoe wil je hem dat behouden? Hoe doe je hem dat?
8: Wij willen eigenlijk proberen om een aantal akkermerjolen dat we die behouden om je maar te zien door akkermus of mensen die hier in de omgeving wijken.
6: Maar ben je ook bang dat als je hem niks doet, dat hij heel nog verdwijnt?

0: Nou, ik denk dat er bijna verdwenen weer, want er waren bijna net met mijn zield. En nu ben er in ieder geval weer met roep praten en het is zichtbaar hier in Akkrum.
1: Maar komt elke keer dan echt mooi? Ik heb nog wel een jol voor je.
0: Nou ja, we hier op een gegeven moment hier, we stop je er normaal. We hebben nog een jochen, een grote jol van 4 meter, hè, die jol die hier achter zuggen. En we hebben 12 liter jol. En dat is even op dit moment genoeg. Maar dan ook zien dat ik mijn vat word.
1: Je hebt er nooit genoeg geweest?
0: Als het net bevaard wordt, dan heeft het volle zin. Want dan doen we dat in feite voor, net om hem uit te varen, maar dan doen we dat gewoon voor, ja, voor de winterberging, zeg precies. En dat is net dus de bedoeling.
1: Waar mooi er al je maar varen?
0: Nou, als je zielen kennen, dan kan je er maar varen. We hebben op dit moment de mogelijkheid om voor 124 euro in het jaar maar die al te varen. Zolang de voorraad strekt, zeg precies. Hè. Dus als er meer belasting is, heb ik meer jol in het wetter doen. En de meeste jolen hebben over het onderhoud nodig. Dus wij moeten ik nog onder bak als je naar het onderhoud van die jolen.
2: De media van de morgen.
3: En dat brengt dus bij Fijken met Nijs het Oren Media.
4: Een beveiliger van een particulier bedrijf dat inhield weer op het Simmercarnaval in Rotterdam. Het Auran Wiekijn een persfotograaf mishandelen. Die fotograaf die een foto maakte van een oorhouding. Eerst kwamen er 2 andere beveiligers op me. Die woonden hem de camera uit handen helden. Of van, hem beletten om foto's te maken. Toen kwam er een tredde. En die nam treddebeveiliger. En die pakte fotograaf van achteren in een soort van nek. En het slachtoffer dat roen ik reed om. En liep ik futter zakken omdat ik geen lucht kreeg. En daar dus stierde ik in de oorjefte vermeld. Ja, hier ik verwoeningen onder kiel. En de oordijs wassen hier ik bloed op. Dus dat is er wel aardig in hakt. En nou het een verzinburger van het beveiligingsbedrijf het nou zijn van we zullen dit heel goed onderzoeken. We nemen dit incident heel serieus. En op dit moment brengen wij de feiten en omstandigheden zorgvuldig in kaart. En verlenen waar nodig onze volledige medewerking aan de daarvoor aangewezen instanties. Wat dan ik wel weer bijzonder is, er stien al je politiemeesten, die stien er naar te zien en het slachtoffer moest naar het incident zijn gegevens onder politiemachine litten en de beveiliger die kon gewoon gingen naar stien bij die woe.
3: Oh.
4: Dus dat is een beetje de omdraaide wereld en pas doet wat hegere politiemeesten die wat heger in de rangorde stien informeerd waren, doe binnen ik de gegevens van de belutse beveiligers opnaam en ze zullen het nou verder uitziekje. En dan zullen ze in het Engelse profvoetbal introduceren ze van dit seizoen al een proef om vat te komen de ploegen nog langer misbruik meisje kennen van blessurebehandeling voor keepers. Dat heeft het Engelse voetbalboen FA bekendmaken. Ja, een trainer maar terug de nieuwe regel bij een blessurebehandeling van een keeper direct een veldspeler onwijzen die het veld verlitten maat. En deze speler mij pas na minimaal een minuut speelt hij het weer binnen de lijn komen. Maatregel is ik goed door de internationale spulregelorganisatie IFAB. En zal invierd worden bij de Malië en de Vralië. En dat is een reactie op de blessurebehandeling voor keepers. En die worden vaak gebruikt om het wedstrijdritme te trobreken, tier te rekken of tactische instructies te jaan. Nou, en toch nou in je speler. En dan spelen ze natuurlijk mijn man minder. En dat was net. Dus dan maak je het wel haast met die blessurebehandeling.
3: Fijnke, je moet scootjes zielen. Ja. Huizen.
4: Zeker.
3: Ombaar.
4: Nou, ben benijd.
3: Is daar eens meer hoor.
4: Yo.

0: Gimme, wie dat?
1: Omroep Friesland. Simmer in Friesland.
2: Scootsiesiel.
0: En de spanning is om te snijden, maar nog maar fjouwere wedstrijden te gaan. Dan zit het dicht bij elkaar in het klassement van de SKS. De Jouwer pakte de overwinning, maar daarachter Jenne Waard en Akram Juster. Die bij de Lizeno tredde en twaalfde in het klassement, vlak achter Grauw. En wie hadden hem al, Pieter Meter van Akram, die zweert dat er net wande is met het klassement.
3: Nee jongens, kom op, we zijn gezellig aan het zeilen. En ik had vandaag tegen de jongens gezegd, ik zei, topje 3, dan doen we echt uitstekende zaken. Nou, dan ben je eerst als tweede weg. En dan word je ingehaald. Nou, ik heb echt alles bij me gevloekt. Want aan je vliezen, daar kreeg ik gewoon niet over. En dan moet het spul wat veranderen aan het kip. Dan hebben we het spul wat gezet. En dan vloog ze weer heen. En toen begon ze weer te dansen. Dan pakte ik Sneek weer terug. Ik pakte de Zuidwest ook weer terug. Ik zei, jongens, het weer aan de praat. Juist geven. En als je zo bij de top 3 zitten, nou, dan doe je leuke zaken.
0: En dat heb je te meten dus. Geertje, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen.
0: Ja, door jou is het alle dagen een commentaar bij de wedstrijdbeelden. Leeuwst al Pieter Meter dat er net zo dwand is met klassement?
4: Nee, ik leeuw net. Nee, ze zijn alle keer dwaande met het klassement. En misschien was dat wel net. Was dat net de volle in de holle. Hè? En hij ook iets van wedstrijd voor wedstrijd. Dat is een goede mentaliteit, denk ik. En net de volle naar dat klassement. Maar natuurlijk is dat wel naar.
0: Ja, want ze liggen dus twadde. Maar jouw punten achter Grauw. Ken Akram het Grauw nou echt nog dreeg, meintje?
4: Ja, dat zullen we nog wel kennen. Want Akram geert heel goed deze wedstrijdseries. Dus ja, nee, dat zullen we kennen. En Grauw is, wat mij onbelangrijk nou echt wel de favoriet. Want zielt heel goed, zielt heel constant. He, het geen hele rare dingen. Juist er dachten we even van, god, dit kon wel eens de minste wedstrijd worden van Grauw. Maar dan scharrelen ze toch weer één voor één naar voren daar. En eindigen ze gewoon weer op de zesde plek, wil ze dat ze 12 de line hebben.
0: Ja. Want hoe denk je dat zij waarom zo op die wedstrijd bij wat zijn, Grauw?
4: Ja, we hebben net met ze praten, hè? Deze keer even net, want we praten al heel vaak met ze. Maar ik denk dat ze, dat ze balen van die start. Want in die start draaide de wien. En hier en zij dus kreeg de verkeerde slag. Als die wien gewoon steen bleef weer, dan hier ze een hele mooie start aan. Maar ja, die wien die draaide, ken ze niks van. Dus dat is gewoon pech. En dan bloeien ze heel rustig. Dat is juist ik. Dus ze bloeien heel rustig. Ze bloeien hun kansjes ziekjen. En die kansjes die komen er en die pakken ze dan niet. Dus ik denk dat ze uiteindelijk best nog wel tevreden waarom ze op die wedstrijd. Dat ze balen van de start, maar dat ze het er nou heel goed in hebben.
0: Ja, ze hebben wel verompakt dus. Het wie uiteindelijk de Jouwer die Weensta shielde. Er zit nou 16 in het klassement. De skipper, Rinus de Jong, die vertelde dat hij het klassement echt nog net helemaal uit de holle zet. Had. Meidjes ook nog kans op een podiumplak?
4: Nou, dat was heel goed rekening. Maar ja, het zijn nog fjouwe wedstrijden. Dus in de meest ideale situatie zou de jouwe dan nog fjouwe keer eerste worden. Nou, dan hebben ze iets van 40 punten. Ja, het zou een podiumplakje zou dan nog kennen, al de rest het heel min doet. Maar dat is theorie. Ik verwacht het net.
0: Je wordt dan weer een heel nice striëntoneel vanzelfs. Wat zit er goed kijken op het programma?
4: Nou, we hebben de wedstrijd op de Vlussen bij Eerlehuizen. Vorig jaar kon hij net terug in, omdat het te hut waaide. Nou, dat is Joet zeker net het geval. Er staat jeder wat te min wien, maar er staat wien genoeg om zielen te kennen. Dus ja, ik verwacht ze een mooie wedstrijd. Verwacht ze geen spectaculaire beelden met scootsjes die het op een eer lezen. Maar wel een spannende wedstrijd.
0: Ja, dus je hoort dus te volgen. De achtste wedstrijd om het SKS-kampioenschap van dit jaar. De schilderij begint om 12 uur en is op al uw kanaal te volgen. En kies zelfs kan je mij dan onder de scootsjepool als je wist waterwind of denkt te weten waterwind. Stem op die favoriet. Dat ken al je tussen 12 en 1 in de Omroep-app. Dan maak eens gewoon eens op een t-shirt of een kaaihinger. En een kaaihinger moet ik zeggen. Het houdt echt net op met die prijzen.

0: Wat of waar hoort vooral je tjin om politiek actief te worden?
1: Maar we moeten, als we het systeem willen veranderen, als we gewoon ook willen naar een betere afspiegeling van de samenleving, dan moet je gewoon ook als man zijn en zeggen van oké, nou is het tijd om een stap opzij te zetten.
0: Backstikken. Dit weekend in Friesland Doc.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
5: Dat is One
3: van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten.
10: Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
0: www.waanjoggedug.wafm.
14: Het is 12 minuten naar Jel van Jochenen. Fijke, goeiemorgen.
15: Een goeiemorgen. Op verskate plakken in Friesland haar boeren juist jong protestacties houden tegen de voorstellen van landbouwminister Van Essen om het stikstofprobleem aan te pakken. Langs sneldieken en op viaducten bij Jesterwoude, Haas en Ter Wispel kwamen demonstranten bij elkaar om sjen te litten dat ze het net eens binnen met die plan. Op gewoon plakken waar het gewoon in de brand stutsen, daarvoor moest de brandwacht uitrieden. Verkeer op de N381 bij Alderterp moest ik rekken houden met de reek die door de dik luts. De acties worden georganiseerd door Farmers Defence Force. Landbouworganisatie LTO stiep het de acties net. Red de Akkermer Jol. Die oproep docht de Stichting tot Behoud van de Akkermer Jol. Het is een houten zielskip dat haast 100 jaar verleen ontworpen waard. De platte brede boot is geschikt voor ondjip wetter. Eer winnen er honderden van, maar de vraag is, werd die bedaren binnen? Zei Ton Gerritsen van de stichting.
16: 550 jollen zijn er ooit gemaakt, is het verhaal. We hebben er op dit moment zelf in de vloot dus 9. Maar er liggen bij een aantal mensen die nog mee varen nog denk ik een stuk of 20. Maar het zou me niks verbazen als er nog meer dan 100 jollen ergens in een loods liggen en waar nog een bestemming voor gezocht wordt.
15: In Leeuwarden zet Joert het vrouwkampioenschip Fries Damjen uiteen. Drievoudig vrouwkampioen Martin Walinga neemt het op zijn uitdagen tegen Kooistra. Met Fries Damjen meid slaan van oren stikken op het boot alle kanten uit, dus ik horizontaal en verticaal. Het laatste WK wordt gehouden in 2024, doordien er 16 spelers mee. Nu is het een zaneemde match tussen regerend vrouwkampioen Walinga en uitdager Kooistra. Strijd door het in totaal 11 dagen. Joert is de openingswedstrijd in provinciehoes. Wedstrijd 2 onder mijn 4. Ben in Warkum en wedstrijd 6 onder mijn Alven in Haas. De 100 treinstanderste PC krijgt morgen geen finale tussen de drie toppartouren. Dat is de uitkomst van de loting in de Koornbeurs in Frenzer Justejoen. De drie toppartouren van Menno van Swieten, Johan Sipma en Martin Bersma zitten in de bopperste helte van het schema. Van Swieten pakt de lot nummer 3 uit de glazen kom en dat betekent dat er morgen hier al betiert het veld op maat. Hier wordt er net warm of koud van.
17: Den al is het wel vrij lang dat je een wedstrijd maakt. Dus dat is wel weer een voordeel van de tweede helft. Hè. Dus als de onderin de list is, dat is dan al relatief trokkeerd zijn kist. Ach jongen, elk plak heeft zijn voordeel, heeft zijn nadeel. Het maakt het al niks uit.
15: Had je maar winnen.
14: Zo is het. En die PC die is echt nog eens te volgen. Bij Omroep Friesland.
15: Eerst via de stream. En dat scootjes heel dien is ik via televisie.
14: En
5: We hebben ook nog een live blog, denk ik.
15: Hebben we ik nog?
5: Ja, dat zullen we. We hebben een live blog.
15: Ja.
5: Nou, bij deze.

0: kop ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
4: Ja, mij kwartingen ontzettend % op meubelen, bedden en accessoires.
3: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Friesland van de Moor.
6: Erit Science. Zemmer in Friesland.
7: Omroep Friesland. En het belooft me een warme PC te worden. Alle reden om eens even te jaren bij Tjitske Wiebenga. Hoe het al je komt mij het waard. Tjitske, goeiemorgen.
8: Ja, een hele goeiemorgen.
7: Ja, voordat we het over de PC hebben, voordat we het over waar ze hebben, eerst eens even naar, Joert. Hoe liep het, Joert?
8: Ja, nou, we krijgen Joert eigenlijk al een hele mooie opwarmer voor de dij van morgen. Ja, de simmer die lid hem werd van zijn goede kant. En de temperaturen binnen Joert ik echt nog wel aangenaam te nemen. Nou, op dit stuit hebben we temperaturen in het westen van al zo'n 18 graden. Wilst in het eerste zo'n 15, 16 graden is. Maar het het wel volle frissere west. Zeker in het eerste van de provincie Grutte verschil in de minimumtemperaturen van al rond de nacht. En het alles te krijgen, maar de bevolking die het in het westen wel hing in bluin is. Vlieland, nou, dat wie je krijgt 18,6, maar dat wie dus ik de leegste temperatuur dit meten is daar. Dwaaim 16,3, de Pijn 14,6, Grauw dan 16,1. Laaksem is het net kouder worden als 18,6. En Bakkeveen en Fryske Pijl, ja, die zitten toch echt wel een stuk leger. Maar Bakkeveen 12,1 en Fryske Pijl en ik 12 en een hele graad. En ik zeg ik in Damwoord 12 en een hele graad als minimumtemperatuur en Sumarik 12,3. En dat komt omdat aan het begin van de nacht er krijgt even een paar opklaringen door de hinderlutsen binnen. En daar is de temperatuur even in een kwartiertijd behoorlijk onderuit zakken. Nou hebben we dus temperaturen die het oer al weer boven de 15 graden uit kan binnen. En ik al haast de jochentje oontikken in het westen van de provincie. Nou, zei jij bij de mand die het verwacht, zie ik oer al eigenlijk een temperatuur van zo'n 20 of 21 graden. De wolkenvelden waar we nou nog mee te krijgen hebben, die loeken naar het eerste tafut en lossen de tagliek ik nog eens de biop. En dan ja, hebben we een heel soort rondte voor de zinnen. Nou, de wien is nou zuidwestelijk. Zwak ontmatig. Helt van de morgen tijdelijk of de komende uren even tijdelijk om. Nou, dan zak het er even tijdelijk weer wat af. En dan hebben we van een beetje een zwak ontmatige zuidwestelijke wind. Nou, dan wordt wat warmere lucht mee omviert. En dan hebben we van een beetje uiteindelijke maximumtemperatuur maar 24 tot 26 graden. Maar een heel soort ruimte voor de zinnen. Wilsten we juist nog jochentje rond 21 graden als maximum hebben. Ja, wordt de joer toch wel echt al een flinke skep opsmieten. Nou, jong dan valt de wind tijdelijk even fut en is het zei waar de jong tiert ik nog een graad of 23 en in de nacht dan hebben we een zuideerstelijke wind, maar wat wolkenvelden en dan hebben we een minimumtemperatuur van zo'n graden.
7: En dat we dan naar morgen joggen, dan keert de temperatuur dus aardig omheen.
8: Ja, zeker. En voor alle evenementen die er dan binnen, liek als de PC en make het scootsjesiel. Ja, dan zit je bij het scootsjesiel, denk ik, toch wel wat beter. Daar biedt Wetterdel. Maar ja, het is er wel even omtinken. De hittecraft is, ziet ik op 8. Dus dat jouwt een beetje de impact aan. En verder de maximumtemperatuur, ja, die komen vrijwel oerenboppen de 30 graden uit. Maar als maximumtemperatuur 32, misschien wel 33 graden. Nou, de wien is eerst zuidelijk, zwak van kraft en dan in de midden, ja, dan wordt er eigenlijk wat variabel, zwak ontmatig. En dan mijn heel soort rondte voor de zinnen. Misschien hier en daar een beetje sloekenbewolking. Maar het liek het erop dat de zinnen toch eigenlijk wel een heel soort rondte krijgt morgen. En dus die tropische temperaturen.
7: Hoe komt de dagen daarna?
8: Nou, de dagen daarna, dan hebben we eigenlijk dat het hege drukke gebied waar we onder zitten, ja, dat loopt wat verder. Er komt wat rondte vrij voor, wat zwakke steuringen die tussen de hege drukke gebieden in komen kennen. En dat jouwt dus op tongetje eigenlijk even krijgt een wat meer bewolking op hichten. Daarbij ik een krijgt wat legere temperatuur, maar nog hield hij het voor Simmerske weer. 23 rond 28 graden bij een matige zuidwestelijke rond westelijke wind. En dan op vreed, dan dat de temperatuur nog toch even een stapje te bek. Maar we namen in de middags een heel soort om te verzinnen. 21 en 24 graden. Maar de wind die is dan wat meer wat om het westelijk. En dat zorgt ervoor dat die temperatuur even wat stappen weer omdacht. En dat is op sneeuw en ik hetzelfde geval. Een wat eerstelijke streming. Een zwakke wind. Een heel soort om te verzinnen. En dan ik een hele ongename temperatuur van 22 en 24 graden. En ik in de nacht erin de temperatuur dan weer om. Want in de nacht naar sneeuw hebben we dan weer zo'n 10 graden als minimumtemperatuur. Dus ja, de komende dagen dan vlamt die simmer even op. Maar daarna dan zakt het rikstade gewoon eigenlijk een beetje af. Maar dan eerder eigenlijk heel ongenaam.
7: Ditke, dank u wel.
8: Hey, graag dien. En een mooie dijfje dan.

0: Rijma en Van der Werf en Koontje Gitaar, wie dat? De 123ste PC krijgt morgen geen finale tussen de topfavorieten. Het is de uitkomst van de lotting in de Koornbeurs in Frenschier. Het rijden toppentoeren van Menno van Zwieten, Johan Sippa en Matten Bersma. Die zitten alle keer in de bopperste helte van het schema. Voor Inse in het patoer van Bersma is Hessel Bosma. En die vindt het een bijzondere lotting.
1: Nou ja, als je de hele splits op een ranking, die zitten wel boven in de list. Nee, dus ik denk dat dat wel iets bijzonders moest je mooi brengt.
2: Dat mag je ze absoluut zeggen. Maar dit is net wat het ook graag won. Hier stink ik. Maar misschien zou ik wel van, nou ja, het was omloop, arm, pak me zeggen, het was omloop.
1: Nou ja, als sabbisjes dan...
2: Ik geloof me wat.
1: Nee, ik geloof maar nee. Op zijn PC dan maak ik het net zo voluut wanneer je de toppentoeren treffen. Dus nou ja, dat dit nou zo is, nou ja, heb het mooi te doen.
2: Nee, de Hester moet leven, inderdaad. Nou ja, ik zit even rond te zien naar dit weekend. Jim Trobrek op een prachtige, werkelijk prachtige manier in Sijsbjerg de ban. Dat moet een geweldige boost doen hebben.
1: Absoluut. Als je dat we het hele seizoen... nou ja, het in hun opboksen matten en dat je nou, soms dichtbij zit en soms wie het ook, nou, kansloos. Dan is het gewoon zo lekker dat je de nou gewoon een keer rond langs aanloeken. En misschien ik de vieze wereld, dan ik me overtuigend.
2: Nog bijzondere dingen te doen voor de PC? Moet er nog wat bijzonders gebeuren als je traaien?
1: Nee, we zijn goed even aan het pitchen poeten geweest. En emotional en naast een uurtieten. Mooi lekker rustig gewoon en dan ben we er klaar voor.
0: Heel wat hoors mij. Mats Petersen en Richard Carapaz had de vierde finale editie van de profronde van Soesterveen twee truiwinners uit de Tour de France naar Friesland hellen. Hoe ze dat voor elkaar krijgen, dat vertelde Erik Jager van de organisatie van Le Mans.
3: Hebben we jou al horen, het is de vierde finale editie, dus we hebben best wel een naam ik in die fietsraad en ik bij die profs. En men weet wel hoe goed of we ze eigenlijk in de watten lezen. We doen wel echt even best, is maar om ze te... nou ja, te grieven en tevreden te houden. En dat is ik, dit management van die jongens, is dat eigenlijk gewoon bekend. En die zeggen dan, ja, jongen, hey, je kan straks niet naar hem heen. Die mensen doen er een product voor. Misschien is het wel goed als het even een is. Nou, en dat is eigenlijk een beetje de reden dat we ze weer kriegen. Maar ik was zeggen, het weer was weer.
0: Ja, maar met Jeff van der Poel, die wie er het gevoel ervoor?
3: Nee, met Jeff van der Poel hadden we een heel programma. En ja, die denkt ik aan de motorbike. Dus die zei van, ja, hartstikke leuk. Ik hou een keer bier mest. Ik sla dit keer over.

0: Olita Adams en Window of Hope.
1: De media van de morgen.
0: Nou fijn, ik zeg op de klok. Is het zo lang meer voor de media-show?
2: Nee, ik zal maar gauw beginnen.
0: Excuses voor het ongemak.
2: Ja, nou ja. Ja. Want ik muziek draait weer natuurlijk. Fries Dijkblad. Meer rijksgeld voor Friesland. Friesland krijgt tenij meer geld uit het Riekwei. Naar verwachting krijgt de provincie er eerlijk zo'n 34 miljoen euro bij. In 2024 kreeg Friesland nog 314 miljoen euro uit het provinciefonds. Nou, Eke Volkers die vindt het terecht dat we er meer geld bij krijgen. We krijgen wel meer taken, maar net het extra geld dat nodig is. Dat zei ze eerder. Nou, ze is er wel blij dat het geld er dags komt. En Keertsfan Antina slikt pillen om PCWC te mijden. Dat is grote Ljouwte kranten.
0: PCWC, dat
2: is PCWC, dat is een heel mooi woord. Hij is mooi betocht. Antina Houtsma van Rie, ja, die zit in een rolstoel. Ken dreeg naar het huske. Wat dat betreft, dat wie altijd zou bieden, PC. Dus ze slikte speciaal pillen omdat ze minder vaak naar het huske hoefde.
0: Oh.
2: Alleen de PC, het nou het bestuur. Het een oplossing betocht, dus de kleikemers van keertsvriend Jan Bochstra vlak achter de rolstoelplakken ben net langer alleen bedoeld voor organisatie en speciale gasten, maar ik voor minder valide PC-gangers.
0: Nou, wat mooi dus, dat zei dat dan ik op dat is manier als ik ken.
2: Ja, zeker.
0: Fijke, dank u wel. Arjen Overmaat, wat zit er haast niet nou ervoor?
3: Noffelijke muziek bij de koffie, we hebben weer orenkampioen voelen, mooie prijzen. Nou, de voorza.
0: Had hem gewoon nodig. Dan jij het vanzelf, dan komt het op Del. Dit weer Friesland van de Moon. Moon, dan binnen wij er vanzelfs weer. Ondan, een offe kadij.
4: Wat een street. Ze zitten er bovenop.
5: Ja, fantastisch.
6: Ja, maar doodings vanzelfs, dat ken ik beter.
7: Ja, dat roept elke keer in onderwal.
6: Nou, bij wie is het dan?
4: Doch mij, onder Scootsjepoel in onderweb.
6: Alle dagen tussen tolven en in.
4: Klik rugsboppen op Appus.
7: En vul de pool in.
4: Simmer in Friesland.
8: Rijn.
9: Ik voor de Scootsjepoel.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw, met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
14: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
9: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
5: Zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
9: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Omroep Friesland. Node voor my Bob Marley, Lauryn Hill, Turn Your Lights Down Low en Aha! En die is al oor 1 minuut.
8: Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als 50e generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarig familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zorgen jou graag bij u in Wurm.
20: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
21: Wat lezen maar die docht? Dat lid hier ijsje, zonder die te verpleetsen. Sa, hup, van die makkelijke bank al, of van die luchtbedje. Dat kan vanzelf zijn. Als leest, just meer van de verhaal. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjog op frieslezenoffensief.frl.
22: Bist ook erbij op het Dodo Festival? Geniet je van Kraantje Papi, Diggy Dex, Emma Heesters, The Dutch Brian Adams Band en hits van ABBA, Troch, A-Fever en meer. Sois, Son en 8 augustus in Bakkeveen. Tickets op dodofestival.nl.
23: Node voor.
24: My Arjen Overmaat.

0: Bob Marley, Lauryn Hill, Turn Your Lights Down Low. Best bijzonder eigenlijk dit. Lauryn Hill die dan postuum een duet zong Maya Squanheid, die ze neer het kind had verzeld. Want Bob Marley, verstoor in Jotje Jin, 80, nou doe wie. Lauryn Hill nog maar size. Maar letter kregen ze een relaasje, Mai de zoon van Bob Marley, Rowan Marley. Daar kreeg ze vier bij Mai. En dus, ja, toen ze al in de familie ziet, eigenlijk ontrouwd. Ja, Libbe Bob al net meer, maar makken ze wel. Turn your lights down low.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Fijn dus de wist. Nou, daarvoor. Die zit morgen met Katrina and the Waves. Awesome. Love, shine a light. Nice Sienna Spiral. Material Lover, no.

Katrina and the Waves, Love Shine a Light. Deze man heeft toch een bijzondere manier van gitaarspelen. Dat kwam omdat er Blinwi, dus liet ze poppen, hier een tumor in zijn eigen. Toen moesten zijn eigen voor het helle wurren. Maar gitaarspelen, dat cool. En dat deed er op een aparte manier. Hij ziet altijd op een stoel. En dan leidde de gitaar op zijn scoort. En er kwamen echt wonderlijke klanken uit. Uit de gitaar van Jeff Healey. En zijn band. Mooi liedje dit. Angel Eyes, you know the four.

Jeff Healy Band en Angel Eyes. Fijn gewoon ik draaien met Friske Nijs. Nou, die is ontfruit. Zelfs morgen de PC in Frenzer. Welke toeren speel je Channel Core en Chevenay en Joen? Ja, want de Tour de France is voor zelfs Aron. Dus dan is er eigenlijk altijd al heel gauw weer een mooi barren in zijn Huisterveen. De profronde. En wat voor truien zijn er onder start? Nou, had Fijke aan zijn Nijs hoor. Ja, ja. Ek Nile Horn, Andalus. En dit is Gilbert O'Sullivan. Matrimony. MUZIEK

0: Het is weer zover. In Onri naar de 103e zondagste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuw 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alven en Tal van Maas en op de Tuesday jongens van Sijzen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op
1: PC Café.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: FM. Het is alweer Jelp het zingen. De herinner Fijke Woude uit Frieskenhuis. Goeiemorgen Fijke.
11: Een goeiemorgen. De brouwwacht van Oetrup is van de morgen voor de derde keer uitrukt voor een baan de Heerbulte langs de N381 tussen Oetrup en Wienjewaard. De bulte waar just joen onder het boerenprotest in de stikstofmaatregelen in de brand stutsen en wil twee keer jeder uitmaken. Dags smeulde het nog heel tiet. De brouwwacht had de bulte uit mekaar hel om het vuur definitief uit te maken. Naast Heers hield er een autobahn in de bulte en dat zorgt voor een soort reek die het oerde die kluts. Maar Mats Peter en Richard Carapaz had de 44e editie van de profronde van Sterhuister Vinjen twee truiwinners uit de Tour de France naar Friesland hellen. De winners van de Griene en Baltische trui starten joen om 7 uur. Het is voor de organisaties van Criteria hield die dreiger om hutfietsers te lokken. Die binnen vaak al weken onderwijs en willen graag naar huis. Erik Jager van de profronde leidt uit hoe het hier dagsweerslag is.
12: Ik ben best wel een naam in die fietsraad en ik ben die profs. En men weet wel hoe goed of we ze eigenlijk in de watten lezen. We doen wel echt even best is, maar om ze te grieven en tevreden te houden. En dat is ik bij het management van die jongens, is dat eigenlijk gewoon bekend. En die zeggen dan, ja, jongen, hey, je kan straks niet naar hem heen. Die mensen doen er voor de werk voor. Misschien is het wel goed als het even een tweeën is. Maar ik wil zeggen, het weer was weer.
11: Sportclub Heerenveen, hier het onvaller Landroy Machine het komende seizoen van de Franse club Angers. In de overeenkomst met de 20-jarige Franse voetballer is een optie ter keep opnaam. Neffens technisch manager Johan Hansma is Machine een jonge en talentvolle onvaller. Vlinde seizoen speelde hij 26 wedstrijden in de Franse eerste divisie. De 173e PC krijgt morgen geen finale tussen de drie toppartouren. Dat is de uitkomst van de loting in de Koornbeurs in Frenscher Justerjoen. De drie toppartouren van Menno van Swieten, Johan Sipma en Martin Bersma zitten in de bovenste helden van het schema. Van Swieten pakt de lot nummer 3 uit de glazen kom en dat betekent dat er morgen hier al betiert het veld op mat. Hier wordt er net warm of koud van.
13: Ten al is het wel vrij lang dat je een wachtje maakt. Dus dat is wel weer een voordeel van de tweede helft. Hè. Dus als het onderin de list is, dat is dan al relatief trokkeertse kist. Ach jongen, elke plak heeft zijn voordeel, heeft zijn nadeel. Het maakt het al niks uit.
11: Het waren een afwisseling van wolken en zinnen en bloed droeg. Maar in het zuidwestenwind werd er warme lucht onviert. En dan stiert er middels een 24 graden op de thermometer. De windkracht is zwak, ontmatig. In de nacht een temperatuur van zontjen graan. Er past wel een fleurig veske bij. Hest op het in aanbieding, Arjen?
10: Nou, ik zie het denken, hoor.
1: Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten.
10: Ja, ken dat in de simmer?
11: Ja, het is een beetje aan de letterkant, de lente, maar het is wel een mooi fleurig
10: feestje. Ja, dat ik.
11: Ja, we keuren hem goed.
10: Mooi Peter de Koning als hier.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
15: vakantie!
14: ANWB en gaan.
16: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
18: Appetito.
17: Appetito.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
20: Reis slim met Golden eSIM.
21: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
22: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
23: Reis slim met Golden eSIM.

Jim Seals en Dashcrafts, nooit echt het meest succeshoorn hier in Nederland. Maar toch, dit denk ik dan nog het meest bekende noemer, haar debuutsingle. Dankzij films heel populair weer. Nick Seals and Crafts en Summer Breeze. Had 20 voor 10 West. Patti LaBelle is hier. Release.

0: over de Mark King Things. Level 42 op de radio. And something about you. En ik nog Patti LaBelle. En release. En Michel, wat is dit? Rijdt ze?
1: Goedemorgen en goedemorgen iedereen van Omroep Friesland. En al Oostraat natuurlijk. Geweldig. Wat een weer, wat een weer. Joet, het scootjesheel hier op de overs, aan de overs hier van de Vluizen, aan Elehuizen. En de, ja, het is schitterend weer. Ik wil iedereen oproepen die ik maar zin heeft om hierheen te komen naar Elehuizen. Kom hierheen. We hebben de polderreken machtig mooi meent. Het luidt er geweldig bij. Echt een superbaan. De baan die is echt van nou. Nou ja, als het op een wal is, die is van nou links naar rechts staan. Links luidt mooi de heeste boei. En rechts luidt nog een spreader. Misschien komt het haast nog oors, naar het palaver. He, het skippersgesprek. Maar jongens, kom hierheen. Joet. Scootjesheel in Elehuizen. En ik zeg, erbij wijzen. Groeten van Rijtse. Hoi.
0: Nou, mooi Rijtse. En als er dan net bijwijzen is, dan kies altijd de radio of de televisie onder andere bij Omroep Friesland. Dan komt het echt clear vanzelf. Scootjesheel.

Link en Rayaman. 12 uur, het Scootje Schilmer, Elehuizen. Omroep Friesland. Aasenheid zien. Leukste quiz bij de koffie voor zelfs. Pak er een bakje bij, dan hebben we hier een mooie prijzen. Waaronder de koffiemok, de koekjes, de koffie of theelepel en de blauwe Omroep Friesland viskerspet. En de zinnebril krijgt erbij. En de plaktattoo. En we zien je een kleur. Een kleur in de leukste quiz bij de koffie. De vraag is welke kleur? Had de hoenen of retten. Maar welke kleur zie ik? Als dat wist, jouw loot via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620 4 Jochen Jochen Jochen 0620 4 Jochen Jochen 1 Jochen Jochen. Aasnijd zien. De leukste quiz bij de koffie. Dit is Van Morrison.

0: In Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij
1: hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin bij T. Hij brengt hem op de
0: BC. Morgen op het Sjoekeloon in Ventures.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
1: Simmerie Friesland. Wij willen erbij.
3: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebied, klikgebied of frame? Kunstgebied aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jullie bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebied aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebied aan huis. Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
4: Daar horen we een nieuwe uitdaging. Die Damstra-service onderhoud in Ljouwt zie je van motiverde collega's. Al vier generaties lang gaan we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
5: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
4: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
6: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Dank u wel. Dank u voor. Jetter of Letteraars, een koers op een bak vol prijzen, waaronder de blauwe onderfries van Fiskerspet. Hij zit hier in de kleuren, Jood, in de quiz. En nou zie ik een kleur, en ja, de hoen had hem op voor. Hokkerkleur, zie ik, als dat wist. Jouw loot via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen.
0: Noder voor.
1: My Arjen Overmaat.
8: Dan Aas en de Quiz, maar eerst muziek van Song Mieu en G-Race. Dit is Manhattan.

0: is warm.
1: Haast ambitie te warm.
0: En krijg dan?
2: Of juist dan?
0: Zwarg je die wapper in de loodsprekkers?
1: Voor ambitie verkoeling.
0: Dus zet hem maar wat loeder.
1: Omroep Friesland.
0: Simmerie Friesland.

0: Somje en Dark Before the Dawn.
1: Jedder
2: of letter?
0: Corné van Winkel is op de telefoon. Hey Corné.
3: Hallo, hallo.
0: Onderwijs hier, ik wil maar een bak vol PVC.
3: Nee.
0: Maar...
3: Vloeibaar.
0: Oh, dan wist gieter.
3: Juist.
0: Vlieren, jitter, best al.
3: Juist, ja.
0: Nou, dat is altijd een secuur taakje, is dat.
3: Dat is zeker zo.
0: Ja, en hoe vaak hast door de handen eronder?
3: Nou, meestal.
0: Ja, precies. Ja.
3: Maar gelukkig handschoenen.
0: Ja, precies. Ja. En waar mag het nou hinnen?
3: Heerenveen.
0: En daar komt een mooie gietvloer?
3: Nou, dat moet ik even bekijken nog.
0: Ah, oké. Okay. Dus moest eerst zien, is de ondervliegers kicken het erop? Zo'n ding.
3: Ja. Opnemen, inderdaad.
0: Ja, ik had helemaal erop. Nou, in de tussentijd, Jerrestal wat bekends. Ken dat ook in kleur trouwens, die vleren van die? Of is dat maar in je kleur?
3: Alle kleuren van de regenboog.
0: Dus ik... Ik heb vanaf gekeken en beleefd. Ek?
3: Ja, zeker.
0: Ja, en welke kleur zie ik? Blauw, ja, wist. Helemaal mooi, ja, zeker. Corné, officieel in de quiz nou. En nou begint het jetter of letter pad. Wist je een beetje hoe het werkt?
3: Ja, een beetje.
0: Ja, oké, okay, helemaal goed. Nou, ik haal je prachtige mooie prijzen en wij vragen inspielers voor de noden voor koffiemok. Ja, het jetter of letterpad. Ik draaide Manhattan van G-Race, correct. Dat Veske komt in Jotje in 83 en dan word ik van Dijwitte. De scene en blauw, is dat jetter of letter?
3: Oeh, eerder.
0: Dus jetter of letter is dus in 83, dat denk dat het eerder jetter is?
3: Ja.
0: Nee, dat begint net goed.
3: Ah.
0: Nee, dat wie letter Jochtje Jin Jochtige een hit voor de scene. Jout niks. Wij scoren de prijs terug naar vraag 2. Want er zijn volle meer blauwe kleurkes. Ja, waar zong hem net mij? Dus Blue Dabba Di Dabba Da. Die. Van Eiffel 65. Jedder of letter als de scene, dit liedje?
3: Letter.

0: Is dit jetter of letter als blue dabadidabada?
1: Fail eerder.
0: Ja. Niet of je een 68. Zeker volle jetter. Mooi, die koekjes had ik in de tas. Nou binnen de officiële vragen op. We hebben nog de alles of niet vraag. Maar die vraag kist alles nog goed, maat. Dus dan kist nog de koffielepel en de zimmerpakket. Waaronder de viskerspet en de zinnenbril van Omroep Friesland winnen. Of zei ze, nee, ik ben tevreden, Newt. Dan sturen we gewoon de mok en de koekjes naar die ta.
1: Het is ik ga van alles of niets. Ik wil wel vissen met zo'n pet.
0: Ja, dat is eigenlijk een leuk ding. Dan alle concentratie. Corné, voor Dien. Ja. Alles of niet. Denk je even. Blue eyes. Baby's got blue eyes. Ja, blue eyes. Dit is het lied van Elton John. Blue eyes. Maar ja, voor alles of niet. Dus Mr. Blue Sky, nieuwtje 78. Ik wil vandaag weten. Blue eyes, Elton John. Jetter of letter?
1: Ik gok eerder.
0: Denk je weer.
1: Jammer.
0: Het wie letter, nieuwtje 82. Oei. Ja, dat is toch soms het risico hè, van de alles of niet vraag. Corné, ik voel je een hartstikke leuke kandidaat.
1: Ik vond het prachtig mee te doen.
0: Ik noeg je daar uit om dat nog eens te doen, want ja, dat had nog niet gewonnen. Dus dat kind volle kwatterbol werst, dat is weer bellest. En dat is die de quiz is. En ja, als treest, dan draai ik de scene nog maar even voor die aan blauw, oké?
1: Helemaal top, mooi nummer.
0: Mooi, Wurtsen, hoi.

6 april, circuito del Ziggo Dome in Amsterdam. Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone. Ik zit even naar te zien, dit is echt wel bijzonder. We hadden weer een orenkampioen in. Ik bel weer in de Scootje Wieken, alle dagen een orenkampioen. En Anne Vrouwtje Sonneveld is kampioen combine racen. Dat je daar in racen kan, hoor. Dat is het allermachtigste grote apparaat. En dan hoe ze aan baan te scheuren in een combine. Bijzonder. En nou, Anne Vrouwtje kent het heel goed. Het is al een keer kampioen geworden. Haberdaarse Noor, Hek Hessel Rienstra. En dit ben ik Pretenders.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: No de Voor.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: De eerste slok, de eerste fles.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we van weer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Jel van Alphen is het. En Fijke Wouda is hier met Frieske Nijs. Goedemorgen.
13: Een goeie morgen. De politie in Friesland waarschuwt voor inbrekers. Nood een soort meisje met vakantie binnen. Onderleiding binnen beelden van een beveiligingscamera onder de kanselarij in Kostertille. Die juist de nacht maken binnen. Op de beelden ben twee malen te zien. Die het nodige dag een dwaande binnen met een verkenning. Om te zien op meisje thuis binnen. Voor zover bekend is er nergens inbrutsen. De brandwacht van Utrecht is van de morgen voor de derde keer uitrukt voor een baan de Heerbulte langs de N381 tussen Utrecht en Wienerwaard. De bulte waar justioen onder boerenprotest in de stikstofmaatregelen in de brand stutsen en wie al twee keer jeder uitmaken. Dags smeulde het nog heel tiet. De brandwacht had de bulte nou uit mijn koorhelm voor definitief uit te meidje. Naast heer ziet er ik autobahn in de bulte en dat zorgt voor een soort reek die het oer de diek luts. Op de archipelwei in Ljouwert is vannacht een scooter vol slijn uitbaand. Voorbijganger waskogen de helptjeesten. De brandwacht weer rap op het plak van de brand en hield vuur naar een kwartskofke die het onder controle. Om de scooter de hele dag niet in de brand stutsen is, zult de politie de zaak onderzitje. Met Mats Petersen en Richard Carapaz helpt de 44e editie van de profronde van Rustenveen twee truiwinners uit de Tour de France naar Friesland. De winnaars van de Griene en Baltische trui starten joen om zo'n hoeren. Het is voor de organisaties van Criteria hield hij dreiger om het fietsers te lokken. Die binnen vaak al wieken onderwijs en wil graag naar hoers. Erik Jager van de profronde leidt uit hoe het dit jaar toch zijn slag is.
14: Ik heb best wel een naam ik in die fietsraad en ik ben die profs. En men weet wel hoe goed of we ze eigenlijk in de watten lezen. We doen wel echt even best, is maar om ze te grieven en tevreden te houden. En dat is ik bij het management van die jongens, is dat eigenlijk gewoon bekend. En die zeggen dan, ja, jongen, hey, dan kan straks niet naar hem heen. Die mensen doen er een product werk voor. Misschien is het wel goed als het even een zusterving is. Maar ik wil zeggen, het weer was weer.
13: Dan nou het waar. Ze hebben er mooi wapen in elk geval. Een afwisseling van wolken en zinnen en het bloot droeg. Mijn zwakke ontmatige zuidwestenwind wordt warme lucht onviert. Het is zo'n 24 graden en in de nacht een temperatuur van zo'n graden.
12: Mooi, dank u wel Fijke. Meer waren naar zomeropfriesland.nl of in uw app. Ah, bakjes wat. Oesi Bisa Azen.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
18: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
19: Nou, ervoor.

0: Carla de Bruyne. Het grote bierproject. En hier ben ik.
1: Omroep Friesland.
2: Node voor.
0: Nou, hier is Anna Vrouwtje Sonneveld. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, ik praat toch wel even met de nationaal kampioen combine racing. Drie keer West, wist dat zelfs. Drie keer kampioen. Nou,
3: ja,
0: bleed het hier aan de telefoon, ha. Want wij zie je deze week, zie je wij de oren kampioen. Nou, dat is een kampioen. Maar ik wist net dat je mij die ding echt racen kende met die combines.
3: Ja, dat kan.
0: Ja, dat wist al ons de beste.
3: Net niet originele staat, maar het kan wel.
0: En hoe heet je dat dan?
3: Ja, dat kan heel goed gaan. Als de baan er een beetje mooi bij leidt, dan liever staat de 80, 90 kilometer per uur.
0: Oh, vol. Ik dacht dat het hele van die slome apparaten wien.
3: In originele staat wel.
0: Ja, oké, maar als je er wat ontsleutelt hier, dan kan het dus heel wat hutter.
3: Dan gaat het heel wat sneller.
0: Ja, en hoe zit zo'n race eruit dan? Want hoeveel apparaten, combines, zijn er op zo'n baan? Hoe zit dat?
3: Ja, we rijden op een gewone baan, waar ik autocross op Nienwut. En dan starten we mij ongeveer 10 combines in één race. En dan, is het door de jury bepaald, moeten we 10 minuten rijden, want dat we het vaak in het buitenland doen, of moeten we 4, 6 rondes en dan ja, wie dan het eerste kleren is, die gaat won.
0: Ja, want het is wel een internationale sport, ek.
3: Ja, klopt. We rijden ik één keer in het jaar gaan we naar naar Boetland. In even jaar gaan we naar Bree in België en in oneven jaar gaan we naar Luxemburg.
0: En nou lijkt het mij wel wat mannenvraat, die combinevraat, die het racen.
3: Ja. Nou ja, toen ik inderdaad in 2008 begon, wierd ik echt een mannending en een vrouwje dat wierde maar een beetje bij. Maar de laatste jaren, meidje was vrouwje toch echt wel een opmars. En rieden wij gewoon ik mij met 10 dames in een race.
0: En is dat dan in dezelfde race waar normaal ik mij toch voor hem dan aparte klasse?
3: Nou, we hebben wel een aparte klasse, maar de binnen teams die ik hun vrouwje bij de man mij rieden litten.
0: En nou bist u al 3 keer nationaal kampioen West, wat is het geheim?
3: Ja, het is ervaring op de baan. Het is wat gebeurt er op de baan. Ik had dan het voordeel dat de man al 3 keer voor mij rieden had. Dus dan kan ik een beetje Shen waar de baan er goed bij leidt. Hoe maakt de bocht omsnijden? En vooral ik luister naar de machine. Wanneer krijgt hij een moeilijke, maak hem iets minder het gasjaan. En op het gevoel, de Shen naar mijn Shen-standers, hoe rieden die? En dan, en een beetje gelok natuurlijk.
0: Ja, dat komt er ook altijd bij Shen. Want het ben van die onmogelijke apparaten, zo je zegt. Dat stuurt lijkt mij ook heel dreef. Want jij zit het op de achterkant. Hoe werkt dat eigenlijk?
3: Ja, dat is dus nog wel origineel. Wij gaan voor 2 grote banden, daar zit ik de onderdrawing. En achter daar sturen we mij. Dus het is correct omgekeerd als in een auto. Dus het is wel even wennen.
0: Ja, maar het kopje trek even goed bij, ha, ja.
3: Ja, en net verwacht je dat je als je insturen dat je gelijk omging. Dat had eventjes wat tijd nodig voordat je dat in de gaten had.
0: Nou, wat een spektakel, joh.
3: Ja, zeker.
0: Ja, dat lijkt me mooi om te zien. Zo is het, alle hier niet weer. Maar nou gaat toch even een flink ongemakje, hoor. Kist er nog wel racen, eigenlijk?
3: Ik heb vaardig hier een dwarslesje op en om. Dan in eerste instantie een tinkje van, is het einde.
0: Ja.
3: Maar de artsen zijn in principe, is meer reg. Waar het misging, dat is hersteld. Maar ja, alles werkt nog net goed. Ik kan nog net goed rennen. Maar er zit nog steeds progressie in. En het zou natuurlijk mooi zijn dat ik nog een keertje opstappen kon. Maar ik ben net alleenig, bedoelt mijn team. En in het jaar dat ik nou net rieden ga, is er een nijdame opstapt. Die doet het ik prima. Dus daarin maak ik misschien wel met mijn plakje weer waarom verzinnen. En ik doe het bijna 20 jaar nou, dus misschien is het ik wat hier dat er een nieuwe generatie opstapt. Dat ik niet hier een beetje handhaaf, maar het kriebelt nog steeds wel om op te stappen.
0: Kijk, ik ben blij dat het weer wat beter gaat. En als het dan überhaupt wat stappen is, want je ziet het gewoon in de rolstoel, hier begrepen.
3: Ja.
0: Wat nu verrekken, wat wie in ien. Dus stapt het beter en het wie mis.
3: Ja. Ja, ja, dan doe je een combine racen, dus dan ben je heel wat wend met je lichaam. Maar inderdaad, ik ging op bed en het skate in de reg en nou ja, het wie oer.
0: Apart is. Nou, ik ben blij dat het ja. Even beter is. En dat is nou, hoe rein komen kist en zo. En, ja. En hopelijk kist ooit weer, want zij stel kriepel toch altijd weer in zo'n grote ja. Combine race. En oors, ja, was zo zeist, is misschien de oren vooral eens even ontrunen. En een coach ik wil wat voor die, want dat kist ik wel, ja. Jerk, dat zou wel.
3: Ja, dat vind je paard wel ja. Voor de toekomst.
0: Ik vond het leuk om even met die te bellen in aan een vrouwtje. En mooi dat ze even wat vertellen. Door die machtige combine race. Wanneer kunnen we weer zien trouwens? Wanneer is de eerstkomende race?
3: De eerstkomende race die is in de Achterhoek in Mariënvelde. Maar voor uw vieze publiek denk ik dat je met best in september naar het SUM kunnen komen. Dat is uw thuiswedstrijd en de afsluiting van het IER. Dus dat is een spektakel gegarandeerd.
0: Nou, zoveel mooi in het SUM. Dank u wel.
3: Ja.
0: Succes, hè. Hoi, hoi.
3: Dankjewel, doe.
0: Nou, dan vrouwtje Sonneveld. 3 keer nationaal kampioen combine racing. Het is geweldig. Dit zijn de Whispers.

Tom Jones, The Green, Green Grass of Home. Nou, Alvin, de jukebox. Ja, daar zit Tom Jones ook in. Maar voor hetzelfde geld komt er nog een keer uit. Het is ondijven zelfs. Waarom zijn we in Friesland pakket? Fiskerspet en een zinnenbril. Verlaat je wonder in stuurders als het Joet mij drukst. Zoals de Joet de jukebox drukker wust, dan krijg je dat zin in Friesland pakket. En best ook een beetje de baas hoe de spiegel is. Dus jukebox appen via de app van Omroep Friesland gewoon. Jukebox appen. Of via de WhatsApp 0620-400-Jogan-Jogan-Ian-Jogan-Jogan. Drukken we aan zijn album op de jukebox in nodig voor. Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.

0: de klapper.
1: Ik disse simmer binnen ze er weer.
2: Arjen en Geertje, maar de podcast. Oh, wat een klapper.
3: Valt er altijd wel wat te praten, een scootjesjoen?
4: Tuurlijk.
1: Bij het SKS Scootjesjoen.
5: Net een serieuze podcast. Dus de kerstmiddag
1: zijn ze. Alle wedstrijddagen.
3: Nee, een stukje Jim Go.
1: Te vinden op Spotify.
3: Dit is Good Night, jongens.
2: Die favoriete podcast-app.
3: Je verwacht je dat.
1: En omroepfriesland.nl.
0: Oh, de klapper.
6: Goed nieuws. Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte €15 tot €275. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Mooi, dank u wel. Aanstaande jukebox zit hier al in de hoek op Dijen te wachten. Menno de Vries, die appt zo mooi was dat Bruce Springsteen bij The Rising erin komt. Ja, die zit in de jukebox, Menno, maar wij weten echt net wat eruit komt. Het is ondij, als het stel dat op die jukebox drukt, dan krijg je van mij vier kwartjes, je hebt vier veskes. Dat kind Bruce Springsteen was, dat weten wij net. Maar als dat veske je hebt, eerste kwartje, dan denk je, nee, vind ik net leuk. Dan doen we nog een kwartje en drukst terug. Krijg zo lang, dus die favoriete hit, je hebt, op die leuke liedje. Of dat we onder vierde tap binnen, ja, dan hebben we geen kar meer, dat wordt hem dan. Dus ja, wij weten net wat er uitroegelt uit de jukebox. Er zit van alles in, maar als het mij drukken was op de jukebox, en dus ook nog die viskespet en de zinnenbril van Omroep Friesland verzin je worst. Want als daar YouTube drugs, dan krijgt die app dan jukebox terug via de app van Omroep Friesland. Of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. Aas in de jukebox.
9: Noder voor.
1: My Arjen Overmaat.
11: En no muziek van The Weeknd. Save Your Tears and the B-52's. Dat is de Love Shack.

0: The Weeknd en Save Your Tears.
1: Dan druk ik op mijn knopje en dan gaat het volgende nummer.
0: Nou, Hans, doe van Dans van Snits. Die weet wel hoe er op een knopje drukken moet. Want hij had correct het iPad voor hem lezen. Al je spultjes erop, Hans. Wat?
2: Ja, dat gaat goed.
0: Oei. Nou die oren. Ja, pet, zeg maar. Hier dan in de hoek is dit.
2: Ik ben mijn eind.
0: Ja, stel he, dat ik even terug die platencollectie sneup. Wat tref ik dan om?
2: Ja, hier een zondag, hier een 80 muziek vooral. Toto. En dat soort.
0: Ja, oké, duidelijk. Mooie muziek dus.
2: Ja.
0: Zit erin. Maar ja, komt het er acuut? Dat is de vraag altijd. Je zit van alles in die jukebox. En het is ontdij om ja of nee te zeggen. Vier kwartjes. En dit is het eerste kwartje.
3: Sing us a song,
0: zo.
2: Ja, dat is een geweldig.
0: Ja, dat is hoe je eigenlijk met vier meter druk. Hè. Dit is, nee, zo simpel is het. Dat is een geweldig noemer.
2: Ja, schitterend.
0: Nou ja, dan ben we heel gauw klaar met de jukebox. Lok Wenk, zie ik Dijma, de Fiskespet en de Zinnebril en de plak daartoe.
2: Dank u wel.
0: En een jouw de piano om Billy Joel.

Eén keer drukken en kleren, ja, dat krijg je met Billy Joel, de Piano Man, Hans Doevendans, dacht direct van, prima, daar doof het voor, leuk. Ik had me weer eens even een jukebox. Ik zit dat direct naar de jukebox Harkewut en onder Friesland dus vanuit Griekenland. Simon van Poelje, die stuurt daar jaloers maaitsende foto's. Wat is dit, Simon? Jim, lees het er goed bij. Dat zeg ik daar zo'n Lisbeth, een jaloers maaitsend grien wetterke met een rots erachter. Nou, dat ziet er luxe uit. Prima, leuk dat je hem onder Friesland ook in Griekenland aanhaalt. Anita Wartassen, Ring My Bell, naar de Frisian Retro Band. Even een orde aan de muziekpioniers. En er binnen er heel veel twesties in Friesland. Hark je maar.

0: Ja.
1: De Scion binnen trimt.
2: Ga je een tipje vaker bij, jongens?
3: De Swudden Smart.
4: Ja, dan is het gewoon een genot.
1: De Manning ziet op scherp.
5: Ik zit elke dag bij zijn bek.
3: 12 weken lang SKS Koetsenseon.
1: En Omroep Friesland is erbij.
6: Ja, dat is echt fantastisch.
3: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
2: Nou, dit is onvertelbaar. Hey, ja.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches sounda looking like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
1: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2
14: FM.
13: Jan van Tolven.
15: Friske Nijs, Fijke Wouda.
16: Hallo.
17: Hallo. Ik denk er komt nog een goeie morgen, maar goeie morgen. De politie in wat is Friesland waarschuwt voor inbrekers. Nood een soort mensen met vakantie binnen. Omleiding ben beelden van beveiligingscamera's onder de kanselarij in Kostertille en de Doniawei in Damwoord, die gisternacht maken binnen. Op de beelden binnen twee malen te zien die nodige dag een dwaande binnen met een verkenning om te zien op mensen thuis binnen. Het is net duidelijk dat het om dezelfde personen gaat. Voor zover bekend is er nergens in prutsen. Op de archipelwei in Ljouwert is vannacht een scooter vol slijm uitbaand. Een voorbijganger waarschuwde de helpdiensten. De brandwacht weer rap op het plak van de brand en hield vuur naar een kwastkofke die het onder controle. Om de scooter alle gedachten in de brand stutsen is, zult de politie de zaak onderzoeken. De gemeente Noord-Oost-Friesland is op zoek naar de eigenaar van een blauw-witte boot die het onder wal veert in Dokkum leidt. De boot leidt nevens de gemeente zonder toestemming op een betellen listplak. Als de eigenaar hem net voor 30 juli meldt, dan helpt de gemeente de boot zelfs voort. Bij Mats Petersen en Richard Carapas helpt de 44e editie van de profronde van Sruistervingen twee truiwinners uit de Tour de France naar Friesland. De winnaars van de Griene en Baltische trui starten joen om 10 uur. Het is voor de organisaties van Criteria hield die dreiger om hutfietsers te lokken. Die binnen vaak al weken onderwijs en willen graag naar huis. Erik Jager van de profronde leidt uit hoe dit het hier dags weer slaag is.
18: Ik ben best wel een naam ik in die fietsraad en ik bij die profs. En men weet wel hoe goed of een zaak in de watten lezen. Weet ook wel echt even best is, maar om ze te, nou ja, te grieven en tevreden te houden. En dat is ik met management van die jongens, is dat eigenlijk gewoon bekend. En die zeggen dan, ja, jongen, hey, je kan straks niet naar hem heen. Die mensen doen er een werk voor. Misschien is dat wel goed als het even een is. Maar ik wil zeggen, het weer was weer.
17: Nou, zet er in elk geval mooi waar bij. Een afwisseling van wolken en zinnen bloot droeg. Maar een zwak ontmatige zuidwestenwind wordt warme lucht omviert. En het wordt zo'n 24 graden. In de nacht een temperatuur van 17 graden.
19: Ja, dank u wel, Fijke.
17: Graag dien.
19: Meer Warenijs, zo is uw website. Omroepfriesland.nl of in uw app. Aasten 7 Jerren, wat de Fries en al ik bied aan. En er is muziek van Taylor Swift. En skik. Dat vind ik echt net, maar toch draai ik ze oer-orrelminuut.
20: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
21: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken. 99 cent. Altijd lekker.
0: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?
0: Maak er een pot.

0: anders doet.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: Ja, goeie, mij Arjen van Omroep Friesland.
1: Ja, goeie.
0: Wat ha je biedt aan?
1: Nou, ik zit op een fiets.
0: Ik denk al.
1: Tussen Borger en Schoonloof.
0: Oh, jou bent even mooi te fietsen?
1: Ja.
0: Ja, ik geer het jou. Oh, geen. En ben je op vakantie of is het gewoon samen even een blokje om?
1: Nee, ik ben op vakantie. Hè. We zitten in Schoonloof en we zijn even op een fiets naar Borger weg.
0: Ja, nou, en is toch nota een goeie vakantie?
1: Ja, het gaat nog niet het best. Het waren we daar niet beter, dus dat kan het mooier wel.
0: Nee, jouw haren wel van waar om waar?
1: Nou, te heet is het maar net te heet, hoor.
0: Nee, maar... Ja,
1: dat maar het mooie waar hou ik wel van, ja.
0: Ja, oké. Okay. En kun je nog even omschrijven wat jou nou sugar dan?
1: Ja, nou, natuur. Kleren natuur. Ik zie een jong hier op het veld en... ja, het is al hier bosken en... Nou, ja, dat wordt.
0: Ja.
1: Natuur.
0: Maar Jerk, nou ook al je auto's razen, voorbij razen?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. We zitten op fietspad en rennen bij Bidel, dus dat wordt droog.
0: Ja, oké. Okay. Maar Aasen, kun je de rust wel wat in doeken?
1: Ja, dan geven we de bosken erin.
0: Ja, zo. Oh, dit is weer een drok auto dit Jerk wel. Alle machtig.
1: Ja.
0: Ja, oké, ja. En ga je nog verder naar plan, Joerte, want je zit op een camping, zijn je?
1: Ja, we zitten in een B&B, maar dat is...
0: Luxe, ja. En wat is nou jouw favoriete vakantie bezig, Giet?
1: Ja, nou van alles wat. Maar wat puzzel je en wat... En wat in de zon zitten en nou ja, en wat fietsen. Ja.
0: Ja, nou ja, het kan net beter dan eigenlijk.
1: Nee.
0: Nou, dan wees ik jou nog maar een hele noffelijke vakantie, ta.
1: Ja.
0: Wil je de groep nog wel aan het heiten loon?
1: Ja, daar zijn we net zo vier van op, maar...
0: Nee, dan zoek ze maar een noffelijke vakantie. Lekker te fietsen daar.
1: Ja, dank u wel.
0: Dag.
1: Yo, hoi, hoi. Nou, ik denk ik op Radio Friesland ben, maar ik weet het net zeker. Dit is Arjen van Omroep Friesland.
2: Oh, ik heb wat heen gestuurd.
1: Nee.

0: Axel Light My Fire en ik nog René Karsts. En op de fietsen door Drenthe. Dus haast het al voeren, Jantine Weidenaar zit hier, want zij presenteert haast Nooi Friesland. Haast in het programma dan, Jantine?
1: Wij hebben vanzelf in het programma het Scootsesion, Joert bij Eerlehuizen. En verder hebben we omtingen voor een bijzondere kuiertocht. Er is een man die Joert van start gegaan is met een kuiertocht trog Friesland. Of eigenlijk helemaal de contouren van Friesland. Oh. Dat is een tocht van 350 kilometer. En dat doet er voor een bijzondere reden. Daar hebben we dadelijk hoor. Verder is er vanaf 1 uur de start van een WK in Ljouwert. In het provinciehuis. En het is net het WK lang vergadering.
0: Nee, oké, nou, ik ben heel benieuwd wat voor WK dat dan is. En wij zijn zil. Dat jaren we verste oer een paar minuten al. En nog noffelijke muziek, dus blauw lekker harkje. Het is juli 28 juli. En Willem Breusma had de Jijjes Foen, waaronder Simon Kirk, drummer van Bad Company, zo ontzettend hier. Greg Giafra. Het is van Rockband Angel, 24 jaar, No Winter Song te draaien. Dat is misschien ook net helemaal idee, maar het is 28 graden. Monique Vreven had ik hier, Jefjouris, 70 hier. Nick Banks is de drummer van Pulp, Jin 60. En Afroman, 52 hier. En Joet de Sielerij bij de Fluizen. En eens is dit misschien wel het beste plak om alles goed te zien. Je hebt Willem terug. En het is weer eens op een tiersje. Ja, de Scootsjepool, die gaat ook hier op me. Dus als het nog Meidoan worst. De winnaar versissen worst van waar Joet de Sielerij wint. Kijk via de Scootsjepool in onze app. Pak het kans op leuke prijzen. En waar gaat daar nog meer? Haar jitje, het is Rachel Sweet. Die in joftje in 28 een lied hitsen. Er is er nog maar 15 hier. En dat is dit liedje, Baby. En die draai ik ontolven. Ik ben even een paar dagen vrij. Manje ben ik er weer. Ontan. Baby.

0: Het is weer zover. In onrin naar de 103e zondagste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuw 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, bij hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Tal van Maas en op de Tuesday jongens van Sijzen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op
1: PC Café.
2: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
3: Daar we een nieuwe uitdaging. Bij Damstra Service Onderhoud in Ljouwt zie je vermotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
4: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
3: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zucht voor uw vacatures op damstra.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: De snitswieken staat op het punt van begin. Wij sjoggen bij de laatste tarierings en in Ljouwert gaat dadelijk een WK van start. In het provinciehuis, wat dat is, dat juist dadelijk.
9: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Amisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met u in peteer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Noe Friesland.
6: Jantine Weidenaar.

0: Een dikke hit van Robbie Williams, dit weer Millennium.
1: Van Tol woont hier in Oren.
2: Noe Friesland.
0: Een hele goede middag en welkom bij Noe Friesland van Tuesday 28 juli. Mooi dadelijk in dit programma. Het Ien en Nooit Oren Grutte evenement wordt deze dagen organiseren in uw provincie. In Snits riet is haar ta op de 89ste Snitwieken. Die zet vreed uiteen. Maar ze zuggen ook al vooruit naar de jubileumeditie van Takomier.
3: Dit is de opmaak om volgend jaar nog groter verder te gaan. En daar zijn we nu al mee bezig. De voorbereidende gesprekken zijn al gestart. Dat wordt gewoon, als het aan ons ligt, nog mooier.
0: En een vrouwenkampioenschap in Ljouwert, Warkum en Haas. Het komt net zo vaak voor. Maar Joert zet de speciale match tussen twee mastodonten uit de Damjen uiteind. Drievoudig vrouwenkampioen Matten Walinga neemt het op tegen uitdager Dirke Kooistra. Dadelijk meer daarover, maar eerst het kwattenwaardbrug. Tjitske Wimmega, goeiemiddag.
4: Ja, een hele goeiemiddag. Nou, de zin is kind oermietig, maar hier of daar een lietse stepelwolk. Maar de zwak ontmatige zuidwestenwind warmt het noffelijk op naar 24 graden in het kustgebied en 26 graden in het binnenland. Jong valt de wind even fut, is het echt nog lang noffelijk en kollet het al ons aan zandje graden. Morgen krijgen we een echte simmerdij met vrouwen oerel tropische temperaturen rond maximaal 32 graden. En de zinnen die pakt weer de haatrol, maar je mist zwakke zuidelijke wien.
5: Nijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. Noe Friesland.
0: Nog drie dagen en dan barst een van de grootste simmerevenementen van Friesland wel los, de Snitswieken. Het is dit jaar de 89ste editie en overal in de stad. En op het starteiland binnen mensen druk in aan het werk om alles in kan en krukken te krijgen. Verslaghouwer Geke Leenstra praat in het centrum van Snits met de directeur van de Snitswieken.
6: Sander ten Bos, we staan hier in de binnenstad van Streek. En achter u zijn ze druk bezig met bouwen. Wat zijn ze hier achter u aan het doen?
3: Ja, hier wordt het podium gebouwd wat op de Marktstraat staat. Hè. Superleuk. En ja, vandaag is de dag, hè. De afgelopen dagen ook al. Hoor. Maar ja, vandaag wordt hier het podium gebouwd.
6: Hoeveel moet er nog gebeuren de komende dagen?
3: Oh, heel veel. Echt, natuurlijk. Weet je, het is nu podia bouwen. De, zeg maar de grove dingen. En dan morgen meer de aankleding, de bar, al dat soort dingen. Dus er is nog werk genoeg, maar we zijn er klaar voor.
6: 89ste editie. Wat maakt deze editie bijzonder?
3: Ja, vooral de samenwerking is echt fantastisch. Wordt elk jaar beter. We hebben een hartstikke mooi beeldmerk. We trekken gelijk gezamenlijk op. En ja, daar ben ik heel erg blij mee. En ja, we hebben ook een prachtig programma natuurlijk.
6: Welke samenwerkingen heeft u het dan over?
3: Nou ja, alle samenwerkingen met iedereen die erbij betrokken is binnen de Sneekweken. Of het nou de KWS is, de stichting, maar ook de ondernemers, de sponsoren. Ja, dat is echt super tof. Ja.
6: Jullie focussen dit jaar extra op de connectie tussen het Sneekereiland of het Starteiland en hier in de binnenstad. Hoe gaat dat zich uiten?
3: Nou, we hebben gezamenlijk nu een landingspagina. Hè? Dus eerder waren er natuurlijk heel veel versnipperde berichtgeving over de Sneekweek. En dat zijn we echt aan het centraliseren. Dus we hebben nu www.sneekweek.nl. En daar kom je samen, kun je kiezen tussen zeilen. Dus of je op het Starteiland wil of naar het centrum wil. En dan krijg je daarna de informatie over de beide grote evenementen natuurlijk. Hè?
6: Hoeveel mensen verwachten jullie?
3: Ja, ik ga er wel van uit dat we over die 7 dagen heen dat we daar 300.000 mensen bij elkaar gaan krijgen. Ja, het is natuurlijk altijd afhankelijk van weer, maar dat ziet er fantastisch mooi uit. Dus wij gaan ervoor. Maar het wordt, ik hoop, heel gezellig druk.
6: Wat kunnen we gaan verwachten?
3: Ja, een prachtig programma natuurlijk. Vrijdag de opening van de Sneekweek op de Kolk. Hartstikke leuk. Weer allerlei dingetjes, gekkigheid. Dus dat is altijd fijn om mee te starten. Hè? En dan zijn we op stoom. En daarna hebben we gewoon een fantastisch dagprogramma. Waarbij we allerlei leuke activiteiten hebben. Op het water, om het water heen. Maar ook beachvolleybal. Van allerlei toffe dingen. En we hebben natuurlijk, ja, als ik het muziekprogramma moet gaan noemen, dan ben ik heel...

0: En daar zijn we nu al mee bezig. Kijk, de voorbereidende gesprekken zijn al gestart. We zijn ons echt aan het oriënteren waar we hier in het centrum nog verder kunnen gaan. En ja, dat wordt gewoon, ja, als het aan ons ligt, nog mooier.
1: Bewacht je het al. De snitweken dus. Git vreet van start en door het de hele week Den Hoijver zelfs nog.
2: Noi Frieson.
3: Media Oershow.
1: Fijke Wouda, die het voor u de oren media terug west.
4: Zeker.
1: Wat hest voen?
4: Nou, ik weet, dat best gek op pretparken. Best wel eens in Bobbejaanland west, in
1: dat
4: België.
1: Dat is in België, toch?
4: Ja, in België.
1: Nee, ga ik naar Noordwest.
4: Dat wie nog krijgt wat te vieren. Oké. Okay.
1: Nee, ja, ik hoor het bij Nederlandse pretparken. Oh. En, moet ik eerlijk aan, ja? Amerikaanse pretparken.
4: Oh ja, tuurlijk. Ja. Geen Engelse. Nee. Nou, nee. We dwalen te vieren al. Ja, mochten ze hennen willen naar Bobbejaanland, dan mag ze wel gewoon squon ondwaan en geen slippers. Want die ben verbinden.
1: Oh.
4: Ja, ze hebben per ongeluk gehad, maar meestal die met slippers dus aan de attractie ingingen. En ja, toen hebben ze zijn van, wist wat, we maken geen uitzondering meer. Het was eerst voor een peer attracties, in bijvoorbeeld de achtbaan, dan mochten ze net in met slippers. Maar het is nu voor alle attracties is er een verbod voor slippers.
1: Nou moet ik eerlijk bekennen, ik ben juster naar Walibi, pretpark hier in Nederland. En ik stond in de rij achter in mijn slippers. En toen hekker hoe nooit dacht van, oh, ik weet net dat dit nog wel een heel slim idee is.
4: Die kwam er wel in.
1: Ja.
4: Geen ongelukken gebeurd?
1: Net dat ik weet.
4: Okay.
1: Maar wat ze daar wel heen is een doorzichtig kastje bij alle grote attracties. En daar zitten alle keer kapotte telefoons in.
4: Oh, ja.
1: Dus als bewijs van mensen, als waskoging van mensen. Ja. Van, dit kan gebeuren als net lustig naar de onwezings en die telefoon gewoon in de boezem heeft.
4: Ja. In Frankrijk bij die sneldikken, als dan zo'n sneldik opriest, zo'n peage, dan is je dan ooit van die gele auto's, van die meiwerkers, van ja, wat je dan Rijkswettersteert is, en die ben dan onrieden, die ben helemaal kapot, en die zet ze daar del als waskoging. Van tinker om, dat is goed uitjost.
1: Ja.
4: Ja. Dan twee Britse militairen die ben onholden nadat ze in een panzerauto kropen wien voor een wilde rit op de legerbasis. Ze wien even een te stappen west. Toen kwamen ze midden in de nacht weer om. En toen zeiden ze dus zo'n panzerauto zeiden ze stingen. En dachten ze van, het is misschien wel leuk om even een ritje te maken. Nou, het geval via skeer van meer dan 100.000 euro. Ja, want dus juist dus dat ze, zo'n basis is vrij grut. En ben ik gewoon stritten met mijn werningen. En daar stien ik al hier auto's. Dus ze ben gewoon, maar die bulldog, een panzerwijn van 15 ton, ben ze dus, het zijn oren auto's om bad. Nou, de bulldog hier niks.
1: Nee, dat kan
4: je
1: geloven. Maar die
4: auto's, hier een behoorlijk kastje.
1: Oh,
4: dus, ja.
1: En nou ben ze...
4: Ja, ze binnen onhouden.
1: Onhouden.
4: Ja, en ze hebben wel heel keurig weer parkeerd trouwens. Ze zijn toch wel geschrokken van, wat heb ik nou die in? Maar ze zijn dus, onhouden. Dus,
1: is ik nog een rang naar onderen daar? Om even dat oude wacht zien.
4: Ja, dat hebben we nog even een oude wacht zien. Ja, door wist altijd, we krijgen wat meer hoe militair.
1: Ja, ik ben wel eens keer wat daar dan opsteert. Ja, pas straf.
4: Ja.
1: Dat het altijd intern oplost. Het is een nice keer.
4: Ja, dan moest nog even geduld hebben. Want vanwege het lopende onderzoek worden er voorlopig geen verdere mededelingen gedaan.
1: En dan zit het wel altijd, we horen het in de gaten.
4: Dat over, zeker. Nou, de brand in Nijkerk die het misschien wel de jongste sollicitant eer hezen gewoon. Bij de voordeur van de kazerne, daar vonden ze een heel bijzonder briefje. Beste brandweer, ik ben nu groot. Hier zijn mijn speentjes. Nu wil ik brandweer worden. Zit op dat briefje.
1: En dat
4: hier ondertekende toch Owen.
1: Meer net.
4: En zie je dus ik echt twee speentjes in die envelop.
1: Nou, okay.
4: Ja, de brandwacht heeft dus, die zijn van, vind ik hartstikke leuk. Wat knap dat je nu groot bent en afscheid hebt genomen van je speentjes. Daar mag je ontzettend trots op zijn. En ze hebben dus via sociale media een oproep dienen van, meld die. Nou, dat is slagen. De orde van Owen die herreageert. En in kwarten mij ze langskomen en dan krijgen ze een roenleerding. Ja, dan hopen ze natuurlijk dat Owen straks ik het uniform van de brandwacht onderdoet.
1: En weten we hoe oud het Owen is?
4: Nee, dat is die daarnet. Maar ik zeg op de briefke wollen een 8 stingen.
1: Oké, okay, nou, die hebben we daar vanuit.
4: Dan zien we daar maar vanuit.
1: Ja. Leuk. Nou. Nog een laatste berichtje?
4: Nou ja, vooruit dan. Even zien. Artsen in Italië, die hebben voor het eerst in de geschiedenis het zicht van Ian hersteld. Maar een complete eertransplantage. Zo'n 60-jarige vrouw, die kennen we zien dat het centrale deel van het netvlies van haar oren eeg transplanteerd via. Ja, ze wil zich kwietrekken met een ongeluk, maar van ien eeg wie het dan kennelijk nog wel goed. En dat hebben ze dan weer transporteerd naar het oren eeg, dus ze kennen dan met ien eeg kennen ze zien.
1: Wat een bizar...
4: Ja, het is een heel ingewikkeld verhaal. Ik zeg die net alles.
1: Nee.
4: Dus ze namen gezond weefsel weg uit het linkeroog en transplanteerden dat naar het rechteroog. Nou,
1: oké. Ik ga er geen foto's van opzieken, want dit klinkt als een mooi luguber ziekenhuisverhaal. Ik heb niks maar je oog.

0: operaties en dat soort
1: dingen. Nee, liet het mij ik. Maar ik vraag me altijd af, just het dan ik? Ik bedoel, we best wel ongekozen, maar die eigen zie je hem. Ja. Just het dan ik? Maak
0: die
1: mond
0: van net.
1: Ik mij net hoop. Je trouwens, nou, die vrouw zit nodig in zwart-wit, maar hoe een paar weken is gewoon in kleurtje.
0: Oké, nou, nieuwsgierige verhaal uit de Oren Media. Fijke Wouda, dankjewel. Ja, het is correct kwartier uit Olven West. Er vindt deze dagen een WK-plak in Friesland. En die begint op het provinciehuis. En dat is net een WK-lang vergadering. Wat het al is, dat is dadelijk.

0: Een klassieker van ABBA wie dit. Lay all your love on me.
1: Omroep Friesland. De Scootjepool.
0: Ja, van de middag gaat het wel los op het wetter van Jillehuizen. De Scootjepool is er dan natuurlijk ook weer. Voor sis de SKS Daiwinner van Jutta Maatje kans op het unieke. De beste stuurlus stenen onwal t-shirt en de Omroep Friesland drilkaai hingen. Stem alle wedstrijddagen tussen 12 en 1 in uw Omroep-app. En je pridi en dan kist een polfine onder app uw rechtsboppen in de Omroep-app. En van sis die winnaar. En waar weet, maak eens kans op die prijzen. Dat kind dus tot mooi 1 uur. Dus ik zal even op de klok zijn. Nog een liedje 40 minuten om die winnaar te versissen. De SKS Daiwinner dus.
2: Nijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland.
0: Ja, van een sportactiviteit naar de oren. Ja, dit is gewoon een hele orensportactiviteit. Want oer een liets oerke. Dan begint in de steertesil van het provinciehoes in Leeuwarden. De finale van het WK Friesk Damjen. Het gaat om krek te wezen om een twakamp tussen de zittend wereldkampioen Maarten Walinga en Frieskampioen Teke Koistra. De malje, die hebben de zin om. Ze vertellen ze niet krek om verslagjouwer Onno Valkena.
3: Ik ben Maarten Walinga uit Waagses, 59 hier.
4: Ik ben Teke Koistra uit Hartwert en ik ben 72.
5: Als ik het goed heb, dan ben je vlakbij een waar.
4: Ja, we zijn hier vlakbij elkaar. Dus ja, dat is zo.
5: En je komt waar ik wel eens vaker zie.
3: Ja, maar jij al een hele lange tijd op een clubkampioenskip, een persoonlijke kampioenskip, maar je hoort het toernooi en wel. Dus we kennen elkaar spul van beetje.
5: Maar Koistra, dat liep mij een gevaarlijke zinstander. Heel vaak Fries kampioen West.
3: Ja, het is een ervaren rot om het samen te zeggen. Nou, hij is 18 keer Fries kampioen en nou ja, hij staat nu hier, dus hij is nog steeds op het top.
5: En hoe zie je naar Maarten Walinga? Ja, is wereldkampioen al?
4: Ja, hij is al heel skoft wereldkampioen. Dus dat is ik een knaap. En daar maak ik met zijn oor. Dus ik zit mijn best wel.
5: En hij is natuurlijk wel bekend als iemand die wel eens wat nijs beziekert. Een nije iepening.
4: Ja, ik vind Maarten eigenlijk een van de creatiefste dames in uw peloton. Dampeloton. En ja, Maarten is een, ik vind het een hele mooie damer. En met name heel creatief in het spul.
5: Wat ben je beleefd, Oernoor?
4: Ja, maar waarom zei je daar oors in de oorsteen? Dat ik oors zou.
5: Een psychologische oorlog bij het WK Friesdamje.
4: Nee, dat maakt me net nog. Dat doet me net.
5: We steen je wel op een bijzonder plak. Ja, in de Steertesheel, dat is volgens mij ik voor het eerst. Hè, dat een wedstrijd voor het wereldkampioenschap Friesdamje in de provincie, hoe spelen we het?
3: Ja, het is eigenlijk hartstikke uniek. Provincie Friesland, Steertesheel en dan een Friese sport hierin. Ja, dus ik maar één Friese sport waarbij dat ken. Ze ken je moeilijk veel, je hebt een scootsje, maar dit ken dan wel. En Keertse ken je al heel dol net hier. Dus, nee, heel uniek en fantastisch dat de provincie Friesland dus hier graag heeft wel.
5: Het wordt een beetje een roenreis in het circus. Want eerst hier in Leeuwarden, dan gaan we naar Warkum, dan gaan we naar Haas.
4: Ja, ja, dat klopt. Wij spelen hier onze eerste partij. En dan hebben we morgen een vrije dag. En dan geven we tongensje, vreed, snijn, geven we naar Warkum. Dan hebben we na een week een bandje, weer een vrije dag. En dan tiertje tot en met snijn. Dan zitten we op een Noorderhaven in Haas. Dus het zijn al hier prachtige, unieke locaties.
5: Ja, dat is een pittig programma. Hoe rieden je taal op Soks?
3: Ja, dat begint. Je bent eigenlijk je hele leven, dat deel van je bord niet. Ben je met Damien on the gong, we vinden nieuwe dingen uit en je speelt wedstrijden. Ja, dit is dan in de simmer, dus dat is eigenlijk, het is wat een wintersport. Dus je moet nou van tevoren, wel een paar maanden van tevoren, een beetje trainen en alles weer even opscherpen. En wat nieuwe dingen probeer je te vinden. Dus ja, bereid je voor, ja, zo trainen.
5: En hoe doe je dat?
4: Ja, eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Hè. Dat heb ik gisteren, ik denk dat Maarten mij bellen in mei, dat binnen datums. En dan beest er wordt heen naar dat Libië. Ik ben een week of vier al in, heb ik nog even een toernooi gedampt in Grijs. Hè. Daar heb ik een damclub Friespul. En ik heb een clubgenoot van mij, heb ik twee keer een partij gedampt. In Hartwert even gewoon ik om het zicht even wat te krijgen. Hè. En Maarten zei het al, het is niet eigenlijk een wintersport. En als je dan voor het eerst weer na april weer achter de boot komen, ja, dan kap je de stikking hier wel wat op hadden.
5: Maar het Fries Damje, ja, het komt erop aan. Het is heel dynamisch, want je kent alle kanten opslaan, oer alles. Dus het is dynamischer dan het Oren Damje.
3: Ja, dat is wel zo. Ja, ja, het is een verschrikkelijk ingewikkeld spul. Het is het toch het rug uitslaan en toe het west slaan en het skin slaan, alle kanten uit. Is de Iepenix-theorie is riek, soort slag zetten erin. Maar ik in het eindspul, een dame heeft een heel soort kracht, is oegristig sterk. En een heel iets verschil in het eindspul maakt ik al dat dan in je winst is maar. Dus het is...
5: Dus de consumpremise is net zo heel groot?
4: Nou, die is net zo groot. He, die kans op kampen is net zo groot. Nee, dat hebben we direct net. Nee.
0: Er is krekt lotte om de kleur. Teke Kooistra die mooi zou beginnen mooi wiet. De officiële opening van dit WK we dadelijk die terug sportdeputaire Abel Kooistra. Ja, het is haast Jelve Ian. Dadelijk een oersjog van het Frieskenijs en vanzelfs het Simmerwaarbrucht van Tjitske Wiebinga.
2: Sneuntemintje, live bij Omroep Friesloon, neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie uiteenzet. De Supervriezen tegen Folos. Sneuntemintje, om 3 uur op omroepfriesloon.nl, YouTube, radio en televisie.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Het is Jalwien Tiet van Oersjog van het Frieskenijs. Jacob Stelwagen, een goeie middie.
16: Een goeie middie. Na de vies van harddrugs in een hoes onder molenkrieten in Snits had borgemaster Janne Wieske de Vries besloten het pond te sluiten voor een periode van 3 maanden. De politie kreeg een signaal van oerlijst in de wenning. Bovendien zouden drugs verhandelen worden. De politie in Noord-Friesland waarschuwt voor inbrekers, nood een soort meest met vakantie binnen. Onderling binnen beelden van beveiligingscamera's. Op die beelden binnen 2 mooie dit niet elke dag een dwander binnen, bij een verkenning om te zien of mensen thuis binnen. Dirk Proper speelt het vernoot voor SC Heerenveen. Dat neemt de 24-jarige middenvelder oer van NEC. Proper tekent een contract voor 4 jaar hier. Hij speelt 184 wedstrijden voor NEC. En hier dan nog een contract voor 1 jaar. En de gemeente Noord-Friesland is op zoek naar de eigenaar van een blauw-witte boot die onder Wal Veert in Dokkum leidt. De boot leidt nevens de gemeente zonder toestemming op een betrellenlistplak. Wat de eigenaar net voor 30 juli meldt, dan helpt de gemeente de boot voort.
0: 30 juli, dat is 2 dagen.
16: Ja. Oeh, dus eigenlijk nog maar even opzitten.
0: Strakke deadline.
16: Ja.
0: Dank wel, Jacob Stelwagen, voor dat oersjocht van het Frieskenijs. Dadelijk dan is Tjitske Wiebinga hier met het laatste nijsoer. Het waar, want ja, we hebben natuurlijk die PC. Hoe warm wordt het er? Hoeveel zinnenbrand moeten we meenemen? Juist dadelijk.
17: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Farrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
18: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
19: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
20: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
21: Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes! Van der Let & Partners Marketing en Web Development. Grutske co-sponsor SKS.
1: Noe in Friesland.
22: Jantine Weidenaar.
23: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Ja, we gaan dadelijk het wetter weer op voor het SKS Scootjesilm. Deze keer op het wetter bij Eerlehuizen. En weer van Arjen de Boer hoe het de vast zit. Ja, wat voor waar kunnen de skippers verwacht je bij die street? Jitske Wiebegaan, goeiemiddag.
24: Een hele goeiemiddag.
0: Ja, ik zoek heel erg uit naar die waarbrugd van morgen. We hebben natuurlijk dan de PC, we hebben het scootjesilm. We hebben Joert eerst ook het scootjesilm. Dus we komen dadelijk op morgen in de hitte.
24: Ja.
0: Hoe warm wordt het, Joert?
24: Nou, Jipper het laan in kent wel 26 graden worden. En nou, in het kustgebied zijn 24 graden. En ook dan even zoek naar hoe vier we dat op gewoon plakken al helle hebben. Nou, Vlieland 24,3 graden. Dus daar is het maximum eigenlijk al bereikt. Kwaaijum zit maar wat stapelwolkjes daar, maar ik een heel soort zinnen, 24 graden. Boerum zit al op 24,2 graden. Ik riep dan op 23,1. Laaksem biedt IJsselmaar daar 22,8. En 24 graden wordt ik al skreun in Siegerswart en Frieske Pijl. Dus op een soort plakken, ja, is het intussen al aardig opwarmen. Nou, er is een heel soort rondte voor de zinnen. Doet ik je kijk hinderriet, ja, winnen toch ik wel hele mooie wolkenloften op hichten, maar ik zeker wel vriendelijke stapelwolken in het na het eerste van de provincie. En voor de rest, ja, een heel soort ruimte voor de zin. Dus we hebben echt een hele mooie zimmerdij. En ik nog ongename temperaturen. Nou, van de midden hebben we te krijgen bij een zuidwestenwind. Die, ja, zijn in de tweede helft van de midden wat meer westelijk wordt. Maar bloed in trogsneed wel wat zwak ontmatig. En dan jong, nou, dan valt de wind even heel kwart fut. Dat zorgt ervoor dat het, nou, ik maar heel stadig gewoon aankollet. We hebben wat wolkenvelden in de nacht. Jelwaai de die het nog zo'n 23 graden op zijn kortst in de nacht zo'n 17 graden en in de nacht dan komt de wien al uit het zuidoosten bij.
0: Ja, dat klinkt al wat er dan een verhoring om te zitten komen. In ieder geval we gaan omheen in de temperatuur.
24: Zeker.
0: We hinten hier niet, krijg je in de studio al hoor. Voor degene die het kaarten hebben voor de PC is het volgens mij een kwestie van has de goeie of de minne tribune qua temperatuur of net?
24: Ja, zeker. Want als je uit de wien en in de zinnen zitten, vaak is dat een pluspunt dat je daar zit, maar wat de legere temperatuur met een beetje rijnwetten, maar morgen, ja, dan zit je echt in op het heetste plak van de rondte daar. En ja, dan wordt het voor het gevoel, hè, de maximumtemperatuur leidt op 31, 32 graden, maar uit de wien, daar warmt het makkelijk nog een paar graden meer op. Dus ja, het is echt wel rekken mij horen dat dus de temperatuur behoorlijk oprinnen kan. De zinnenkrachten bij stiert op size. Nou, het heegste wat we helly kennen in Nederland is 8, dus dat jouwt ik wel om dat het behoorlijk onder hege kant is. En de hittekraft stiet op 8. En het heegste wat we daarvan helle kennen is het zien. Dus dat jouwt ik wel aan dat, nou ja, de wat oudere meesken, maar ik ben, die ben wat kwetsbaarder dan. En verder, ja, ja, dit wordt verder ik een hele mooie simmerdij. De stiet maar kwalijk wien. Komt uit het zuiden wij, midjes wat meer variabel. Maas nog wat wolkenveld, maar in de midden echt volop de zinnen erbij. En dan een maximum temperatuur van 22 graden. En ik zelfs op de Waadeiland warmt het behoorlijk op. Omdat er nou ja, net een heel soort wind stiert. Dus ja, het is morgen wel echt volop simmersk eigenlijk. Tropisch kennen we.
0: Tropisch inderdaad. Ja. Nou weten we van de vorige keren dat het tropisch weer toen bleut heel lang hing. En hier we meerdere dagen boppen de 30 graden. Ja. Hoe liep het er nou de dagen ernaar?
24: Nou, er komt wat verschoving. Want het hege drukke bier waar we onder zitten nou, Joert en morgen, dat scoot heel rustig naar het eerste tafut. En ja, dan ontstaat er eigenlijk altijd een rondte van wat zwakke steurings. Nou, dat zeggen we op tongetje en op vreet. We hebben wat bewolking op hichte op tongetje. En de wien die van het zuidwesten wat meer noordwestelijk wordt. En zodra dat noordelijke component in de wien komt, ja, dan hebben wij hier bij de kust, hè, wat zo simpel is het, Friesland leidt gewoon, is wel een van de kustprovincies. Ja, dan hebben we gewoon minder hege temperaturen. Nou, dat is dan ik de Shen, 22 rond 22 graden heb ik nog steen op tongetje. En op vreet zelfs nog maar tussen jekjes van zelfs 21 rond 24 graden. En ik kan me zo voorstellen dat de meeste mensen dat heel prima vinden. Wat ontmaat de eerstelijke wien, wel wat meer bewolking op vreet. Spatserijen werd er misschien wel mogelijk. Maar dat verbetert hem op sneeuw en alweer mijn heel soort rond te verzinnen. Nog hield hij die wat ontmaat de eerstelijke streaming. Dus prima temperaturen, 22 rond 24 graden. Een zwakke wien. En in de nacht zullen we dat die temperaturen alweer stadig gewoon wat zakje. Want in de nacht naar sneeuw hebben we maar een minimumtemperatuur van 10 graden. Dus dan kan de boel wel lekker
0: inzetten. Oh, heerlijk.
24: Ja. Terwijl wij maar die handel in de nacht. En ja.
0: Prima, dat klinkt prima. Daar hou ik van. Die koele nachten. Dan kunnen we in ieder geval goed sliepen. Ja. Dank u wel. Zit gewiebingen.
24: Graag niet in.
2: Van Tolve ont Inroeren.
3: Bij Omroep Friesland.
4: Nooie Friesland.

0: Denise Rivera en Glorious Sound Machine. Wie dat? Mooi Soledad.
1: Omroep Friesland.
2: SKS Scoetjesiel.
0: De scoetjes van de SKS-vloot die zielen van de middag op de Fluzen bij Elehuizen. De oude twee jaar koe het ziel dennen teruggeen vanwege het waar. Maar dat liep het nodig gelukkig oors. Henk Speersta is de wedstrijdleader op Elehuizen. En het is voor hem de eerste keer.
3: Spannend, zeker spannend in mijn eerste keer. Ik heb wel de sprintwedstrijden die in en ik kom echt, en dat zal ik denk ik al, in een gespreid bedje. Dus mooi team om me heen, dus dat maakt het zeker relaxter. Nooit waar je net ziel te hebben, toen ik er wel bij, dat is natuurlijk spietig. Dus ik denk wel heel fijn is dat we jouw ziel, ja. Zeker.
4: Ja, het waren direct wel een beetje net dat uiteindelijk weer een keer terug in je koe.
3: Nou, zeker, want elke keer was wel alle voorbereidingen, mooi team. En dan uiteindelijk had het dan op het laatste dat je net terug in, dan is dat natuurlijk wel extra zuur. Ik denk, vorige keer hebben ze dat geprobeerd om toch nog een feestje eruit te persen. Dat is goed lukt, vandaar onze nieuwe locatie, nou in onze nieuwe keer. Dus we kunnen nou zien hoe dat dan in een hele dag, maar het is ook wel spannend, omdat we de hele dag nog net altijd die in hebben, zeg maar. Dus ik ben benieuwd, gezien niet.
4: Wat ik spannend is de baan, want ja, Jim Wolle altijd kinderen op een delbaan met een gate in Lisse.
3: Ja, dat is wel het plan. Ik denk dat dat de mooiste is. We hebben zuidwesten, westelijke wien. Dus ik is de lengte van de baan gebruiken, dat is het mooiste eigenlijk. Dus eigenlijk denk ik het spannendst.
4: Ja, die wien die bleurt redelijk gelijk zoen of wat rom. Je kent uit het westen, richting voor jou roeren, zei je zwaarman. En dat kind mij de op een delbaan hek.
3: Dat kan mooi op een delbaan. Ik wil altijd nog een blauw boei die ik even erin gooien. En ik denk dat wij er wel aardig flexibel in binnen. Dus ik denk dat het goed komt.
0: Ja, ik denk dat het goed komt. Collega Arjen de Boer die is op het wetter bij Elehuizen. Een goeie middie.
5: Goeie middie, Jantine.
0: Ja, Elehuizen is eigenlijk altijd een wat een apart plak. Waarom eens?
5: Nou ja, dat vind ik eigenlijk helemaal net. Het is misschien wat apart, omdat het de oude 2 hier net troggien is. Dat is wel grappig trouwens, want de voorzitter van de wedstrijdcommissie, die wie van de Moor, die ziet dan achter zijn bureau en hier echt een wanstaltig grut ding op zijn bureau steen. En dat is dan de priest, die de laatste 2 hier dus bij hem op de vensterbank stier. En die hoopt dan eindelijk eens een keer uit te rikken om de winnaar. Nou, gelukkig gaat het juwe trog. Ja, en liet ik eens uiteindelijk zetten mij een compliment. Ik vind hier op een Fluzen, nooit het Tjoekemaar, is dit het mooiste Friese marm op de ziel.
0: En waarom is dat?
5: Nou ja, mooie brede baan. Het is echt, nou, maar dit ben ik ideale waasomstandigheden. Dus je kunt er echt een geweldige route del zetten. En dat is een Utrecht hier, maar een open delbaan, mooi een mijn gate. Dus het kan echt een heel breed hek. Dat is misschien wel een beetje in het vaardiel van Akkeren, bij Pieter Meter. Maar daar kunnen we Aasen misschien nog wat over vertellen. Maar ja, het wordt gewoon echt een hele leuke wedstrijd.
0: Ja, op dit tijd, op Ian Grauw, Twadde, Akkeren en skipper Douwe Visser en skipper Pieter een Meter. Twee hele verschillende zielers. Wat betekent dat dan, Joert?
5: Ja, nou ja, je zoent deze kinderen van Akkeren het de laatste tijd altijd een hele goede start. Pieter Meter doet het echt heel goed. En wil ik altijd onvallen. Dat zei direct van, ik wil net de volle. Hij bij de Lotting, bij de Veenhoop, die hij startnummer 1 lutsen. En hij zei, dan kijk alleen nog maar een stieve nek. Hè. Dan maak ik alleen nog maar achterom, Sjen. Ik wil onvallen. En dan heb je Grauw met Douwe Visser. Ja, de achtvoudige kampioen. Het is de man die het op kop leidt. Met 18,8 punten. Akkeren 22,9. Dus wel een redelijk god. Dus kunnen noemen ze 1 en 2. Maar Douwe Visser is natuurlijk een zeer betoefd zieler. Is misschien wat voorzichtiger. Maar dertrog heeft hij al zo vaak kampioen geweest. Dus ik ben wel benijd hoe het hem verder ontvouwen zal, deze wedstrijd. En vergeet ik vooral net die twee die erachter zitten. Want we hebben het nou wel door Akkeren. Trouwens wel grappig, hè? Grauw en Akkeren. Toch altijd een beetje Wetter en Vuur, die bij dit warpen. Maar dan noemen ze Treien en Vjouwer. Jenne Voort en de Lemmer zitten maar weer een puntje achter Akkeren. En Jenne Voort, dat hebben we ook juist gezien, kind. Als het wat minder begint te waaien, maar licht waar, dan zei het ik hartstikke goed.
0: Nou, we wachten het al wat er bad der op het wetter bij Elehuizen. Ik heb het al. Doe, zust in elk geval geniet je op dat prachtig mooie wetter. En ik denk wij maar eens al, Nick. Live vanzelfs op radio en televisie. Het SKS Scootjesielen op de Fluzen bij Elehuizen. En voor de mensen die nog nooit van willen onder Scootje Pool, dat kan nog ongeveer 15 minuten. Doch dat bij u in de Omroep-app. Vast is de winnaar. Nou, Arjen de Boer, heb je misschien al een beetje geholpen. Een soort succes.

0: Somber en Homewrecker. 350 kilometer kuieren, dat is wat Alex Schreiner de komende dagen dwaas wil. Hij zal een rondje om Friesland en doet dat net samen. Maar de tocht wil er geld op hellen voor de palliatieve zorg in Friesland. De start weer van de morgen in Dokkum. Dat verslaggever Esther Bethlehem, vrijwilligers van de palliatieve zorg trof. Zij binnen een van de instellings die geld krijgen van Schreiner.
1: Ja, geweldig. Hartstikke mooi. En dat we ik in de aandacht komen, vinden we hartstikke mooi. Want de palliatieve zorg is best een zwaar onderwerp voor sommige mensen. En het is net iets wat heel makkelijk naar voren brengt en in de aandacht brengt. Gisteren net snel maar een kraamkop een braderie steen bijvoorbeeld. En op deze manier is het een hele mooie manier dat het toch in de aandacht komt. En dat we er toch wat, dat mensen zuggen dat wij er binnen in Noordoost-Friesland.
2: En hier een mooi onthaal voor Alex, waar laat hij echt zien rondje om de provincie Rinnensil. Ja. Hoe is dit initiatief zo ontstaan, dat je met zijn allen je zou beziel steren?
1: Nou, ik lees het toevallig op Facebook, dat hij er maar bezig was. En ik lees ik in eerste dat de zus dat we 1000 euro kregen hier. En dat ik toch van, 1000 euro van Noordoost-Friesland. Dus dat heb ik eerst even gecheckt bij de penningmeester. En die zei ik van, ja, inderdaad, er zit 1000 euro op. Dus toen hebben we contact zocht. Ik heb hem eerst bedankt en toen contact. Zocht. En toen begon ik hoe dat rondje Friesland en dat ze vanuit Dokkum starten. En toen hier ik zoiets van, ja, maar we nog bij zijn. Dat is nog leuker natuurlijk. Dan kunnen we hem even echt even uitzwaaien. En dan kunnen we nog even hij ons die cheque overhandigen. Dus we maken er even een feestje van.
0: Janneke Rijinga, vrijwilliger palliatieve terminale zorg in Noord Eerst Friesland, wie dat? Alex Schreiner is van de Moon dus het eindzet in Dokkum. Hij vertelt hoe de reden waarom er deze meustertocht dwaas zil.
3: Veel mensen weten niet wat palliatief betekent. En daarom loop ik voor de palliatieve zorg, voor de VPTZ, voor de vrijwilligers.
2: Ja. En u heeft geld ingezameld. U overhandigt straks een cheque van 1000 euro. Hoe heeft u dat geld bij elkaar gesprokkeld?
3: Via GoFundMe heb ik een crowdfunding gestart 13 april. En er zijn allemaal mensen uit mijn omgeving die dus geld hebben gedoneerd. En dat gaat tot 10 oktober, mijn crowdfunding, ja.
2: En vandaag in Dokkum, het eindpunt van de tocht is in Drachten. Zou je misschien uit kunnen leggen waarom de start in Dokkum en het eindpunt in Drachten is?
3: Ik heb 5 jaar geleden een vriend verloren aan alvleesklierkanker. Die heette toevallig ook Alex. En die is geboren in Dokkum en die is overleden in Drachten. En ik wil eigenlijk zijn manier van leven eigenlijk een beetje nabootsen. Van in Dokkum geboren in Friesland, omdat hij gewoon echt een Fries is. En in Drachten wil ik stoppen, omdat hij daar is overleden.
2: En dan overhandigt u ook in Drachten weer een cheque van 1000 euro. Is het ook nog mogelijk om tijdens de route, want u heeft ook een shirt met QR-code volgens mij aan, kunnen mensen nu ook nog doneren?
3: Ja, er kan de hele tijd gedoneerd worden. Dat vind ik ook leuk als mensen dat doen. Nee. Maar ik heb in Drachten heb ik al 1000 euro betaald. Dus de cheque is al in principe al betaald. Dus ik wil aan zoveel mogelijk VPTZ-locaties in Friesland doneren. Dus Heerenveen moet er nog bij, Sneek moet er nog bij en Leeuwarden moet er nog bij. Dat zijn 5 locaties waar ik aan wil betalen. Ja.
2: En een rondje om de provincie, wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe lang is dat?
3: Het is 350 kilometer mijn route. En dat is echt langs de grens van Friesland. Echt op de grens van Friesland. De buitengrens, ja.
2: En dat moet allemaal in één dag gebeuren?
3: Nee,
2: of?
3: Nee, dat zijn meerdere etappes die ik ga doen. Ik probeer rond de 40, 50 kilometer op een dag te lopen. Het is ook een beetje afhankelijk van het weer, want morgen wordt het ook heel warm. En ik wil het wel op een goede manier doen, wel een zorgvuldige manier. Dus ik moet even kijken van hoe lang ik daar echt daadwerkelijk over doe. Ja.
2: En vandaag het startmoment hier dus in Dokkum, wat betekent dat voor u persoonlijk?
3: Nou, ik moet wel zeggen, ik ben heel zenuwachtig. Dagen van tevoren was ik al gespannen hierover, want het is wel een dingetje natuurlijk. Al die mensen die voor mij komen kijken, vind ik leuk. Maar die aandacht, daar vroeg ik om. Maar het is ook wel even heftig, zeg maar, om die aandacht allemaal te krijgen. Maar ja, ik heb er zin in. Dat, ja.
0: Gelukkig wel. Hij met een tocht van 350 kilometer al is er. Van Dokkum, Noordrachten en daarvoor gaat er helemaal bij de kant van Friesland om deel voor het goede doel. En dat is palliatieve zorg.

0: Ja, dat doe wij ik, hè, Johan. 9 to 5.
1: Zij eerst, hè? Hey, de volop. Mooi man.
0: Inderdaad. David Dolly Parton
2: bij Omroep Friesland.
0: Ja, Johan Terpstra, die maakt hem op voor 1 to 3.
1: Ja.
0: 1 to 4, dat is hem.
1: Ja, 1 ja, to 4. Ja, 1 to 4, ja. Ja, dan oeren bijkomen. Als ja, het haast oeren, 9 to 5.
0: Ja, ja, ja, ja, nee. 1 to 4, goede midi dadelijk. Maar voor zelfs het SKS, ja. Goed ziel. En wat nog meer?
1: Prachtig. Ja, en vakantieverhaal hebben we een goede midi. En aast niet eerst het vakantieverhaal van Wouter. Hij komt van Friske Piel. En hij kwam rond van vakantie van Hawaii. En zie je te wachten op het vlinderveld, dat wie op San Francisco. Daar kwam een man naast hem steen voor een praatje. En pas letter besefte hij zich, door die man voort weer, dat Tom Cruise weer. Nou, dat is een opmerkelijk verhaal.
0: Dat liefst.
1: Ja, nee, dat is echt, echt bad. Jest aan dat verhaal van Wouter naar in je oren. En daar platen op betinken. Dat ken zelfs platen wijzen Hawaii, maar ik San Francisco. Tom Cruise had ik in verschillende films spelen.
0: Ik weet wel welke plaats ik kon vragen.
1: Ja, Top Gun, denk ik.
0: Natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, tuurlijk.
1: En wat zou dat dan worden, Top Gun?
0: Nou, eigenlijk, ja, de kist natuurlijk de klassieker.
1: Wat Danger Zone?
0: Danger Zone, inderdaad. Ja. Maar ik wil die...
1: In die kroeg? De Rijtjes
0: Brothers? Ja, nee. Die plaat die ze draaien...
1: Oh, onder Take My Breath Away?
0: Nee, volleybal van de tweede film. Top Gun Maverick.
1: Oh,
0: er zit een scène in met alle mannen zonder shirt aan. En er zit een plaat onder.
1: Ja, dan begint helemaal te klimpen. Ja. Ik vind het fantastisch. Ja, dat is mooi. Hè? Ja. Nou, kom maar op bij die plaat. Die de omer op heb. Ik ben benieuwd wat er binnenkomt. WhatsApp 0620 voor jou en Johan. Johan, Ian, Johan, Johan.
0: Helemaal goed. Dadelijk hier dus op de radio. Want Safi is er, is van No in Friesland. Meer nice. Voor zelfs op uw website en in de app. En om jou roeren in onderwijs. Ik wens je alvast een hele noffelijke medita.
2: Omroep Friesland.
3: Twa en Johan op een 12 FM.
2: Simmer in Friesland. Wat een street. Ze zitten er bovenop.
4: Ja, fantastisch.
5: Ja, maar doodingsten zelfs, dat ken ik beter.
6: Ja, dat roept elke keer in onderwijs.
5: Maar bij wie is het dan?
2: Doch mij, onder Scootsjepoel in de Omroep app.
5: Alle dagen tussen tolven en in.
2: Klik rugsboppen op appus.
6: En vul de pol in.
2: Simmer in Friesland.
7: Wij willen wij.
6: Ik voor de Scootsjepoel.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
13: Reis slim met Golden eSIM.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
13: Rijd slim met Golden eSIM.
16: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeie met je bij Omroep Friesland. Mooi dat je erbij bent. Ja, verjoe het vanzelf de SKS-wedstrijd op Elahuzen. Je hebt hier niet goeie met je. En dadelijk eerst het vakantieverhaal van Wouter. Hij kwam weer waarom van Hawaii. En was te wachten op het vliegveld van San Francisco. Op zijn vlucht waarom naar Nederland. En daar kwam een man. Die kwam langs voor een praatje. En achteral bleek dat Tom Cruise te wezen. Goed, dadelijk is het verhaal. Platen die je mee te krijgen hebben. Platen over Hawaii, San Francisco, Tom Cruise, vliegveld. En ik zei Tom Cruise, mijn favoriete acteur uit de film Top Gun, ik link Danger Zone. Begin die uitdaging op het kerstdoel betinken. Linkplaat, WhatsApp 0620 voor jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen of Domer op app.
4: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
7: Doe boeien. Wat dus doe de eerste tongetje van september?
18: Net zo volle. Wat dan?
7: Poh, dan kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint-Nick.
19: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
20: Daar we een uitdaging. Wie Damstra-service onderhoudt in Ljouwt, ziet je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Surf voor uw vacatures op damstra.nl.
21: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover geef wij graag met die inpeteer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
20: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Surf voor uw vacatures op damstra.nl.
22: Goeiemiddag.
23: Maar Johan Terpstra.

0: jou roeren. Bij Omroep Friesland.
1: Een bak vol leuke platen.
2: Verrassende onderwerpen.
3: Een quiz waar je altijd weer mooie prijzen.
4: Het Frieske Nijs en het Waar.
2: Dan haast een kom je biddy.
5: Now let go of everything I ever had.

0: Olivia Dean en Remy en Rick Astley begonnen bij mij. And Never Gonna Give You Up.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
0: Ja, yes, hing je weer, de Sliggers. En dat had alles te krijgen met de SKS-wedstrijd, de Fluzen. Ja, daar werd het home bij Elehuizen. 0-12 zet de wedstrijd uit eind. Wat is bij jou en niet om jou te vieren? Dat wil ik graag weten. Zet die felicitaties in de Omroep-app. En die Omroep-app kerst ik broeken van de scootsje vragen hoe de SKS en makkers ik nou eens kans op de Omroep Friesland boordvlaggen. In goeie midden houden we de oproep die je voor vakantieverhaal. Dadelijk zegt het vakantieverhaal van Wouter. Hij kwam weer om van vakantie op Hawaii en hij hier een tussenvlucht, tussenstap hier op het vliegveld van San Francisco om weer in Nederland te komen. En daar kwam een man langs van een praatje gewoon. Even gezellig en heel aardig. En achteraf zijn de meesten om hen. Wist wel waar dat wie? Dat wie Tom Cruise.
2: Tink en Link.
0: Dadelijk is het, het verhaal van Wouter. Hè? En dan plaat me Tink Oeren, Bijgelies, Hawaii, San Francisco, Tom Cruise en Flairfield om die linkplaat te krijgen. Je bent zijn Fallout van Lauren Balfe, de beste versie van Mission Impossible. Ja, vind ik wel toepasselijk, zei het Marco. Het speelt het vanzelf. Tom Cruise ik in. Hè? Ik ga ze al je schoenen. Doe ik Marco tegen ik. Hè? Martine zei het. Zit ik in de film Top Gun. Waar ze misschien allen in die kroeg steert te jongen op de Righteous Brothers.
3: You never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it. Hey.

Haasten weer uit die film vanzelf. Nou, ja, nog meer filmmuziek uit Top Gun. Anneke, die komt mij de plaat van Berlin. Take my breath away. En vanzelfs komt het ik nog binnen. Terug Sjoerdje, hij zei het. Ja, een echte Hawaii. Rieten rokjesplaat en het vakantiegevoel van de Kalima Hawaii. Het is prachtig, hè? Gary, onverwacht kwam ik je tegen van de Brothers. En graag wil je zijn Scott McKenzie bij San Francisco. Het gaat echt alle kanten op. Prachtig, tegendank van je linkplaat. Ken de Marine Wurre. Wel een combi, zeg ik. Home en Andries. Ze komen bij de Flower Pot Man. Let's go to San Francisco.

0: van de Flower God Man. En let's go to San Francisco.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Ja, de mooiste vakantieverhalen komen binnen. Maar is je alles wat. Ja, bij mij is je alles wat moois. Of nu vraag ik mij. Als we op vakantie binnen. Ja, dat geldt ik van Wouter Jongstra van Friske Pjel. Wouter, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Johan.
0: Hawaii op vakantie, hoe wie dat heet. Daar is maar eens even door.
3: Ja, ik hou een plek in Hawaii geweest. Ik vind het al wel jong, zie een keer. En ja. Ik vind het altijd prachtig. Het is prachtige natuur en altijd mooi waar. En altijd ruimt om kwart voor vier, dan schijnt om vier uur de zin alweer. En het is dolfijn en diepzeedoeken. En oh, je kan een fantastische vakantie horen.
0: Ja, en
3: maar ja, het is een eindvlingen.
0: Ja, dat wel, hè. En ik ben je tussengestapt dan, hè.
3: Hier ja, dat ken het ook. Je kent er net rechtstreeks in. Nee, dat wel net.
0: Hé, hey, een prachtig vakantieverhaal. Ik denk dat het een afverhaal haast door Hawaii. Maar even dat specifieke stukje,
3: ja,
0: hè. San Francisco.
3: Ja, ja, ja. Wat
0: baden daar?
3: Het wie in Los Angeles.
0: Oh, Los Angeles. Oh.
3: Los Angeles, ja. Oh. In het Hilton Hotel Los Angeles. Ik kwam van Hawaii en ik moest een nacht toe nachtje. En nou, Hilton is vlak bij het vliegveld. En dan kan je een vrij goede kamer krijgen van een goede prijs. En toen had ik de jongens wat eten. En wat schetst me verbazing. Er komt een man naar me toe. Die ziet mijn man of zingen aan het tafeltje. En die stapt op me daar en die zei, goh, are you alone, best alinnig en wat doe je en waar ga je heen? En dus even een sociaal praatje, zo wat. Nou, dat wordt hem. En toen kwam er waarschijnlijk naar de wc, dat weet ik net. En toen kwam er om en toen kwam er voort. En toen zei die obers in mij van, ga je ook wel in de gaten houden met waar je een gesprekje hoort aan? Nou, ik zei, oh, shit, mijn idee, jongen, ik had geen idee.
0: Ja.
3: Ik had werkelijk geen idee.
0: Nee.
3: En achteraf briekte dat de wereldberoemde Tom Cruise te zijn.
0: Ja. Ach, dat is, ja, dat is toch aardig. Maar ja, we gaan het gesprekje hoor.
3: Nou, hij vroeg of ik blij kwam en wat die en wat in de west weer. En wanneer ik weer voortgang en wat ik dan mijn beroep weer. Het ging een heel beginnend sociaal gesprekje, zeg maar.
0: Ja, en had ik wat aan hem vragen dan?
3: Nee.
0: Helemaal niet.
3: Want ik dacht, ja, wat maakt die man vreemd? Je kent die man helemaal niet.
0: Maar dat is voor die werk, ja.
3: Ja, dat is voor die werk, ja. De filmacteur.
0: Ja, de filmacteur.
3: Ja, geweldig.
0: Oh, man,
3: ja.
0: Wat een geweldig verhaal is dit, hé. Ach, hé, maar
3: ik ken er altijd mijn glimkop erom denken. Het is natuurlijk wel een hele tijd glim. Ik denk, eind jaren 90. Nee, dat is in eerste Mission Impossible maken had.
0: Ja.
3: In die fase wie het was. Maar die man hartstikke leuk.
0: Ja, is dit een mooi verhaal voor zelfs. Maar stel voor, hè, als het wel wist, hè, dat Tom Cruise wie. Wat is hem dan voor vragen stellen, Wouter?
3: Ik zou wel eens naar die Mission Impossible en dan zoek ik hem toch vragen willen van, is het net een beetje te oedrungen dat alles samen kan? het lijkt het een beetje utopisch soms, dat vind ik gewoon van die films. Dus dat ik hem wel eens vragen wil, hoe het er zelf naar zijn.
0: Ja. En haast alle films ik van hem zien, denk ik, hè? Denk ik.
3: Ik hou wel geregeld film. Als mijn vriend zegt, alle films van zien, dan weet ik dat net. Maar ik zie wel heel geregeld films van hem, ja. Ik vind dat wel heel grappig om hem dan weer te zien, ja.
0: Ja. Maar dit weer dus een verneerd persoon die net nice is kon. Rind.
3: Nee, absoluut niet, hè? Nee. Een hele aardige, rustige man. Ja. En niks van zich.
0: Ach, fantastisch. Tiger, dank voor het deal van die mooie verhalen, Wouter.
3: Ja, al die dingen, man.
0: En ik wens je dan een hele mooie dag.
3: Oké, jij bent Erik. Hoi.
0: Otjen. Hoi.
3: Otjen.
0: Hier is Marcel Smit, Leefde en Whisky.

0: Ah, oefening nog maar op website. Ja, Jerk, nou krijg dat het net San Francisco weer. Maar ik dan toch nog even linken, Johan, op L.A., Los Angeles. Wat heb je er, hè, op het Springfield? Ja, dat klopt. Maar ik dan de Doors nog even linken, zei hij.
1: L.A. woman. L.A. woman. L.A. woman.
0: Ah, hoeveel het hier getanken. Daar is het Friesland. Komt er dadelijk om.
2: Wat of waar hoort vrouwen tjen om politiek actief te worden?
3: Maar we moeten, als we het systeem willen veranderen, als we gewoon ook willen naar betere afspiegeling van de samenleving, dan moet je gewoon ook als man zijn en zeggen van oké, nou is het tijd om een stap opzij te zetten.
2: Backstikken. Dit weekend in Friesland Doc.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa.
4: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Jouw het waan is. Het Nijs en Jantine praat is bij. Goeiemiddag.
13: Een goeiemiddag. Het centrum van Snits en het startuilon in de Snitsemar worden deze dagen kleermaken voor de 89e editie van de Snitsweeken. Het is het jaarlijkse evenement om de grootste sailcompetitie op Europees binnenwetter. In de stad worden podia en de merken opbouwd. Op het startuilon wordt alles daaruit voor de wedstrijden. Er zijn een tal van partijen belutsen bij de organisatie. Hoe die het mooi maar oppakken, daar is directeur Sander ten Bos van de Snitsweeken goed over te spreken.
14: Vooral de samenwerking is echt fantastisch. Wordt elk jaar beter. We hebben een hartstikke mooi beeldmerk. We trekken gelijk gezamenlijk op. En ja, daar ben ik heel erg blij mee. En ja, we hebben ook een prachtig programma natuurlijk.
13: 350 kilometer kuieren, dat is wat Alex Schreiner de komende dagen dwaas wil. Hij rent een rondje om Friesland en docht dat net zomaar. Maar de tocht wil er heel top hellen voor de palliatieve zorg in Friesland. De start wie van de morning Dokkum en dat is net zomaar een willekeurige startlocatie, zoals uit er zelfs.
15: Ik heb 5 jaar geleden een vriend verloren aan alvleesklierkanker. Die heette toevallig ook Alex. En die is geboren in Dokkum en die is overleden in Drachten. En ik wil eigenlijk zijn manier van leven eigenlijk een beetje nabootsen van in Dokkum geboren in Friesland, omdat hij gewoon echt een Fries is. En in Drachten wil ik stoppen, omdat hij daar is overleden.
13: Middenvelder Dirk Proper is van hem op presenteren als een nieuwe speler van sportclub Heerenveen. De 24-jarige middenvelder komt oer van NEC en tekent het voor Fjouwerier. Proper is de mooie opvolger van Joris van Overeem die een paar weken geleden oerstapte naar FC Utrecht. Proper speelde in zijn carrière al 184 wedstrijden voor NEC. En in de steedsel van het provincie Hoesie Lauwet is onder het begin van de media het WK Friesk Damjen begonnen. Het gaat om een twaakamp tussen zittend wereldkampioen Matten Walinga en Fries kampioen Teek Kooistra. Kooistra hield als uitdager van Walinga. Hij is vol lof voor de regerend wereldkampioen.
16: Ja, ik vind Matten eigenlijk een van de creatiefste dames in ons peloton, dampeloton. En ja, Matten is een, ik vind het een hele mooie dame. En met name heel creatief in het spul.
13: Het water nog een afwisseling van wolken en zinnen. Het bloot droeg, maar in west-zuidwestenwind wordt er warme lucht ongeveer. En dan zit er middags zo'n 24 graden op de thermometer. Morgen dan wordt het een warme dag. Temperaturen tussen de 29 en de 32 graden. Er is een afwisseling van zinnen en een hele beetje bewolking.
0: Ik zeg dan altijd maar raketje waar, hè? Lekker even ijs.
13: Ja.
0: Oh, heerlijk, man. Ja. Jantine, mij het nijs uit Friesland tegen Tankoeren. Eerst het vanzelfs weer dadelijks muziek. Het jongetje Son 80. Het hier dat ziet de meter met het scootje van Doe Nog Bolsert. Nou akker hem de SKS wint. Ja, en de zon van ziet het. Dat goede zaken op het stuit hè, in de SKS. Dadelijk meer daarover, want we schakelen met het wedstrijdwetter. De Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, is dit. Nootje zo'n 80 komt er dadelijk om.
11: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
19: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Ik zie kleurrijke streken.
22: Ik zie mensen van alle tijden.
23: Ik zie deze stijl wel zitten.
24: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
25: Centraal Museum Utrecht.
26: Laat meer zien.
27: Johan Terrein.

0: we zitten hier wel in de filmmuziek, hè. Hier wordt al even hoe Top Gun en Tom Cruise, dit wie ik uit de film Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, uit de film Mannequin. Nou, in elk geval hing het Jeroen van der Meer. Die hoort de slingers op bij het scootstation in Elahuizen. Hij stuurt, krijgt foto's. Ja, we zitten Rick op de loersprekkerboxen. Nou, ik zou even de hoorn opstekken, Jeroen. Dan wie het Elsen en der Rick in Elahuizen, daar stoot best, die even een app gestuurd had. Ja, prachtig. Mooi plaatsje. En het is net drok, hè? Mooi, man. Ja, het is even geconstateerd, hè? Misschien zit op een camping, op het wetter. En ja, mag een jidje van die zuske missen. Hoe speciaal is het om te jidden te litten op de radio dadelijk dat ze jidje is, Jeroen. Jidje jubileum, Lieds op Grut. Wij meisje een feestje van mijn slingers. Als dat nou witter is, dat kent mijn brocht in de omroep app. WhatsApp hem ik. Dan graag die felicitatietekst op 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen. Dan komt het dadelijk voorbij.
1: Omroep Friesland, Simmer in Friesland,
2: Scootsiesiel.
0: De Scootsiepool, daar komt weer een dijwinnaar van Juster uit. De wedstrijd van Boord zijn. Even waarom Shende op die wedstrijd van Juster.
3: Schop gegeven wat er
4: oh, Willem Zwager, die had moeite om hem rij te houden.
3: Het had helemaal de dwars onder en er komen hele dikke buien vanuit het noordwesten. En het is koppen bijhouden voor iedereen.
4: Maar de schoenkoppen op de wegen, op bij, nee, de eerste tonnen. Wat we op basis van de eerste tonnen concluderen kennen, is dat de Jouwer, Akrum, de Zuidwesthoeken en Jennewoord konden leading gaan. En dat dus toch die slag van Ljouwert en van Grauw heel minuut pakt. Maar de storm zoals die nou is Akrum virtueel de klassementsleader. We hebben gewoon het rekkenje west. En als de klasseringsbluwe zat ze nou binnen, dan staan de nummers 1, 2 en 3 in het klassement op 0.1 punt van elkaar. We kunnen concluderen dat de Jouwer en Rinus de Jongen heel eind voort binnen. Dat die ja, altijd zatrogiert, altijd niks geks gebeurt. Op wij binnen naar de dijoefening. En dat derefter nog volop striert is. Soer Graubiegeliks een plak pakken kennen ten koste van Jere Veen. En Kim van Stade gewoon wil concluderen dat Sietse Brouwer zijn titel net prolongeren zal. De Jouwer is op wij naar de finish. En ja, ze hielden een enorme vastsprong op het Jennewoord. Ja, die is wel een beetje verdampt, hè, maar ze horen wel krijgen nog hoe razen om hoe de finish te gaan.
3: Dit is een kattenbakje voor jou en natuurlijk een prachtige dijsucces. En dat gunnen we ze.
4: Absoluut, absoluut. Rinus de Jong, hij helpt zijn eerste dijoewinning van dit kampioenschip voor een aantal seconden. Ze bleef al hier rustig. Ja, nou komt er iets van Libben. Ja. Nou komt er iets van Libben. Rinus, lokweenske, maar die eerste dag succes. Hoe voelt dit?
5: Ja, fantastisch. Helemaal geweldig. Ja, ik heb hem voor. Schitterend.
4: Je was de bril op. Zit, wat wetterige eegjes.
5: Mooi, liedstrentje.
4: Waar komen die mooiste zwaai?
5: Nou ja, overal. We hebben alles beleefd. Nou, we hebben drak mijn handen om het zaal erbij te krijgen. En we hebben vanmorgen even een hele hoop aan de gang geweest. Ja, verdampt erin te rennen.
2: Omroep Friesland. De Scootsiepool.
0: Ah ja, Rinus de Jonge en de trin in de eigen. De bril kwam even aan, lette de bril weer op een oors. Hij kwam met het Scootsie Oeral thuis van de Jouwer als eerste oer de streek. Ja, en onder de goeie versissers van de noemer Ian had Klaas van der Goort het Omroep Friesland beste stuurleur Stenel Wall t-shirt boom. En dat heb ik nog eens bij die mooie drukkaaihinger. Moest ik winnen? Door de mij aan de Scootsiepool en versis de winnaar van de wedstrijd van morgen op een lemmer. Dat ken morgen tussen Tolven en Ian. En waar is dat dan? In de Omroep app, daar je dan alles goed te zien. En dan kerst even die favoriet, even on tikje, is maar. Ja, dadelijk schakelen we naar het wedstrijdwetter, naar Andor Faber en Juwet is Jaap Jongsma erbij.

0: galore.
1: Speciale Simmery Frieslandlied viering van Robert van Hemert. En moord dat nou.
2: Omroep Friesland, Simmery Friesland, Scootsiesiel.
1: Ja, als het zien hoe twaan, dan gaat het los. En alvast even vooruitzien, dat doen wij Andor Fabrius, Scootsieverslagjouwer. En Joert aan boordzaakkundige Jaap Jongsma. Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
4: Ja, goeiemiddag.
1: Hoe leidt het ervoor, der op Elehuizen?
3: Nou, we liggen redelijk dichtbij het stadskip, net te dichtbij van zelfs. Wij sjuggen naar wat er gebeurt. Wij meidjes op voor een reguliere startprocedure. Oer iets minder als een kwartierke, dus een 10 minuten scot. En dan om het 4:12 de start. We liggen hier, Jaap, en ja, het waait net heel hard, maar ik viel toch wel een brieske.
4: Nee, het is een fantastische schildmetje, dat kan ik je nou wel beloven. Het is een mooi rennend windje. We hebben de hele markt tot onze beschikking, inclusief de geul, die heeft gestremd. Dus er is een schitterende baan mogelijk. En als het goed is, volgens de routebespreking, is er een spreader bovenin en een gate onderin. En dat maakt het, de wedstrijd nog wel leuker als juster, denk ik.
3: Ja, want welke skipper als ik vreeg is die op- en delbaan met de gate, dat ze kiezen kennen voor de steward of de bakboordtonnen, dat is de grote favoriet. Waarom?
4: Nou ja, de koers juster heel mooi zijn. Als die jongens dan verder weer aankomen, dan moeten ze er al een rondje aan. En dan moeten die lijsten in het lichtje. Die met een heleboel rondte aan en de schip die ervoor liggen. Maar als effect dat het veld helemaal uit elkaar liggen geert. En nu heb je de keuze. Als, als het heel druk is aan de rugkant, dan kun je gijpen en dan pak je de linker boei. Backboardboei, hè?
3: Ja, dus je kent eigenlijk meer onvallen, meer beziekje.
4: Nou, je hebt keuze en daartoe bloeit het peloton dichterbij elkaar. Want je hoeft net achter zijs aan te sluiten. Want je gaat net achter twee aan, dan ga je de andere kant uit. Dus dan kun je de kust wij pakken.
3: Ja, ik zei al, er zit wel een mooi brieske. We zeggen juist dat er nogal wat uitzitten zitten en dat er ook nogal wat skiftingen in de wie zitten.
4: Ja.
3: Hoe is dat nou? Had je daar al een beetje een beeld van?
4: Ja, op zich hebben natuurlijk wat voorkennis van onze man, maar de lucht is mooi skin. Nou, dat houdt in dat de wien waarschijnlijk redelijk constant bloeit. Hij zou vanmiddag wat meer naar het noordwesten draaien, of het westen, dus een beetje romje. Maar dat zou richting Fjouwer de Oeren wezen. Daar zou er misschien een klein krachtje bij komen. Maar als het nou is, jongens, mooier wordt het net. Mooi wordt het net.
3: Nee, we zullen een zuivergast, strak blauwe loft, het zintje erbij en een mooi windje. Het begint te vervelen. Maar alle omstandigheden die binnen de werk liken ze eigenlijk dit hele kampioenschap. Want we maaien nog net klaaien.
4: Nee, het is fantastisch. Hè? In de weekend of de snijzen heeft het winnen. Het waar even een dipje. En dan is het weer prachtig mooi. En echt gloomy als je no zielen maaien op zijn skip. Maar alles erop en eraan. Het publiek en het waar. En de spanning van het klassement. Nou ja, dan proberen wij dat door te brengen. Maar dat is een waarborging van een hele mooie wedstrijd.
3: We sjoegen bij het stadskip boppen op. Maar de Witte Pet, de nieuwe wedstrijdleider Steen Henk Speerstra. Hij is er al wat langer. Alleen nog de wateroren het waar hier net zielt bij Elehuizen. Koede wedstrijd net trok in. Dus hij stiert wat altijd om lang het voorzien. Fjord doop. Wie ik wel een beetje gespannen, zei Joer Ta van de Moorn. Maar wat dat om lang het binnen alle ingrediënten onwijzig. Dus ik voor de nieuwe wedstrijdleider om er van een beetje een hele mooie wedstrijd van te maken.
1: Ja, derde industrie op het wetter voor zelfs. Bij de Harkens werd ik strijden om die mooie boordvlaggen van Omroep Friesland. Dat die kerst dan krijgen als het een Harkensvraag stelt. En die ik om bak komt. Joert André Tuinstra. Hij zei mij de vraag, een scootsje. Mij dat onbeheind onpast worden. De een verlengt het scootsje. De oren maken het kwatter. En de oor helft werd een knik eruit of een nijdek. Hoe zit dat? Mij dat zomaar en hoe werkt dat dan?
3: Nou ja, we zeggen en we jerren de al een weekend man dat er in de IFKS sok iets gebeurd is. Maar een gigantische soap ta gevolgd. Daar zien we het net de bot hoe. We focussen op de SKS. Ja, hoe zit dat precies? Mij dat? Wat Johan vreegt mij onbehind die scootsjes maar onpassen.
4: Nou ja, de oude ronde jaren binnen natuurlijk heel wat. Er zit een beetje voorgeschiedenis in. De oude ronde jaren binnen heel wat verordeningen geweest. Maar inspringen op de mazen, een beetje in de wet van de nieuwe formule.
3: Dat hebben is kippers goed, hè? Die mazen in de wet.
4: Ja,
3: vinden.
4: Maar goed, dat is ook wel een beetje inherent met de sport van stop. Topsport, CQ, sport, dat je de grenzen wat opziet. Nou, nou hebben ze dat wat meer tichtspiekeren. En nee, je mag net in alles verbouwen aan het schip. Je moet dat überhaupt ook altijd van tevoren melden. In alle openheid. En meestal ben je natuurlijk redelijk fixeerd. Altijd op kanten meters. Nou, je ziet nou ik wel dat bijvoorbeeld Snits en Heerenveen hebben de minste vierkante meters varen. Ik normaal wel redelijk voor die mei. Dus dat is net alles bepaald. Hè? Dus, maar alles mij net meer. Dat is wat een meer regelsboom.
3: Ja, ja, er is ook een hele originaliteitsreglement van de SKS. Dat koetsje zo'n voldwanmater.
4: Zeker.
3: Dus onbehind onpassen is er zeker net meer bij. Want ja, SKS en originaliteit, ja, dat binnen twaalf op je buurt.
4: Zo is het.
1: André, du krijgt die mooie boordvlaggen. Hashtag een vraag. Stuur die vraag dan mijn berucht in de Omroep app. Dan maak eens kans dat die vraag ombaar komt. En krijg dan ik die unieke Omroep Friesland boordvlaggen. Dadelijk net waan voor zelfs Give a Loss. Mij de wedstrijd op Ela Huizen. De SKS 2026. Jochem Ruud van Twaan. Dit is Coldplay en Higher Power.

0: dat is een jaar van Ilko Nonkes van Oudwaarde. Hij had Joodse Jidje en dat had Hielke Schuurmans van het JRV en ik. Lokweeske, ik voor Cor Schotanus van de Lemmer. En Jonathan die zei, wat mooi dat Rinus Juste Boem mij het scootje van de jouwe de slingers voor de bewoning en opnaaien. Nij succes, Joert. Andere zijde, haar omroepers, Juste wie het Mindij. Joert hing in mijn slingers van mijn zweger Pieter Kooi. Hij is Joert zoon, 53 jaar werden. En Hielkje, mijn beppes is een Bram. Wordt Joert 16 jaar Lokweeske en een dikke tuut. En vanzelf de slingers. En Tim en Jan zei, hoi Johan, ik Jesse Noanda Jeroen van Diek voorbij kom op de radio. Hij zit met zijn vrouw Lutke en zoon Jelle in Italië. Hij luistert ik mij dom de groeten even van zijn oudste broer uit Kampen. Nou, bij deze dien, hè?
1: Onder op Friesland.
2: Simmer in Friesland.
3: In Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
3: Wij?
1: Wij hadden PC.
4: Hij brengt hem achterin bij T. Hij brengt hem op de
3: B. Gewoon op het Chocolon Adventure.
1: Omroep Friesland is erbij.
3: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
1: Simmerie Friesland.
5: Wij willen erbij.
6: Hallo, lekker slecht. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
7: Je bootverzekeren doe je via mijnbootverzekeren.nl. Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Mijnbootverzekeren.nl.
8: Als grutske haatsponsors van de karakteristieke Friese sporten, waaronder het SKS Koetsjezillen, Weeske, Bouwgroep Dijkstra Draaisman, de Friese Rabobanken, FB Oranje Woord, de Skippers en de Bemanning, joeg het een prachtige en energieke wedstrijd.
9: Welkom bij Hotel Etcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarig familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zien jou graag bij u in Wurm.
10: Doe boeien! Wat dus doe de eerste tongetje van september?
11: Net zo volle. Wat dan?
10: Oh, dan kennen wij, Smons en Joens, naar de optocht van Sint Nick.
3: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, kreeg wat jeder dat journaal. Dat had alles te krijgen dat we graag even weten wil hoe het komt. Hè. Het zien wat aan, kennen we dan los. Want dan komt om 12 uur precies dan het 10 minuten schot on. En die twee gele ballen in de mast van het stadskip. Hoe zit het ervoor op de vluizen?
2: We zijn in afwachting van dat wat hem aanzien om 12 uur al afspeel je zil. Jouw is nog even de gelegenheid om naar het klassement te zien. We zullen grauw op Ian. Met de oranje wimpel onder leiding. 18,8 punten. Akkum zit op 2. Met 22,9 punten. En Jenne Woord en de Lemmer op 3,4. Met 23,9 punten. Ik weet net, Jaap, maar elke skipper die ik van hem ontspruts, die zei ik ben net wandelen bij het klassement. Ik leeuw daar niks van. Hoe zit dat?
5: Nou, dat is natuurlijk net weer. Je ziel voor het eindklassement. En je wilde daar misschien alleen net te volop mee bezig zijn om jezelf druk op te bouwen.
2: Hoe wie dat vorig jaar met Jere vindt? Toen stond daar adviseur wie er je mek ja, op kampioenskoerslijn. Je sugger daar toch echt van, hij?
5: Jawel, alleen dat wij in wilden daar een hele duidelijke afspraak. We zijn bij Focus Juice per dij. Gewoon per dij zijn. Maximale druk held je. En dan van dij tot dij leven. En als je dan in zo'n flow of zo'n mooi proces komt, dat er een aantal ientjes achter me kunnen scoort worden kennen. Ja, dan kom je ergens in en daar wil je eigenlijk in komen.
2: Dat wie het 10 minuten scot. De beide ballen gaan de loft in. En we wachten jou uit 10 minuten de status van de wedstrijd op de Vleuzen. En dan zorgen we voor zelfs naar die fjouwer kampioenskandidaten die we niet schrik nemen.
0: Dadelijk muziek van Bruce Hornsby. That's just the way it is. The way it is, komt er dadelijk aan.
13: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
14: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
13: Wel nee, men. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
14: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
15: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrood wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
16: Wat aan een fabriek om een reuze rij te krijgen?
15: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zwaargen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
16: Vanuit Friesland?
15: Ja, vanuit Jesterhoren. Van Doorn.
14: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek neemt,
13: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
17: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
8: Als Grutske haatsponsors van de karakteristieke Friese sporten, waaronder het SKS Koetsjesillen, Weeske, Bouwgroep Dijkstra Draaisman, de Friese Rabobanken, FB Oranje Woord, de skippers en de bemanning joegen een prachtige en energieke wedstrijd.
18: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Ze hebben alles jongen. Us orden. Ze dragen de tiet. En wat bloot is wat een minor bewarje. Steun, Stichting Oude Friese Kerk.
20: Do hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou do nog. Wonenaanwater.nl.
21: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
22: Goedemiddag.
23: Maar Johan Terpstra.

0: Fryslân.
1: Scootsiesiel.
2: Fjetjes, koetsjes, vaar die startlijnen. Altijd spannend. Waar komt er het beste voort? Ander Faber en Jaap Jongsma.
3: Nog 24 seconden en we zorgen dat de eerste scootsjes al staren gewoon hoe die start drukken. Die kan nog wat afvallen en nog wat waarom. Maar de vraag is altijd slaggend, want we hebben nog maar 15 seconden. Wat zorgen wij hier in de midden, Jaap? We zorgen Grauw, we zorgen Jenne Woord hier bij het Stadskip. Hielendal Heeg zorgen we de Lemmer. Dieter Nolo Hinnegit, Drachtengit er al hoe hinnen. Zuidwesthoeken komt mijn Goen. We hebben nog 1 seconde.
4: Ik denk dat dit al geheel wordt.
3: Dat denk ik ook, want maar er zijn al verskate scootsjes. Liek je daar hoe hinnen te wezen? Er is nog oerlis op het Stadskip. Al geheel vals.
4: Al geheel, reerdebal.
3: Reerdebal. En dan moet er nog wat scooten komen. Daar ben ze, dat wie je te verwachten.
4: Hij lijkt een beetje te gunstig onderin. En daar ben ze wat te rappig. Dus ik zoe de pinnen en de ijs een beetje naar beneden drukken. Mijn idee. Dan hebben ze wat meer verdeeld door de hele lijn.
3: Ja, want dat wie echt daar bij die pinnen en die orenkant van die startlijnen, daar wie het smoorder op.
4: Ja, dat wie de gunstigste kant. Maar dat zoe ik maar weer. Er zijn de meesten. Dus meer dan het grootste deel verongelukt daar. En er komt maar een paar goed bij. Dat is het risico. En dat nam Grauw bewust net.
3: Nee, Jenne Woord, Pieter wel. Jenne Woord ik net. En inderdaad, Pieter Meter en Akkerum en Jasper Visser en de Lemmervol.
4: Ja.
3: Wat dat omlang het. Hier het wolfvaren verschillend zwaar je ken. Maar het doet er al in het. Want we hebben een algeheel valske staat. En meidjes aansnop voor een nieuwe startprocedure.

0: de hal. Bakens is waarom. En neemt er mee met zijn
1: vestjes bij de hal. Van Piekenveld, dit Klaas Hendstra. Ah, krijg je het je west en even zwaaien ze no sextje. Ja, dadelijk zeg je vanuit het wedstrijd beter. Eerst even bepalen wat het speeltje wordt. Moest wel even een goede slinger on het rijtje aan.
2: Ja, natuurlijk. Dat is ik belangrijk, hè?
1: Ja, zeker.
2: Dan geef het van. Dus even schenden. En wat komt er uit? Er komt uit. Waar zei dit?
1: Ah, je is de stem van een verneemde Fries. Aas Nijjouw trein maken stokkans op de Omroep Friesland Fiskuspet. De plak tattoo, zinnebril en de Omroep Friesland Wossem Hamandoek.
3: Omroep Friesland, Scootsje Flits.
1: Ja, dames geven we voor de tweede keer los en hopen dat dit in één keer gaat. We beginnen uit Westiedwetter op de Friesen.
4: 1 minuut en 16 seconden nog om de start. We zorgen dat de jouwer al positie kiest.

0: Is heel aan de andere kant van de startlijn. Misschien wel aan de betierde kant. Hier bij het stadskip op een ei Jenne Woord en Grauw die toch op ziekje. Jaap, doodtings toch altijd dat die andere kant van die startlijn, dus aan de andere kant van het stadskip, de beste kant is om te starten?
1: Ja, zo wie het krijgt wel. Nou zoek ik weer even naar de vlaggen en die draait weer een hele beetje waarom. Dus hij leidt er nou correct nog een beetje gunstig in bij de pinnen, zo ik ze. Maar kleren al je vrije fut komen kennen, ben je koopman. Dus
0: ja, we zullen hier op Jenne Woord wat hut schreeuwt om maar net oer die stadline heen te komen. Nou, dat is een zeldzaam iets, want meestal is het heel rustig om boord bij Jenne Woord. Het Jereveen komt nog echt hieronder bij het stadskip om bij Gong. Ben die dan net iets te betierd? Heb die net te volle gong? Want we hebben nog 23 seconden te gaan. Ondertussen helemaal bovenin zullen we Akrum. Onderin, wat ik zei.
1: Ja, onderin. Maar die leidt ondersnits. Hè? Dus die heeft een wat een lastige positie.
0: Ja, de lemmer zullen we hier zo net.
1: Nee, zo en Heerenveen begint nou al op te zielen. Die probeert gewoon vol gas over die line. Die heeft misschien net het ideale plek.
0: Snits maar zit er misschien aan. Al wat oer in. We hebben nog 1 seconde. Daar klinkt het startschot. En dan koert wezen dat Snits vals is. Dan komt
1: individueel.
0: Er een individuele valse start.
1: Nummer 6.
0: Dan pakken we de noemers erbij. Nummer 6. Het Jereveen is vals. Daar zie je het even.
1: Die gaat nou al del. Jereveen gaat de fut naar beneden.
0: Ja,
1: en die hoeft net buiten om. Dus die kan dippen. En dan kan ze fut weer omheen.
0: Die hoeft net per vast de rondje te draaien.
1: Nee, dotterwol. Dat snap ik net helemaal.
0: Jammer. Er komt nog een boord. Daar wordt er Tolven nou omheen gehouden. Dat is Snits. Nee, Tolven gaat net omheen. Ja, zou jij betiezing, want we juist trekken hier.
1: Ja,
0: maar hij bloeit er dadelijk om leeg en dan is het Jereveen.
1: Ja, Jereveen is waarom bezig, het bedje Seis gaat naar beneden.
0: Ja. Ja, ze stieren voor mij Tolven. Nou ja, ik vind het net ook. Dus juist gewoon Tolven.
1: Ja.
0: Je moet alle betiezing voorkomen. En uiteindelijk lissen ze een bedel. Ja, nou ja, goed. Ja. Snits had het gelukkig net zoen. En is gewoon fort. Dat geldt voor het hele field op het Jereveen Nij. We zeggen Snits daar onderin. Ja, die liep het goed voor te wijzen.
1: Ja, die liep het heel goed voor te wijzen. Die had van Genien lest. Hoe het backboard. Die krijgt aas naar rond voor de wal. Had ze de klap helemaal oud, meidje. Nou, je boven giet Huizem giet op stuurboord. Die heeft krek een gotje achter Lauwert langs. En dan giet er ik nog achter de Zuidwesthoeken langs. Dat is zonde. Zuidwesthoek draait. Dat is ik weer ingewikkeld.
0: We zullen daar hier dan nog onder snitsen Akrum.
1: Ja, Akrum valt wat uit het lijntje bij Van Grauw, Snits, Jennewoord en Lauwert. Dus Akrum heeft moeite aasen om erbij te komen. Want ik denk dat die oren jetter bij de wal binnen dan Akrum zelfs nog. Dus dat wordt even nou wat je. Er zijn een aantal kiezen voor de stuurboordklap. Dat is nou Huizem, dat is Zuidwesthoek, Jereveen. Die sluit achteraan bij het Schipwei. En die kiest helemaal naar de stuurboordhoeken daar.
0: Dus ja, wat beter was. Ik de Lemmer, nou, die voor de stuurboordslag, efter Leuwert Delmat.
1: Ja.
0: Ja, hadden we al een voorzichtige conclusie op mij te kennen bij die staat van die fjouwer klasse mensen, leerders.
1: Nou, duidelijk.
0: Dan is Lemmer het minste uit de staatkamer.
1: Zeker, en Grauw de beste. En Grauw die leidt op koers van Snits, dus die het van Genierlijst, die zit mooi heeg. Dus die is heel goed fut. Maar, zoals we juist zeggen, de wien kan natuurlijk eens een keer shift meidje. Dus die jongens die nou helemaal naar de stuurboord wal gaan, ja, die hopen dat die wien naast een hele beetje naar rug draait. En dan komen ze daar eventueel goed bij. Maar zo het nou ligt, is Grauw koopman.
0: We gaan erbij naar de spreader, naar de eerste tonnen. En meidje haast een dubbel ons op.

0: Brady Bowman, Roy Orbison, wie je dat? Andor Faber en Jaap Jongsma. Ja, de krijgt de start. Hè. Krijg je nou een beetje een beeld? Hokkers koetsjes erop kop lezen.
1: Ja, dat muziekje weer in beeld te brengen. We kunnen in ieder geval constateren dat, dat het mooi verschillend is. Dat zo'n scootjes voor de stuurboordslag kiezen en zo'n voor de bakboordslag. Die binnen ondertussen ook door de wien gingen. En je nou op wij naar die eerste tonnen. Ja, we zorgen Jaap, grauw je redelijk vrij in de midden. Ja. Zielen, we zorgen Akkerum dat hij misschien wel wat hinder had van Snits.
2: Klopt.
1: De lemmen zorgen heel aan de orenkant van de fluizen. En Jenne Woord laat je redelijk in de midden in de buurt van Grauw. Kunnen we al een voorzichtige conclusie loeken, wilst we zorgen dat die eerste tonnen er rond komt?
2: Ja, het tekent steeds weer wat oorzer. Snits heeft hem nou geweldig oer stuurboord. Die normaal met er meestal een backboard uit zijn verdrangje aanleden. Daar komt net hier in de buurt waarschijnlijk. Dus die heeft een gouden koers. Akkerum kan krek zijn hichten net horen met kniepen. Dus dat gotje wordt daar wat grutter. En dan is mijn krek als Grauw hier dan genoeg wij komen kennen als vierde skip van boven nou. Dus we zullen het in de gaten houden. Maar het wordt spannend.
1: Het wordt spannend. Maat, wil ik nog rekening horen met de lemmer onder oren, de orenkant van de markt?
2: Zal ik het nou eens, Scott? Daarom moeten draaien. Maar dan denk ik net dat zij erbij komen bij deze bovenste skip.
1: Dan kunnen we de conclusie loeken dat die conclusie werkt bij de startlutsen. Dat de lemmer wat dat om belangen de minste papieren had. Maar we winnen vanzelfs nog net. We maten het nog even nog een wachtje. En heel dan naar Juster. Weten we dat we net de betiert zaken concluderen, Matten. Want ja, dan kunnen Skift en de Wien weer hele oren zaken veroorzaken. We maten al wachtje dus. We gaan op bijna de eerste tonnen. En Snits liek het de beste papieren te hebben.
0: Om erop heb ik al je bruggen en Jolanda dochter ik. Ze zei toi, toi, toi, jou het lid de leeuw maar brullen.
3: Het is weer zover. In Orin naar de 103 Santofste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuw 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskes en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Talven Maas en op de Tuesday jongens van 6 en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op PC Café.
4: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
5: Ja, met kwartingen ontzettend 20% op meubelen, bedden en accessoires.
4: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
6: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Maar elke reclameuitering. Kompas.frl.
7: SC Heerenveen. Een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaart waan en steunen met beide vlotten in de klaar. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
6: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsum voor de toekomst van Friesland.
8: Ah, goeie, op het wetter, ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
9: We beginnen kijpen!
8: Die zit ik lekker warm en droeg. Terug kun je een stofje zien. Van KKVA op het Jerevin. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
10: Kunststofjes zien van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk.
11: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
12: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Werkgear. We pakken dadelijks grut uit met Bluff, de naaistje nek vangrail, Martijn Fischer, Jong Hazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net al lang, want meer dan 75% van de kaarten is al verkocht. Bestel die laatste tickets op liveinwerkgear.nl.

0: Bietenkamp ervoor.
1: Wil stoer rijden in de Bietenkampagne? Kom op de meet and greet en sjoch op werftalent.nl voor de data en locaties. De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op Ejouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transport bij Sandje op Ejouwer.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Jouw trein is het. En hij zit Friesland. Jantine.
5: Een goeie middag. Het centrum van Snits en het startuilon in de Snitse Mar willen deze dagen klaarmaken voor de 89e editie van de Snitsweeken. Het jaarlijks evenement om de grootste zeilcompetitie op Europees binnenwetter heen. In de stad worden podia en de merken opgebouwd en op het startuilon wordt alles starten voor de wedstrijden. Er zijn een tal van partijen belutsen bij de organisatie. Hoe die het mooi maar oppakken, daar is directeur Sandon ten Bos van de Snitsweeken goed toe te spreken.
6: Vooral de samenwerking is echt fantastisch. Wordt elk jaar beter. We hebben een hartstikke mooi beeldmerk. We trekken gelijk gezamenlijk op. En ja, daar ben ik heel erg blij mee. En ja, we hebben ook een prachtig programma natuurlijk.
5: Na de feest van harddrugs in een wenning om de molenkrieten in Snits had burgemeester Janowitzke de Vries besloten het pand te sluiten voor een periode van 3 maanden. De politie kreeg een signaal van oerlijst in de wenning. Bovendat zou er drugs verhandelen worden. Bij de inval waard een handelshumanigte harddrugs voor. Wordt dat weer een materiaal omwezig om deze drugs te verhandelen. Een automobilist had mooi succes een verkeersboete van €439 ontvochten bij de rechter. De persoon werd op 10 maart 2024 onder kant van de dijk zet, nadat 2 politiers zien hien dat de automobilist een telefoon in de hand hield. Maar de bestuurder verklaarde dat er helemaal geen telefoon mee hield. Al doet hij steende houden waard, zei je dat er koekjes aan het eten wie in de auto. Bij die lezing holt Rek in de rechtszaal vol. Nevens de rechtbank kon net bewezen worden dat dat persoon maar een telefoon in de auto ziet. Dat is opmerkelijk, want meestentijds gaan rechters al op de waarneming van plisjes. De boete is vernietigen en de officier van justitie moet €400 om proceskosten vergoedje. 350 kilometer kuieren, dat is wat Alex Greiner de komende dagen dwaas wil. Hij rint rondje om Friesland en docht dat net samen, maar de tocht wil er hield op helje voor de palliatieve zorg in Friesland. De start weer van de morgen in Dokkum en dat is net samen een willekeurige startlocatie, zoals uit er zelfs.
7: Ik heb 5 jaar geleden een vriend verloren aan alvleesklierkanker. Die heette toevallig ook Alex. En die is geboren in Dokkum en die is overleden in Drachten. En ik wil eigenlijk zijn manier van leven eigenlijk een beetje nabootsen. Van in Dokkum geboren in Friesland, omdat hij gewoon echt een Fries is. En in Drachten wil ik stoppen, omdat hij daar is overleden.
5: Het waar dan nog, er is een afwisseling van wolken en zin. En het bloot joe droeg, maar een west-zuidwestenwind wordt er warme lucht omviert. En het is dan 25 graden. Morgen een warme dag, met temperaturen tussen de 29 of de tropische 32 graden. Mooi een afwisseling van zinnen en een beetje bewolking. Kan het vooral op de pc behoorlijk warm worden, denk ik. Of net, Johan?
4: Zo.
5: Als dan de verkeerde kaartje van de tribune kocht hebt en de 16e glooi en de zin in de midden.
4: Ja, dan is beter fan van het scootersion werden. Kies misschien als erbij zit,
5: dat ze
4: nog
5: even
4: in het wetter.
5: In het wetter lezen, heerlijk.
4: Die gedanken, Jantine, over een oren dan jest het nijs vanzelfs weer. Hier, ik in goeie midden. Je begint naar het west, ziet het wetter op de vluizen. En die scootsie is op wij naar de bovenste tonnen.
8: Ja, we zeggen dat Nies kijkt Snits als eerste om de tonnen heen gier. Kijkt volgen op de voet troch Grauw. Dus een heel goede start ik voor Douwe Visser. Mij tegen op het kampioenskip. Akrum, Pieter Meter. Hij moest er even alles samen bijzetten om een gotje te vinden. Tusken Grauw en wat zijn. Koert Wol koert net. Nou, Nervezus koert. Hij draait hem de Tusken. En dus komt hij als tredde om de eerste tonnen in. Wat we vierter sjoggen. Nee, de klassementslier. Dus de eerste vier. Dan vinden we de Lemmer. Waarom op plak 6. En Jenne Woord op plak 9. De Jouwer is de grote verliezer. Want die moest efter de hele Floordel. En dus leidt de winnaar van Juster Nul op het laatste plak.
4: Dadelijk prijzen te winnen in de quiz. Waar zij dit en muziek komt er dan komen van Spooky en Sue. Would you like to swing on a star? Die klassieke Swinging on a Star. Juist je dadelijk.
9: Een
0: onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
9: De Wijnloods en de Eco-keuken aan de Pompmakkersvijf op het Jerrenveen. Dat is juist de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
10: Wat lezen met die docht? Dat ligt hier reisje, zonder die te verpleetsen. Zo, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kan vanzelf zijn. Als leest, juist meer van de verhaal. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch op frieslezenoffensief.frl.
11: Stinstra Casino zie ik dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
12: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
13: Sjoch ik op stinstra.nl.
14: Niet achteruit, maar vooruit met Jaloba. Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent, tijd voor de volgende stap.
15: De jongens van Venema, die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
16: Venema Energy. Vanzelfsprekend jouw van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergy.nl.
17: In Friesland. Met de Frieslandpost. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
18: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er wat else in? Hajo,
19: lekker slecht. Valerie de Boer. Goed wat en het joer.
20: Goeie middag.
21: Hajo.

0: André Hazes en Zomer.
1: Omroep Friesland.
2: Scootsie Flits.
0: Hier uit Westziet Wetter, de Vriezende, Ela Huizen, de SKS Westziet. Ja, de SKS Twaarde Wieken. Spannend, spannend, spannend. Wat vrede oor komt heel die dichterbij. Westziet verslag, Ander Faber en zaakkundige Jaap Jongsma Joert.
3: We sjoggen dat grauw in het Vardewiense rak snits voorbij gien is. En dus gaat Douwe Visser met zijn scootje on de leading voor de Sneker Pan. En voor het Akkerman scootje van Pieter Meter. Nies kijk bij de gate, Jaap. Kunnen we daar ook conclusies uit loeken?
4: Nou ja, ik kon heel mooi zien dat, de held van peloton iets bietje verdeelt. Dat hij links en rechts kiest, hè, voor de Wien. Dus wat dat betreft kan je nog heel mooi zien dat Grauwe helemaal de klappen afmaakt naar de stuurboordwal. En Lemmer is de voorste van het clubje die de backboardwal kiest. Nou, de stuurboordklap, die nou wie die wie wel gunstiger. Dus ik denk dat dat de goeie is. Maar het jouwt al gekozen. En dan zul je even hoe mooi zijn gate is. Komt dat door hen huis, hè?
3: Nou, ja, ik zit wel mee te zien, maar dit is een behoorlijk groot vleertuig.
4: Jouwt
3: een
4: smuidige win? Dat mag je hem om tinken.
3: Dat mag je hem tinken, ja. Ja, want zo heeft vleertuig net. Geen idee, liek ik in. Passagiersvleertuig, misschien defensie of iets. Maar ja, je woont even een controle rond hoe de vleuzend was. Nou, die had dus Sjoen dat grauwe goede papieren had.
4: Pieter Ree, trouwens. Grauw zet de draai in.
3: Ja.
4: En Lemmeraars, niks meer rekening. Dat is een heel klein uitbekender. Maar ik denk dat de geulkant of de rugkant het gunstigste is. Maar we zullen zien.
3: Ja, we kunnen in ieder geval echt wel concluderen dat, ja, laten we nog even op Pieter Meter inzoomen. En Akkerman die kijkt daar bij die spreader. Hij nam wel weer risico, hè? Want dat gotje tussen Grauw en wat zijn wie minimaal.
4: Klopt, hè? Dus eerst dat jouwere krek achter Akkerman ziet. En die doorde dat net. Dat koe ik echt net. Maar Pieter, die had het inschatten en die parkeerde me precies tussen. Net als mij wie het volgens de regels. Want hij leidde vol voordat we zijn bij hem wie. Maar dat geluk moet je ik een beetje hebben. Want oors, dat heeft het aan jou. Dus John, die moest achteraan bijsluiten. Dus dan wil je net redden, maar dan ben je 14 of 11. Of 13 zit maar.
3: Ja, dan zit het heel dicht bij alcohol. Maar ja. is dat dan geluk of is dat ik een beetje stuurmanskunst?
4: Nou, dat is ik wel weer een geluk en kans, ja. Zolang we ook maar hopen op die stuurboordklap dat er een gotje valt. En dat valt vaak. Maar dan moet het wel precies passen. En je kan altijd nog achter iemand del vallen. He, dat kan je altijd nog uitstellen. Nou ja, zolang moet zijn dat je wel verder positieve gebruikmeidje kennen. Dat kan je altijd de mindere keuze kan je altijd nu stellen, zeg maar.
3: We zorgen dat de snits de slag nog wat verder trof zet. Grauw voor zelfs al jenner tot de wien. We zorgen naar de ton. Die liggen nog een heel eind voor u. Ja, Grauw zal in ieder geval nog twee klapkes meidje matten.
4: Klopt, ja.
3: Snits, ja, mat dat toch hek? Zal hem net in één keer aan zijn bezielen kennen, liet het niet?
4: Nee, zo. En wat Grauw nou heeft gehoord, dat was slim. Hij giet onder de boei ree, krijgt het beter. Dan giet hij kroep er steeds op meer naar de gele petta. Dus dan de vader net meter te volle. Rijdt hem aas wat minder, dan heeft hem over de orenboog gehoord. Dus tactisch snap ik dit wel. En ik snap de keuze van Snits ik wel. Die giet hem verder en al die een keer draai in besparing kan, dat is waar hij op gokt.
3: Ja, ik Akkerman, ik gie al nog weer een stukje verder als Grauw tot de Wien.
4: Ja, Sjoerd vond dat Grauw wat beter had, hè, over deze boeg dan Akkerman. Ja, over dezelfde boeg.
3: Ja, de gong die te Grauw had, die is, die is er meer. En Sjoerd inderdaad, ik dat hij scherper onder de Wien leidt.
4: Klopt, ja.
3: Zo dus concluderen we, ze staan er gewoon dat Grauw toch weer Faroukor had. En een hele mooie staat en vervolgjoen had in het Vardewiense rak. De mij onderleading gaat van deze wedstrijd bij Eerle Huizen. En Aasneef Kesjen, hoe ze uitkomen bij die tonnen, maar ik snit. En misschien wel vanuit die orenslag de Lemmer. Aasen, zorgen we bij de tonnen.
1: Waar zei dit?
2: Waar zei dit?
0: Yes, de stem van een verneemde Fries. Ja, en als het denkt te witten, dan zoek zeker meidwaan. Een prachtige Fries te winnen. Ik zit ze dadelijk even nemen. Eerst de opjefte maar even.
5: Ja, ik kom met de piratenpakjes van Joen op podium. Nou ja, we challenge hem.
0: Waar zei dit? Op het spel zit die Fiske Spet van Omroep Friesland. De plak tattoo, Sinnebril en de Omroep Friesland Worstem Hamandoek. Als het idee. Zet in antwoord mij een brug 10 de omroep. Hè? WhatsApp aan mij 0620 Fjouwenjoggenjoggen Ian Joggenjoggen. Oh, wat een Friesen. Hier is Meja in Goeiemidje bij Omroep Friesland en All About the Money.

0: All About the Money. Nee, daar gaat het net om. Het gaat om echte Omroep Friesland prijzen. De Fiskus Pet, de Omroep Friesland plak tattoo. Ik ga van de week op lang waar. Ja, ik kan mooie mensen zien die hier van uw promotieteam zijn plak tattoo krijgen. En ik heb op radio een paar keer op hem van ja, kerst maar die vaarholen plakken. Nou, dat mag net wel, want ik ben de traaietje. Ik ga mijn lang waar die hem op vaarholen in. De zinnenbril zit erbij en de Omroep Friesland was hem hamandoek. Ja, en dit is de opjechte voor jou. Waar zei dit?
1: Dat ik kom met piratenpakjes voor jou op podium. Nou ja, we zullen zien.
2: Waar zei dit?
0: Dat is de vraag. Ime, de eerste beteert bij. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Nou, hey, vertel het maar, waar jij je?
3: Nou, Pieter Meijter van Akrum.
0: Ja, hast het juist jet op de radio?
3: Ja, zeker.
0: Wat wie dat hilarisch, hè? Wat hij moet ja, dat... naar die prijzenuitreiking daar. Wat hij een oorfeestje, een barbecue-verklaaifeestje hierder. Maar ja, daar moest er wel hinnen, want hij voelt in de prijzen. En daar ging er hinnen in zijn Piet Piraatpak, hè?
3: Ja, nou, echt
0: bekend.
3: Nou, mannen,
0: wordt er weer, toch? Prachtig. Ja, nou ja, dadelijk zijn we dan wat moois van Piet en ik, want we gaan een speciale tune maken. Als hij in de Takkums weer zijn act opviert als Piet Piraat, dan gaan we een speciaal tune hebben voor hem maken. Dat lukt dadelijk ook naar Jere. Eerst dit even afhandelen. Ik grut Fanny me, hè, van het scootje Sion. Wat is die favoriete scootje?
3: Ja, mijn favoriete scootje, de Lemmer, hè?
0: Ja.
3: Al heel lang als jonkie persoon hier houden, dus... op het Taplemmer
0: supporter. Nou, mooi man. Ja, en de Lemmer komt er onder, maar er bist dan aan het werk. Maar bist dan de komende dagen nog even vrij als het op de Lemmer het goed station is?
3: Ja, toontjes op de Lemmer heb ik nog redelijk in op mijn werk. Dat ik nog heen gehoord. Dus dat is wel heel mooi dat ik nog even schenken.
0: Nou, hartstikke mooi. Het zou mooi dan net wijzen, het dat die Lemmer soort nog kennen, dat de prijs een krekkerpier binnen. Nou, ik weet dat je een soort willen de mij. En leuk die even sprutsen te hebben.
3: Ja, nee, best wel. En succes met het hoor.
0: Tieren, we zullen even op het best zien wetten, Janine.
3: Ja, best wel.
2: Omroep Friesland, Simmer in Friesland, Scootsiesiel.
0: Ja, want Ero Sprutsen, laten we maar even zien hoe het gaat bij Ela Huizen op het wetter.
4: We zien een prachtige striet om de koppositie, want Snits is weer voorbij, Johan Grauw. En ja, waar verliest hij? Pieter Meijter van Akrum. Hij leidt op het derde plak, maar hij mat nou in ieder geval efter de Lemmer, efter Wort zijn en misschien ook nog wel efter het Jere Veendel, want die draaide nou voor Del, dat mama eens even gezien. Maar we zien dat de Lemmer in ieder geval van plak 6 naar plak 3 gaat. Grauw verliest dus een plak, gaat van Ian naar Twa en het Jereveen, ja, die draait hem hier nog voor Akrumdel. En dus...
0: Oei, we hebben de verbinding kwijt. Even zien als dat weer goed komt, mijn hele huizen. Ik neert. Oh, dat is. Nou ja, we zullen even een muziekje achter de schermen om dat vaal akkoord te krijgen. Ik zei het al even in het parteer mij iemand die de prijzen wint. Van ja, we gaan een speciale tune maken. Nou, juste wie er in het Nijse verzels. Pieter Meijter. Ja, hij woer dan maar net naar de uitslag van die. Maar ja, behalve als er dan sinds maar op het podium te ronden komen zo. En dat wie het geval. Ja, hij hier een speciaal barbecue. Mijn klaai, een verklaaifeestje erbij. Dus dat betekent dat hij juster in de Piet Piraat kleende naar dat feestje mast. Ja, en ik zie het juster in de auto. Ik denk, ja, maar Piet Piraat? Denk eens, ik Pieter Piraat van meidje. Juster nog even bij Reinoud contact houden van Vangrail. Reinoud, kerst ik even wat eens, jongen. Nou, had in de takkomst al de weer een act komt met Pieter Meijter en hij loopt zijn, zijn Piet Piraat pak weer aan, had er een intro voor op het podium.
1: Het is vanavond een verrassing waarmee ik kom, maar ik heb een pakje aan.
5: Hey, maar ik ben heel nieuwsgierig. Wat voor pakje is dat hoor?
1: Piet Piraat.
5: Piet Piraat.
1: Dat ik kom met piratenpakjes voor jou op podium. Nou ja, we zullen het zien.
6: Pieter

0: Fantastisch is dat, hè? Ja, prachtig. Reinhard Ritsma had het even makker van hem onbetierd en had er een mooie tune voor de tacos. Hij krijgt hem ik van u.
1: Waar voelen we het?
0: De verbinding is weer hersteld. We gaan weer om naar het Westietwetter. Even die stand van zaken.
1: Ja, geen idee. We hebben bleun binnen, Johan. Dat kan je misschien wel vertellen.
0: Nou, nee. Ik weet het ik even kwijt. Ik hou je ding tagelijk. Ik heb hier ding tagelijk. Ik ben een man, hè, Andor. Dus ja, nee.
1: Ja, daar hebben wij ook les van. Nou ja, laten we dan de balans op bij Tsjen hoe het er ontnoten voor staat. Snits op 1 grauw, op 2 allebei, de alweer 4 in het Vardewijnse Rak. De Lemmer is de grote winnaar, want Git van Seis naar Treien. Dan is voor het zijn de noemer Fjouwer. Jereveen, echt knap die. Ja. Want die spieren voor zelfs als laatste, omdat ze vals starten. En Lize nou op plak 4. Vier Akrum, grote verliezer, gaat naar je Seis. Ja, toch geen mooie dijonnota voor Pieter Piraat meter, om hem zo maar even te nemen. Jenne Voort, ja, die verliest ook het terrein. Want als ik zo heel vlug aan het tellen ben, ik ken een twadding tegelijk, is het Jenne Voort op plak 9.
2: Ja, klopt.
1: Ja, die liek het dan ook even zo uit te jekken in die titelstriet. En dan liek het hem om nota te concentreren op Grauw en op de Lemmer. De noemers 2 en 3 van deze wedstrijd. Want die Joris Koetsie, die is dus nou wat verder in de F-terrein. Begin op wij weer naar de gate. Jaap, Kisto, een voorzissing dan. Wat is de beste tonne daar?
3: Nou ja, even kijken. Ik zeg dat de wien een hele beetje draaide naar links vanuit het verder wiens perspectief. Nou ja, dan is het aan te nemen dat ze bij de linkerkant pakken van de gate. Dus dan heb je een stukje hichten meer dan dat je de rechterkant pakken. Zo krijg ik zeggen we ik dat Heerenveen wel koos voor de rechterkant, maar dat hij dan te meisje mij twee skippen verren. Nou, dan ben je helemaal de buitenbocht, dus dan pak je de kortste kant om rugs. Maar links hadden we een beetje draait, liep het mij nog steeds goed. Ik omdat ze nou de meeste oerscheurboot varen verder wien.
1: Dat aasen dus bij de gate, maar je snit ze grauw voorop.

0: Fryslân.
1: Simmer in Fryslân.
2: Oh, de klapper.
0: Ek disse simmer binnen ze er weer.
1: Arjen en Geert zien maar de podcast. Oh, wat een klapper.
2: Valt er altijd wel wat te praten, Scootjesjoen?
3: Tuurlijk.
0: Bij het SKS Scootjesjoen.
4: Net een serieuze podcast. Dus kerst
2: jouw zijn ze.
0: Alle wedstrijddagen.
2: Een stukje Jim Go.
0: Te vinden op Spotify.
2: Dit is Good Nice, jongens.
1: Die favoriete podcast-app.
2: Je verwacht je dat, hè?
0: En omroepfriesland.nl.
2: Oh, de klapper.
5: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien en naar steen op stoel?
6: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
5: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
6: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
7: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrouw wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
8: Wat een fabriek, naar mijn reuze rijden te krijgen.
7: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
8: Vanuit Friesland?
7: Ja, vanuit Jesterhoorn. Van Doorn.
6: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek neemt,
5: zit gemak op een jouwer. Des is goed.
9: Je bootverzekeren doe je via mijnbootverzekeren.nl. Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Mijnbootverzekeren.nl.
10: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's is de van Elseny.
11: Friesland. Land van dwarpen, steden en van tjerken. Zie jij er bij ons. Trok generaties in. Help om ze te bewaren. Vernoop. En verletter. Steunt Stichting Oude Friese Tjerken.
12: Do hast een hoes oan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan ziekest de makelder die dwijnen oan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou do nog. Wonenaanwater.nl.
13: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
1: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: 3 minuten trainers, we beginnen naar het wedstrijdwetter. Hoe is het beteerd in het Vaderwiense Rak op de Friesland, hoor?
3: Nou, we zorgen dezelfde ontwikkeling als Nies Kerk die naar Vader Wienste raakt. Dat hoort in dat grauw weer voorbij gieën in zo'n snekerpan. Rint Douwe Visser met zijn scootje toch vlugger in dat Vader Wienste raak. Likt het wol. We gaan nou exact dezelfde tonnen weer om. Althans, die scootjes Farin die kiezen voor diezelfde tonnen. En dus zullen we zien hoe dat Azen dan weer komt bij die spreader. Want ja, daar pakt de snit. Dan grauw krijgt weer. En ze hebben een heel soort wikselingen. En hebben een nijskerige wedstrijd gejoerd bij Elahuizen op de Vleuzen.
16: Dadelijk eerst de Everly Brothers. When I love, I get a feeling like I'm traveling through the sky. On the wings of a nightingale. Die prachtplaat, On the Wings of the Nightingale, komt er dadelijk om.
17: Ajo, lekker slecht. Valerie de Boer, goed God en het Joer.
18: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Amisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
19: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
20: We beginnen kijpen!
19: Nu zit ik lekker warm in mijn broek. Terug kun je een stofje zien. Van KKFA op het Jerevingen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
21: Kunststofkazinen van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk.
10: De garage in je omkrieten? Heimer, service en auto's. Is de vat Els.
22: Watersportonline.nl. Alles voor de wettersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kantemeter wettersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment wettersportartikelen online op watersportonline.nl.
23: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
24: Shoppen?
25: Dit is geen winkel, dit is Rinsma Modeplein. Zoveel merken, zoveel keuze, persoonlijk advies, ook voor jou. En daarna samen lunchen.
24: Oké, dit is wel next level.
25: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één.
26: Kom ik naar Izinga Meubelen in Oosterbierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sliepkamers. Izinga staat voor jong, trendy en klassiek.
27: Wat je klasse meubels ha, ga dan naar Izinga.
25: Rinsma, het modeplein van Nederland. Kijk ook op rinsmamodeplein.nl.
27: Wat je klasse meubels ha, ga dan naar Izinga.
26: Izingameubelen.nl.
28: Goeiemiddag.
29: Maar Johan Terpstra.

0: Omroep Friesland.
1: Scootsje Flits.
2: Samuel Welt, een echte liefde is te koop. Ja, Grauw en Snits is strijden om de koppositie op de Fluurs en Elahuizen, Ander Faber en zaakkundige Jaap Jongsma. Hoe zit het ervoor op het stuit?
3: Nou, we zorgen dat er van Striet net echt meer sprake liekt. Omdat Grauw de voorsprong net uit handen had. En sterker nog, misschien wel een beetje verder uitvrijden had. Niet krijgt zeggen we in dit cruiseraak dat Snits Grauw voorbij ging koer. Maar dat liep het nou net het geval. Het binnen nog vol, dus de eerste twee scootjes. Daarefter zorgen we, Jaap, dat Wards een heel goede zaken liepen te dwan.
4: Ja, die had op zich de gang erin. Ik vind alleen dat ze een beetje dwars door het wetten gaan. Je zorgt een spoor.
2: Ja, kijk, hier ik al wat verbindingsprobleem. Eens even zien dat we dat weer herstellen kennen. En dan doen we eerst even een plaat en geven we daarna weer waarom naar het wedstrijdwetter op de Fluizen. Zullen we even naar links? Nee, dat liep het net goed te gaan. We herstellen dat even. Daar is Jeroen weer op. Nou, wacht even. Dit hebben we weer. Even zien dat we dat contact weer heel dal goed kennen. Andor en Jaap Jemien krijgt even voort. Nee, dit gaat net heel dal goed. Dadelijk even op naar muziekje.

0: Simmerhit van Zoekmachine en Maldon Germsheid in de Omroep App. Ik haal hier een prachtig plakje bij de SKS. Ja, hij zit ik aan de kant bij de Fluzen. Ja, krijgt hier wat even hoor. Grauw en Snits, die strierde om de koppositie. En doe je de verbinding even voor, pak hem daar even weer op, andere Jaap.
1: Ja, dat van Striet net per vast meer sprake is. Want Grauw sielt de beste een eindje uit. Wol volgen nog terug de sneekerpan. Maar Jappie Visser. En we sjoegen in dat kruisraak dat er toch sprake is van hele grote verliezers en hele grote winners. Laten we de eerste grote winnaar maar even benemen. Dat is ik mij het eeg op het klassement. Een nijskerige. Dat is namelijk de Lemmer. Want Jasper Visser sielt nij plak traaien. En dat wielst hij niet kijkt. In het Vardewienste raak nogal wat verleer. Nou, een heel soort wint. Ek een winnaar is de Zuidwesthoeken. Maar de grootste winnaar is de Jouwer. Want die leiden heel aan het begin heel lefteroon. Maar Varnone plak 6. Ek lang waar grote winnaar. Giet van Viertje naar plak Zoon. Maar wij winnaars binnen dus ik verliezers. Nou, dan kunnen we onder oren het Jereveen noteren. Want het Jereveen giet naar plak 10. Akrum. Ja, dat is misschien wel de grootste. En ek vanzelfs relevant met tegen op het klassement. Pieter Meter leidt op dit stuit op plak Olven. Ja, ik kan zo duiden hoe dat krijgt, zie je het mij die slag in dat kruisraak niet krijgt.
2: Ja, nou ja, we hadden berichten al van uitgang dat de wien was even een beetje een rugskoek in. Wien ik krijg wat wolkjes en dat gebeurde dus. Hè. Hij wie wat noordwestelijker of de westelijker dan de zuidwest. En dan wien die skippen die de stuurbordwal kozen hier en wien zo verschrikkelijk in het voordeel.

0: Ian, de richting weer beter. Twa, weer volle meer druk, dus volle meer wien. Nou, dan worden dus verschillen heel groot. En dan komen die skippen die dus de oude koers kozen, die bijvoorbeeld werden onder Heerenveen. Ja, die komen dan met de ogen uit. En dan is het een hele lange wei. En we zoeken nou verder, wien ik, dat net Ian de fakkeloer erin had. En de fakkeloer is eigenlijk bedoeld om verder wien plat verlekken te varen. Dat jouw dus ik aan dat die wien helemaal verdraaid is. En dat de baan er nou op dit moment skeef in leidt. En dat ik iedereen naast de linker tonnen pakken zal.
1: We zorgen daar in de vierte een blauwe tonne die te uitlijn wordt. Nou, daar hebben we vanmorgen in de routebespreking wat hoe je hebt.
0: Ja.
1: Dat houdt in dat de route verlijn weer zil.
0: Ja, nou ja, dat is precies waar ik het kijk voor hier. Hè. Dus de tonne met de gele pet die het heegste leidt, die moet naar rugs. Nou, dan wordt die blauwe haas een vervangend merkteken. Die seintje krijgen de haas bij de onderboei met een fluitsignaal en een bepaalde vlag erbij. Dat ze een nieuw merkteken ronden moeten en dat is wel weer back bottom. Maar ze maaien momenten wel volle meer. Nee, we zijn daar Delgooi, want hij leidt nog niet in de wien. Dus ik hoop dat ze dat aasen doggen.
1: We zorgen twee protestvlagen bij Ljouwert en bij de hele mannen.
0: No.
1: Dat had denk ik bij de gate plakvoen. En dat zal dan Griffin situatie tjinnen waar wezen.
0: Ja.
1: We hadden net op mijn boordje bijwest, dus we kunnen net zien wat er gebeurt. Dus we kunnen in ieder geval concluderen dat die reden vlagen, daar hing je.
0: Ja.
1: Ik vreeg me wel, ja, want die wind die rommet dan zo nou en wat. Dan
0: ja.
1: Die weer rom. Wordt het dan misschien echt net een beetje een glokzielerij?
0: Nou, nee. Nee. Eigenlijk net. Zielen door je bij wien. En wien show je net. Dat is ingewikkeld. En, maar de B-signalen op een gegeven moment dat je Schenk kennen, hè, want Werms Hoekerouw dat nog was Schenk steeds. No? Die zit vaak in de goede klappen. En die heeft dus signalen, zomaar misschien van iemand die er verder wien zielt. Een scherp jachtje, maar alleen nog op een gegeven moment. Die ken je nou de zielen Schenk, die heeft de wien heel rom. Ja, als je die signalen al gewoon hebt, dan heb je daar informatie kan je eruit halen.
1: Zijs woord zijn, zo'n lang waar. Op 8 jenne woord, Njochen Huzem, zien het Jereveen. Olve Akkum, tolve mijn protestvlagen Ljouwert, tretje Drachten en viertje mijn protestvlagen de hele mannen. Maar het eigen op het klassement kunnen we concluderen dat Jennevoort en Akkum een stak per te bek dwammatten en dat de strijd nou benammen giet tussen Grauw en de Lemmer. De noemers Ian en Traaien van de wedstrijd ontnota bij Eerle Huzen.
2: In de huizen op het strand
3: zet de radio maar aan.
4: Alles wat er speelt.
3: Simmer in Friesland.

0: De Scion binnentrint.
1: Daar heb je een tipje vaker bij, jongens.
2: De Swudden Smart.
3: Ja, dan is het wel een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: 12 weken lang SKS Koetsenseon.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Nou, dat is onvertelbaar. Hey, ja.
6: Toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar privélease met Frieslandlease. 1 vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
7: Haste het als jongen, brus op roaming. Bij Kapen gaan wonen, in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
8: Ja, mijn kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
7: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
9: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Werkgeer. We pakken dagelijks grut uit met Bluff, de naaistje nek vangrail, Martijn Fischer, Jong Hazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net al lang, want meer dan 64% van de kaarten is al verkocht. Bestel je laatste tickets op liveinwerkgeer.nl.
10: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
11: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
12: We beginnen kijpen.
11: Nu zit ik lekker warm en droeg. Terug kunststofke zien. Van KKFA op het Jerevingen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
13: Kunststofkazinen van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk.
10: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsen. Voor de toekomst van Friesland.
14: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
15: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings om het wel 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
16: Wat lezen met die docht? Dat liet die reisje zonder die te verpleetsen. Zo, hup, van die makkelijke bank al, of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zei ik. Als leest, just meer van de wereld. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch op frieslees-offensief.frl.
17: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
18: Hast jou of jou mist? Het Nijse Friesland en Jantine die praat is bij.
19: Een goeie middie. Het centrum van Snits en het startuiloon in de Snitsema. Die willen deze dagen klaarmaken voor de 89e Snitsweeken. Het jaarlijkse evenement van de grootste zielcompetitie op Europees binnenwetter. In de stad worden podia en de merken opbouwd. En op het startuiloon wordt alles tarret voor de wedstrijden. Er zijn een tal van partijen belutsen bij de organisatie. Hoe die malkoor het dit malkoor oppakken, daar is directeur Sander ten Bos van de Snitsweeken goed toe te spreken.
20: Vooral de samenwerking is echt fantastisch. Wordt elk jaar beter. We hebben een hartstikke mooi beeldmerk. We trekken gelijk gezamenlijk op. En ja, daar ben ik heel erg blij mee. En ja, we hebben ook een prachtig programma natuurlijk.
19: Na de feest van harddrugs in een wenning onder de molenkrieten in Snits had burgemeester Jan Wietske de Vries besloten het pand te sluiten voor een periode van 3 maanden. De politie kreeg een signaal van oerlijst in de wenning. Poppedat zou er drugs verhandelen worden. Bij de inval waard een handelshumanigte harddrugs voen. Poppedat wie er materiaal aanwezig om deze drugs dan ik daadwerkelijk te verhandelen. Een automobilist had met succes een verkeersboete van €439 onvochten bij de rechter. De persoon laat op 10 maart 2024 onder kant van de dijk zet. Nadat 2 politie schoen hier dat de automobilist een telefoon in de hand hier. Maar de bestuurder verklaarde dat er geen telefoon mee hier. Al doet er steende houden waard, zei er dat er koekjes aan het eten wie in de auto. Die lezing houdt er ek in de rechtszaal vol. Even de rechtbank kon net bewezen worden dat de persoon met een telefoon in de auto ziet. En dat is opmerkelijk. Meestal geen rechters al op de waarneming van de politie. De boete is vernietigen En de officier van justitie, die maakt €400 proceskosten vergoedje.
18: Wat wie in de koekjes, gangmakers of zo? In dit geval?
19: Zit er net bij. Maar ik denk dat het iets is wat de, ongeveer de vorm heeft van een telefoon. Dus hij is wel van die. Wij nemen het altijd in de luchtbed koekjes.
18: Ja,
19: speculaasachtige koekjes. Ja. Ik denk dat het zoiets weer. In de steden zelf van de provincie, hoe is dan? Er is aan het begin van de media het WK Fries Damje nu uiteindzet. Het gaat om een twaalfkamp tussen zittend wereldkampioen Matten Walinga en Fries kampioen Teke Koistra. Koistra geldt als de uitdager. Hij is volof oer de regerend wereldkampioen.
3: Ja, ik vind Matten eigenlijk een van de creatiefste dames in ons peloton, dampeloton. En Matten is een, ik vind het een hele mooie dammer. En met name heel creatief in het spul.
19: Het waren dan nog er binnen wolken en er is zinnioot, het bloot droeg. Maar in west-zuidwestenwien is er warmere lucht ongeveer. De temperatuur komt helemaal uit op 25 graden. Morgen dan gaat de temperatuur nog verder omheen naar 29 of 32 graden.
20: Zo.
19: Maar een onwisseling van zinnen en een beetje bewolking is het smarren en drinken, denk ik.
18: Jantine, tegen dank. We gaan weer om naar de Vluizen Ela Huizen voor het SKS Koetsjesion. Werd grauw, goeie zaken docht.
4: Absoluut, die rennen er een eind uit. Die hebben alweer om die tonnenwest, die naaie blauwe tonnen. Omdat de baan wat verlein is. Snits is de nummer 2. En de lemmers zullen er aasen als treden omheen gaan. En dat beschut dat de kampioenstriët hem toch wel een beetje concentreert op die beide scootjes, Grauw en de lemmer. Die komen op 1 en 2 te steen. Grauw leidt verzelsel op 1 en de lemmer zal van het vierde plak naar het tweede plak gaan. Omdat Akrum en Jenne Ward in het rechter riegje lissen op dit stuit. En dus het zijn flinke punten oorinnen en echt oorjekje voor eerst in die kampioenstriet. Al maar we vossen is het dat er voor zelfs nog dagen onkomen. Ja, maar kwalijk wien op de Lemsterbaai. Waar wit dat Jasper Visser daar op dat thuiswetter de spanning weer voor ombrengen kan. Maar Grauw, ja, dat kids staat daar gewoon wel in een zetel op wij naar de titel. De njochende titel zou dat worden van Douwe Visser. Daar mij zou er op Liekense hicht te komen. Maar die horen Douwe Visser, Douwe Snits, om het samen te sissen. En dat is vanzelfs een titel voor in de skiertnisboeken. Ja, misschien is het Douwe Visser van Snits die het nou opbellet en die zei het, ja, die kon get het nou wel op. Ik gun het mijn neef. We zullen het net weten. Maar we weten wel dat Grauw op riante voorsprong leidt met Snits op 2 en de lemmer op 3.
18: Ik zou zeggen, Andor, die telefoon maar even pakken en vergeten waar het dan is. Dadelijk meer van u, van het wetten vanzelfs. Muziek komt er dadelijk om van Justin Timberlake. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh. Can't stop the feeling, de grote hit, yes, die dadelijk.
12: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij leasefiets. Zorgloos rijden, fietsen.
21: Stinstra Casino, zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
22: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
23: Zag ik op stinstra.nl.
24: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen u net grote vaartendwaan en stenen met beide vlotten in de klaar. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
25: De jongens van Venema die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
26: Venema Energie, vanzelfs ook jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergie.nl.
27: Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let en Partners Marketing en Web Development. Grutske co-sponsor SKS.
28: Bist ook erbij op het Dodo Festival? Geniet je van Kraantje Papi, Diggy Dex, Emma Heesters, The Dutch Brian Adams Band en hits van ABBA, Troch, A-Fever en meer. Sois, Son en 8 augustus in Bakkeveen. Tickets op dodofestival.nl.
29: Ajo, lekker schetsen. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
17: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
30: Goedemiddag.
31: Maar Johan Terpstra.

0: Shakira en Waka Waka.
1: Omroep Friesland.
2: Scoot Cecil.
0: Ja, Ander Faber en Jaap Jongsma. Het is de top trei. Dat we in handen van Treien Vissers.
3: Ja, dat is een scherpe conclusie van die. Meter voor meter pakken de vissers terreinwinst. En sjoggen we dat zij op 1-2 treien lizen. In Dier, Grauwsnits en de Lemmer. Litten we de volgorde even gezormheidje. De Zuidwesthoeken op Vjouwer. De Jouwer op Vierf. Op Zeis Woordzijn. Zoon, ja, had je het oere scootje families, hè? Pieter Meter naar het zonderplak. Hij
4: rijdt het achtste dan?
3: Of de achtste. Hey, dat is weer een orenmeter.
4: Ja,
3: dat is dan weer Sandermeter.
4: Goed zo.
3: Dan geven we naar Jochen Hattenbrouwer. Drachten. Nee, Hattenbrouwer.
4: Dat is niet goed.
3: Hattem Hoekstra op Jochen. Op Zien. Dat is hem. Andries Brouwer. Langwaar. Olve Sietse Brouwer.
4: Bij de Brouwer. Er bent wel Brouwers.
3: Ja, daar zitten de Brouwers bij Baalkoor. En op plak Tolve, Willem Zwaga, Ljouwert Tretje. Ja, Siemeren van Terwis, Jenne Woord en Viertje Lodewijk Meter. Met de hele mannen. Hoe kan het, Jaap, dat het Jenne Woord sa vierde torhinnenzakken is? Want ja, het is toch een van de kandidaten voor de titel. Het is ze leiden voor deze wedstrijd op plak Treien. Maar door het hele minne zaken.
5: Ja, het klopt. Het is ook wel een beetje een vertaling van deze wedstrijd. Er zitten een heleboel dingen in het eerste gedeelte vooral. En die grote shift die we nou, die er steeds inblauwen is. Dus die baan is nou ik. Hele, die leidt er toch nog wel scheef in. Hoewel ze de blauwe wat verhellen. Hè. Maar die minegen hien ze die nou wel, nou, ik denk haast een kilometer richting we zijn, Lisse kent. Want het is een lange haal en grauw gaat er bij deze kant op. Ja, Jenne Woord zit in de hoek waar de klappen voelen. Net helemaal de richtje horen kent van de voorgangers. Dan een klapke meidje omheeg. En dan net de wien goed hebben. Ja, en dan ga je toch wel hut naar achteren. En dat zullen we nou ik wel weer van Heerenveen. Hè. Die is even naar voren geweest. Gaat weer naar achteren. Akrum in omgekeerde volgorde. Dus in die zin kan ik zeggen, er zit toch één seconde wel een hoop verschil in. Dus ja, nooit opjaan.
3: De wien zoe wat onheilier richting jouw roeren. Ja, ik als amateur waarman vernem me nog net zo vol van. Dovel.
5: Nou, is een krek even, hè. Zien we even een krachtje meer. Nou, bij waar grauw is, is ik wat meer dan hier op het midden van de maat. Dat zul je nou de hele tiert wel een beetje. In het midden staat de minste wien. Bij de walkanten staat het meeste. Heb ik vaak wat meer luchtdrukverschil of temperatuurverschil. En dertig luchtdrukverschil. En ja, grauw is natuurlijk, die heeft hem hier heel best. En die kan de blauwe boeien weer aanzielen. Dus in die zin is bij de top 3 is de spanning er haast uiterlijk het mij.
3: Ja, is het voor Akkerman en Jenne Woord dan een kwestie van de skeer zo volle mogelijk behijnen?
5: Ja, je moet het nou doseren. Hè. Je hebt dit wietje. Jenne Woord zoekt ze nou alle gas op het risico. En fietsen maar een hoek in en hopen dat je er ergens goed bij komt.
3: Ja, want treetje of jeetje punt maakt het ik net zo vol uit.
5: Nee, daarom. En ze hebben volgens mij hier al een treetje met een griene vlag. Dus ja. Een jeetje. Dus alle punten die ze goed krijgen, wat ik mij telt. Hè. Dus in die zin, ja, fietsen maar een hoek in.
3: Ja, ja, dan maak je wat. Dan maak je in die zin onvallend zielen. We zullen aanstaan bij de gate dat ze dat doggen. De Jouwer is nou ja, de vreemde eend in de bijt, om het samen te zeggen. Want die kiest voor de stuurboordtonnen. Wilst alles en elke nieuw voor die bakboordtonnen kiest. Wilst Rienus de Jong op plak 4 toch net per vast hoegt om te vallen. Wat denk je, valt er wat te zeggen voor die kaart die hij maakt?
5: Nou ja, Jouwer heeft natuurlijk een grut scootje, een snel scootje. Dus liet hij de vrije wien kiezen en liet hij de romme koersen pakken. En daar kiest hij ik voor, denk ik. Zo weinig mogelijk hinder van wien van oren en vol power varen. En dan zien dat ze op het juiste moment in de goede vlag weer weer omkomst. En dan gaat het nou reef volgens mij, ja.
3: We gaan weer op naar de blauwe tonnen. Maar de volgorde dus net wie is er voor in. Grauw op in, snits op 2 en de lemmer op 3.
0: 30 minuten voor jou en een goede middag bij Omroep Friesland. Het is Simmer in Friesland. Het is goed gezien vanzelfs. Ja, de Chinees. Zult dadelijk wel naar jou vallen, verwacht je. Hier is ook Kerstin Madouvers in the Dark. Oh.

0: Kerstel Manu, we zitten daar ook dat en Forever Live and Die. Jacob, goeiemidje.
1: Een goeiemidje.
0: Ja, ik zat hier net vregen hier wat was die programma haast, want daar kwam ze bij hier vanzelf. Dat nou liek het krijgt door de finish, nee, jou roeren.
1: Ja, ja, dat begint een risje te worden,
0: ja, en wat haast nou meer dan dat?
1: Als het een was, was het gewoon eerlijk gezegd.
0: Ja, nee, ja, dat is gewoon graad rooien, ja. Gun die alles.
1: We hebben in Huis de VN, dat Riet op tafel, de Heerlijkse Provond of Hutfietsers en Solidair Friesland en het COA. Die organiseren simmeractiviteiten voor de asielziekers die het in Helikon staat verbloeien. En vindt het zelfs het waar een familie met Jiske. Dus even jaren hoe mooi waar met Moorwit op de PC.
0: Ja, ik zelf vond even jaren hoe het liep op het wedstrijd. Werd er eerder al zicht op de finish?
2: We gaan kijk constateren dat het start- en finishkip vol wat in beweging kwam is. Lizzie nou nog vol op een plak dat we net finishen. Want ja, we finishen eigenlijk nooit voor de winnie in de SKS. Hoe kist het voor Sissen? Heeft ook wel een zicht op de finish in die glazen bol?
3: Nou, een glazen bol net. Maar zoals ze binnen nou, die ondergate ben ze nou even verslepen. He, dus die brengen ze wat richting de dik. En ik denk dat ze haast nog eens een keer naar beneden gaan. En dan voor het publiek hier een liets kruisrekje erin lezen. En daar de finish verwacht ik.
2: Ja, dus dat zal dan wezen. Ja, altijd lastig in schat. Maar mij een kwartier, 20 minuten. Dus de eer is wederom om Jacob.
0: Goed. En even die stand van zaken. Hoe liep het dat?
2: Nog altijd grauw onder leiding, maar we zeggen, Nies kijkt wel dat die even een klapje extra meidje moesten. Alleen nog Salisse Saf hiervoor, ja, dat ze dat haar makkelijk permitteren kennen.
3: Ja, ja, zoals gen ik op safe en als ze hem even wat minder krijgen, dan pakken ze de orenvlaag weer op, over de orenkant. En dan zijn ze heel strategisch aan het varen om het gotje gewoon grut te houden met snits. En als je steeds maar tussen de sjinstander en het merkteken inlezen bloeien, dan kan er eigenlijk nooit zo heel volle misgaan. En dat doen ze heel keurig.
2: Het lijkt het kijkt alsof de gotten tussen de noemers in een twa, grauw en snits. En dan noemers twa en treien, snits en een lemmer. Ja, hij is hetzelfde binnen ongeveer.
3: Ja, ze kunnen natuurlijk ook vrij uitvaren. Hè. Geen les van elkaar. Dus dan kan je ook je eigen koers uitzetten. Dan kan je de optimale snelheid uit de skip halen en uit de zeilen. Dus in die zin ren je dan eigenlijk met z'n treien en ik steeds wat verder uit van het veld. Hoewel jou er nog ik wel weer aansluiting heeft. Die wil die Zuidwesthoeken voorbijgong is.
2: Precies, die is van 4 naar 4 gong. En ja, toch wel de man van de dij wat onbelangrijk, Rinus de Jong. Want ja, we wisten nog voor het eerst je Boppa in dat hij even de hele vloer door moest. Draaide als allerlaatste uiteindelijk om die tonnen heen, om de spreader heen.
3: Ja.
2: En nu leidt hij gewoon op plak Fjouwer. Hij keert niet kijk ik voor die stuurboord tonnen. Ja. En dan had hij mij dus een plak woen ten koste van de Zuidwesthoeken. En zo zorgen we dat Rinus de Jong dus op een ei een heel mooie wedstrijd zielt. Alleen nog dat het voor hem en het klassement, wat altijd belangrijk een beetje te let liek het te komen. Dus Jurek, mijn boppenmeerdere interesse naar wat Akrum en wat Jenne Woord was heel leuk. Ik zorg dat Akrum daar hier en dan nog efter Woord zijn zit. Dat is een flinke efterstoor nog op de Jouwer in de Zuidwesthoeken. We zorgen dat onder oren kant richting Eerle Huzens is, maar Langwaar en Drachten die slag kiezen. Zoen die misschien daar in dat hele grote gat tussen de Zuidwesthoeken en Woord zijn doeken kennen? Of is Pieter Meter en Akrum wel redelijk wist van dat zonder plak?
3: Ja, als ik het inschat en naar de Wienstad bloeit, dan denk ik dat die klap toch vanuit de hege wal, wij de lange klap op backboard, dat die het gunstigst is. Want je moet er dan een keer oerstekken naar een stuur op het slagta. En dat is net, tot Jenne Ward nog ik, dat is net de ideale klap. Dus mijn voorkeur leidt dus van de lange backboardklap hierboven.
2: Bij de meesterskoetsjes. Dus ik. Ja. Jaap, je volgt je wat dat omlangt. Grauw is alweer voor de wien op wij naar je ondertaart. Hetzelfde hield voor snits en de lemmer zil dat nou zei ik dan. En dan denken wij dus dat we naar die gate dan redelijk gauw finishen zullen.
0: Op die finish, oh, dadelijk snijf jouw roeren, is dat de Jern van Zijlsen. Hier bij Omroep Friesland op de radio. Ja, wij gaan eruit bij een hele mooie spreukweer van Agen Veldboom van het Scootsiemuseum, Bjerne Woord. En Joert had er een mooie.
4: Te loef erin, te laai eruit. Ja, dat de wien, want die komt een loefkant in het zeil en een laaikant waait die wien weer uit het zeil. In het Hollands eigenlijk, het gaat het ene oor in en het andere oor weer uit. En ik ken ik een gedicht en daar komt de boerendochter, die kan nevens de ouders maar de verkeerde vreun omzetten. En toen zei de heid, ja, geen sprake van, maar die vindt te loef erin, te laai eruit.
0: Prachtig, hè? Ja, zoals bij het Scootsiemuseum komt, hing is ik, hè? Als deze schilder op die balken bij het Scootsiemuseum.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: Bist al op vakantie?
3: Doch de groeten op de radio in Goeiemidje.
4: Pieter en Ankie hier.
5: De groeten uit Dubrovnik.
4: Ex speciaal voor Beppetine.
3: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620-4-1-9-9.
2: Dan komt hij voorbij in Goeiemidje.
3: De groeten op de radio.
2: Dat is wel eens wat oors als een kaart.
6: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
7: Is jouw kunstgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 242 162.
8: Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied aan Huis.
9: Shoppen?
10: Dit is geen winkel. Dit is Rinsma Modeplein. Zoveel merken, zoveel keuze. Persoonlijk advies, ook voor jou. En daarna samen lunchen.
9: Oké, dit is al next level.
11: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één.
12: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd creëers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
11: Rinsma, het modeplein van Nederland. Kijk ook op rinsmamodeplein.nl.
13: Doe boeien. Wat dus doe de eerste tongetje van september?
14: Net zo volle. Wat dan?
13: Poh, dan kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint-Nick.
15: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsie.
16: Kom ik naar Isenga Meubelen in Oosterbierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sliepkamers. Isenga staat voor jong, trendy en klassiek.
17: Wat je klasse meubels ha, ga dan naar Isenga.
18: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts. Van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl.
17: Mag die uw klasse meubels ha? Geen dan naar Itzinga.
16: Itzingameubelen.nl.
19: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
20: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de twee verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De twee worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1... Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: En we wachten hier zelfs nog op de finish van het scootjesfilm bij Eerlehuizen aan der Faber.
1: De vlagen hingen erin, de finishstreek wordt deadline en grauw is om de gate heen gegaan. Git no aasen op wij naar de finish en git op wij naar de hat-trick. Want de tredde duilwinning voor Douwe Visser en zijn bemanning, die komt er aan.
5: Hallo, lekker slecht. Verder in de boer, goed wat en het joer.
21: Watersportonline.nl. Alles voor de watersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kantemeter watersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment watersportartikelen online op watersportonline.nl.
15: Voor een nieuwe Fiat, Heima, service en auto's, is er voor Elsen.
22: Stinstra Casino, zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word eens naar je collega.
23: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
24: Zag ik op stinstra.nl.
25: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
26: Welkom bij Hotel Etcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarig familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zorgen jou graag bij u in Wurm.
16: Kom ik naar Izinga Meubelen in Oosterbierum, een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sliepkamers. Izinga staat voor jong, trendy en klassiek.
17: Wat je klasse meubels ha, ga dan naar Izinga.
27: Wat lezen we die docht? Het lidirage, zonder die te verpleetsen. Sa, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind van Zelzijk. Als leest, just meer van de verhaal. Want waar het leest... had een goed verhaal. Die viewer van lezen dielen? Sjoch op frieslezenoffensief.frl.
17: Mat uw klasse meubels ha, ga dan naar Itzinga.
16: Itzingameubelen.nl.
19: Onderwijs.
20: Maar Jacob Stelwagen.

0: Ja, en op die muziek wachten we Vercel. Ze willen Vercel weten hoe het oor in het koetsje ziel bij Eluzen Andor.
1: Draaien, die oefeningen, Vardouwe Visser, het koetsje van Grauw is krek door de finish kwam. En is de nummer 1 van de wedstrijd bij Eluzen. Nee, dat er de oranje 2 net ziel voor een koer. Koer dat joert wel. En schreeuwt Douwe Visser de wedstrijd op zijn namen. Het wie een prachtige strijd. Vooral in de eerste cruisraking bij Snits. Waarin uiteindelijk het koetsje van Grauw de leading oefent. En uiteindelijk ook de vlugste is Snits voorbeeld. Want Snits, dat is nou op wij naar het finishcut en op wij naar het tweede plak. En dan zult de lemmer aasen op wij naar het derde plak. Maar dit is echt een boppenslag voor Douwe Visser. Net alleen nog voor de overwinning, maar ook voor het klassement. Arjen.
2: Douwe Visser, ik zou haast zeggen, goed volk. Het is een goed teken. Hè? Had ik vaak bij die op het achterdek steken.
3: Hek helemaal geen hekel, want wij worden finishcut, maak direct die. Nee, hele pap.
2: Nee. Is er überhaupt erin zitten, Joert, want het was een vlekkeloze race.
3: Het schipper ongeweldig goed, maar Snits die had ik goed vind natuurlijk, die kon niet twee keer het cruiserak maar een slagje minder doen. Eén keer kwam er voor ons, maar ja, wij moeten Snits Rick heel graag tussen houden natuurlijk, dat vond ik wel handig, dus die hebben wel wat liggen, maar ik ben net te vallen, want die kon er mooi tussen. Ja.
2: Ja, maar op een gegeven moment lees je hem op de eerste plak, ja, en dan werd die afstand wel, hield hij tot Grutte, mooi Snits, je weet natuurlijk ook wat lemmer leidt. Hij is vaak achterom, jongen?
3: Nee.
2: Het hoort een beetje voor was deze.
3: Ja, dat ik, maar de wind komt van voren nou, dus daar moet ik op letten. En dan die horen die zeur achterom. Ja.
2: Maar goed, de hat-trick is een feit.
3: Ja, dat is 3. En ook nog 3 te gaan of zo.
2: Ja, nog 3. Ja.
3: Met strijden, dus nee, maar het schip rent geweldig goed met deze win. En ik denk dat we een hele goede bemanning hebben voor deze win. Dus, ja.
2: Maar we kunnen toch haast wel zeggen van dit kind haast net meer misdouwen.
3: Dat kan makkelijk.
2: Nog maar 3 wedstrijden. Het gaat maar de lemmer is zo'n punt, en meer dan zo'n punt.
3: Ja, maar dat is, wat is zo'n punt nou? Wij één keer het zien en lemmer in, dan staan ze voor ons. Dus,
2: ja, maar dat gebeurt net. Toch?
3: Dat is net iets doel, maar ken wel. Dan zien we Jan de Walk uit. Zien we weer Heerenveen uit. Dus ken alle gasten. Staan we die andere kant uit, jongens, trouwens? Want we hebben 4 lang om het varen. Want ik wil naar de lemmer.
2: Ja. Ja, natuurlijk naar de intocht. Maar dat was nog net steeds. Even zakken. We moeten even zakken. Ja, want anders dan krijgen we de geek in de hazenzone. En dat wilde ik net. Maar door stond je voorschot te nemen op de titel.
3: Nee. Dat zoek ik heel erg dom, vind. Dat slaat nog nergens op. Maar de waarsverspelling is wel goed voor ons. En wij vinden dit leuk. Vlagerig. Dus we vielen ons wel content ermee. Maar... we kennen nog eerst de volgende gebeuren. En Lemmer, nou, Joert, ik ben hartstikke goed zield. Snits goed zield. Alleen nog Akkeren met Jenne Woord. Ja, die let het ouwieten. Daar kennen wij niks van dan. Dus die hebben nou wel een mooi soortje punt achter ons. Maar Lemmer kennen nog makkelijk.
2: Maar de hat-trick is een feit. Lokwees gedouwen.
3: Ja, heerlijk, jong, heerlijk. En zo'n mooie dag. Nou, het ligt het wel Costa del Sol en dan maar een scootje des ziel. Het is fantastisch. Ja. Geweldig.
1: Bij Grauw op IM dus en Snits op 2 en het finishcut had hij klonken voor de lemmer. Dat is het podium van de wedstrijd bij Eluzen.
0: Dag Helwers, Arjen de Boer en Andor Faber dus bij het scootjesfilm bij Eluzen.
4: Van Fjouwer ons wijs.
5: Onderwijs.
4: Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is 9 minuten of jou, dan kun je een beetje welkom in onderwijs van Tizi 28 juli. Het is de dag dat Akkermers in actie komen om een typisch Akkermers zielskip te redden.
6: De Akkermers is echt een stukje Akkermers cultuurgoed. Njotje 30, ik ben de eerste makker. Al je terug houtje van de houthandel en terug oost en sivagongers. Dus het is echt iets wat in Akkermers om makken in ons tien is.
0: En het is echt de dag dat ze snits of feest vooruitzoggen naar de jubileumeditie van de snitsieke Takomier.
7: Dit is de opmaak om volgend jaar nog groter verder te gaan. En daar zijn we nu al mee bezig. De voorbereidende gesprekken zijn al gestart. Dat wordt gewoon, als het aan ons ligt, nog mooier.
0: En in Leeuwen is een WK van start gegaan in het provinciehuis. Het WK Frisk Damien.
8: Ja, dus het marine friske sport waarbij ik dat ken. Ze ken je moeilijk 4 jaar pas koetsen zielen. Maar nee, heel, heel uniek en fantastisch dat de provincie Friesland dus hier graag hebben.
0: En dat is het eind. Ben we daarmee onderwijs? Of jou rond zijn ze horen met muziek, Nijs en Eftegroen. Maar dadelijk onder oor nek nog Suus de Veen. Het amtari is op de heerlijkste profronde voor hutfietsers. Maar nu eerst het wapenjocht in het kwad. Tjitske Wiebenga, een goeie middag.
9: Een hele goede middag. Nou, in het maat eerst binnen nog enkele stapelwolken, wielst op oren plakkende zinnen om meer te skiën. Hier is het een graad of 26 en stiet er een meest matige west-zuidwestenwind. Jong Joute wien hem Boppelaan Del en is het hier mij echt dan nog noffelijk waar? Vannacht binnen de wolken viel en leidt de minimumtemperatuur op zijn zontje graden. Morgen wordt het zimmerwaar op alle vlakken nog wat bijplust. Het kwik rint op ont maximaal 32 graden. De stiep maar amper wien en is het in de midden volop zinneskienwaar.
0: Solidair Friesland en het COA organiseerden met help van onze organisatie simmeractiviteiten voor de asielzoekers die het in Helikon staten in Leiland verbleven. Het is al voor het vierde jaar bregen dat Solidair Friesland een simmerprogramma opzet net voor nijkomers en inwoners van de gemeente Leiland. Joods is er een doelsworkshop voor famkes van 12 jaar en ouder.
10: Friske de Vries, jij bent een projectleader bij Solidair Friesland en je hebt van simmer alle jaar activiteiten op de planning. Kan je daar wat meer over vertellen?
11: Ja, we gaan 6 weken lang doen we alle jaar activiteiten voor de mensen die wen je op de COA-locaties en de Oekraïnse locaties. En ja, we doen van alles. Sport, kunst, cultuur, muziek, alles zit erbij.
10: En we zitten nu in een neushoorn. Wat zit er hier op het programma?
11: We gaan hier een dansworkshop voor de tieners. We gaan een vrouwenavond. We hebben hier make-up en meisje aan. En we gaan een taalcafé.
10: En de dansworkshop die gaat direct los. Wat voor famkes binnen daarbij aanwezig?
11: Nou, het zijn famkes die heel enthousiast zijn en heel graag willen doen. Ze zeggen er heel erg naar uit. Het is een mix van famkes die op de Oekraïnse locaties dus wennen en op de COA-locaties. En die altijd ontbewegen binnen. Dus dit is perfect voor ze.
10: En hoe ben je op het idee gekomen om dit te organiseren?
11: We hien 4 ben we eigenlijk met COA en gemeente Lauwet samenkwamen van joh, wat moeten we voor deze jongeren en voor deze band doen? En daar is heel mooi neushoorn ek bij ons sluiten. En zij is eigenlijk heel spontaan tot stoorn kwam en hebben we zijn van ja, we gaan het gewoon doen. En we gaan het gewoon echt zoals een weekend lang doen, dus net maar een week in de simvakantie. En zij is dat groeit en groeit en doet het eigenlijk nog steeds.
10: Wat betekent het voor de meesten?
11: Het betekent, vind ik, voor de band dat ze even een band mee wezen en dat ze ook een leuke simmer mee hebben. We krijgen van ouders waarom dat het hun heel volle rust jouwt, dat het ook een vorm van veiligheid is en ja, heel volle plezier vooral.
10: Wees je het meest naar uit?
11: Ik denk naar het eindfeest, die is ik voor iedereen iepen. Dus de mensen die geïnteresseerd binnen in dit werk mij daar ook komen. En dat is op 15 augustus in Neushoorn. En dan gaan we echt van alles. Dan gaan we optredens voor de jongeren. We gaan eten. We gaan expositie. Dus daar komt echt alles samen van wat we gaan doen.
12: Ik ga vandaag een dansles geven. En ja, met de kinderen. Dus dat is 10 jaar en ouder. Dus we gaan vandaag even lekker dansen.
10: Zeg. Wat voor soort dansles ga je geven?
12: Hip-hop. Ja.
10: En hebben deze meiden al eerder gedanst of weet je dat niet?

0: Dus nu ben ik een beetje vrijwilliger. En Geeske vroeg of ik een workshop wou geven. En ik zei prima. Dus ja.
1: Heb je er zin in?
0: Ja, heel erg veel.
1: En hoe reageren de meiden erop?
0: Ik denk dat ze er wel zin in hebben.
2: En bijdrage weer dat van verslaghouder Geeske Leenstra.

0: Muziek van Madonna, dat We Holiday.
1: De hele dag de radio on.
2: Zwaanjochtig.waar.fm.
1: SKS Scootsiesiel.
3: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Ja, en dat SKS Scootsiesiel, wie hoort verzelfs bij Eerle Huizen. Noemen ze in aan treien HWT. Dat wie een Grauw, Snits en De Lemmer. Visser, Visser en Visser. Dus Andor, ik ben er nog meer skippen binnen.
4: Ja, ondertussen is de hele vloot binnenkam. We weten dat de jouwe vierde wudden is. Echt knap, Siel Torines de Jong. Want die leiden heel in het begin leiden ze op het laatste plak.

0: had dus echt goede zaken die op plak 4 de Zuidwesthoeken. Dan op 6 Woord zijn. Op Zoon Drachten. En op 8 Akrum. Ja, Akrum is vanzelfs dan weer interessant voor het klassement. Die door Joert Jing goede zaken zou vallen. Is wel duidelijk. Dat keer we ook zissen van Jenne Woord. De correcte finishvolgorde van het Rjochterrichtje, om het samen te zissen. De scootjes tussen 9 en 14. Ken ik nog net, Jan, want wij lijnen er iets te vier bij wij om dat Sjen te kennen. Maar wist is dat Jenne Woord er in ieder geval bij ziet. Dus dat die echt flinke punten op erin joert. En oh, je in de titelstriet. We kunnen concluderen dat die titelstriet git tussen Douwe Visser en het grauwste scootje. En Jasper Visser en het lemste scootje. En collega Arjen de Boer, die spruits niets kijkt. Maar die laatste. Jasper. Nou, ik zou het lekker aanzetten. Natuurlijk hebben we die jochten in eigen, Sjen.
1: Dankjewel.
0: Jasper, allereerst lokwens, een derde plak. En volle belangrijke misschien wel. Ja, ik zocht vooral naar het algemeen klassement, doe ik?
1: Nou, heel stiekem een hele wietje, maar daar zijn we nog net volle bak mee bezig. Nee, ik woon hartstikke lekker varen. En,
0: maar dan wist je wel op welk plak dat is, noostjes, dat algemeen klassement?
1: Nou, ik denk, we stonden gelijk maar Akkeren met Jenne Woord. Dus ik denk dat we er een beetje voor staan, ja. Maar goed, er zijn nog 3 wedstrijden. En het gaat tot nu toe hartstikke mooi. Het schip kan het mooi, de ploeg is goed. En we zitten alle keer lekker in ons vel, dus dan gaat het nog vlak, nou.
0: Ja, ja, zeker. Zit je hem lekker in je vel? Wat vernimmst
1: dat,
0: hoor?
1: Nou, gewoon de vibe is gewoon goed, hè. Dat, we zijn gewoon lekker met je hand fut. En het is prachtig waar, hè. Mooie zielen. Nou, mooier is het toch net. Ik zei van de morgen zien, jongens. Het is potverdikken me nog 4 dagen. En dan hebben we een hele uur op wachtje, dus geniet je van. Want ja, mooie waren is goed, dat wordt het net.
0: En Douwe Visser, Nies Kijk, de winnaar, die hierdoor bezielen op de Costa del Sol.
1: Nou, heerlijk toch? Ja, prachtig. Het mooi zat nog warmer worden en dan ben je wel blij mee. Dus hoe mooi zat dat wel net worden?
0: Nou ja, dat is heel mooi. Natuurlijk op de eigen Leemster erbij. Want had je nou joggen naar het algemeen klassement, Jim stond op het 2e plak. Iets van een dikke zonpunt naar achter grauw. Maar ja, nou 2 keer op het eigen thuiswetter. Vertel mij eens, wat is er mogelijk?
1: Nou, er is van alles mogelijk, maar Grauw het goede papier. Dat is 100%. En die zult ik een heel soort oplemmen. Dus die weet ik zeker weer erin met. En die rent ik goeie. En die maakt ze weinig fouten. Dus maar ja, ze kennen eens een keer een foutje maatje. En dan hebben wij er clear voor wijze om van profiteren. Maar dat is nog 4 fut.
0: Maar is dat het een beetje, Jasper? Je moet een beetje hopen op een fout van Grauw?
1: Ja, zeker. Zeker. Wat is die voor? Dus ja, dan had ik geen fout, maatje. Dan komt het net voorbij. Zo simpel is het.
0: Ja. Ja. En wat is daar, Onjan, wat is nou het grootste verschil in vergelijking met vorig jaar? Want vorig jaar wist je natuurlijk debutant schipper. Wist als zonde eindigen. Hij stek mooi voorin, hield iets. In de 2e week heeft hij misschien een beetje leeslitten. Maar nou echt een podiumplak. En dat was gewoon, nou litten we net omheen en draaien. Dat was mooi voor de titel.
1: Ja, maar de 2e week is er net voorbij. Dus er komen nog 3 potjes. En daar hebben we nog heel scherp wijzen. Maar nee, het gaat hartstikke best. Dat ook zei ik hier dit zelf bij de einde podcast zei ik. Ik had 2 hier, dat wordt waarschijnlijk heel moeilijk hier. Nou, dat valt tot nou toe reuze mij. Dus ik ben gelukkig man.
0: Ik zorg het hoor niet.
1: Ja, nou, dat is mooi.
0: Lokwees.
1: Ja, dankjewel.
2: Dat wie Arjen de Boer in parteer mij Jasper Visser, skipper van de Lemmenier. Van de Korns hebben we dus nog op het kampioenskip bij de SKS. Koprinder is het dit tijd nog. Grauw, dat is Noorden Visser, dat is Douwe Visser.

0: Shy Guy, dus dat van Diana King. Dadelijk in het programma Onderwijs, de snel trein, hele minuut voor half vier. En dadelijk het regionale Nijs in het Kwad met Jan Tine Weidenaar.
1: In Engeland hebben ze Wimbledon.
2: In Frankrijk de Tour de France.
1: Wij?
2: Wij hadden PC.
3: Hij brengt hem achterin bij je tijd. Hij brengt hem op de
1: weg. Morgen nog het Chocolon in Venture.
2: Omroep Friesland is erbij.
1: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
2: Simmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
5: De Wijnloods en de Eco-keuken aan de Pompmakkersvijf op het Jerenveen. De sjoegste mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
6: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
7: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
8: Agoeie. Op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
9: We beginnen gijpen!
8: Nu zit ik lekker warm en droeg. Terug kun je een stofje zien. Van KKV op het Jerenveen. Verdikke me dat hier ik wat minder kind.
10: Kunststofkazinen van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk.
7: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsum. Wat de toekomst van Friesland.
11: De jongens van Venema die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
12: Venema Energie. Vanzelfs ook jobpartner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergie.nl.
13: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
14: Ja, mij kwartingen ontzettend 20% op meubelen, bedden en accessoires.
13: Kom, lid of ik ook geen, want op is op.
15: Je bootverzekeren doe je via mijnbootverzekeren.nl. Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Mijnbootverzekeren.nl.
16: Niet achteruit, maar vooruit met je loopbaan. Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent. Tijd voor de volgende stap.
17: Ajo, lekker slet. Benner in de boer, goed wat en het joer.
18: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
19: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Het is haast Jelve Vieven. Het regionale Nijs in het Kwad met Jantine Weidenaar. Jantine, een goeiemiddag.
20: Een goeiemiddag. De brandwacht die moest midden in actie komen voor een brand de Gediek. Omstreeks Jelve Fjouren waat het vuur ontdutsen in een score in de achtertuin van een wenning. De brand sloeg al gauw oer naar de Hagen. Er kwam een soort reek vrij bij de brand. Een vrouw is controleerde door het ambulancepersoneel. Het is op dit stuit onduidelijk hoe het vuur ontsteen kon. Mijn ongeluk op de Greense Stridwijk bij Ljouwet is van de middag een motorrijder verwoenen rekken. De dik was na het ongeluk afzet. En verkeer in de richting van Ljouwet was de richting van de Grote Wiel een parallel dik op. Hoe het ongeluk gebeurde is net bekend. De motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En na de vinst van harddrugs in een wenning onder molenkrieten in Snits had burgemeester Jan Witske de Vries besloten het pand te sluiten voor een periode van 3 maanden. De politie kreeg een signaal van oerlijst in de wenning. Poppen dat zou er drugs verhandelen worden. Bij de inval was een handelshumanigte harddrugs voen. Poppen dat wie er materiaal aanwezig om drugs te verhandelen. En een automobilist had mooi succes een verkeersboete van €439 onvjochten bij de rechter. De persoon was op 10 maart 2024 aan de kant van de dik zet. Nou, dat twee politiestationen hier dat die een telefoon in de hand hier. Maar de bestuurder verklaarde dat er geen telefoon mooi hier. Al doet er stin, houden waard, zei er dat er koekjes ontdieten wie in de auto. Die lezing houdt er ek in de rechtszaal vol. Nefens de rechtbank kon net bewezen worden dat de persoon met een auto, met een telefoon in de auto ziet. En dat is opmerkelijk, want meestentijds geen rechters al op de waarneming van de plietjes. De boete, die is vernietigen. De officier van justitie had €400 aan proceskosten vergoed.
0: Wat zou dat voor koekje Westhaven dat het meest op mijn mobiele telefoon ligt?
20: Nou, ik zou niet eens kijken, ik had zien Johan. Kist die luchtbeden nog van vroeger, de windy koekjes, die ongeveer dezelfde grutte en vorm als een telefoon.
0: Ah.
20: En de ribbels zit erop. Wij nemen al die luchtbeden, omdat het liek op een luchtbed. Wist dan hoe welk koekje ik het heb?
0: Ja, ik denk het wel. Maar weet ik inmiddels hoe het zitten.
20: Nee, geef mij niet wafels. Ik zal Simon Google, als ik het vind, dan juist het toernooren.
0: Ja, graag. Er is werd een ritsel erbij. Dan mogen we het hebben. Dankjewel, meer Nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app, dadelijk het waar, met Jitske.
4: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies jouw favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
9: Doe hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keeper van din hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
21: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Werkgeer. We pakken dagelijks grut uit met Bluff, de naaste nek vangrail, Martijn Fischer, Jongt Hazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net al lang, want meer dan 75% van de kaarten is al verkocht. Bestel die laatste tickets op liveinwerkgeer.nl.
18: Voor een nieuwe show. Hi ma, service en auto's is er voor Elsen hier.
22: Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let en Partners Marketing en Web Development. Grutske co-sponsor SKS.
23: Friezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
24: EasySit.nl, dan zit je goed.
25: Van Doorn, van grutte fabrieken naar reuze rijden, vrood wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
26: Wat een fabriek, naar mijn reuze rijden te krijgen.
25: Het verschil is liever als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gewerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
26: Vanuit Friesland?
25: Ja, vanuit Jesterhoren. Van Doorn.
24: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoom het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je goed.
27: Onderwijs.
28: Maar Jacob Stelwagen.
29: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Rustaveen riet op de eerlijkse profronde voor hutfietsers. En toch dat mij een heel soort vrijwilligers. Maar hoe is het waar bejocht? Tjitske Wiebega, een goeie middje.
30: Een goeie middje.
0: Nou, Joost, die heet... Wel ongenaam eigenlijk, denk ik.
30: Ja, het was prima simmerwaar en ik een mooie opwarmer ik van morgen. He, morgen dan komt Oerel nog een grutte skep bovenop. Maar nee, het was noffelijk waar. De wolkenvelden waren vrij vlot oprommen. En daarna hingen we een heel soort rond te verzinnen. Uit zijn dan van het wat eerst en der. Hingen we van een beetje op een gegeven moment wolk te krijgen, maar wat meer bewolking. Maar dat had de temperatuur verder net echt heel bot drukt. Ik had een maximum dan, ik heb een formulissen. Skielge en Kwaaim hingen allebei de 24,6 graden als maximum temperatuur. Wol maar wat sloekenwolken in Kwaaim. En de waarnemster daar zei ik, nou, dit is beter als 30 graden. Isbrechtum 27 en een hele graad. Driels dan 27,1. Daar ik maar een heerlijke koeltje zat er dat zei. En Laaksem 24,4. Sigerswort 24,8. En 26 en een hele graad is het worden in Frieske Pjeln. Dus ja, dat ben ongenaam. Simmerske temperaturen. Nou, die temperatuur die zakket ik maar heel stadig gewoon, zeker in het binnenland, want daar zal de wien de komende oren stadig gewoon deljaan. En nou ja, uiteindelijk hebben we dan wel een minimum temperatuur te pakken van zo'n zandje graden. En dat komt omdat we uiteindelijk wel wat wolkenvelden hebben en tussen de wolkenvelden terug er nog wel wat opklaringen binnen.
0: Ja, en dan mond, want juster hier ik er nog mijn Sibbo-oer 14 graden 20 of zo.
30: Ja, ja.
0: Maar morgen hebben we een heel verhaal.
30: Ja, zeker. Morgen hebben we een heel verhaal. En het had ik alles te krijgen. Maar die warmte die we joert eigenlijk ik al in het zuiden van Europa sjuggen. Van een beetje in het centrum van Spanje. 39 graden sjug ik steen. Maar ik in het centrale part van Frankrijk. En in het zuiden van Frankrijk 34, 36 graden. Nou, morgen hebben we een zuidelijke streming. Nou, die warmte die leidt er kleer om transporteerd te worden. Uw kant op. En nou ja, dat zullen we dan ik merken aan de lucht. Morgen die is warm en min droeg van karakter. Dus die litte ik vlug opwarm je. En nou, monier, he, wat wolkenvelden, maar die worden heel vlug oprommen. En dan merken we dat het Sajelwij de Mant, die dags al vlug zo'n 24, misschien wel 24 graden is. En uiteindelijk zult het mooi midje uitkomen op, nou ja, toch wel echt op een heel soort plakken dat we de tropische 30 graden hellen. 32 heb ik als maximum temperatuur staan, maar ik sluit net uit dat als je heel dal in de lijten zitten, maar wel vol in de zinnen, dat het voor het gevoel, maar ik dat de temper of de thermometer dan ik echt nog wel wat meer onjouw. Dus ja, qua warmte is het morgen toch wel weer even flink puffen, al moet ik wel sissen. Het is een droege warmte en geen vochtige warmte en dat maakt het er krek nog weer even wat ongenamer qua temperatuur. Ja.
0: En de dagen daarna, is het ik puffen of valt het daar?
30: Nou, dat valt eigenlijk wel daar. We zeggen dat Sagiende wij op tongetje de wien wat meer draait. We komen eigenlijk wat tussen hege drukke bieden in te lezen. En nou, dat jouwt wat zwakke steurings de rondte om ik even voorbij te scoren. Dat levert op tongetje en vreet wat meer bewolking op. Plus dat die wien wat meer noordelijke component krijgt. Nou, op tongetje hebben we dan nog een maximum temperatuur van zo'n 20 graden. Maar wat hege sloeken bewolking. En op vreet, ja, dan hebben we toch wat meer bewolking. Spotje Rijnwetter is dan net heel veel uitsletten. En nou ja, wat ontmaat de eerstelijke wien, die zwak ontmatig is, hebben we dan zijn 21 en 24 graden. Nou, die noordelijke wien, die bloedt er ik in de nacht in. Dat zullen we onder temperatuur richting de snij, want dan is het in de nacht een graad als 10. Dus kwalt het ik werd noffelijk aan. En dan hebben we op sneeuw maar een heel soort rondte voor de zinnen. En maar een zwak en wat eerstelijke wien, best aan 22 en 24 graden te pakken. En dan zeg ik dat de dagen daarna de temperatuur wel best stadig aan weer wat oprint. Maar de volle 30 graden heb ik voor onze regio nog net.
0: Nee, maar die wind, die dochter is een heel soort. Hè? Ze draait die bietje draait shit het omheen. En dat die dochter komt, dan draait ze shit dat die vandaag weer niet onder.
30: Ja, en dat is dus zo mooi aan wat ons land leidt. We hebben het noordelijke en het westelijke part hebben dus mij wetter te krijgen. En het zuiden en het eerste is land. En dan maakt het een heel groot verschil bij dat die wien wij komt. Want hij het uit het westen en uit het noorden wij, dan komt er oerzee. Wel vaak een koelere luchtsoort, maar wel wat vochtiger. Maar zodra het dus uit het zuidoosten wij komt, dat is vol oer het laan heen. Ja, dan heb je dus droege warmte uw kant op. En ja, dat warmt dan ik weer heel vlug op. En zeker ik mij de, nou ja, er ben net een heel soort millimeters van. Dus dan, ja, dan warmt het nog weer wat vlugger op.
0: Ja. Ik snap hem. Dank u wel. En nog een half keer minuutje.
30: Ja, graag die. Hetzelfde.

0: Muziek van Sister Sledge en All American Girls.
1: Omroep Friesland.
2: BC Café.
0: Ja, ik geloof dat ooit notaris Bielsma, de notoire PC-voorzitter, wie de Tuscanische dij betocht als term. En dat je al voor de dij tussen de lotting en de PC-cells in de tees, dus Joert. Ja. Nou, hoe vul je het op? Mijn PC-café verzelfs. Gis van Thun, een goeie middag.
3: Ja, goeie middag, Jacob. Elders zit Master Bielsma ik in de tune van PC. Van PC-café. Dan jest hem zeer gedragen. Season. Het is een dag van traditie.
0: Ja, nou. Wat kunnen we verwachten, Joert?
3: Nou, leuke dingen. Want we hebben mooie gasten, vind ik zelf. Dit is een man, dat kist hem ek, want hij wendt bij mij in het dorp. Die hebben we heel lang achter ons zitten houden. En hij woont nooit. Ik heb het over André Kuipers.
0: Succes, hoor. Dwongen.
3: Ja, precies. Maar nou zei het Cinema André Illustre even. Het is 24 juli dat staat de PC woon. Had ze maar één keer woon. En dat weer een geweldige overwinning voor die. Maar nou moest in PC Café komen. Nou, dus hier die wat in onderskies geworden. Dus zei die vrouw Geertje, André nou ophouden te zeuren. Dan moest naar PC Café. Dus hij komt. ik zat in André. Ik heb ook altijd beter met Geertje kennen dan met die. Dus, maar wij, nee, dat is flauw. Maar hij komt. Dat vinden we echt hartstikke leuk. Want hij had er maar één keer woon. Hij had er wel een paar keer dichtbij west. En nou ja. We zullen daar verhaal door hebben, maar dat staat centraal. 2001 woonde hem. Dan hebben we een man te gast die die PC nooit woon had en hem ook nooit winnen zil. En dan heb ik het door Dylan Drent. Ach, wat is dat een treurig verhaal dat hij die botsing kreeg op 16 juli 2022 in Makke met Gert Anne van der Bos. En toen ging er van alles mis in het schouder. Hij had er werkelijk alles, maar dan ik alles aan die om het te verhelpen. Het is hem net slagen. In april had hij zijn, het is clear, ik doe het niet meer. En dus had Dylan Drent de wand in de wiel gehangen en zullen wij het erover hebben. Wat docht dat mij ineens? Dat docht het mij de altijd fleurige Dylan Drent. Ik ben heel benijd. We hebben ook verzels contact aan de tafel hier met Simon Volbeda. Nou, 20 jaar komt er een einde aan zijn PC-secretariaat. Ja, hij is zand geworden. En dan maakt hij eruit, dat zijn ze de statuten. Zijn opvolger is direct, dat is Karel Nijman. En Karel Nijman had een meer als bijzondere band met zijn huid Frans Nijman. En Frans Nijman had de dokter van de PC-West. Ik ben al hier het Westverband. En dat zullen we het oor hebben, want ze zitten alle drie bij ons aan de tafel. Nou ja, en dan de Michael Sassese, de topgast van deze teasie. We beschikken altijd toch een bekende Nederlander te krijgen. Dat is dus Weslager. Wij hebben hier aan de tafel zitten dadelijk Pieter Winsemius. Hij is verzelfs oud-minister van Volkshuisvesting, Rondelijk Wadering en Milieu. Maar hij is ook belutsend bij de Oud-Meijerspartij in Hitsum, omdat ze een roots in Hitsum lezen. Arun de Sneur, wie het Oud-Meijerspartij, daar had Pieter Winsemius West. Ik heb mij een bel, ik zei, wil je in PC-café komen. En hij zei ogenblikkelijk ja. En hij zei er echt bij. En ik wil toch wel eventjes iets zeggen over de PC. Dat ben wat kritisch in noord. En ik zei, Winsemius, ik ken het wachtje. Dus komt Joen in PC-café. Heel mooi. En dan hebben we ook nog muziek. En dat is... ja, dat is prachtig. Dat is Wiebe van Dijk. Hij neemt van Maarten mee. En zij zullen van Ries jongen. Nou, mooier krijgen we het net. De Harlingers binnen erbij. En dan wordt het gezellig, zeg ik altijd maar. Dadelijk, PC-café. We beginnen om 6 uur. In de bocht van Guinea. Het is nu 10 minuten voor 4. En als denk van, ik ben onderwijs of ik heb dit thuis. En ik wil er toch even zijn. Het wordt echt ongelooflijk leuk en gezellig. Dus van harte welkom in de bocht van Guinea. En houd oors de radio aan voor PC-café. Dadelijk, om 6 uur.
0: Ja, nog één ding, Geert. Hoor. Ja. Hier is het ook Karel en Oesien Heid. Dat ziet mij een beeld verlegen. Dat Karel een enorme dreun krijgt op die PC en dan tot zijn heid verzorgd worden maat.
3: Ik sla 12 bladzijden om van mijn papieren die van mijn neus lezen, Karel en Jacob. En ik heb de foto van me lezen. Karel Nijman, plat op het gers van het Sjoekeloon. Zijn huid meer als bezwart, als een meer bezwarder als een arts bij zijn kind. Boegt hij hem over zijn zoon heen. Maar de medische kennis, maar zeker ook met de persoonlijke interesse voor de patiënt. Die het even goed zien op die foto, maar de eigen ticht op het Sjoekeloon leidt. Die foto die circuleren wij van een jong in PC Café, zodat elke nieuwe Schenken werd het doorhaven. Maar dat beeld hier kijk op in Netflix en we hebben hem op snort, die prachtige foto. Dat is een mooie herinnering. Ik weet niet wat voor herinnering het Heideron had. Misschien had Karel er wel helemaal geen herinnering meer.
0: Nee.
3: Dat zou ik best kennen.
0: Ja, maar net voor niks bij 90.
3: Dat jaren we jong dan inderdaad.
0: Ja, oké. Okay. Nou, een soort willen en het zal ongetwijfeld goed komen. Geert van Thun dus van jong, mijn PC Café.

0: Diana Ross en You Can't Hurry Love.
1: Van Fjouwer ons huis, onderwijs.
0: In Sør-Husterveen werd voor de traditionele profronde verrieden, maar er binnen de hierdeil activiteiten. En verslagjouwer Pelle Numan, die is eigenlijk al in Sør-Husterveen om te zijn naar de tijdierings op die profronde en wat er omheen gebeurt.
2: Daan Koning, je staat hier onder een tent langs de route. Wat is je taak vandaag?
3: Ja, wij verzorgen vandaag de materiaalservice. Dus voor alle wielrenners die hier langskomen en toch een lekke band hebben of een kettingprobleem, die stoppen hier. En dan zorgen wij, of althans proberen wij om zo snel mogelijk ze weer aan de rit te helpen met een nieuw materiaal, zodat ze weer verder kunnen en de wedstrijd uit kunnen rijden.
2: Dus echt tijdens die wedstrijd komen ze hier en dan, wat kan er allemaal mis zijn met de fiets?
3: Nou ja, het meest voorkomen is natuurlijk een lekke band. Vandaag is het droog, het blijft ook droog denk ik, dus de kans dat we wat te doen hebben is niet zo groot. Maar het kan ook eens een keertje zijn dat ze schakelproblemen hebben of zo. En dan kijken we wat we zo snel mogelijk kunnen doen. Ze krijgen één rondje vergoeding, dus mochten ze pech krijgen, ze kunnen hier geen eeuwigheid blijven staan. Dus het moet allemaal wel een beetje snel opgelost zijn. Maar alle voorkomende dingetjes die proberen wij te verhelpen.
2: Is het dan ook hard werken? Want die fietsers willen natuurlijk zo snel mogelijk weer door.
3: Ja, nee, het is niet hard werken. Het zijn allemaal vrij professionele wielrenners. En straks met de echte profs. Die jongens hebben het materiaal gewoon allemaal goed voor elkaar. Dus het is geen achterstallig onderhoud of te laat met vervanging. Dat is allemaal bij deze heren goed verzorgd.
2: En heb je het dan ook druk tijdens deze ritten?
3: Nee, we hebben het niet druk. Nee. Maar als er eventjes iets gebeurt, bijvoorbeeld een valpartij waar 3 of 4 man bij betrokken zijn, ja, dan is wel even alle hens aan het dek. En dan moeten we wel eens 3, 4 wielen tegelijkertijd vervangen.
2: Ja, en hier staan allemaal tassen. En zo nu en dan komt hier weer een wielrenner met een tas. Wat zit er allemaal in?
3: Nou, dit zijn dus echte wieltassen. Hè? Dus hier zit zowel een voor- als een achterwiel in. We hebben zelf onze eigen wielen meegenomen. Maar sommige renners die rijden graag met hun eigen materiaal. Dus die hebben de moeite genomen om hun eigen reservewielen mee te nemen. En als ze hier dan lek rijden, dan geven ze zelf wel aan of ze een wiel van ons willen hebben of van zichzelf.
2: En hoe lang doe je dit dan?
3: We doen het nu al 5 jaar. En ook al 5 jaar hier in Sør-Husterveen bij de profronde. En we verzorgen ook de materiaalservice tijdens de Pieter Wening Classic.
2: En wat is nou het gekste dat je ooit hebt meegemaakt?
3: Het gekste dat we meegemaakt hebben, ja, dat was toch wel vorig jaar met de profs. Toen was het best wel mooi weer. En toen kwamen hier 3 profs om hun fiets even af te zetten, over de boarding te springen en hier in het weiland even hun behoefte te doen. En de eerste keer dat dat gebeurde stonden we wel even te kijken. Vertrouwden zij hun dure fiets eventjes aan ons toe. En dan gingen ze even een plaspauze maken. En dan gingen ze vrolijk weer verder. En niemand had het in de gaten.
2: Hier staat al aardig wat publiek. Het is lekker weer. Is het perfect weer of is het misschien net wat te warm?
3: Nee hoor. Nee. Die wielrenners die hebben wel rijwind. Dus dit is ideaal koers weer voor die jongens. Dus lekker windje. Dus je hebt ook nog een beetje verschil in wind voor en wind tegen. Dus niet te warm. Super.
2: En je verwachtingen, wat verwacht je vandaag nog?
3: Ik verwacht hier een hele harde koers. Het zijn 2 categorieën bij elkaar in. Dus vroeg of laat zal de snelle categorie de langzame categorie wel inhalen. En vanavond bij de grote jongens wordt het natuurlijk vuurwerk.
2: Ja?
3: Ja, dat verwacht ik wel. Ja. Je hebt Mats Pedersen en de groene trui dagen. Dus komt niet voor niets, denk ik.
2: Die gaat ook met de titel er vandoor?
3: Als ik mijn geld erop moet zetten, dan zet ik hem op Mats Pedersen.
0: Een bijdrage weer dat van verslaghouder Pelle Numan.
1: Omroep Friesland.
4: 2 en 2 FM.
1: Simmer in Friesland.
5: Het is Wesselvier. In Orie naar de 133ste PC komen wij weer 3 keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneur 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, maar hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskes en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Talven Maas en op de Tuesday jongens van Suizen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op PC Café.
6: Ajo, lekker slecht. Benelie de Boer, goed wat en het joer.
7: Watersportsonline.nl. Alles voor de watersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter watersportwinkel op een jouwer. Of shop het grootste assortiment watersportartikelen online op watersportsonline.nl.
8: Stinstra Casino zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word eens naar je collega.
9: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
10: Zag ik op stinstra.nl.

0: kop ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en sjoch op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: De Wijnloods en de Eco-keuken aan de Pompmakkerfief op het Jerrenveen. Het is juist de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège Cap Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna twee keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
7: We weten de nummers 1, 2 en 3, Grau, De Lemmer en Akkerum van de SKS Sillerij Joert. Dadelijk de gevolgen voor het klassement.
8: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
9: Easysit.nl, dan zit je al goed.
10: Doe hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die wijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
9: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoon nu het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit jou goed.
11: Ze hebben alles jongen. Us orden. Ze dragen de tiet. En wat bloot is wat een minor bewarje. Steun, Stichting Oude Friese Kerken.
12: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
13: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
14: We beginnen gijpen!
13: Dus zit ik lekker warm en droeg. Terug kun je een stofje zien. Van KKV op het Jerrenveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
15: Kunststofkazinen van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zo'n hoffelijk.
16: Bouwgroep Dijkstra Druisma. De Friese Rabobanken. FBO Rijnwoord. Grutske haatsponsors van het SKS Koetsjesielen. Lokweesje de skipper en de bemanning van het winnende scootje. Maar dit is een sportieve prestatie.
17: Hallo, lekker slecht. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
18: Onderwijs.
19: Maar Jacob Stelwagen.

0: het lijfste naar Zuid-Friesland.
1: En wie bent daar voor hier?
2: De actuele sport.
3: Ja, zeker.
4: De beste muziek.
0: Beslist.
5: En ik vaart.
3: Ja, voor de gezelligheid.
0: Dat is toch Omroep Friesland?
6: Naar mijn mening wel.
5: Jij heeft alles wat te spelen.
1: Dat is mijn mening. Misschien dat Joder ooit moet tegen, dat weet ik.
0: Dus plak die knop vast op 92.2 FM.
7: Die moet je nooit weg doen.
5: Ik was met Friesland de Greenzoekjes.
7: Voor een Groninger is dat niet te begrijpen.

0: Deze muziek in het taalroeren van onderwijs. Too Hard, zie dat, van Phil Collins.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is 8 minuten of 4. Welkom bij de Twarroeren van Onderwijs van TC 28 juli. De rij dat vlechteling in Leeuwarden bij Lankoeren een doelsworkshop. En dat kon ze wel even broeken.
3: Het betekent voor de band dat ze even een band mij wijzen. En dat ze ook een leuke zin met mij hebben. We krijgen van ouders waarom dat het hun heel volle rust jouwt. Dat het ook een vorm van veiligheid is. En ja, heel volle plezier.
0: En het is ook een rij van de profronde in Seroesterveen. Net een soort vrijwilligers om mij, weet je. En die meid is soms een heel nuffe ding mij.
4: Er kwamen hier drie profs om hun fiets even af te zetten. Over de boarding te springen. En hier in het weiland even hun behoefte te doen. En ja, de eerste keer dat dat gebeurde stonden we wel even te kijken.
0: En het is zelfs rij door het scootje van Grauw en Hedrick Hellens. Want het wint de wedstrijd bij Illehuizen.
5: Ja, dat is drie. En ook nog drie te gaan of zo. Ja, ja, ja. Nee, maar het schip rent geweldig goed met deze win. En ik denk dat we een hele goede bemanning hebben voor deze win.
0: En op de CD hebben we er nog een uur lang met nice muziek en Eftegoem. En dadelijk onder woorden sportdeputeerde Abel Kooistra. Hij mocht het start zijn Jan voor een echt WK in zijn eigen provinciehoes. Nog is het Waberjocht in het kwad. Tjitske Wiebenga, een goeie metje.
6: Een hele goeie metje. Nou, in het maat eerst binnen nog enkele stapelwolken, wielst op oren plakkende zinnen om meer te skiend. Je hebt eerst een graad of 26 en stiet er een meest matige west-zuidwesten. Jong Jouten wien hem Boppelaan Del en is het hier mij echt dan nog noffelijk waar? Vannacht binnen de wolken viel en leidt de minimumtemperatuur op zijn zontje graden. Morgen wordt het zimmerwaar op alle vlakken nog wat bijplust. Het kwik rint op ont maximaal 32 graden. De stiet maar amper wien en is het in de midden volop zinneski.
0: Hij is dus Bos Wiersmeij, sportdeputeerde Abel Kooistra. Dat is de steerteseel van het provinciehoes in Leeuwarden. Het toneel is van de eerste wedstrijd van het WK Friesk Damien. Titelverdediger Matten Walinga neemt in een trakkamp op zijn Friese kampioen tegen Kooistra. Deputeerde Kooistra is wakker enthousiast over het typisch Friese spul. Jij de verslaghouder Onno Valkena.
7: Ja, de eerste set die in Abel Kooistra. Doe je dat wel vaker, Friesk Damien?
8: Nee, het twaalf ben ik er echt in kennis maken met deze prachtige sport. Want ik vind het wel echt een prachtige sport. Toen werd het WK in Haas en Joort hier provincie was de eerste partij.
7: Ja, en je zijn erbij van ik ben grutsk op deze sport.
8: Ja, want Fries Damien, dan denk je, oh, dat is een mooie variant van dammen in het Friesk. Maar als je er een goed verdiepje en ik met deze organisatie aan tafel zit, en dan binnen wel een miljoen mensen die online of digitaal Fries Damje. Dus dat is best wel indrukwekkend. En dan ben je er wel grutsk op dat zo'n variant zo vol spelen wordt wereldwijd.
7: Ja. Nu is het beleerd bij de provincie Friesland dat de provincie de Friese sport een graag promotie wil. Dat hield ik voor het Fries Damje.
8: Jazeker. Wij stiepen het Fries Damje nek en de organisatie hierachter. Dus ik met dit kampioenschap krijg ik provinciaal stiepen. We hadden inderdaad in de sport beleerd om dat we inderdaad Fries sporten. Het scootje zielen, vierleppen, keertsen. Maar ik het Fries Damje stiepen willen. En nou, zoals je het, door wat ik fysiek terug de eerste partij hier in het provincie hoe ze te faciliteren.
7: Is het dan niet de bedoeling dat allebei Friesk Damje leren?
8: Nee, dat is wel een hele grote ambitie. Maar het is wel de bedoeling dat mensen wat meer in kennis komen met wat het Fries Damje. Maar ik maak de denksporten in de algemene zin. We zullen zeker ik bij de jonge Rijn dat de tanksport met een revival dwaan is. Dus met een opkomst. En dat Fries Damje kan daar een mooie variant in wijzen. Ja, zeker.
7: Ik voel nu eens kijkt de sfeer in de steterseel wel bijzonder. Want ja, je bent wens dat er debatteerd wordt, dat er interrumpeerd wordt, dat steterleden waar een beetje in het hier zitten. En nou, serene rest.
8: Ja, als debutair vond ik dat ook wel noffelijk lekker rustig. En sirene rust en stilte. Dus dat is wel is inderdaad wel zoals. Dat ken ik wel zoals een tag in. Maar ik denk op dit stuit van deze sport, waar je toch wel een mooie locatie waar je hoe denken maten is de steterseel een prachtplak om zo'n partij te faciliteren. Dus dat je daar je sport in beoefening kan. En dan is er vaak door zijn tikken in gemeente, bij de gemeente Haas in het prachtige stadshuis. Ze gaan ook nog naar Warkum. Nou, Joet is de steterseel, het iconische hal waar ze de partijen Verdamje kennen.
7: Ja, wat? Volgens mij bat het net vaak dat er sportmanifestaties binnen in de steterseel.
8: bij mij weten is dit de eerste keer dat er een wereldkampioenschap, dat de provincie daar, of de provincie daar een speelplak is. Dus dat is denk ik wel vrij uniek. En dan ik nog in de sport waar ik nog Friese Linke is. Dus daarom heb ik besloten om gastheer te wijzen voor dit kampioenschap. Om de eerste partij te damje litten hier.
7: We zitten natuurlijk een week en een periode met een heel soort sport. Hè. De Scootsie Shield, PC komt er om, vierleppen, hysteride, neem maar op. En dan in hier een wereldkampioenschap.
8: Nou, dat is het mooie onder de Friese sportzimmer. Want volgens mij keer wel drie vrouwenweken te keur en te kust. Inderdaad, het keertsen, het scootsielen, drie weken lang, SKS, IFKS. Het keertsen, nou, morgen de PC, volgende week de Vreule. Oudroen Sneun hebben we de Altmaaierspartij. Het vierleppen is er ook de maand. Het Friese kampioenschap komt er aan. En dan inderdaad, ik het Friese Damje, ja, mooi, haast wel in ingezuchten dat ik benem. Het is misschien wat relatief lietsere sport. Maar ik... Toch zie je wel dat het meesten lukt. Ik digitaal online. Misschien had het soms nog wel een grote bereik als de Friese sporten wereldwijd. Door misschien nog wat te stellen.

0: Olivia Dean en Man I Need.
1: Onder op Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Ja, het is Simmer in Friesland. En dan gaat het net alleen voor SKS Koetjes in. Het gaat net alleen voor de PC. We zitten het even over de profronde van Suze Veen. Die is al hier een vriend met in Suze Veen van zelfs. Pelle Newman, die is al in dat plak. Pelle, een goeie middje.
3: Goeie middje, Jacob.
0: Ja, is er wel wat volk op de been?
3: Nou ja, al heel wat. Hè. Vanmiddag is weer al een heel groot programma van 1 uur al. Begon met de dikke bandenrace in de leeftijdscategorie van 12 jaar. Liet ze bij en elke keer mocht mij van. Ik praat kijk met de organisatie dat we een hast 1200 deelnemers, 1200 bern die het onder start verschijnen. En dat we een echt nou, loopfietsjes, ons bern van 12 jaar die het echt wel nou, het fietsen kennen. En niets krijgt is de elite en belofte. Die categorie is hier finish. Hè? En daar is niets krijgt de winnaar van bekend worden. Dus staan er gewoon druppen die fietsers hier al. En nou, de hele middag is hier ook al aardig wat publiek onwijzig. Vanzelfs komen nou echt het kloft het publiek. Ik zeg niet, ze krijgt al wat meestal mij strooltjes erin, coolboxen. Dus ze verwachten hier al heel wat. En volgens mij is de tap ik al liep. Want er weer aardig wat meestal mijn bierke in horen. Het is je echt wel gezellig. Ik zal even zien dat ik weer wat mensen kan ontspreken. Meneer, hoi. U komt voor de proefronde?
4: Nee.
3: U komt voor de proefronde?
4: Ja, ik. Maar daar had ze ook een omloop best van de junior en de klas 1. En daar die is gewoon naar mij.
3: En hoe vol is deze zoon eindigen?
4: Ja, die is afstapt. Krijg voor de finish. Daar hebben we alleen tegen.
3: En zo'n moment wacht je onze proefronde begint?
4: We willen alleen zien, ja. De prof wil heel even de start zien en daarna gaan we naar huis.
3: En de doge Tal Ruttenam, mij, heb je een favoriet?
4: Nee, maar je kan je dat Carapaz juist gewonnen had. Dus het zou je gewoon de orde niet worden, denk ik.
3: Hartstikke mooi, soort plezier.
4: Dank wel.
3: Mooi. Nou, ik heb nog wel wat meesten. Hier zit een man die het krijgt fietst. Meneer, hoi, u hebt net gefietst?
5: Nee.
3: Als je, nou, wie is de Nijnoos? Die had er net je zin in. Die is zo, misschien wel net een hele goede red hoor. Nou, dan krijg je wat muziekjes in waar, Jacob. Maar het wordt je druk. De Jesse speaker hier achter mij. Ik hoop dat is mij nog goed, Jesse. Maar hier nog gezellig hier in Zerustveen.
0: Hartstikke mooi. En dan is het luid en duidelijk. Pelle Newman, wie dat? Onder vijandes van de profronde van Zerustveen.

0: muziek van Daffy, dat is Mercy. Dadelijk in het programma Onderwijs. Het regionaal Nijsviels van de Citizie op een liedje bij Jantine Weideraar.
1: Sneunt een beetje, live bij Omroep Friesloon neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie het aanzet. De Supervriezen tegen Folos. Sneunt een beetje, om 3 uur op omroepfriesloon.nl, YouTube, radio en televisie.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
4: Dat is One
2: van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
0: Het is haast Jelvis Heijzen. Het regionale Nijs ziet kwad Tine Weidenaar. Het even wat je mat. Zodat ik de microfoon wedstrijd terugpraat. Ik daadwerkelijk. Iepen zet ik aan. En dat is nou het geval, Jantine. Goeiemiddag.
10: Goeiemiddag. De 163ste PC krijgt morgen geen finale tussen de treien toppetoeren. Dat is de uitkomst van de lotting in de koornbeurs van French Series Triomf. De treien toppetoeren van Menno van Swieten, Johan Sipma en Maarten Bergsma die zitten in de bopperste helte van het schema. Van Swieten pakt de lot nummer 3 uit de glazen kom. En dat betekent dat er morgen al betiert het veld op mat. Hij werd er net warm of koud van.
11: Ten al eerst wel vrij lang dat ze een wachtje mast. Dus dat is wel weer een voordeel van de tweede helft. Hè. Dus als de onderin de list is, dat is dan al relatief trokkeertse kist. Ach jongen, elk plak heeft zijn voordeel, heeft zijn nadeel. Het maakt het al niks uit.
10: Het is een bijzonder beeld, Arune Wico. Een 8 jonge wasbeerhoen in de groeide bij Dokkemenijsiel. De wisten die het gewoon wij schuw binnen, lieten haar een geduldig fotografieren. Maar hoe leef had ze er uit joggen? Het beest is een invasieve exoot en dat betekent dat er hier van nature net vaak komt. Toch verwacht het zaakkundige Harry Bosma dat de wasbeerhoen in Friesland bloot. Want die provincie is tegen geschikt voor de wisten.
12: Zij horen toch wel van moeras naar vierde gebieden. Met binnen kikkersfredders, binnen zo verder slakken. En natuurlijk kadavers. En vandaar dat ze toch geregeld ik deren worden of zo, omdat ze vlak bij de Rijkswei trekken. Het zijn vooral jonge beesten die nou zelfstandig beginnen te worden of zo, en die hun heel makkelijk snel litten. En de wereld wat ontdekken willen.
10: Red de Akkermer Jol. Dat roept een stichting van Akkermer enthousiastelingen op. De Akkermer Jol is een houten zielskip dat haast 100 jaar geleden ontworpen is. Het is een vrij platte, brede boot en is geschikt voor ondiep wetter. Ooit wienen er honderden van. Maar de vraag is, werd die bedarre binnen? Vertelt Ton Gerritsen van de stichting tot behoud van de Akkermer Jol.
13: 550 jollen zijn er ooit gemaakt, is het verhaal. We hebben er op dit moment zelf in de vloot dus 9. Maar er liggen bij een aantal mensen die nog mee varen nog denk ik een stuk of 20. Maar het zou me niks verbazen als er nog meer dan 100 jollen ergens in een loods liggen en waar nog een bestemming voor gezocht wordt.
10: Het centrum van Snits en het startuilon in de Snitsemar. We deze dagen klaarmaken voor de 89e editie van de Snitswieken. Het jaarlijkse evenement om de grootste zielcompetitie op Europees binnenwetter heen. In de stad worden podia en de merk opbouwd en op het startuilon wordt alles tarred voor de wedstrijden. Binnen tal van partijen belutsen bij de organisatie. Hoe die dit malker oppakken, daar is directeur Sander van ten Bos van de Snitswieken goed uit te spreken.
4: Vooral de samenwerking is echt fantastisch. Wordt elk jaar beter. We hebben een hartstikke mooi beeldmerk. We trekken gelijk gezamenlijk op. En daar ben ik heel erg blij mee. En we hebben ook een prachtig programma natuurlijk.
10: In de steertestil van het provinciehuis in Leeuwarden is het wereldkampioenschap Fries Damien begonnen. Het gaat om een twaakamp tussen zittend wereldkampioen Batten Walinga en Fries kampioen Teek Kooistra. Kooistra hield als uitdager van Walinga. Hij is vol lof over de regerend wereldkampioen.
14: Ja, ik vind Matten eigenlijk een van de creatiefste dames in ons peloton, dampeloton. En Matten is een, ik vind het een hele mooie dame en met name een heel creatief in het spul.
10: Ja, van alles is er dus gebeurd. Heeft hij nog een Akkermariool in de score staan?
0: Nee, ik heb wel een damtrauma.
10: Wel een damtrauma?
0: Ja.
10: Wil we het erover hebben?
0: Ja, ik kan het alleen vertellen. Ik damde, maar dat wie dan al in de jaren 80, maar je spraak wel. En ik heb nooit won. En dan die er op een gegeven moment zeggen, dan dammen we nou om waar het eerst alles kwiet is.
10: En dan woont er alsnog.
0: Ik denk, nou, dat mag ik wel kennen, want ik reis de ziel dit kwiet. Maar ik dat woonde. Dus.
10: Oh, dat wie, ik weet net dat nou aardig van paken wie of net. Heeft hij wel een goede les leert.
0: Ja.
10: Het leven kan hut wezen.
0: Ja, nou ja, dat komt eigenlijk wel tel. Ja, inderdaad. Dat inderdaad kan wel. Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
15: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
17: Wat lezen met die docht? Het lidirage, zonder die te verpleetsen. Sa, hup van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, just meer van de verhaal. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch of Frieslees offensief.frl.
16: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoon het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
18: Shoppen?
19: Dit is geen winkel. Dit is Rinsma Modeplein. Zoveel merken, zoveel keuze. Persoonlijk advies, ook voor jou. En daarna samen lunchen.
18: Oké, dit is wel next level.
20: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één.
21: Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zorgen jou graag bij u in Wurm.
20: Rinsma, het modeplein van Nederland. Kijk ook op rinsmamodeplein.nl.
22: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
23: Bouwgroep Dijkstra Druisma. De Friese Rabobanken. FBO Oranjewoord. Grutske haatsponsors van het SKS Koetsjesielen. Lokweesje de skipper en de bemanning van het winnende scootje. Maar dit is een sportieve prestatie.
24: Ajo, lekker slecht. Verder in de boer, goed wat en het joer.
25: Het is zimmer.
26: Onderwijs.
27: Maar Jacob Stelwagen.
28: Zimmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: We weten de nummers 1, 2 en 3, Grauw en Lemmen en Akrum van de SKS-Siederij. Visser, Visser en Visser, zullen we maar zeggen. Dadelijk hebben we de gevolgen voor het klassement. Nu is dat waarbeurtje, hier is Tjitske Wiebinga.
29: Nou, die temperatuur die zakket ik maar heel stadig, hoor. Zeker in het binnenland, want daar zal de wien de komende oren stadig gewoon deljaan. En uiteindelijk hebben we dan wel een minimumtemperatuur te pakken van zo'n zandje graden. En dat komt omdat we uiteindelijk wel wat wolkenvelden hebben. En tussen de wolkenvelden terug er nog wel wat opklaringen binnen.
0: Ja, en dan morgen, want juster hier ik er nog misschien bij oer 14 graden 20 of zo.
29: Ja, ja.
0: Maar morgen hebben we een heel oorverhaal.
29: Ja, zeker. Morgen hebben we een heel oorverhaal. En het had ik alles te krijgen. Maar die warmte die we juist eigenlijk ik al in het zuiden van Europa zeggen. Van een beetje in het centrum van Spanje. 39 graden zeg ik steen. Maar ik in het centrale part van Frankrijk. En in het zuiden van Frankrijk 34, 36 graden. Nou, morgen hebben we een zuidelijke streming. Nou, die warmte die leidt er kleer om transporteerd te worden. Uw kant op. En nou ja, dat zullen we dan ook merken aan de lucht. Morgen die is warm en droeg van karakter, dus die litte ik vlug opwarm je. En nou, morgen hier hebben we wat wolkenvelden, maar die worden heel vlug oprommen. En dan merken we ook dat het Sahelwijde maand die dags al vlug zo'n 24, misschien wel 24 graden is. En uiteindelijk zult dat morgen midden uitkomen op, nou ja, toch wel echt op een heel soort plakken dat we de tropische 30 graden hellen. 32 heb ik als maximum temperatuur staan, maar ik sluit net uit dat als je helemaal in de lijten zitten, maar wel vol in de zinnen, dat het voor het gevoel, maar ook dat de thermometer dan ik echt nog wel wat meer onder jou. Dus ja, qua warmte is het morgen toch wel weer even flink puffen, al moet ik wel sissen. Het is een droege warmte en geen vochtige warmte en dat maakt het er krek nog weer even wat ongenamer qua temperatuur. Ja.
0: En de dagen daarna, is het ik puffen of valt het daar?
29: Nou, dat valt eigenlijk wel daar. We zeggen dat Sagiende wij op tongetje de wien wat meer draait. We komen eigenlijk wat tussen hege drukke bieden in te lezen. En nou, dat jouwt wat zwakke steurings de rondte om ik even voorbij te scoren. Dat levert op tongetje en vreet wat meer bewolking op. Plus dat die wien wat meer noordelijke component krijgt. Nou, op tongetje hebben we dan nog een maximum temperatuur van zo'n 20 graden. Maar wat hege sloeken bewolking. En op vreet, ja, dan hebben we toch wat meer bewolking. Spotje Rijnwetter is dan ik net heel uitsletten. En nou ja, wat ontmaat de eerstelijke wien, die zwak ontmatig is, hebben we dan zijn 21 en 24 graden. Nou, die maatelijke wien, die bloedt er ik in de nacht in. Dat zullen we onder temperatuur richting de snij, want dan is het in de nacht een graad als 10. Dus kwalt het ik weer noffelijk aan. En dan hebben we op sneeuw maar een heel soort rondte voor de zinnen. En maar een zwakke wat eerstelijke wien, best aan 22 en 24 graden te pakken. En dan zeg ik dat de dagen daarna de temperatuur wel weer stadig aan weer wordt oprint. Maar de volle 30 graden heb ik voor onze regio nog net.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, dit is weer op mijn tabloids. Ja, het slotstuk voor onderwijs is altijd mee met de laatste plaat. Hier zit draaien in onderwijs. Heeft het verhaal misschien mij gehoord? Een automobilist had mijn succes een verkeersboete van 439 euro ontvochten bij de rechter. De persoon werd op 10 maart 2024 onder kant van de dik zetten naar de trappoliestation hierde, dat de man een telefoon in de hand hier. Maar de bestuurder verklaarde dat ik een telefoon mij hier. Al doet er sleerende houden waard, zei hij dat er koekjes onder het eten weer in de auto. En de lezing houdt trekken in de dood heel vol. En heeft de rugbank kon net bewezen worden dat de persoon mijn telefoon in de auto ziet. En dat is gewoon opvallend, want mensen die de rug van stoffel al op de waarneming van politie. Zeker dat er twaar binnen. De boete is verwittigen en het OM maakt nou voor 100 euro proceskosten vergoedje. Nou, daar zie ik weer dus een linkplaat bij, een slotplaat bij. Ik heb nog autorieten gegeven over koekjes of over boetes of over, ja, straf. Telefoons, zo eventueel ik nog kennen. Dit je met creativiteit de vrije loop 0620 4 9 9 9 9 of stuur je suggestie met de app van Omroep Friesland.

Jocht hij het juiste van het juiste, maar nooit wie het goed. Jocht hij een Maserati, dat wie dijt te min.

0: Jeroen Baba en ik, Joegdi, alles.
1: De hele dag de radio oor.
2: SKS Scootsiesiel.
3: Omroep Friesland.
0: Ja, we weten de uitslag van Joert, Visser, Visser en Visser. Ian, Twa en Treien. Dan gaat het om Grauw, Snits en Akkerm. Even zo te hollen, Ander Faber. Een goeie met je.
4: Goeie met je.
0: Wat voor gevolgen had het alleen voor het klassement?
4: Nou ja, juist daar voelen we dat klassement maar zien al natuurlijk oegrieselijk spannend. Want er waren vier scootjes die het best wel dichtbij ook kosteerden. Alleen van die vier scootjes kunnen we er naar Joert toch wel twaalf potleerd voortstreekje. En dan hebben we door Akkerm en Oejenne Wort. Want die verliezen Joert zoveel het terrein dat de Efterstorm op de klassementsleider op Grauw. Ja, best wel grut wordt. En dat we voorzichtig de conclusie loeken kennen dat de titel van dit SKS-kampioenschap tussen Grauw en de Lemmer ging sale. Waarin Grauw de beste papieren had. Want die had meer dan 100 punten voorsprong. 100 punten 2 om kijk te wijzen op de Lemmer. Dus dat is best een riante voorsprong. Maar nog drie wedstrijden te gaan. Tagliek zei Douwe Visser. Ja, je kan één keer zien in de plak helen. En dan is die voorsprong ik weer voort. Ja, zij is het natuurlijk ik weer. Alleen ga je net echt onleiding om te denken dat Douwe Visser een keer het zien in de plak zielt. Want hij is ontnota de stabiliteit hemzelf. En had dus de beste papieren voor de titel. De Lemmer dus nummer 2. Dan steert 4 punten efter de Lemmer Akkerm. Maar je 30.9 Pieter Meter, mij dus nog wel altijd hoop je op een podiumplak. En dan op het vierde plak Sybren van Ter Wisscha, mijn 34.9. En dan kroept heel stiekem de jouwer, Marinus de Jong, die Joert een goede wedstrijd zielde, toch weer een beetje richting dat podium. Die mij misschien heel stiekem nog hoop je op een derde plak. En datzelfde zoen je nog zissen kennen van Snits. Dat zegt de Stiet. En dan is er best wel een heel groot gat met de regerend kampioen, maar het Jereveen. Ja, want Sietse Brouwer die had het dit kampioenskeer beslist dan net. En datzelfde keer weg Sisse van Ljouwert, dat op het elfde plak steert. Want die zielen ik meer Efteroon als Faroon. En dat is wel opvallend, want verliezen hier wien dat natuurlijk de nummers 1 en 2. En nou bommelen ze wat in de middenmoord van het kampioenskeer. Dus ja, daar moet wel wat gebeuren.
0: Ja, want in de treinwedstrijd. En het is natuurlijk wel weer wat Douwe Visser zei. Je kan het ken een keer gruwelijk misgaan op een dij.
4: Ja, dat is exact. Alleen had je zorgen dat het minste resultaat van Douwe Visser onnota een zonde plak is. Daar kreeg hij dan ook nog drie extra punten vanwege de grieën en vlagen. Jochie Vlater daar. Dus 10 all-look punten ben dat. Maar zijn minste klassering is dus een zonde plak. Ja, dan ben je ook gewoon heel stabiel. Als je alles in het linker richtje zielen. Ja, dan is er net een heel soort onleiding om te denken dat ze er in één keer heel vier uitzakjes zillen. Juster lijn ze Biegelings zo'n begin tolfde. Maar dan wil ze toch weer zeggen. Dus ze hebben het ook gewoon heel goed onder praat. En ja, ik snap dat Douwe Visser dat zei vanuit zijn positie. Hij wil natuurlijk een beetje die favoriete rol bij hem voortdrukken. Maar je kan er net omheen dat hij de torenhege favoriet is voor zijn jongende SKS-titel.
0: Nou, dan let het erop hoor. Ik ben benieuwd of die beslissing uitkomt. Ander Faber, dank u wel, Farno. Het schoetje ziel met dat dus. Morgen is het best schoetje ziel bij de SKS. Dan zielen ze op de Lemmer.

0: Muziek van Toto in het programma Onderwijs. Dat we Stop Loving You van het album The Seventh One. Had ik niet net verzin en volgens mij is dat net het geval.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: En hij heeft nog hier plaats van uw Tour de Vassels. Nou, het verhaal nog even. Een autobestuurder had mijn succes een verkeersboete van 439 euro onvolgden bij de rechter. De persoon had op 4 maart 2024 verlieerd dus om de constante dik zetten. Het twaalfpolitiestation hierde dat de automobilist een telefoon in de hand hier. Maar de bestuurder verkende dat er geen telefoon mij hier. Sterker nog, ondersteunende houdenaar zei hij, ja, ik wil koekjes opeten in de auto. En die lezing houdt er in de rechter vol. Net de rechtbank koe net bewezen worden dat is de persoon mijn telefoon in de auto ziet. En dat is best wel opmerkelijk, want meestal niet iets kunnen dus al op de waarneming van de plisje. In dit geval dient er echt nog twee, maar de jeugd het loodt dus toch dat het een koekje wie en net een telefoon. Nou, de boer is vernietigen, het OM met 400 euro om proceskosten, waarom het heli. Ik ga hem vregen om suggesties en die binnen inderdaad binnenkwam. Lick of Stick van Duo Verbeen, zei het Ellie. Money for Nothing van de Dire Straits, zei het Mariet. Cookie Monster, Cookie Disco van Sesamstraat, zei John Jaap. Cookie Monster komt nog een keer binnen van René. Oh, leuk trouwens. It's a good day for paying the bills. Nou, dit is hoe het dus net betaald te worden van Peggy Lee. ILO, mijn telephone line. Good morning, Judge van 10cc. Het OM beat in de stof, zei het Melle. Dus another one bites the dust van Queen. Melle uit Handemhuizen. The Beatles, My Not Guilty, said Gerrit. En Here Comes the Judge van Shorty Long. En de politietocht, zei het Jelle uit Magum nog. Don't Let Him Go van REO Speedwagon. Nou, we hebben keuze mensen, want ik heb me niet in draait worden. En het is weer de Dire Straits, My Money for Nothing. Al niet alleen maar vanwege dat prachtige intro. Dat is hier Onderwijs met editie van deze tease die 28 juli 2026. Zo twillen dadelijk bij PC Café en onder een keer van de Honderd Verkeer. Dag.
1: Het slotstuk van Onderwijs.

0: Friesland.
1: In Engeland hebben ze Wimbledon.
0: In Frankrijk de Tour de France.
1: Wij?
0: Wij hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin bij T. Hij brengt hem op de
1: B. Morgen op het Chocolon in Ventures.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
0: Simmerie Friesland.
3: Wij willen erbij.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust. 25 graden landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: Omroep Friesland.
16: Vroeger de PC. Daar staat het hele stemfabriek stil.
17: Ik ken uit net een slag mis. Wat mooi ik het ben beleven. De PC.
18: Het is een dag van traditie.
1: Omroep Friesland. PC Café.
19: Ook anders bij Ronsjoek dan. Ja, ik denk dat ik daar dagen op praat.
1: Presentatie Geert van Toen.
20: Dankjewel, het is 8:03 minuten oer Suis en dit is PC Café. Het is alweer de laatste van 2026, maar ze maakt er een prachtig oeren van. Rechtstreeks uit een grootvolle bocht van Guinea. De temperatuur rint hier op naar tropische waarden. Maar wij houden de holle koel bij prachtige gasten die aan tafel zitten. We praten met André Kuipers, 24 jaar verleden woont hij de PC. Er is ook een man die PC net woon had en hem ook nooit winnen zil, omdat hij vanwege een ernstige blessure ophouden had. Het is Us Harlinger, oude zoon Dylan Drent, maar we praten wel eventjes mijn verzeld. Dat mag duidelijk wezen. We hebben Sime Volbe daar dadelijk zo'n tafel. Na 20 jaar houdt hij ermee op als secretaris van de PC. Zijn vervanger is direct, dat is Karel Nijman. En die neemt zijn huid mee en dat had een reden, daar praat weg over. En Pieter Winsemius is hier aan tafel. Oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Jazeker, het is 100 jaar alleen, meneer Winsemius. Maar je hebt het nog altijd op je schouders hingen. En je bent een besibber aan de Oud-Meijerspartij in Hitsen. Want jouw roots lezen in dat prachtige dorp weer in Friesland. Fijn dat je er binnen. We hebben een columnist, dat is Romke Toering. In de muziek, ja, die komt ik uit Haas. Die is van Wiebe van Dijk, Brambo en Wietse. Dat alles is voor deze Tiesdietioen.
1: PC Café.
20: We beginnen in 2010 bij André Kuipers. Want André Kuipers, ja, ik moet zeggen, ik zie het dus een beetje te schen van. En dat wie ik wel een beetje het gevoel wat erbij is leven. Wanneer zal die André Kuipers nou potverdikken, maar eindelijk die PC is winnen? Wat herstel langs in ons kieten matten, hè?
21: Ja, het had inderdaad even door. Ik had Joord nog even een huis, jongen. Maar ja, een jongetje 12, wie mijn eerste PC inderdaad. En ja, als hem dan in 2010 winnen, dan had het even door, ja.
20: Ja, toen zie je het in, ja maar toen zie je het er al een keer tegenbij. Want 12 jaar, hier staat al een 12e prijs.
21: Ja, klopt. Ja, inderdaad.
20: En toen,
21: ja.
20: Toen maken ze echt nog onderdeel uit van die legendarische partij in jongetje 96. Best ook. Ja. Ik is te lachen.
21: Ja, ik mag even nog denken dan. Maar,
20: ja, nee, nou, ik zal je even helpen. Door Keertjes, mijn Germ Okkinga.
21: En Tunnel.
20: En Tunnel. Ja. En je moest een zinne man, wees de krek geanimeerd, maar Steen had te praten. Die voor de bocht zijn Johan Okkinga, ja. Mijn Zakenporte en Pieter Tienstra. Het weer die bijzondere partij. Waarin Johan Okkinga, die nog nooit een PC woont hier, hem voor het eerst winnen koor. Het weer de partij met Germ Okkinga, zijn allerlaatste PC Keertjes en die PC ook nog nooit woont hier. Wat stier daar wat op het spul? En het is de meest intense keerspartij die ik in mijn leven ooit gezien heb. Kist al die partijen van de geest krijgen?
21: Ja, nou ja, wie van mijn vier, van mijn vier en zo is gelijk, had wie verleren?
20: Nee.
21: Dat niet bijst hier?
20: Nee, wie vier was gelijk, hè?
21: Vier was gelijk?
20: Ja.
21: Oké. Okay. Nou ja, dan wie ik er wel tegenbij. Ja,
20: ja. Nou, normaal zullen we net op.
21: Nee, als je die partij wat me echt bijbleuwen is, dat we nooit hier in de box, en dat begrutte me verschrikken om Germ Okkinga.
20: Ja.
21: Want ja, dat is natuurlijk een geweldige keer geweest. En nou ja, die had jammer genoeg nooit de PC winnen kunnen.
20: Kies toch mij dat beeld te schetsen in die box. Want eigenlijk hier iedereen wel zoiets. Echt de winnaars. Johan, ja, die zijn broer afslaan, maar het is net oors. Het is topsport. Dat kan net oors. Maar iedereen hier wel begrutsje met Germ. Zo'n machtig mooie keerser die hem dan dus net wint.
21: Nee, klopt.
20: Wat wie het beeld in die kleinbox?
21: Ah ja, dat waren dan zo'n zijn natuurlijk. Ik hier de treden super goed van, hè, want ja, ik gun het van harte. Ja. En ja, het achtervolgt je altijd. Nou, had je een hele goede keer was binnen, maar je had de PC net boem.
20: Nee.
21: Dat is, dat is jammer.
20: Ja, dat is absoluut jammer. Ja. En toen tochten wij, verdorie, André Koel wel eens de tweede keer mocking hebben.
21: Ja, maar dat wie het net zo.
20: Heeft dat zelf ook wel eens, hoor.
21: Dat wie net zo.
20: Nee.
21: Nee, nou ja, ik had altijd wel tocht. Tenminste, je kan aan de PC-tante winnen.
20: Ja.
21: En dat heb ik altijd in de holle gewoon. En ja, het zelf eerst een keer slagen.
20: Ja, dat gevoel hier is wel zeker.
21: Ja, zeker. Ik heb één keer gewoon toen, het seizoen, toen keerde me echt super. En daar woonde ik een heel prote. En toen heb ik een keer mijn grote moeder zo en wij, we winnen de PC, ik.
20: Ja.
21: Nou, ja, dat doet dus net weer, want we woonden hem net. Maar ik ben natuurlijk blij aan boem.
20: Ja, want dan komen we in 2010 en dan eindelijk is het Saphir. En dan winst al die PC. Is dat, ja, hoe moet ik dat nog steeds weten? Is dat een verlossing? Ja, ik zet het altijd iets zo in dit programma,
21: ja,
20: dat begrip.
21: Nou ja, dat was even zelf. Ja. Je had er tegenbij geweest. En had je hem winnen, dat is natuurlijk ook machtig mooi als keester.
20: Wat gebeurde er toen Stan moest?
21: Ja.
20: Je hebt keersen overigens even goed, wedstrijd in Johan Hockinga. Maar zakenporten.
21: Ja.
20: En een piep, piep, piep, jongen, Teke Trimstra.
21: Ja.
20: En kwam volgens mij ook een betraai om hier in acht.
21: Ja, klopt. Ik stie ook net geweldig huur te slaan in die finale in het begin. En zat ik het nog wat herinner ik in. Waar het van mij, we kwamen weer wat bij. En een fjouweren met draaien. En zoals lief sloeg hem door de hoeken. Volgens mij boven.
20: Ja.
21: Had ik nog in de gedachten. Hè.
20: Ja.
21: Nou ja, toen week er ons wel een beetje van verlost, want dan is die bij mij natuurlijk wel wat druk op.
20: Ja, dat, zie je die druk van?
21: Ja, zie je al die van net, maar dat
20: zit ja, dat maar je bent al 24 is al verzezen.
21: Dat is ik zo.
20: Ja, die druk zie je er dus wel degelijk.
21: Ja, ik denk het wel. Je had direct in het begin van de partij, voor een peer een roosje in je domein spul, dan keert het volle makkelijker.
20: Ja, maar dat is niet het geval.
21: Nee, dat is zeker het geval net.
20: Nee.
21: En dan mijn blied werd hem sokken maat, dan schreef Pieter, hè?
20: Ja, dat doe zeker. Ja,
2: En Chris, die hier, ik een analyse al van die wedstrijd. Hij zei: wij zijn de favoriet, dus wij moeten eigenlijk ik winnen.
21: Ja.
2: Dat joeg hij extra druk of net?
21: Nee, dat net. Je wil hem gewoon winnen. En het had al zo lang te worden. En je had er al eens een keer een roeken in. Je had al een keer in de finale staan. Dus ja, en ja, dat verhaal hebben we vaak. Dat krijg ik ook warm hier of Reinder. Het bloot je altijd achtervolg. Je
20: kan
21: nooit de PC winnen.
20: Nee, precies. En dat achtervolgt hij een hele leven lang. He.
21: Nou ja, dat is zo.
20: Ja, maar daar heeft toch dus geen les van, want daar heeft een boel.
21: Ongelukkig net. Nee.
20: En ik kan me nog herinneren dat ik weer toen die jongens bij die thuis. Je bent overigens wel het keert prijswinnend per tour dat in een uitgebreide NOS-reportage ziet of in het sportprogramma, hè?
21: Oké, ja, dat zou ik kennen.
20: Ja, dat heb ik zelf mooi monteerd en insprutsen, weet ik nog. En toen kwam ik bij Dij. En dat is zo'n mooi verhaal. En toen dan zie je het helemaal. Ja, nou, gelukzaliger heb ik zelf met een timmermans jongen, moet ik eerlijk zeggen, André. En dan zie je het op die bank. Hij zei: wat mij nou gebeurt. Ik zag bij de brievenbus en er luidt een kaartje in van.
21: Ja.
20: Nou?
21: Johannes Westra?
20: Ja.
21: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dat deed me ook heel wat.
20: Dat deed hij wat?
21: Ja. Ja, Johannes, ik zei al, meester Westra, maar dat is vroeger mijn...
20: Zeker?
21: Mijn leraar West op een squallen. En u zou het niet kunnen altijd goed met Westra, maar ik zei ook altijd, ik had respect voor die man. En ik heb hem net volle bewondering kent, maar de keer is natuurlijk, want ik ben wat jonger. Maar wat die man uitstraalt en wat hij doet, en dat bewonderen mij altijd wel.
20: En dan winst al de PC en dan luidt er opeens van de grutte Johannes Westra.
21: Ja.
20: Samen maar een kaartje in de bus.
21: Ah, zeker, zeker. En dat is mooi. Geweldig.
20: Ja. Nou, is mijn vraag, ik ben benieuwd, heeft dat kaartje toevallig ik nog?
21: Ja, ik denk ook alles nog.
20: Ja, he?
21: Ja, zeker.
20: Ja,
21: want mijn beppe die houdt alles bij, plakboeken nou, en Geertje houdt alles bij. Ja. Dus daar zit het vijf nog in, maar dat zit net op een squashiemantel.
20: Nee, dat hoeft ik niet. Maar ik hoop je echt dat er het nog gaat, wist wel?
21: Ja, zeker. Ja,
20: nee, maar dat is mooi. Ja, ik mag toch nog even, ik weet dat Helke, hier is er nog...
2: Want er ik zie nog dat kaartje, heet hij nou wel, maar andere dingen best wel kwijtrekken. Want dat weet ik nog een drama bij die. Er is inbrutsen, de beskeersvriezen kwijtrekken.
21: Ja.
2: Nooit west, jongen, hè?
21: Nee, klopt. En dan kom je rond van vakantie en dan stier het Ruud achter je. En dan zie je binnen en dan is alles fut. Ja, dan zag ik de groen alleen onder de voeten wonen. Want alle Gouden Willems en mijn Gouden Klokjes. Nou ja, en dan wat oorspullen al even zelf. Maar,
20: dat is het eervullig als de waarde die het had, hè?
21: Ja. Ja, zeker weten. Nou ja, die Gouden Klokjes, ook, dat mis ik wel.
2: Is die een keer op Marktplaats een poging die in, hè? Dat er iets opstier?
21: Nou, toen kreeg ik bericht van het politiebureau uit de Waarden. Die hier traceert op Marktplaats dan dat er iemand die beren van die Gouden Willems woont. Maar ja, ik kan nooit zeggen dat die van mij binnen. Want dat is die natuurlijk een initiaal. Niet van AK of... Nee.
2: Ja. Ja. Maar we nog een cold case zaak van Maatje.
20: Ja, nee, nee, ja, ja. We fietsen er even heel snel terug in. Want, maar dat is een van de weinige keertjes die de KNKB voor het gerucht sleept.
21: Ja, daar ben ik net trots op. Maar, ja, tjie, ik heb hekel en onrecht. En als ik net mijn geliek ergens in krijg, dan zie ik het verder uit.
20: In de boosters?
21: Ja. Nou ja, woon ik, dat hebben mijn angst nog eens gereden geweest. Maar ik heb wel mijn geliek
20: gekregen.
21: Ja, jammer dat ze me hier maar.
20: Goed. Daar hoef ik dat ook niet in. Maar ik denk, ik mag het toch even nemen over die herhalen. En de tijd beperkt is, maar we er snel erin. Ik heb eigenlijk een klemmende vraag, Hondijk. En dat is de volgende.
21: Mag ik eerst een slokje bier nemen?
20: Ja, neem eerst even een slok. Want eigenlijk heb ik heb die een hele carrière volgen als verslagjouwer. En alle keren dacht ik van, André, als nou eens een keer serieus voor die sport leeft eerst. Als nou eens een keer alles op de trainingen niet helder hast. Als er meer van jou heest. Wat hier zou dan nog een volle grotere keer zou willen kennen als nou al best. Wat vies ervan dat ik dat Cindy zees?
21: Nee, dat hindert niks. Dat mag ik best vrij. Er ben wel meer die het zien me zijn. Maar ik heb op mijn manier heb het keer zijn beleefd. En zat ik het in, ben ik er super tevreden. Maar ik heb er angst en meer uit heb ik in op. En zat ik er zelf veel. Ik heb nog een, dat boek nog wel even doen. Een prachtige mooie tijd gehad met Piet Jets Faber als trainer.
20: Ja. Die ben ik wel zesde op die trainingen.
21: Ja.
20: Dat wie een feest, hè?
21: Ja, een feest, maar dat moest wel wat gebeuren.
20: Wat zie ik die vertellen?
21: Dan wie ik wel van een bedrijf, want ik kreeg heel veel bewondering van Piet Jets Faber. En dan doe ik wel wat, extra's.
20: En dan zei Piet Jets Faber, zijn Chris en Pieter van Tun, jongens, gooi die bal nou eens maar een boogje achterin.
21: Ja.
20: In plaats van dat gang is alles.
21: Ja. Ja, die tocht recht toernooi. Nou, dat heb ik nog rond snoeien. Ik weet van zaken. En hoe die de partijen beleven. Ja. En toen meest maar de PC toen.
20: Ja.
21: Dan joert het als je dan is dat een beetje jongens.
20: Nou, tot slot, André, wist er nog wel eens onherinnerd aan die ene prachtige oerwinning. Want hebben we hier prachtig op die PC van 24 keer verliezen?
21: Ja, nou ja, als je in principe wil je er alle weken wil, oerl weet je, dat heb ik nog altijd. Wij komen met een heel promotie, die ken jou en die ken ik net. Had ik mijn geertje in de stijl erin, dan ben ik een heel promotie van, goeie André, goeie. Ben je dat wat, zou ik zien geertje dan? Ik weet het net.
20: Dat is geen idee.
21: Je zult net alleen nog op een PC komen, maar...
20: Nee, nou ja, het is, er wist een sieraad om naar te zijn, wat die ochtend
21: weer. Prachtig mooi.
20: Hier is al een mooi slagje, man, prachtig mooi. Tieke Tank, dat is toch een keer bij Westbist in PC Café. De PC winnaar van 24 jaar, André. En dan maar is het 14 minuten oorzaaien. Ja, en dan komen we van het ene succes naar het andere succes, wat net een groot succes worden is, althans net goed die het graag beleefd had. Want jongens, wat koert deze man het publiek mooi vermaaitje. Wat hier die een prachtige slag, wat hier die een drive en wat hier die een willen in het veld. En dan komt er opeens op 16 juli 2022 een Einhorn Helco, dat wie is erbij?
2: Ik wie erbij en maak hem wie eigenlijk wel een veld voor die Dylan dat hij laai. Pakt ze een soort prijzen. En dan komt er volgens mij een retourslag van Erwin Sielsre. Waarom?

0: eigenlijk naast Gert Anne gaan en mijn lichaam aan de linkerkant van hem. En op het moment dat ik neerkom, voelt het al niet helemaal zoals het moet voelen. En op dat moment...
1: Volgens mij was direct al, zie je maar een vervanger van mij.
0: Nou, ik zat tegen Matten inderdaad van, zoek maar een vervanger.
2: Matten is Matten Bergsma, ja. Die maat, ja.
0: Ja, opslaan. Ik zei, zoek maar een vervanger, want ik zei, het voelt nu niet goed. Al had ik niet het idee dat het 4 jaar zou duren, maar...
2: Ja, alle orenkanten, Dylan, ik kan me nog herinneren... er moest een vervanger voor die komen op de PC. Iem stutsen de gag met de journalisten... die weten gewoon wie dan die vervanger in. Iem hier de plezier om. En dan zei maar ik kom wel waarom. En de Kaamstap waarom. De Kaamst in Frenzy weer op het veld. De Kaamst in Lial weer op het veld. Ik zult hier nog als een soort van Henry Buitenzorg... werkelijk de kniekousjes lekker omhoog trekken. Zult hier het veld op draven komen in Jereveen. Daar moest ik nog de premie trouwens... maar Iem omloopje en de rest balkeren... Het woer net, het koer net, hè?
0: Nou, in Heerenveen was het zo dat we hadden afgesproken dat ik 1 wedstrijd zou kaatsen. En dat we dan een ballenkeren zouden zoeken. Alleen op dat moment hadden we iemand gevraagd. En volgens de regels, hoe het precies zat, weet ik niet meer. Maar dat mocht niet, dus ik moest doorkaatsen.
2: Aha.
0: En toen dacht ik van, nou ja, op zich heb ik de eerste omloop geen last gehad. Dus ik ga gewoon verder. En toen een van de eerste ballen die ik sloeg, toen was het gelijk al mis.
2: Mis, hè?
0: Ja. Hij zat er nog wel in, maar toen ben ik verder gegaan als ballenkeerder inderdaad. Ja.
1: Want bij die herotraining in Frenzy, toen skeert hij er nevens mij wel uit. Toen werd hij al geopereerd, trilde het een paar keer en toen een goede slag en toen werd het mis.
0: Ja, het is misgegaan, toen ben ik geopereerd. En die arts die zei tegen mij, we hebben foto's gemaakt, we hebben oefeningen gedaan van nou, nu is het goed. Hij zit vast en het komt allemaal goed. En toen waren we in Vraneker inderdaad, toen kreeg ik een bal. Ik weet nog, Johannes van der Veen sloeg op. En die bal die komt rechts van mij en die knikt wat naar links. En ik maak slaande beweging. En toen, nou ja, toen lag hij er weer naast.
2: Ja, maar vreselijk, hè?
0: Ja, ik denk dat is die operatie voor niks geweest.
2: Ja, precies. Ja, maar het werd een leidensweg. Voordat we die leidensweg verder even uitwerken, wil ik toch even zien naar die PC-finale van 2021. Het spiet mij liever niet. Ik begreep het. Want toen dachten wij eigenlijk, want wat hier in een prachtig betoer, hè, Maarten Buijs met Rekken erbij. En dat team denkt, nou komt hij, die Dylan. Dit wordt zien PC. De wie is de hele dag vliegend in vorm. Het ging geweldig. En dan komt die finale. En dan komt zeggen hoe Gert Anne van der Bos te staan. Ik heb er een stikje geschreven in de kranten voor deze PC. En ik heb erin zijn van alles wat in de voorgaande partijen boven vleeg nou kweer. Dat is gechargeerd, maar ik kwam het wel ongeveer op deel. Hè?
0: Ja, ik weet nog dat wij inderdaad de eerste drie partijen eigenlijk vliegend aan het kaatsen waren. Ja. Alles liep, alles ging goed. En een finale... Het is moeilijk te beschrijven, maar die finale beginnen. Het is toch een bepaalde andere druk die je ervaart, zeg maar.
2: Hier is het hek, die druk.
0: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, je kaast voor het eerst een PC-finale. Ik had hem graag nog een keer kaas. Dan weet je in ieder geval welke druk die je hebt, zeg maar.
2: Ja.
0: Alleen, ik weet nog dat de allereerste bal van Bos, die sloeg hij op. Die raakte ik al niet heel lekker, maar het was overlopen. Dus ik denk, nou mooi, we staan er 2 voor.
2: Daar kwamen ze mooi mee weg.
0: Ja, kwamen we mooi mee weg. Ja. Maar ik weet nog, ja, eigenlijk alle drie de partijen ervoor. Alles wat jij in het hart raakte, zo noemen we dat dan zeg maar, in het hart.
2: Midden van de wand.
0: Dat was nu of 3 centimeter naar links of naar rechts of eronder. En eigenlijk, ik haalde sowieso mijn niveau niet. En dan de hele partij, dan sukkelt dat wat door. En dan... als je dan tegen zo'n partuurkaas die wel een niveau haalt.
2: Ja, dat werd toch wel een enorme teleurstelling. Echt hoe die partij van doen, want je bent daar eigenlijk een beetje kansleer zo knald, hè?
0: Ja, achteraf, nu we hier zitten en dat ik nooit meer de PC zou kaatsen, heb ik er meer problemen mee.
2: Ja, dat snap ik heel goed.
0: Is kut, want aan de andere kant denk ik van ja, op dat moment denk ik, oké, ik verlies die PC-finale. Er komen nog wel een paar finales aan.
2: Jawel, hinderlijk voor die kom.
0: Want zo stonden we er ook in.
2: Ja.
1: Alleen, ja, want dan zou je schrik van, ik ben nog voor het eerst in PC-café, maar ik hier alleen maar als een winnaar zitten. Hè?
0: Ja, ik kijk naast me. Ik heb natuurlijk alle respect voor alle mannen. En ik denk, ja, ik zit hier omdat ik hem niet gewonnen heb. Maar hun zitten er omdat ze wel gewonnen hebben. Dus ja, weet je, ik voel me net een beetje, niet lulletje rozenwater, maar...
2: Nee.
0: Ja, het is wel...
2: Ik snap het gevoel, maar een lulletje rozenwater weer zeker net, Dylan.
1: Is nog een beetje een padel, want dat doen ze dan, hè?
0: Ja, ik probeer mijn dingen te doen, ja.
2: Ja, nou ja, het werd eigenlijk een leidensweg. Schroeven erin, schroeven eruit. Naar Naarden om te revalideren, om te behandelen. 15.000 kilometer pillen. Ja, wat hest net al die dingen. Dat is, Dylan, was hij zelf nooit verwieten kist. Hest er echt alles aan dienen om waarom te komen?
0: Ja, ik heb zeker alles gedaan. Het enige jammer is dan dat jij met een arts om tafel gaat en die zegt van als we dit doen... komt het helemaal goed.
2: Ja,

0: Vervolgens heb je die operatie aangegaan. Ben je er alles aan gaan doen om te herstellen. Vervolgens ben je weer gaan trainen. Ben je wedstrijden gaan spelen. Gaat het weer mis. En dat de volgende arts, want dan is de tweede arts met wie je om tafel gaat. Ja, we hadden achteraf beter gelijk deze operatie kunnen doen. Oh. En dan doe je die operatie. En dan zeggen ze, nou, operatie geslaagd, foto's gemaakt. Nou, nu is het helemaal goed.
1: Ja.
0: En dan kom je eigenlijk tot aan je herstel. Heb je er alles aan gedaan. De Kasia Minnesga, weet ik nog, de woensdag.
1: Ja.
0: En dat mensen naar me toe komen, jullie hebben die partij verloren. Maar je hield je ook in. Ja, ik zei, klopt. Ik zei, ik voel me nog niet helemaal... Maar ik zei, aankomend weekend in Leeuwarden. Ik zei, dan geef ik echt gas, dan weet ik ook waar ik sta.
1: Ja, nou, dat hebben ze, jongen.
0: En achteraf had ik al wel een beetje in mijn hoofd van... Oké, als ik nu volle bak uithaal, denk ik niet dat het goed komt. Maar ja, de arts die zegt, die heeft ervoor geleerd, komt vast goed. SO Kaatsen van Leeuwarden, de eerste twee ballen die ik krijg, die sla ik over de boven. Ik denk, nou, dit komt helemaal goed. En de derde bal die ik krijg, dan juich ik nog. Maar ik kijk naar rechts en ik denk van ja, het is helemaal niet goed.
1: Ja,
0: nee. Dus ik sla hem weer uit de kom. En eigenlijk vanaf dat moment is alles weer...
1: En toen wie het eigenlijk wel dien. In april van dit jaar zei hij, nou houdt het op. Ik jou het op. En dat begrijpen wij. Maar dat doet wel zeer, dat snap ik. Tot slot, want kist nooit keert zijn Shen. Morgen is PC, dan komt de Shen. Wat doet
0: het? Ja, tuurlijk. Het is een bepaalde familie, hè, die je opbouwt. En het is niet zo dat ik hem niet win, dat ik het anderen niet gun. Dus het is meer van ja, ik weet nog op het moment dat ik daar sta, dat andere jongens daar nu staan, dan denk ik van ja, dat is natuurlijk het mooiste wat je als jongen mee kan maken, dat je er per se kan kaatsen.
1: Nou, wij begrijpen die leed en we toch wat kunnen we daar nou aan doen. Wij hebben contact zag met Wiebe van Dijk, een plaggenoord van Dijk. En wij zijn Wiebe, daar heeft een leuk liedje maken op Let It Be van de Beatles, mooie staat aan dat wat. Maar daar is toch verdorie ook wel een tekst voor Dylan op de margin. Wiebe zei, ja natuurlijk ken ik dat. En dat had hij dien. En hij had er een prachtig liedje van maken en dat zul je nou mooi zien beide maten, Brambo en Wietse Sjonge. Het lied van Dylan Drent in het Harlingers. Wiebe van Dijk en Simaten uit Harlingers.

0: Ja, dat is toch prachtig. Harlingen zonder elkaar, hè? Wiebe, Brambo en Wietse. Met de tekst van Wiebe. Prachtig dingen, dankjewel. Nou, die Wiebe daar, Dylan, alsjeblieft, die nemen we mee. Dat zwart ik wel van alles hoe wij over die denken. Het is tijd voor de columnist. En de columnist die werd Joerd inlaat, trog mijn goede collega Helke Broersma.
1: Ja, Romke Toering, hij weet het nog in Mantgen, maar het is een Littenser. Een Arne Piek, schreeuwer, hij is een scenario schreeuwer, hij schreeuwt boeken. Hij had een zware operatie gehad en toen dacht hij van, oeh, ik maak mijn testament schreeuwen. Hij schreeuwt FC Nostalgia, over 20 jaar wijn in Littens en het dorp. En prachtige verhaal. Hier op Lospeel, Jorvet. Hey daar, van de keertrevue heeft hij meedien. Maar nu spreekt er zijn kolom uit. Romke.
2: Twa omlopen, een sterver en een bankenkaart. Een liedse keertgeschiedenis. Ik kom van Littens. Het dorp dat het keertsvirus het leven bepaalde en ben binnen op woensdag 30 juli 1947. De dag dat keertser en dokter in Spee Eberheima met Hotse Skuul en Frans Helverich de PC woon. Keertsen ging altijd voor. Hast altijd. Want die dag hien ons huid en mijn oren drukte. Keertsen Littens weer passie. Mijn sterke jongens betoeren, twee, drie eerste klasses, piloteurs en de colleges van keertsprofessor Sippy Oosterhof. Keertsen lezen en net op een boppen slaan. Dat was zijn credo. 1966, ben 18 jaar. Een dampige junioen om en nabij de langste dag. Zweet als een onderdrager. Als een reserve eerste klasser train ik om raak. Slaan en huf om in vorm te komen. Te lang wordt het te let. Het wil net. Er komt zijn hege sjouke de boerbal van opslager Anne Broersma op mij ta. Anne Roesie neemt het stervers. Wel, het wordt mijn sterver. Ik sla hem witwesanne, maar het schouders uit van knap en de snijs doorblikken dat de slinger eruit is. Een week later vreeg ik uw dokter en dan oudkeertser Ebe hoe en wat. Hij is duidelijk, het begin van het einde. Godverde. Ik vlok en jank de hemel blauw van plakken. Einde keertscarrière. Na het vreulegoud in 64 en 2 PC omlopen, een hier letter, is dokter Evers in Treest. Er is meer als keertsen alleen. Maar diezelfde simmer van 66 zit ik met trennen in een egen en een bankenkaart op een PC. Oude halpartij in 64. Naar de Wommelser Vreule winst tref ik de concurrent Flip Soltsma. Bestouw al vroegen, is een grutske vraag. Hoe bedoelst? Nou, ik ben volgend jaar met René Kuper en Gerrit de Jong stelt. Tjong, tjong, tjong. Sa vier gong mijn verstaan nog net. Treien vingen ze je letter al. Ik stel in de zomer van 65 mijn twee Cynthia Buursters, opslager Wilco Koldhaf en achterin zijn Gerrit Tempel van de PC. Als deputanten krijgt 18, 18 en 19 op naar het Sjoekeloon. En het lot vertelt dat wij in de eerste omloop zien de Kuper met Gerrit de Jong en Flip uit Sint-Annematten. De mannen krijgen een spultje. Nee, Gerrit en Flip winnen doen nog geen tappers. Een omloop verder rijd je verder met een spultje aan. Sjoerd Sjedema, Henk Zeden en Foppe de Vries ben nu de baas. Ik geen tappers trouwens. Tja, in dromen nooit het iets. hierna weet ik dat eens ik wil winnen kan. Het wie anders de PC mijn winst voor Heinz Zijlstra, Gerrit Langerak en Tine Santema. En Zijlstra en Langerak konden eens amper meer als Kolthaven Tempel. Maar ja, ik wie geen tieners. En dat zou ik nooit worden. Keertsen bepaalde het leven. Maar de keertsen, de dokter, hier wat mij onbelangrijk gelijk. Er is in het leven meer als keertsen dat de moeite waard is. Dat maar gauw op een draaf naar de Jorviter notaris tuin en spiel je. Van een sportieve naar een theatrale bubbel. Van passie naar passie. Die laai daar njonken het keertschild, maar een fietsje ertussen. Daar ben ik maar oerhinnen sprongen.
0: Ja, dank u wel, Ronke Touring. Die vreulenpartij van jongetje Fjouwer Sechste. Daar moeten we dan maar eens een keer roer houden. Zijn tanden. Hè, jongen, dan zetten we zijn tanden. Buurzen zijn litten, ze zijn elke roer hier aan de tafel. Nou, daar wil het knokken, kan ik je vertellen. Maar dat doen we nou net, want we komen nou bij Hilbert Oors. Hij hoort ermee op. Simon Volberda, nou 20 hier. Secretaris Westerhaven van de Koninklijke PC. Ja, het is net Oors, Sim. Er is zondag voor die eigen statuten bepalen dat het dan gebeurt bij zo'n mat. Ik zou nou zeggen, ik snapte in treien zonder gaan, maar wil dat hij dat inviert hier. Maar ik zou nou zeggen, dat is leeftijdsdiscriminatie, of net?
3: Ach, dat zou zo niet zijn kunnen. Maar persoonlijk vind ik 20 hier is een best een heel lang lijn. Ik heb er ontzettend soort wil in gehad. En genoten van de gearworking van mijn patroonmaten in de PC.
0: Ja.
3: Maar je moet ik een sprakmootje van weer een nijen. En ik denk dat het van een commissie goed is. We hebben iets van jongen, komen we naar je ideeën erin.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is een heel...
1: Maar als je het weet, maar ik ben niks anders. En ja, die is wat rank mee wonen.
3: Ja, nee, maar ik bedoel, je kent nog van alles. Maar ik vond het goed om hier een punt
0: het is goed, ja, oké. Okay. Weet je wat, een beetje aparte carrière binnen die PC? Want ik heb begrepen dat het toch eigenlijk vreken was om ponghouder te worden.
3: Ja, dat weer het plakje wat toen vrij kwam, van ja. Theo Koolma.
0: Maar dan gebeuren er al die gekke dingen ja. Die je net hadden willen dat ze gebeuren. Want wat wie er aan de hoorn?
3: Ja, ik zie het er ambitie in, want ponghouder is net helemaal mijn ding. Maar ik denk, ja, ik moet er wel bij. Dus ik zei ja.
0: Ja.
3: Ik heb eigenlijk maar 12 vergaderingen meemaken met Jan van der Meij.
0: Ja.
3: En daar zie ik heel erg aan uit, want ja, die bewonderde ik. Maar toen moesten we begin januari bij Jan komen. En toen hier iets minder ijs dat hij... zelf mijn seizoen ziet.
0: Ja, en toen zei Jan van der Meij, er is nou nog maar één project en dat is
3: mijn. En dat is mijn eigen leven.
0: Ja.
3: En dus dat hakte de woning bij ons. Maar goed, daardoor begon de heleboel te scoren. Ja. En toen is Minne van Skrower is die vastzitter weer.
0: Ja, Minne Dijkstra.
3: En toen dacht ik van, is dat Skrower wel wat voor mij?
0: Dat laat hij niet.
3: Want Johan Dijkstra zei het mij, dat Joop me dan, dat ken ik wel.
0: Ja, de laken trekt nog een beetje skalks bij.
3: Dus alles voel eigenlijk wel een beetje te plak. Ja. Boeten het feit dat ik het wel heel spietig vond dat Jan de Sagau maar stoppen moest.
0: Maar, ja. En als dan, want dan maakt het wel wat mooi in die commissie, want dan zit Minne Dijkstra daar en het wordt net zo vreselijk lang, dan krijgt Minne Dijkstra echt een vreselijke ziekte.
3: Ja.
0: En die maakt eigenlijk echt voortijdig ojekje.
3: Ja, dat weet ik heel erg. Want ik weet nog wat het begon in de vergadering, dat hij dan wel zei van, goh, mijn voet, er is wat maar mijn voet. Hij hier de slachtmarathon roen.
0: Ja.
3: En dat kon ik al heel moeilijk. Toen het Jan hem er nog trots sleep van, we maait ze mouw. Maar het wie net goed. En toen is hij in het ziekenhuis geweest. En uiteindelijk kwam er uit ALS. Dus dat wie gewoon een klap.
0: Ja, dat wie een klap.
3: Echt.
0: En heb ik het nou goed begrepen, Simon, dat de Siltje Lijster tafspraak geweest hadden. Dat die een technische man binnen de commissie, Teunis Bakker, een soort verheging in zijn stoel maken had. Zodat hij zo wat heel stingend.
3: Binnen zie je het maar het probleem van, ik ken eigenlijk net goed stingen. En
0: nee.
3: Die speech, dan moet je wel stingen. En ja, Teunis die weet er al een oplossing voor. Dus die zei, let mij maar eens even zien.
0: Bijzonder, hè?
3: Het iets betocht dat het leek alsof als een stier. Ja? Maar eigenlijk zie je honger ik een beetje. En zo goed krijgt. En dat we eigenlijk zien, zien allerbeste speeds die treden.
0: Ja, ongelooflijk. Nou ja, en nou we toch, toch een beetje in het leed zitten. Dan krijgen we nog het plotselinge versterren van Joop van der Veen. Die ergens in Ierland weer met een rally, met antieke auto's. En die krijgt daar een hartstilstand en die ontvalt hem extra. Maar wat een ongelooflijke mis in een aantal jaren eigenlijk.
3: Ja, ik kreeg echt een gevoel van oeps. Dat zou trok hier. Ja. Het kon net maler. Joop nummer 50. En die waren zo enthousiast maar bezig. Dus dat, ja. Ja, dat is voor Rizal hier ik wel een skok.
0: Ja, maar klopt het dat je hem ooit wel eens tegen hem zei... Hey Joop, pas even op diezelf.
3: Mag... Ja, Joop die rookt een protte sigaren. En wij vonden hem wel eens wat aanmächtig. Had hij een trap op moest. En dan zei hij wel eens... Joop, dan moest eens een keer naar de dokter. Dit is net goed. Maar nee, Joop en dokters, dat wie...
0: Nee, dat wie net een 2-1 hit. Want we zien even naar die kern in de laatste tier die ter beschikking staat. En dat nemen we dan ook mooi naar de nieuwe man. Klopt het eigenlijk dat de kern van dit hele verhaal, dit werk binnen de PC, voor die vriendschap is?
3: Ja. Ja, dat vind ik mooi zo. Ik vind het heel bijzonder dat je... want het is een evenement, die PC. Het is, als nou ik was just op het veld, ik vind dat echt fantastisch. Hè? En dat je zoveel mensen kan ontvangen. En... ja, dat je dat maar zo'n club kan doggen. En ja, dat is gewoon kicken. En we hebben een hele mooie ploeg vrijwilligers. En ja, dat maakt het extra leuk. Ja. We hebben die weken ervoor al een heel soort willen. En eigenlijk vind ik dat nog mooier dan de PC zelf. Want dat is in een zucht en een skate is dat voorbij.
0: Ja, dat is voorbij, ja. Ja, dit is altijd mooi als wij hier mandies of teasies bij de bocht komen. Dan zit je maar die vrijwilligers. Dan zit het werk erop. Dan doe je een drankje en een hapje. Dat gevoel.
3: Dan. En dan steren we ook even stil bij de mensen die bij je zwaai vallen. Ja, want dat is eigenlijk elke keer wel aan en wat er. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Sister, ik mis.
3: Ja, dat denk ik wel. Ja, het is wel heel bijzonder om deel uit te maken van de PC-commissie. Maar aan de andere kant, ik geniet ze heel erg van Keertsen. Dus ik denk dat ik wel een beetje belutsen blij op in een andere manier.
0: Ja, dat denk ik echt wel. Nou ja, en dan komt er een opvolger en die zit naast hij. Dat is Karel Nijman. Ja, Karel, het is toch wonderbaarlijk. Er draait in hier maar als co-presentator van PC-café. En binnenkort een keer zit in die commissie.
4: En dan is het klaar,
0: dat is van die dominante presentator. Ik maar een koorzoon had en wat te zeggen is, maar niet te min.
4: Ik begon even aan het hoofd. Maar dat, nee, maar zo was het, Geert. Zo gaven die mannen dat ook aan van de PC-commissie.
0: Ja, dan kwam ze met een prachtige... Dan kwam ze met een prachtige Friese term, doet ze daar vregen. Dat wie is flabbergasted.
4: Flabbergasted. Dat is Fries, toch?
0: Yes.
4: Ja, en mijn functie ook, schreeuwer. Dus dat, is, dat past heel goed bij mij. Dat, ja. Dat is een mooie tongbreker.
0: Ja.
4: Maar net wat Simon zei... Ik moet erbij, sowieso. Dus wat het wordt... Nee, zonder gekheid.
0: Ja.
4: Ontzettende eer natuurlijk.
0: Ja, nee, dat begreep ik. En wie ik net zo gek, maar dat is natuurlijk die enorm profileert in positieve zin als voorzitter van LKC.
4: Dank je.
0: Werd wat gebeurde in die vereniging, werd een uitstraling kwam van... Ja, jongens, maar dit, hier gebeurde dat. Wie is nou, Karel? Dat heb ik nooit zien. Sorry, maar dat zeg ik nou even, Cindy.
4: Ja, dank je.
0: Maar er weer nog een ooraspect en dat is dat je er wel even naar nadenken moest... Omdat er privé wel het in je nog gebeurd weer. Dat die net zo'n leuke dingen natuurlijk. Die er gebeurd weer. Die vrouw die kreeg borstkanker. Die kwaamheid is nevens mij verstoorn. Dan hier is nog die eigenheid. Die kanker hier. Daar kom ik dadelijk op waarom. En dat het hij al je bracht tot de gedachte van... Ja, ik moet wel voorzichtig zijn in wat ik onneem. Want mijn gezin komt op het eerste plak. Klopt dat?
4: Ja.
5: Maar... Ja.
4: Zeker, dus meer dan kaatsen.
0: Dus meer dan kaatsen, ja. En toch, Karel Hestel zijn, ja, ik doe het.
4: Ja. Maar dit is...
0: Neem even die tijd. Ik ga even naar die hart. Ja. Want Frans Nijman, jij hebt een bijzondere relatie. Dat ken je nou.
6: Ja.
0: Ja, goed, je mooi bij elkaar zitten. Want er is meer. Want,
6: er is meer.
0: Mijn Frans zei ik, mijn doos zei ze. Ja, Frans, dat kreeg een sterk kanker.
6: Ja, ik heb meer. Het is meer, want ik heb dingen van Karel gekregen, waardoor ik nog ben.
0: Juist.
6: Dus dat is mooi.
0: Want wat heeft al van Karel Krieger?
6: Ja, ik heb zijn been meer gekregen. En dat is helaas niet... Het kaats-DNA, maar... Ik had mij al gelijk weer opgegeven als tweede klasse, maar die bestaat niet meer.
0: Nee, jong, nee. Hey, toch het maar net. Nee, maar, het maar net.
6: Ik heb dat van Karel gekregen, waardoor mijn bloed weer dat doet wat het moet doen.
0: Juist. En dat is toch wel heel bijzonder. Dat je een merkbeen krijgt van je zoon.
6: Dat is het mooiste wat er is.
0: Indrukwekkend verhaal van je.
6: Ja, oké. Okay. Ik kan het iedereen aanraden.
0: Ja. Ja, dan mag ik even een kabel trekken. Ja, natuurlijk, zei ik. Ja. Maar dat is toch wel heel bijzonder, hè?
6: Ja, dat is ook heel bijzonder.
0: Ja, ja.
6: Ja, en ik ben daar natuurlijk... Ja, ik kan eigenlijk niet stil zijn. Maar, want ik ben een prater. Maar dat is het mooiste wat er is.
0: Ja.
6: Ik heb een kans gekregen. En gepakt ook.
0: Ja, want dat is nou de vraag, Frank. Ben je dan nou genezen van die kanker?
6: Ja. Ja, ik ben gewoon genezen, ja. Ja, die leukemie is een beetje... Maar dat valt niet in dit partier. Dokters en kaarsen, is sowieso moeilijk, vind ik.
0: Nou ja, dat is er op een wel bijzondere... Er wordt er ook grepen door die keersport op een bepaald moment, heb ik begrepen. Dus,
6: Ja, ik ben daardoor gegrepen. In het dorp... Ik ben daar gekomen vanuit Groningen... En er werd natuurlijk in Witmarsum alleen maar gekaatst. Maar niemand wou het bij leren natuurlijk. Want, want je hebt zagenmannen bij ons in het dorp en Bergsma's. En die willen alles wel,
0: nee,
6: maar die willen jou niet leren kaatsen.
0: Nee, ben je gek, man. Nee. Weer een concurrent.
6: Dus ik dacht, nou dan word ik gewoon trainer. Dus ik ga op een trainerscursus.
0: Ja.
6: Dus ik was een van de eerste trainers die nog nooit gekaatst had.
0: Nee, prachtig. Ja.
6: Maar ja, dat is ook een manier om het te doen. Ja.
0: En dan
6: van de een komt het ander natuurlijk. Ja. Dus dan kom je in een jeugdcommissie, want dat was het onderwerp.
0: Zeker.
6: In de cursus. En dan word je voorzitter.
0: Ja. Nou ja.
6: En zo gaat het dan.
0: Je nek
6: dan.
0: Ja. In het Keersum wil je arts van de PC.
6: Ja.
0: Karel wint die PC in 2003.
6: Ja, ik was erbij. Ja.
0: De familiair hoogtepunt Westhouden. Ja. Maar jongens, ik wil je vragen om even wat foto's u te delen in de sale. Want we hebben natuurlijk hier een bijzondere foto.
6: Ja.
0: Van Dijnke. Je kent hem natuurlijk, die foto. Hier luidt Karel gestrekt op het Sjoekeloon.
6: Ja,
0: als ik zeg gestrekt op het Sjoekeloon, dan ik heb het idee, wat hij tegen zich, dat u de team bent.
5: Nee.
0: Nee? Oké, dat net.
6: Nee, was erbij.
0: Dan is Frans erbij als dokter van de PC. Ja. En ik mag zeggen, Frans, als ik die foto ik hem bestudeerd, ik denk, hier is meer affectie als alleenig medische zorg van een arts. Hier is vaderlijke affectie gecombineerd met medische zorg. Klopt dat?
6: Ja, dat vaderlijke was ik even kwijt.
0: Oh, moet je even goed kijken?
6: Want ik zei, ik kan wel zeggen, ik zei, jongens, schiet erop. Het is de tweede omloop, je staat nog voor.
0: Het is, heb ik mij vertellen, Litten Frans. Maar had ik fout ben, dan moest ik me echt maar corrigeren. Nee. Maar ik kan mij vertellen, Litten.
6: Overdrijven.
0: Hij hangt echt minimaal 8 tellen in de touw. Ik zeg minimaal.
6: Nee.
0: En daar zei je hem net zeuren keertje.
6: Nou, dat zei ik.
0: Nou, dat chargeer ik ook iets.
6: Ik zei, probeer het maar. Maar Nou ja, het vervelende van ouders van kaatsers is dat je... Ja, dat is een heel hinderlijk om vader te zijn van een kaatser. Want als je zoon een omloop wint, dan loop je als een haantje over het veld.
0: Ja.
6: En als die verliest, dan ga je gewoon snel naar huis. En, maar ja, dit is in de tweede omloop van de PC. En ja, je denkt, dat ik, ja, dus had nog veel ingezeten.
0: Ja,
6: maar ik had het niet goed ingezeten.
0: Nee, ik onderbrek je even, Frans, want uiteindelijk komt het er op de Pierre Piers machine plak in om en had.
6: Ja.
0: En dat stond net verder koerst. Nou, fantastisch. Wat een geweldige uitdaging, Karel, om in deze commissie te zitten. Hè?
5: Zeker, Geert. Het is fantastisch.
0: Ja. Ja. Dat is we hebben hier al die mensen die komen en gaan uit die commissie aan tafel. De vraag van de mensen die komen is altijd, is er geoefend met het zwaaien der hoge hoed?
5: Nee, en ik heb ook nog een jaar, dus het, ik
0: ja, nee, maar dat dat ik
5: oktober daarmee.
0: Juist, dat wij dan wel, dat ik zo nou en dan eens even bij daar kom en dat wij dat dan together oefenen. Hier, dat...
5: ik weet het gewicht ook nog niet van de hoed.
0: Nee, ik ook niet. Nee.
5: Hoe we er nog in verdiepen.
0: Maar dat gaat goed komen, hè?
5: Dat gaat sowieso goed.
0: Ja, wij verwachten je een protte van die en dat is een geweldige verjonging voor de commissie. Simon afvolgen, dat is toch grote schoenen vullen, moet ik eerlijk zeggen. Maar door rest het, dat weet ik zeker.
1: Hij krijgt ik twee bijzondere jaren, hè, want volgend jaar... Dan wordt hij voor het eerst afsprutsen. Dan zit hij voor het eerst achter die tafel. Maar het hier daarop... Wist ik winnaar van het PC 24 jaar verleden. Dus dan mag ik nou even daar voort. Dan mag er op een orenstoel zitten. Dus is Hellinga die Matthij twee keer afspreken.
5: Ik zal mijn emoties in bedwang houden.
0: Zo, dat is helpen. En die keer rekening. Dat heb ik helemaal niet. Karel van Snijman, dankjewel voor de komst van PC. Ja, ja, knuffel maar even, dat is heel goed. Uw laatste gast van deze afleveringen van PC Café, dat is een man die we natuurlijk al hier kennen. Hij was ooit minister, maar dat is ook een visionair. Het is een man die hem dwanden hoort met de kening van de grijde, de lip en de skriers. Het zijn al die dingen die hem omgaan. Maar hij hoort hem echt bezig met de Oudmeijerspartij. Dat komt omdat ze een roots lezen in Hitsum. En toen dachten we, dat is misschien toch wel leuk. In het weekend dat die Oudmeijerspartij keerst is, Arune Sneur, moet hij hier in de provincie wezen in dat Wierdijk. En dus zeg ik van harte welkom Pieter Winsemius in PC Café. Als je het zo doet, krijg je die applaus.
7: Ja.
0: Ik val even met de deur in huis, meneer Winsemius, want ik heb u gebeld. Wilt u komen? En ik zeg, ik wil wel komen. Dat vind ik hartstikke leuk. Maar, zei u gelijk, maar ik moet u toch even wat vertellen, jongen. Ik zeg, meneer Winsemius, ga uw gang. Het is wel kritiek op een PC, zei hij. Ik zeg, dat moet kunnen aan deze tafel. Wat is er aan de hand met de prijsuitreiking van de PC, meneer Winsemius?
7: Ja, ik ben een paar keer geweest. En dat is de enige prijsuitreiking die ik gezien heb waar de winnaars lager staan dan de prijsuitreikers. Dus daar staan prijsuitreikers, dat zijn heren met een hoge hoed. Ja? En die kijken neer op het volk dat erbij de prijs gevonden heeft. En op dat moment hoor je naar boven te kijken, want de winnaars moeten hoger staan. Dus we hebben bij ons op de Altmeijers hebben gezegd, dat doen we dus niet zo. We hebben een plankier gemaakt, een schafotje met de hoogste tree, zoals dat hoort. Ja? Daar staan de winnaars en daarnaast de tweede, derde prijs ook staat op het schafotje. En daar staat het volk, dat ze, wij staan eronder en kijken blind aan binnen.
0: Ja, ik snap dit helemaal. Maar suggereert u nu dat vanaf volgend jaar eigenlijk dit andersom moet zijn? Dat de kaatsers wat neerkijken op de commissie, zal ik maar zeggen.
7: Nou, ik wil het niet suggereren, maar het zou iets zijn om over na te denken in de commissie. En dat makkelijk kan. Maar
0: hij zit er dan in, dus u kunt het
7: doen. Wij waren bij ons in Hitsum. Hitsum is niet zo'n geweldig grote stad. Het heeft maar 240 inwoners. Wij waren heel trots dat ze in Drong Rijp het nadeden van ons. Ik bedoel, Drong Rijp, dat kan echt kaatsen. Wij hebben geen eens een partuur in onze eigen partij.
0: Nee, en ik kan u vertellen dat het in Stiens ook gebeurt ondertussen.
7: Kijk.
0: Ik denk dat het komt
7: met de jaren.
0: Ja, zeker. Nee, laten we het daar vooral op houden. Ik denk dat het wel goed komt, want de technische man in deze commissie, Steunis Bakker, die kan alles.
7: Goed.
0: Wij hebben erover nagedacht vanmiddag thuis. Ja. Wij denken dat die directietent, die krijgt een te zakken podium. Dus op het moment, hydraulisch. Dus op het moment dat die prijsuitreiking komt, dan zakt die directietent.
7: En dan het andere podium een beetje naar boven.
0: Precies, en dat komt dan omhoog, snapt u? Dus dat hadden wij bedacht. En dat gaat Teunis regelen, dat kan niet missen.
7: Mooi.
0: Ja, dat is mooi. Ja. Wat is eigenlijk, uw verbinding met Hitsum is duidelijk natuurlijk. Maar wat heeft u ertoe gebracht om die Oudmeijerspartij zo aan u te verbinden?
7: Nou, mijn familie komt in 1537 oudste spoor uit Hitsum vandaan. In West-Hitsum, aan de westkant. En dan kon je binnen 50 meter nauwkeurig aanwijzen waar ze woonden. Nou, dat is heel apart om daar te komen en daar staan. En dan denk ik, hier kwamen ze vandaan. Nou, en dus toen hadden we, als je in Hitsum was, dan moesten we een reunie houden. Daar kwamen dus dik 100 mensen van mijn familie. Maar wat doe je in Hitsum? Nou, dat is precies één ding, het kaatsveld midden in het dorp. Dus dan klop je op de deur. Eén deur zeg je, waarom de voorzitter? Bij de deur ben je bij de voorzitter. Zou die een demonstratie kunnen geven? Want het zijn allemaal Hollanders. Maar dat was een hartstikke mooi. En daar kwam eigenlijk het contact. En toen kwam het idee, zou je niet een partij doen? En zou het niet iets leuks zijn voor de meisjes tot en met 17 jaar? Want er is niks eigenlijk.
0: De tegenhanger van de Vreulenpartij eigenlijk.
7: Oh, niet de tegenhanger, want de Vreulen is veel groter. Maar wij mochten het nadoen. Van het Vreulen. Okay. Ontzettend aardig.
0: Maar jullie hebben contact gehad met de Vreulen.
7: Jazeker. We hebben neergezet, het was wel heel erg leuk met de coördinatiecommissie. Je moet dit organiseren alsof het 100 jaar bestaat, net als de Vreulen. Dus je zet het neer, als het 100 jaar bestaat, met opkomst om 9:30 s'ochtends met het orkest voorop. Dat hebben we niet, moesten we alleen in Beetgemer Molen. En met de vaandels.
0: Ja, vaandels erbij.
7: De meesten wilden het niet geloven. De meisjes hadden nooit met de vaandel gelopen. En dan de presentatie van die meisjes. Dat was het mooiste wat je kon zien. Nou, 75 meisjes op een rijtje. En dan worden ze voor stuk omgeroepen. Dan komt het partuur uit Sybrand de Buren, ik zeg maar wat. Ja. En dan wordt het Klaasje Zijlstra. En die stapt dan anderhalf stap naar voren. Meisje van 14, 15 jaar. Hè? Ja. En dan zegt ze, hihi. En dan stappen ze weer erachter. En dan zie je 75 keer achter elkaar. Je houdt het niet meer. Zo mooi. Nou. En dat werd dus een geweldig feest. En weet je wat het knapste is? Daar zit dus een dorp van 240 inwoners. Ja. En daar zitten dus 80, 90 vrijwilligers. En dat doen we nou 26 jaar hebben we het gedaan. Ja. Er is nog nooit iets fout gegaan. Er is één keer iemand een beetje geblesseerd geweest. We hebben altijd allemaal van die fysiotherapeuten erbij. Volgens mij hebben die een vrije dag. Ja. En het gaat allemaal goed. Elk jaar weer. En dat is knap. En dat vind ik dat eigenlijk van wat jij zei, van wie zei het net? Van de, eigenlijk vind ik dat van die PC, van die vriendschap vind ik het mooiste.
0: Ja, dat zei
7: in plaats van het kaatsen, als je naar het kaatsen in Hitsum gaat.
0: Dat geldt daar ook wel wat, denk ik.
7: Dat zo'n heel dorp dat organiseert. Ja. Alle vlaggen uit, de kerkvlag uit, noem maar op. En daar staat het dat feest van die meisjes.
0: Ja, die
7: en dan met paarden ervoor.
0: Het is een enorme verbinding eigenlijk.
7: Koets,
0: hè? Dat,
7: ze moesten de eerste keer het dorp rond met die koets. En dat kon niet, want er was geen weg die het dorp rond ging.
0: Nou, dat was voor u als oud-minister van Ruimtelijke Ordening niet zo'n probleem. Die weg die lag er zo natuurlijk.
7: Er is een weg aangelegd.
0: Juist.
7: Niet door mij. We kunnen nou het dorp rond. En het is prachtig.
0: Ja, dat is mooi. En dan heb ik ook nog even gevraagd bij mijn collega Helke Broers. Maar ze begrijpt hij ondertussen het kaatsen wel een beetje. Toen kreeg ik een genuanceerd antwoord, geloof ik.
8: Nou, ik heb twee punten eigenlijk. De eerste punt is even, u bent een enorme Cruijff-aanhanger, hè? De uitspraken van Cruijff, dat vindt u prachtig.
7: Maar Cruijff kon alles maar niet kaatsen.
8: Nee. 2004... schreef u, je gaat het pas zien als je het door hebt. Ja. Hoe lang heeft het geduurd voordat u de spelregels van het kaatsen snapte?
7: Nou, je moet mij geen examen afnemen, nog steeds niet. Ik kan het nou volgen, maar die telling die is, die is nog moeilijker dan tennis. En dat is al heel moeilijk.
0: Er komen twee kaartjes bij, dat is alles.
8: En het tweede punt eigenlijk, ik ben nogal de man van de nazorg. Aanvalsplan Gruto, de Skriers.
7: Ja.
8: Het begint nu eigenlijk een beetje te lopen, hè?
7: Ja.
0: Oh, we gaan het nu over...
7: Ja, nee, dat is heel spannend. Wij zijn met een paar mensen hier, met name in Friesland. Hè. De Skriers komt uit... Dus 85% van de wereldbevolking aan gutto's komt en broedt in Nederland. Dus als het fout gaat met de gutto, gaat het fout in Nederland. En er vliegt maar van 8 eieren vliegt maar 1 vogel uit. Dus dan gaan er 7 verloren hier in de weilanden. Nou, Friesland is veruit het grootste, 40% van de Nederlandse gutto's. Dus het is heel groot. Dus je moet hier die strijd aangaan. Dit mogen we niet verliezen. Het is de nationale vogel. En toen zijn we begonnen met een actie. Nou, dat is fantastisch. We zijn 7 jaar bezig. Je hebt wel geduld nodig, 7 jaar. Maar het begint te komen. En het ministerie heeft dan ook begrepen dat het moet en zo. Dus, maar ja, dan moet het alleen gewoon gebeuren. Ja. Maar er zijn een hoop Friezen die meedoen al. Hè?
8: Het is... Ja, en dan komt het straks zover. Dan komt er een broertje te liggen op het keersveld van Hitsum.
0: Gaan we niet kaatsen, meneer Winsheem.
7: We hebben het gehad.
8: We zijn hem de vogel.
7: We hebben het letterlijk gehad dat de kaatspartij ergens bij, daar bij Benoorde Minners gaat. Dat de kaatspartij niet mocht doorgaan, want er zat een vogel te broeden.
0: Ja, dat klopt.
7: Ik vond het geweldig, wat een grap.
0: Ja, dat klopt.
8: Ja, de Westhoekers.
0: Dat was in de Westhoek.
7: Als je het beest had betaald, was hij verderop gezitten.
8: Dan zie je de stroomlip. Ian Jong heeft die grut gebracht.
0: Ja, oké. Okay. Ja, in Australië. Ja, ik heb geen idee waar het nu over gaat, jongen. Ik kan nog niet een grut of van een waggel eend onderscheiden. Maar dat maakt niet uit. Want ik was maar eigenlijk wel benieuwd. Uw relatie met de PC. Bent u eigenlijk wel eens?
7: Ja, ik ben er wel geweest,
0: Op de PC geweest?
7: Jawel. Het is natuurlijk een prachtig feest. Maar we hadden wel één bezwaar tegen. En dan kom je weer bij die meisjes terecht. Bij die meisjes kaatsen ze met de PC. Ze hebben het één boppenslag al boppenslag. Dus het veld moet groter. Oh. Of die bal moet anders.
0: Maar lieve meneer Winsheemius, we zouden heel graag willen.
7: Ja.
0: Maar als er iets gods onmogelijk is, dan is dit veld met die tribunes groter maken.
7: Ja.
0: Dat lukt ons niet.
7: Dan moet je, maar hoe kan je nou zorgen dat er weer gekaatst wordt? Ik bedoel, het is te klein. Ze slaan ze allemaal uit. Of zie ik het verkeerd?
0: Ja, ik heb toch het idee dat u een tamelijk pijnlijke onderwerp aansnijdt nu. Nou, kijk, waar het om gaat is, eigenlijk kort gezegd, dat is de ontwikkeling van de kaatsport en de ontwikkeling van het materiaal. Ja. Die hebben ervoor gezorgd dat er alle John McEnroe nogal tamelijk veel op de directe winst was gekaat. Nou, daar hebt u gelijk in.
7: Maar kun je dat materiaal dan niet aanpassen? Weer?
0: Ja, dat, ja.
7: Dat is een beetje een stomme vraag, maar...
0: Ja, ja. Enorme problemen. Ja, enorme problemen. Frans Nijman, help mij nou even, verdorie.
7: Of als huisarts misschien kun je die armen wat aanpassen anders.
0: Ja, nee, maar u vindt dat te veel directe winst, te veel bovenslagen, directe...
7: Het is, als je bij die meisjes kijkt, is het ontzettend leuk dat de partij te wijden gaat die bal 3-4 keer heen en weer, vooral en later omlopen.
0: Ja, dat weet ik.
7: Ontzettend leuk om te zien.
0: Ja, dat... Ja.
7: Nou, een goede toppenslag, dus zo wordt nog even gejuicht, want dat is gewoon heel speciaal.
0: Zeker.
7: Maar bij de PC gaat het een beetje te...
0: Maar het heeft ook een nadeel, meneer Winsheemius. Ja. Want de Oud Meijerspartij begon dit jaar van 9:30 en hij was ongeveer 9:30 s'avonds een keer afgelopen. Dat kunnen we ook niet meer maken, hè?
7: Nee.
0: Dat willen de mensen ook niet meer.
7: Dat ben ik mee eens. Dus dan moet de Oud Meijerspartij ze korter maken.
0: Ja.
7: En een PC... Maar ja, laat maar.
0: Ja. In hoeverre bemoeit u zich met die organisatie eigenlijk? Of bent u, laten we zeggen, een stieper op de achtergrond?
7: Nou, ik bemoei me niet, maar we hebben bij het origineel opzetten... waar het was wel ontzettend leuk om met elkaar te doen. En ik had het voordeel dat ik dus niet uit de kaatsen kwam... en dus ook kon voor suggereren, ik kan dit niet zo doen, een beetje zo. En gewoon zet het neer zoals het 100 jaar geleden had moeten zijn.
0: Ja, ja.
7: En dan moet je toch een beetje buiten de paden gaan. En we kregen het geluk dat de Kaatsbond, Zaken Zaakstra was voorzitter... die hebben geweldig meegewerkt.
0: Ja.
7: Dus die matste ons en de damespartij werd aangepast dat die weer een dag vrij kwam. Dus, en we mochten tussen de PC en de Freule gaan zitten. Ja. Dat was, waar alle Friese toch thuis, die wilden kaatsen zien. Dus dat was geweldig medewerken. Dat hebben we wel een rol gespeeld, maar dat moet je mij niet vragen. Het was gewoon ontzettend leuk met die commissie.
0: Nee, dat snap ik. Maar werd u dan toch een beetje ingezet om, laten we zeggen, die contacten met de toenmalige voorzitter van de KNKB wat te stroomlijnen? Hoe moet ik dat zeggen?
7: Die deden vanzelf mee met de provincie wel een stukje. En die werkte mee en Jan en alle man merkte. En je moest ook natuurlijk die sponsoren hebben in het begin. Dat was ook heel spannend. Dus dat was ook wel. Dat was heel gek. Hè? Als je toen keek naar de sponsoren, dat was dus de Rabobank, die zat in Vraneker. Die zit niet meer in Vraneker. Nee. De wooncorporatie is 2 keer gefuseerd. Er zit nou in Heerenveen.
0: Ja.
7: De elektriciteitsmaatschappij is ook 2 keer gefuseerd. Ja. Er zit nou het hoofdkantoor. Ik weet niet eens waar het zit. In Zweden, denk ik.
0: Ja, ja, ja? Hoef je niet meer aan te komen.
7: En dus die ben je allemaal kwijt.
0: Ja.
7: En dat is best een grote verandering. Hè?
0: Tot slot, meneer.
7: De gemeentes fuseerden ook allemaal nog een keer.
0: Ja, ja, ook dat nog, ja. Tot slot, meneer Wensemers, mag ik u een kaatsliefhebber noemen?
7: Ik vind het wel ontzettend leuk naartoe te gaan. Maar vooral, ik vind de entourage is leuk. De sfeer op zo'n Altmeijerspartij is echt spectaculair. Met al die mensen. Op een dorp van 240 inwoners zitten 500, 600 man.
0: Ja.
7: Dat is toch prachtig?
0: Schitterend.
7: De hele dag. En het is altijd mooi weer. Ja. Dat regelen we via het KNMI.
0: Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Dat begrijp ik. Nou ja, fantastisch. Ja, ja, u bent morgen niet bij de PC. Dat heeft privé redenen. Dat laten we voor wat het is. Wij hopen u toch binnenkort weer eens op de PC te treffen. En dan met misschien nog een fraai zicht op een in de grond wegzakkende directietent. Dat moet toch het finest moment voor u betekenen.
7: Daar kom ik voor.
0: Echt, ik ook. Dank u wel voor uw komst naar PC Café. En daarmee komen wij aan het einde van alweer 3 afleveringen van PC Café. We binden er terug in en wij nemen wat namen, want och, wat bindere protomeeske vaders in het Spierwest. De belangrijkste, daar binnen is geweldige technici. Harry Zwerver, Martin Wiebenga en Björn Brouwer. Productie van dit programma in handen van Jan Braaksma, Itz Sellinga, Helke Broersma. En de regie is in handen van Jaantje Olijnsma, Liekes Allieren. Uw speciale tank gaat weer uit naar de directie en maaiwerkers van de Bocht van Guinea en uiteraard de Keningklukken PC. En de columnisten, wat ben we wie is mij harm? Edward Jorna, Stierstra, Oer Groen en Romke Touring. Muzikale begeleiding kwam dit weekend van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Diekmarsie Maten. En morgen, dan is het de 123ste PC. En wij binnen de takken hier weer met aflevering 24 van PC Café. Bedankt voor het komen en graag een takken hier. Dag.
9: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept het dus omroep. Thinks mij en bloost op de hichten van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
10: Word lid en lid zien dat Friesland daar on het hert giert.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
12: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
16: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust. 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De Jong van Friesland.
20: Non-stop muziek.

0: Alles mooi en om voor de vakantie.
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vind ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons 10 favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.

0: De Scion binnentrimt.
1: Ga je een tipje vaker bij, jongens?
2: De Swutten Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke huismeis in de bek.
2: 12 weken lang SKS Koetsenzion.
0: En Omroep Friesland is erbij.
3: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Nou, dit is onvoorstelbaar. Ja.

0: Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
3: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar en dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me onstrijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
2: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jon van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: woorden klappen.
1: Ik disse simmer binnen ze er weer.
2: Arjen en Geert zien maar de podcast. Oh, wat een klapper.
0: Valt er altijd wel wat te praten, Scootjesiel?
3: Tuurlijk.
1: Bij het SKS Scootjesiel.
4: Net een serieuze podcast. Dus het kerstmiddag.
1: Alle wedstrijddagen.
0: Weer een stukje Jimgo.
1: Te vinden op Spotify.
0: Dit is good night, jongens.
2: Mijn favoriete podcast-app.
0: Ja, waar was je net?
1: En omroepfriesland.nl.
0: Oh, wat een klapper.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
3: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
2: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief, maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

nog niet zat. Maar pa, wat zal ik zeggen als jij je ogen sluit voorgoed? Als we jou je graf inleggen, iets van vinkers, is dat goed? Of Wilmink, Astma Twentsis, dat lijkt me ook wel wat. In de kerk alsof het mis is, voor je het

Sneuntemintje, live bij Omroep Friesland, neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie uiteenzet. De Supervriezen tegen Folos. Sneuntemintje, om 3 uur op omroepfriesland.nl, YouTube, radio en televisie.

0: Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij?
1: Wij hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin bij T. Hij brengt hem op de
0: B. Morgen op het Sjoekeloon in Friendship.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmerie Friesland. Wij willen

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
3: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
2: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was daar ook al koolmonoxide in de flat. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
4: En die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, rijden hier de drempel overheen. En die vloog hier gemeten de lucht in. En toen gingen die kant op. En daar zijn ze gecrasht.
2: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van

0: Draaien, die oefeningen, Varendouwe, Visser, het scootje van Grauw is krek door de finish kwam. En is de nummer 1 van de wedstrijd bij Ela Huizen. Nee, dat er de Oranje 2 net zielt voor een koe. Koe dat joert wel. En schreeuwt Douwe Visser de wedstrijd op zijn namen. Het wie een prachtige strijd. Vooral in de eerste cruisraking met Snits. Waarin uiteindelijk het scootje van Grauw de leading oerneemt. En uiteindelijk ook de vlugste is Snits voorbeeld. Want Snits, dat is nou op wij naar het finishcut en op wij naar het tweede plak. En dan zult de lemmer aasen op wij naar het tweede plak. Maar dit is echt een boppenslag voor Douwe Visser. Net alleen nog voor de overwinning, maar ook voor het klassement. Arjen.
1: Douwe Visser, ik zou haast deze goed volk. Het is een goed teken, hè? Dat ik vaak bij die op het achterdek steen.
2: Ik heb geen hekel aan dat wij voor de finishcut maken direct daar. Nee, een hele pad.
1: Nee. Heeft er überhaupt doorheen zitten, Joert? Want het was een vlekkeloze race.
2: Ja, het schip rond geweldig goed, maar Snits die had ik goed vind natuurlijk, die kon niet twee keer het cruiserak maar een slagje minder doen. Eén keer kwam er voor ons, maar ja, wij wilden Snits Rick heel graag tussen houden natuurlijk, dat vonden we ook wel handig, dus die hebben wel wat plegen, maar ik ben net te vallen, want die kon er mooi tussen. Ja.
1: Ja, maar op een gegeven moment lees je hem op het eerste plak, ja, en dan werd die afstand wat hield hij tot Grutte, mooi Snits, je weet natuurlijk ook wat lemmer leidt. Hij is vaak achterom, jongen?
2: Nee.
1: Het horenmeesje voor was deze.
2: Ja, dat ik, maar de wind komt van voren nou, dus daar moet ik op letten. En dan die horen die zeugen achterom. Ja.
1: Maar goed, de hattrick is een feit.
2: Ja, dat is 3. En ook nog 3 te gaan of zo.
1: Ja, nog 3.
2: Wedstrijden. Maar het schip rent geweldig goed met deze win. En ik denk dat we een hele goede bemanning hebben voor deze win. Dus, ja.
1: Maar we kunnen toch haast wel zeggen van dit kind haast net meer misdouwen.
2: Dat kan makkelijk.
1: Nog maar 3 wedstrijden. Het gaat mij de lemmer is zo'n punt. Meer dan zo'n punt.
2: Ja, maar dat is, wat is zo'n punt nou? Wij één keer het zien en lemmer in, dan steken ze voor ons. Dus,
1: ja, maar dat gebeurt net. Toch?
2: Dat is net ons doel, maar ken wel. Dan zien we weer Jan de Woord luid. Zien we weer Heerenveen luid. Dus ken alle gasten. Zijn we die andere kant uit, jongens, trouwens? Want we zijn 4 te lang om het varen. Maar ik nog naar de lemmer.
1: Ja. Ja, natuurlijk naar de intocht. Maar dat was nog net steeds. Even zakken. We moeten even zakken. Ja, want anders dan krijgen we de geek in de hazenzongen. En dat wilde ik net. Maar door stond je voorschot te nemen op de titel.
2: Nee. Dat zou ik heel erg dom vinden. Dat slaat nog nergens op. Maar de waarsverspelling is wel goed voor ons. En wij vinden dit leuk. Vlagerig. Dus we vielen ons wel content ermee. Maar... we kennen nog eerst de volgende gebeuren. En Lemmer, nou, je wordt ik weer hartstikke goed zield. Snits goed zield. Alleen nog Akker met Jan de Woord. Ja, die let het oude wieten. Daar kennen wij niks van dan. Dus die hebben nou wel een mooi soortje punt achter ons. Maar Lemmer kennen nog makkelijk.
1: Maar de hattrick is een feit. Lokwijs gedouwen.
2: Ja, heerlijk jong, heerlijk. En zo'n mooie dag. Nou, het ligt het wel Costa del Sol en dan maar een scootje des ziel. Het is fantastisch. Ja. Geweldig.
0: Bij Grauw op Ian dus en Snits op 2 en het finishcut had hij klonken voor de lemmer. Dat is het podium van de wedstrijd bij Ele Huizen.
3: Alles wat je op dag mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
4: Dit is de dag voorbij.
5: Ja, en dat SKS Koetsersiel en wie het verzelfs bij Ele Huizen. Noemen ze Intra en Treien HWT. Dat wie een Grauw, Snits en de Lemmer. Visser, Visser en Visser. Dus Andor, ben er nog meer skippen binnen?
0: Ja, ondertussen is de hele vloot binnenkwam. We weten dat de jouwe vierde worden is. Echt knap ziel door Rinus de Jong. Want die leiden heel in het begin ze op het laatste plak. Had dus echt goede zaken die in. Op plak 4 de Zuidwesthoeken. Dan op 6 Woordzijn. Op Zoon Drachten. En op 8 Akrum. Ja, Akrum is voor zelfs dan weer interessant voor het klassement. Die door Joert Jin goede zaken zou vallen. Is wel duidelijk. Dat keer we excessen van Jenne Woord. De correcte finish volgen. Van het Rjochterrigie, om het samen te zeggen. De scootjes tussen Jochen en Viertjen. Ken ik nog net, Jan, want wij lijden er iets te vier bij wij om dat Sjent te kennen. Maar wist is dat Jenne Woord er in ieder geval bij ziet. Dus dat die echt flinke punten op erin joert. En oh, jekje in de titelstriet. We kunnen concluderen dat die titelstriet git tussen Douwe Visser en het Grauwste scootje. En Jasper Visser en het Lemste scootje. En collega Arjen de Boer die Sprutsnies krijgt bij die laatste.
1: Jasper.
6: Hallo, wat zei
1: je? Nou, ik zou het bril lekker aanzetten.
6: Goeie.
1: Kunnen we die rug in negen, Sjen? Ja,
6: dankjewel.
1: Jasper, allereerst Lokwens, een derde plak. En volle belangrijke misschien wel. Ja, ik zocht vooral naar het algemeen klassement, doe ik?
4: Nou, heel stiekem een hele wietje, maar daar hebben we nog net volle bak mee bezig. Nee, ik woon hartstikke lekker varen. En,
1: maar dan wist ook wel een leuk plek, dat is de Noostjes, ook mijn klassement.
4: Nou, ik denk, we stoen gelijk maar akkeren mee in een woord. Dus ik denk dat we daar een beetje voor staan, ja. Maar goed, er zijn nog 3 wedstrijden. En het gaat tot nu toe hartstikke mooi. Het skipje rint mooi, de ploeg is goed. En nou ja, we zitten alle keer lekker in ons vel, dus dan gaat het nog nou.
1: Ja, ja, zeker. Zit je hem lekker in je vel? Wat vernimst
4: dat
1: hoor?
4: Nou, gewoon de vibe is gewoon goed, hè. Dat, we zijn gewoon lekker maar je de hand fut. En het is prachtig waar, hè. Mooi zielen. Nou, mooi is het toch net. Ik zei van de moord zien, jongens. Het is potverdikke me nog 4 dagen. En dan hebben we weer een hele uur op wachtje, dus geniet je van. Want ja, mooi waar is goed, dat wordt het net.
1: En, Douwe Visser, Nies Krek, de winnaar, die hier door we zielen op de Costa del Sol.
4: Nou, heerlijk toch? Ja, prachtig. Het mooi zat nog warmer worden en dan ben je wel blemmen. Dus hoe mooi zat dat wel net worden?
1: Nou ja, dat is heel mooi. Natuurlijk op de eigen lamps erbij. Want had je nou joggen naar het algemeen klassement, Jim stond op het 2e plak. Iets van ja, een dikke zonpunt naar achter Grauw. Maar ja, no 2 keer op het eigen thuiswetter. Vertel mij eens, wat is er mogelijk?
4: Nou, er is van alles mogelijk, maar Grauw het goede papier. Dat is 100%. En die zult ik een heel soort op hebben. Dus die weet ik zeker weer erin met. En die rent ik goeie en die maatje weinig fouten. Dus maar ja, ze kennen eens een keer een foutje maatje. En dan hebben wij de kleer voor wijze om van profiteren. Maar dat is nog 4 fut.
1: Maar is dat het een beetje, Jasper? Je moet een beetje hopen op een fout van Grauw?
4: Ja, zeker. Zeker, want ze is hier voor. Dus ja, dan had hij geen fout, maatje. Dan komt de red voorbij. Zo simpel is het.
1: Ja. Ja. En wat is dan, Onjan, wat is nou het grootste verschil in vergelijking met vorig jaar? Want vorig jaar was je natuurlijk debutant skipper. Wist als zonde eindigen. Je stek mooi voorin heel tijd. In de 2e week heeft misschien een beetje leeslitten. Maar nou echt een podiumplak. En dat was gewoon, nou litten we net omheen en draaien. Dat was mooi voor de titel.
4: Ja, maar de 2e week is er net voorbij. Dus er komen nog 3 potjes. En daar hebben we nog heel scherp wijzen. Maar nee, het gaat hartstikke best. Dat ook zei ik hier dit zelf bij de einde podcast zei ik. Ik had 2 hier, dat wordt waarschijnlijk heel moeilijk hier. Nou, dat valt tot nou te reuze mij. Dus ja, ik ben gelukkig man.
1: Ik zorg het hoor niet.
4: Ja, nou, dat is mooi.
1: Lokwees.
4: Ja, dankjewel.
3: Alles wat jouw dives mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven. De dive voorbij. Dit

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Nog 3 dagen en dan barst een van de grootste simmer-evenementen van Friesland wel los. De Snitswieken. Het is dit jaar de 89e editie en overal in de stad. En op het starteiland zijn de mensen druk in aan het werk om alles in kan en krukken te krijgen. Verslagjouwer Geke Leenstra praat in het centrum van Snits met de directeur van de Snitswieken.
4: Sander ten Bosch, we staan hier in de binnenstad van Streek. En achter u zijn ze druk bezig met bouwen. Wat zijn ze hier achter u aan het doen?
5: Ja, hier wordt het podium gebouwd wat op de Marktstraat staat. Hè. Superleuk. En ja, vandaag is de dag, hè. De afgelopen dagen ook al. Hoor. Maar ja, vandaag wordt hier het podium gebouwd.
4: Hoeveel moet er nog gebeuren de komende dagen?
5: Oh, heel veel. Echt, tuurlijk. Weet je, het is nu podia bouwen. De, zeg maar, de grove dingen. En dan morgen meer de aankleding, de bar, al dat soort dingen. Dus er is nog werk genoeg, maar we zijn er klaar voor.
4: 89e editie. Wat maakt deze editie bijzonder?
5: Ja, vooral de samenwerking is echt fantastisch. Wordt elk jaar beter. We hebben een hartstikke mooi beeldmerk. We trekken gelijk gezamenlijk op. En ja, daar ben ik heel erg blij mee. En ja, we hebben ook een prachtig programma natuurlijk.
4: Welke samenwerkingen heeft u het dan over?
5: Nou ja, alle samenwerkingen met iedereen die erbij betrokken is binnen de Sneekweken. Of het nou de KWS is, de stichting, maar ook de ondernemers, de sponsoren. Ja, dat is echt super tof. Ja.
4: Jullie focussen dit jaar extra op de connectie tussen het Sneekereiland of het starteiland en hier in de binnenstad. Hoe gaat dat zich uiten?
5: Nou, we hebben gezamenlijk nu een landingspagina. Hè? Dus eerder waren er natuurlijk heel veel versnipperde berichtgeving over de Sneekweek. En dat zijn we echt aan het centraliseren. Dus we hebben nu www.sneekweek.nl. En daar kom je samen, kun je kiezen tussen zeilen. Dus of je op het starteiland wil of naar het centrum wil. En dan krijg je daarna de informatie over de beide grote evenementen natuurlijk. Hè?
4: Hoeveel mensen verwachten jullie?
5: Ja, ik ga er wel van uit dat we over die 7 dagen heen, dat we daar 300.000 mensen bij elkaar gaan krijgen. Ja, het is natuurlijk altijd afhankelijk van weer, maar dat ziet er fantastisch mooi uit. Dus wij gaan ervoor. Maar het wordt, ik hoop, heel gezellig druk.
4: Wat kunnen we gaan verwachten?
5: Ja, een prachtig programma natuurlijk. Vrijdag de opening van de Sneekweek op de Kolk. Hartstikke leuk. Weer allerlei dingetjes, gekkigheid. Dus dat is altijd fijn om mee te starten. Hè? En dan zijn we op stoom. En daarna hebben we gewoon een fantastisch dagprogramma. Waarbij we allerlei leuke activiteiten hebben. Op het water, om het water heen. Maar ook beachvolleybal. Van allerlei toffe dingen. En we hebben natuurlijk, ja, als ik het muziekprogramma moet gaan noemen, dan ben ik heel even bezig, want dat is echt heel erg uitgebreid. Maar we hebben elke avond een fantastisch muziekprogramma, waarbij iedereen aan zijn trekken kan komen op de verschillende pleinen.
4: Volgend jaar de 90e editie, hou je dan dit jaar een beetje in of niet?
5: Nee, dit is de opmaak om volgend jaar nog groter verder te gaan. En daar zijn we nu al mee bezig. Kijk, de voorbereidende gesprekken zijn al gestart. We zijn ons echt aan het oriënteren waar we hier in het centrum nog verder kunnen gaan. En dat wordt gewoon, als het aan ons ligt, nog mooier.
3: Bewacht je het al. De Snitswieken dus. Git vreet van start en door het de hele week den Hoi zelfs nog.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
6: De Akkermajol, een houten zielskip, dat dreigt te verdwijnen. Het is een vrij platte, brede boot die het haast 100 jaar in ontworpen is om in ontjip wetten te varen. Doet iets binnen zand 450 van die Jan bouwt. De stichting tot behoud van de Akkermajol die neemt het cultureel erfgoed van Akkerm. En is dan om de vloot zo vol mogelijk op het wetten te houden. Ton Gerritsen van de stichting die vertelt hoe het zo'n Akkermajol krijgt uitzoek.
7: Het is een heel mooi houten scheepje met een fraaie lijn. Hij is 5 meter lang. De breedte weet ik niet precies, 1,30 meter of zo, 1,35. Hij weegt met kiel, dacht ik, ongeveer 300 kilo. Het zeiloppervlak is iets van 12 vierkante meter. En een kuip waar je makkelijk met ook 4 volwassenen nog wel een dagje in kan zitten.
8: Je hebt daar nog een lukje. Kun je daar maar de boeien zien?
7: Ja.
8: Dit is voor de onderkant als.
7: Dat is al de onderkant, dus je kan zien dat het een heel diep scheepje is.
8: Hij leidt net in het wetter, maar op het wetter.

0: Bij een aantal mensen die nog mee varen, nog denk ik een stuk of 20. Maar het zou me niks verbazen als er nog meer dan 100 jollen ergens in een loods liggen en waar nog een bestemming voor gezocht wordt.
1: We hebben het onder 124 en ja, hoeveel binnen Makken doet iets?
0: 550 jollen zijn er ooit gemaakt, is het verhaal. Rond 1930 heeft Albert Wetman daar verderop, hier aan de Mijnensloot, in een werf, is hij begonnen met de bouw van deze boten. Eerst met allemaal verschillende maten, maar rond 1950 kwam er een behoefte aan standaardisatie. En toen hebben ze een 4 en een 5 meter, en dit is de 5 meter boot. En de 4 meter is bedoeld voor de jeugd. Die hebben ze toen ontwikkeld en die werden op mallen gebouwd. Dus toen werden ze meer hetzelfde en was ook het wedstrijdzeilen meteen veel eerlijker.
1: Het is tijd om op te tjoegen, denk.
0: Jazeker, mooi weer. Lekker windje. En daar zijn die boten voor.
1: Oh, daar gaan we. Daar gaat die weer los.
2: Ik
1: ga
2: achter in mijn jekje.
1: Dit shit hoort het wetter, hè?
0: Ja, het schepje loopt echt heel erg makkelijk en licht. En nou, het is ook heel wendbaar. En een oude rot aan het roer, dan helemaal geweldig.
1: En met de kijk uit zijn voor de geek, of komt hij nog net?
0: Nee, die komt nog niet.
3: We gaan het helemaal in de gaten, de Christen net in halen. Dan wees bij ons de gast. En gasten mij passen. Als toen nog zo is, we wel graag een medaille ter hen om de polen hennen, dan ben ik er wat naar bereid.
1: Ja, maar een radioreportage duurt het vaak maar een minuut of vier.
3: Ja, nee, dat is duidelijk. Ja, nou, we gaan nou even scheven de win, hè? Twintje, dat draait nou wat, Joet.
1: Nou, één keer steken, denk ik.
3: Ja, we moeten één keer steken en dan hebben we rommelslag, hebben we de haven in.
1: En daar is die Tomkleer, hè? En daar is die Tomkleer. Is dat een leuke kerel?
3: Tom is een geweldige man. En zeer enthousiast. En hij zet al zijn tijd in voor de vereniging. En dat vind ik zo mooi.
1: Tom Intema, waarom moet de Akkermajool behouden worden?
4: Nou ja, de Akkermajool is echt een stukje Akkermacultuurgoed. Dat is in 2030, of de 1930, ik ben de eerste makker. Al je terug houtje van de houthandel. En terug Oost en Sivagongers als je naar de werf. Dus het is echt iets wat in Akkerm maken in ons tien is.
1: En hoe wil je hem dat behouden? Hoe doe je hem dat?
4: Wij willen eigenlijk proberen om een aantal Akkermajolen, dat we die behouden om hiermee te zien. Door Akkermus of mensen die hier in de omgeving zijn.
1: Maar ben je ook bang dat als je hem niks doet, dat hij heel nog verdwijnt?
4: Nou, ik denk dat er bijna verdwijnen weer, want er waren bijna net met mijn zielt. En dan ben er in ieder geval weer. We erop praten en het is zichtbaar hier in Akkerm.
1: Maar komt elke keer dan ik maar. Ik heb nog wel een jol voor je.
4: Nou ja, we hier op een gegeven moment hier, we er zijn vol of zijn we stopje er nog maar. We hebben nog een jochen, een grote jol van 4 meter, hè, die jol die hier achter zuggen. En we hebben 12 liter jolen. En dat is even op dit moment genoeg. Maar dan ook zien dat ik mijn vat word.
1: Ik heb er nooit genoeg geweest.
4: Had het net bevaard wordt, dan had het net volle zin. Want dan doen we dat in feite voor, net om hem uit te varen, maar dan doen we dat gewoon voor, voor de winterberging, zeg precies. En dat is net dus de bedoeling.
1: Waar moet je dat al je maar varen?
4: Nou, als je zielen kennen, dan kan je er maar varen. We hebben op dit moment de mogelijkheid om voor €124 in het jaar maar die al te varen. Zolang de voorraad strekt, zeg precies. Dus als er meer belasting is, heb ik meer jolen in het wetterdwaan. En de meeste jolen hebben over het onderhoud nodig. Dus wij moet ik nog onder bak als je naar het onderhoud van die jolen.
5: Alles wat je dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
6: Dit is de dij voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Oer een Lietse oerke, dan begint in de steertesil van het provinciehuis in Leeuwarden. De finale van het WK Friesk Damjen. Het gaat om krek te wezen om een twakamp tussen de zittend wereldkampioen Maarten Walinga en Friesk kampioen Teke Koistra. De malje, die hebben de zin om. Ze vertellen ze niet krek om verslagjouwer Onno Valkena.
2: Ik ben Maarten Walinga uit Waagses, 59 hier.
3: Ik ben Teke Koistra uit Hartwert en ik ben 72.
4: Als ik het goed heb, dan ben je vlakbij een waar.
3: Ja, we zijn hier vlakbij elkaar. Dus ja, dat is zo. Dus,
4: en je komt waar ik wel eens vaker zie.
2: Ja, we al een hele lange tijd op een clubkampioenschap, een persoonlijke kampioenschap, maar je hoort het toernooi en wel. Dus we kennen elkaar spul van beetje.
4: Maar Koistra, dat liep mij een gevaarlijke zinstander. Heel vaak Fries kampioen West.
2: Ja, het is een ervaren rot om het samen te zeggen. Nou, hij is 18 keer Fries kampioen en nou ja, hij staat nu hier, dus hij is nog steeds op het top.
4: En hoe zie je naar Maarten Walinga? Ja, is wereldkampioen al?
3: Ja, hij is al heel skoft wereldkampioen, dus dat is ik een knaap. En daar maak ik met zijn oor. Dus ik zit mijn best wel.
4: En hij is natuurlijk wel bekend als iemand die het wel eens wat nijs besiekert, een nije iepening.
3: Ja, ik vind Maarten eigenlijk een van de creatiefste dames in ons peloton, dampeloton. En ja, Maarten is een, ik vind het een hele mooie damer en met name heel creatief in het spul.
4: Wat ben je beleefd, Oerno?
3: Ja, maar waarom zei je daar oors in de oorsteen, dat ik hem oors zou.
4: Een psychologische oorlog bij het WK Friesdamje.
3: Nee, dat maakt me net nog. Dat doet me net.
4: We staan hier wel op een bijzonder plak. Ja, in de steertesil. Dat is volgens mij, ik voor het eerst. Hè, dat is een wedstrijd voor het wereldkampioenschap Friesk Damjen in de provincie. Hoe spelen we het?
2: Ja, het is eigenlijk hartstikke uniek. Provincie Friesland, steertesil en dan een Friese sport hierin. Ja, dus ik maar één Friese sport waarbij ik dat ken. Ze kennen je moeilijk vier jaar van scootsen, maar dit ken dan wel. En Keertse ken je al heel dol net hier. Dus, nee, heel uniek en fantastisch dat de provincie Friesland dus hier graag heeft.
4: Het wordt een beetje een roenreis in het circus. Want eerst hier in Leeuwarden, dan ga je naar Warkum, dan ga je naar Haas.
3: Ja, ja, dat klopt. Wij spelen hier onze eerste partij. En dan hebben we morgen een vrije dag. En dan geven we tongensje, vreed, sneu, snijn, geven we naar Warkum. Dan hebben we na een week een bandje, weer een vrije dag. En dan tiertje tot en met snijn. Dan zitten we op een Noorderhaven in Haas. Dus het zijn al hier prachtige, unieke locaties.
4: Ja, dat is een pittig programma. Hoe rieden je taal op Soks?
2: Ja, dat begint. Je bent eigenlijk je hele leven, dat deel van je boy niet, ben je met Damien on the gong, we vinden nieuwe dingen uit en je spelen wedstrijden. Ja, dit is dan in de simmer, dus dat is eigenlijk, het is wat een wintersport. Dus je moet nou van tevoren, wel een paar maanden van tevoren, een beetje trainen en alles weer even opscherpen. En wat nieuwe dingen probeer je te vinden. Dus ja, nou, bereid je voor, ja, zo trainen.
4: En hoe doe je dat?
3: Ja, eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Hè. Dat ben ik gisteren, ja, ik denk dat Maarten mij bellen in mooi, dat binnen de datums. En ja, dan ben je woord heen naar dat Libië. Ik ben een week of vier alleen, heb ik nog even een toernooi gedampt in Grijs. Hè. Daar heb ik een damclub Friespul. En ik heb een clubgenoot van mij, heb ik ja, twee keer een partij gedampt. In Hartwert even, gewoon ik om het zicht even ja, wat te krijgen. Hè. En, Maarten zei het al, het is niet eigenlijk een wintersport. En als je dan voor het eerst weer na april weer achter de boot komen, ja, dan kap je de stekking hier wel wat op hattel.
4: Het Friesk Damjen, ja, het komt erop aan. Het is heel dynamisch, want je kan alle kanten opslaan, oer alles. Dus het is dynamischer dan het Oren Damjen.
2: Ja, dat is wel zo. Ja, ja, het is een verschrikkelijk ingewikkeld spul. Het is het toch het rug uitslaan en toe het west slaan en het skeen slaan, alle kanten uit. Is de iepeningstheorie is riek, soort slag zetten erin. Maar ik in het eindspul, een dame heeft een heel soort kracht, is ongristig sterk. En een heel iets verschil in het eindspul maakt ik al dat dan in je winst is maar. Dus, het is,
4: dus de consumpremise is net zo heel groot?
3: Nou, die is net zo groot. Hè? Die kans op kamp is net zo groot. Nee, dat hebben we direct net. Nee.
1: Er is krekt lotte om de kleur. Teke Koistra die mooi zou beginnen mooi wiet. De officiële opening van dit WK we dadelijk die troch sportdeputaire Abel Koistra.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
5: Ont aanvoeren.
0: De dag voorbij.
5: Hij is dus boswiersmeis, sportdeputeur Abel Kooistra. Dat is de ziel van het provinciehoes in Leeuwen. Het toneel is van de eerste wedstrijd van het WK Friesk Damien. Titelverdediger Matten Walinga neemt in een takkamp op zijn Friese kampioen tegen Kooistra. En deputeur Kooistra is wakker enthousiast over het typisch Friese spul. Ja, de verslaghouder Onno Valkena.
4: Ja, de eerste set die in Abel Kooistra. Doe je dat wel vaker, Friesk Damien?
6: Nee, het twaalf ben ik er echt in kennis maken aan. Maar het is een prachtig sport, want ik vind het wel echt een prachtig sport. Toen werd het WK in Haas en Joertje hier provincie, was de eerste partij.
4: Ja, en je zei erbij van, ik ben grutsk op deze sport.
6: Ja, want Fries Damien, dan denk je, oh, dat is een mooie variant van dammen in het Friesk. Maar als je er een goed verdiepje en ik met deze organisatie om tafel zit, en dan zijn er wel miljoen mensen die online of digitaal Fries Damje. Dus dat is best wel indrukwekkend. En dan ben je er wel gerust op dat zo'n variant zo vol spelen wordt wereldwijd.
4: Ja. Nu is het beleerd bij de provincie Friesland dat de provincie de Friese sport een graag promotie wil. Dat hield ik van het Fries Damje.
6: Jazeker. Wij stiepen het Fries Damje nek en de organisatie hierachter. Dus ik met dit kampioenschap krijg ik provinciaal stiepen. We hadden inderdaad in de sport beleerd mooi om dat we inderdaad Fries sporten. Het scootje zielen, vier jaar met keertsen. Maar ik het Fries Damje stiepje willen. En nou, zoals je het, door wat dat ik fysiek terug de eerste partij hier in het provincie hoe ze te faciliteren.
4: Is het dan niet de bedoeling dat allebei Friesk Damje leren?
6: Nee, dat is wel een hele grote ambitie. Maar het is wel de bedoeling dat mensen wat meer in kennis komen met wat het Fries Damje. Maar ik maak de denksporten in de algemene zin. We zullen zeker ik bij de jonge Rijn dat de tanksport met een revival dwaand is. Dus we hebben een opkomst. En dat Fries Damje kan daar een mooie variant in wijzen. Ja, zeker.
4: Ik voel me eens kijkt de sfeer in de Steterzeel wel bijzonder. Want ja, je bent wens dat er debatteerd wordt, dat er interrumpeerd wordt, dat steterleden waar een beetje in het hier zitten. En nou, serene rest.
6: Ja, als debutair vond ik dat ik wel nogelijk lekker rustig. En sirene rust en stilte. Dus dat is wel is inderdaad wel zo. Dat ken ik wel zo oorzontag in. Maar ik denk op dit stuit van deze sport waar je. Toch ook wel een mooie locatie waar je uit denken maten is de Steterzeel een prachtplak om zo'n partij te faciliteren. Dus dat je daar je sporten in beoefenen kan. En dan is er vaak door zijn tikken in gemeente, bij de gemeente Haas in het prachtige stadshuis. Ze gaan ook nog naar Warkum. Nou, hoe is de Steterzeel het iconische hal waar ze de partijen Verdamje kennen.
4: Ja, wat? Volgens mij bad het net vaak dat er sportmanifestaties binnen in de Steterzeel.
6: Bij mij weten is dit de eerste keer dat er een wereldkampioenschap dat de provincie daar of de provinciehoes daar een speelplak is. Dus dat is denk ik wel vrij uniek. En dan ik nog in de sport waar ik nog Friese linken is. Dus daarom heb ik besloten om gastheer te wijzen voor dit kampioenschap om de eerste partij te Damje te leren.
4: We zitten natuurlijk een week en een periode met een heel soort sport. Hè. De scootje shield, PC komt er om, vierleppen, hysteride, neem maar op. En dan in hier een wereldkampioenschap.
6: Nou, dat is het mooie van de Friese sportzimmer. Want volgens mij kun je wel drie vrouwen weken te keur en te kust. Inderdaad, keertsen, het scootje shield, drie weken lang, SKS, IFKS. Het keertsen, nou, morgen de PC, de volgende week de Vreulen. Oudroen Sneun hebben we de Altmaaierspartij. Het vierleppen is er ook dwaande. Het Fries kampioenschap komt er aan. En dan inderdaad, ik het Fries Damje. Ja, mooi, haast wel in je zucht. Ik ben. Het is misschien wat een relatief lietsere sport. Maar ik toch zie wel dat het meesten lukt. Ik digitaal online. Misschien had het soms nog wel een grote bereik als de Friese sporten wereldwijd. Door misschien nog wat te stellen.
7: Und

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Solidair Friesland en het COA organiseerden met help van onze organisatie simactiviteiten voor de asielziekers die in Helikon staten in Leiland verbleven. Het is al voor het vierde jaar bregen dat Solidair Friesland een simprogramma opzetten heeft voor nijkomers en inwoners van de gemeente Leiland. Joods is er een doensworkshop voor famkes van 12 uur en ouder.
4: Geeske de Vries, jij bent de projectleader bij Solidair Friesland en je hebt van simmer alle activiteiten op de planning. Kan je daar wat meer over vertellen?
5: Ja, we gaan 6 weken lang doen we alle activiteiten van de mensen die wen je op de COA-locaties en de Oekraïnse locaties. En ja, we doen van alles: sport, kunst, cultuur, muziek, alles zit erbij.
4: En we zitten nu in de Neushoorn. Wat zit er in het programma?
5: We gaan Jood een dansworkshop voor de tieners. We gaan vrouwenavond. We hebben je make-up en meisje aan. En we gaan een taalcafé.
4: En de dansworkshop die je direct los. Wat voor famkes binnen daarbij aanwezig?
5: Nou, het zijn famkes die heel enthousiast binnen en heel graag willen dansen. Ze zeggen er heel erg naar uit. Het is een mix van famkes die op de Oekraïnse locaties dus wennen en op de COA-locaties. En die altijd ontbewegen binnen. Dus dit is perfect voor ze.
4: En hoe ben je op het idee gekomen om dit te organiseren?
5: We hier, 4 Verlien, ben we eigenlijk met COA en gemeente Lauwet samenkamen van joh, wat moeten we voor deze jongeren en voor deze band wan? En daar is heel mooi Neushoorn ek bij ons sluiten. En zij is het eigenlijk heel spontaan tot stoorn kwam en haar we zijn van ja, we gaan het gewoon dwan. En we gaan het gewoon echt zo'n weekend lang dwan. Dus net maar een week in de simvakantie. En zij is dat groeit en groeit en doet het eigenlijk nog steeds.
4: Wat betekent het voor de meesten?
5: Het betekent, vind ik, voor de band dat ze even een band met je wezen en dat ze ook een leuke simmer met je ha. We krijgen van ouders waarom dat het hun heel volle rust jouwt. Dat het ook een vorm van veiligheid is. En ja, heel volle plezier vooral.
4: Wat is je het meest naar uit?
5: Ik denk naar het eindfeest. Die is ik voor iedereen iepen. Dus de mij mensen die geïnteresseerd binnen in dit werk mij daar ook komen. En dat is op 15 augustus in Neushoorn. En dan gaan we echt van alles. Dan gaan we optredens door de jongeren. We gaan eten. We gaan expositie. Dus daar komt echt alles samen van wat we gaan dienen.
6: Ik ga vandaag een dansles geven. En ja, met de kinderen. Dus dat is 10 jaar en ouder. Dus we gaan vandaag even lekker dansen. Dus, ja.
4: Wat voor soort dansles ga je geven?
6: Hip-hop. Ja.
4: En hebben deze meiden al eerder gedanst of weet je dat niet?
6: We dansen wel veel op locatie, maar dat zijn vaak gewoon korte dansjes, vaak een beetje kinderachtig. Dus dit is wel ietsjes ouder, ook echt moves die ze kunnen leren, zeg maar. Maar zelf dansen hun graag, heel graag, zeg maar. En zingen ook. Dus,
4: En hoe ben je er zo bijgekomen om dit te gaan doen?
6: Ik loop al een jaar stage bij Solidair. En ik heb hem net afgerond. Dus nu ben ik een beetje vrijwilliger. En Geeske vroeg of ik een workshop wou geven. En ik zei prima. Dus ja.
4: Heb je er zin in?
6: Ja, heel erg veel.
4: En hoe reageren de meiden erop?
6: Ik denk dat ze er wel zin in hebben.
1: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
0: Het alvoeren.
1: De dag voorbij.
7: 350 kilometer kuieren. Dat is wat Alex Greiner de komende dagen dwaan zal. Hij zal een rondje om Friesland. En docht dat net samen. Maar de tocht wil er hield op helje voor de palliatieve zorg in Friesland. De start weer van de morgen in Dokkum. Dit verslaggever Esther Bethlehem, vrijwilligers van de palliatieve zorg trof. Zij binnen in een van de instellings die het jild krijgen van Greiner.
8: Ja, geweldig. Hartstikke mooi. En dat ik in de aandacht kom, vind ik hartstikke mooi. Want de palliatieve zorg is best een zwaar onderwerp voor sommige mensen. En het is net iets wat heel makkelijk naar voren brengt en in de aandacht brengt. Gisteren net snel maar een kraamkop, een braderie steen bijvoorbeeld. En op deze manier is het een hele mooie manier dat het toch in de aandacht komt. En dat we er toch wat, dat mensen zeggen dat wij er binnen in Noordoost-Friesland.
9: En hier een mooi onthaal voor Alex. Van laat hij echt zien rondje om de provincie Rinnensil. Ja. Hoe is dit initiatief zou ontstaan? Dat je met zijn allen je zou beziel steren?
8: Nou, ik lees het toevallig op Facebook. Dat hij er maar bezig was. En ik lees ik ineens dat de zus dat we 1000 euro kregen hier. En dat ik toch, oh, €1000 van Noord-Oost-Friesland. Dus dat heb ik eerst even gecheckt bij de penningmeester. En die zei ik van ja, inderdaad, er zit €1000 op. Dus toen hebben we contact zocht. Ik heb hem eerst bedankt en toen contact zocht. En toen begon ik hoe dat rondje Friesland. En dat ze van uw dokum starten. En toen hier ik zoiets van ja, daar mag we nog bij wezen. Dat is nog leuker natuurlijk. Dan kunnen we hem even echt even uitzwaaien. En dan kunnen we nog even kan hij ons die check overhandigen. Dus we maken er even een feestje van.
7: Janneke Reijinga, vrijwilliger palliatieve terminale zorg in Noord-Oost-Friesland, wie dat. Alex Schreiner is van de Moon, dus het eindzet in Dokkum. Hij vertelt hoe de reden waarom er deze meustertocht dwaasil.
10: Veel mensen weten niet wat palliatief betekent. En daarom loop ik voor de palliatieve zorg, voor de VPTZ, voor de vrijwilligers.
9: Ja. En u heeft geld ingezameld. U overhandigt straks een cheque van €1000. Hoe heeft u dat geld bij elkaar gesprokkeld?
10: Via GoFundMe heb ik een crowdfunding gestart 13 april. En er zijn allemaal mensen uit mijn omgeving die dus geld hebben gedoneerd. En dat gaat tot 10 oktober, mijn crowdfunding. Ja.
9: En vandaag in Dokkum, het eindpunt van de tocht is in Drachten. Zou je misschien uit kunnen leggen waarom de start in Dokkum en het eindpunt in Drachten is?
10: Ik heb 5 jaar geleden een vriend verloren aan alvleesklierkanker. Die heette toevallig ook Alex. En die is geboren in Dokkum en die is overleden in Drachten. En ik wil eigenlijk zijn manier van leven eigenlijk een beetje nabootsen. Van in Dokkum geboren in Friesland, omdat hij gewoon echt een Fries is. En in Drachten wil ik stoppen, omdat hij daar is overleden.
9: En dan overhandigt u ook in Drachten weer een cheque van €1000. Is het ook nog mogelijk om tijdens de route, want u heeft ook een shirt met QR-code volgens mij aan, kunnen mensen nu ook nog doneren?
10: Ja, er kan de hele tijd gedoneerd worden. Dat vind ik ook leuk als mensen dat doen. Nee. Maar ik heb in Drachten heb ik al €1000 betaald. Dus de cheque is al in principe al betaald. Dus ik wil aan zoveel mogelijk VPTZ-locaties in Friesland doneren. Dus Heerenveen moet er nog bij, Sneek moet er nog bij, Leeuwarden moet er nog bij. Dat zijn 5 locaties waar ik aan wil betalen. Ja.
9: En een rondje om de provincie, wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe lang is dat?
10: Het is 350 kilometer mijn route. En dat is echt langs de grens van Friesland. Echt op de grens van Friesland. De buitengrens, ja.
9: En dat moet allemaal in 1 dag gebeuren?
10: Nee,
9: of?
10: Nee, dat zijn meerdere etappes die je gaat doen. Ik probeer rond de 40, 50 kilometer op een dag te lopen. Het is ook een beetje afhankelijk van het weer, want morgen wordt het ook heel warm. En ik wil het wel op een goede manier doen, wel een zorgvuldige manier. Dus ik moet even kijken van hoe lang ik daar echt daadwerkelijk over doe. Ja.
9: En vandaag het startmoment hier dus in Dokkum, wat betekent dat voor u persoonlijk?
10: Nou, ik moet wel zeggen, ik ben heel zenuwachtig. Het was dagen van tevoren was ik al gespannen hierover, want het is wel een dingetje natuurlijk. Al die mensen die voor mij komen kijken, vind ik leuk. Maar die aandacht, daar vroeg ik om. Maar het is ook wel even heftig, zeg maar, om die aandacht allemaal te krijgen. Maar ja, ik heb er zin in. Dat, ja.
7: Gelukkig wel. Hij met een tocht van 350 kilometer al is er. Van Dokkum, naar Drachten. En daarvoor gaat er helemaal bij de kant van Friesland om deel voor het goede doel. En dat is palliatieve zorg.
1: Alles wat je dijs mist hebben, juist tussen 10 en 11.
0: Dit is de Dij van

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt.
3: 11 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal.
4: De grote politie...
5: De zeilen binnen het vaker bij, jongens.
4: Dus kuste daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt in Amsterdam die werden geëvacueerd... kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen... maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke Japanse eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om het leven en raakte meerdere mensen gewond. De Oekraïnse minister noemde het gesprek openhartig en benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, 10 mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. De sfeer was rustig. Sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en voorzitter Dansen van het COC. En ook in andere steden werd vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De brand in het Franse Gironde is nog altijd stabiel, maar niet onder controle. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgelaaid, meldt het departement. Opnieuw raakte in het gebied een brandweerman gewond. Het aantal gewonde brandweermensen is daarmee opgelopen tot 110. De inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Wel moeten ze een tas klaarzetten voor als ze mogelijk weer weg moeten. Mensen die naar het gebied willen ten noorden van de rivier Garonne zijn welkom, zegt het departement. Maar vakantiegangers mogen niet naar de getroffen gebieden, verder naar het zuiden. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei kwam er ook al koolmonoxide vrij in diezelfde flat. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen een zonnige en droge dag. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: De zomer van 26, droogte, bosbranden, hittedoden. Op de radio zei vanmiddag een wetenschapper dat het door klimaatverandering komt. Klimaatverandering, komt die nou mee? Nooit iemand over gehoord. Had ons dan gewaarschuwd als die wetenschappers zich 10 jaar geleden gewoon aan de bel hadden getrokken? Nou, dan weet ik zeker dat politici maatregelen hadden genomen. Goedenavond en welkom bij Het Oog. We hebben het al vaak gezegd, we blijven er ook blij mee en trots op. Het Oog bestaat dit jaar 50 jaar. 1976 begon het allemaal. En ook toen was het een hete zomer met lange periodes van droogte en lage waterstanden. Lager nog dan nu. Hydroloog Nico Wanders komt straks op bezoek en vertelt ons wat de lessen waren van 1976 in het watermanagement. Ook 1976, die geweldige hit The Boys Are Back in Town van Tin Lizzy. Gitarist Ad van den Berg deed ooit auditie voor die band. En hij werd ook aangenomen, maar hij zei nee. Daar komt hij straks over vertellen in de uitzending. En dan hebben we het ook over de aanstekelijkheid van dat nummer. Droogte, opwarming, pyromanen, maar er is nog een reden voor de bosbranden. De leegloop van het platteland en het vertrek van boeren. We gaan het uitleggen aan de hand van Spanje. Maar laten we beginnen met het nieuws van
1: dinsdag 28 juli.
2: De natuurbranden in Frankrijk en Spanje zorgen nog altijd voor veel problemen. Niet alleen op de grond, maar ook in de lucht.
3: Net of je onder een vulkaan zit, zeg maar, die uitbarst.
2: De rook kan honderden kilometers door de lucht trekken en veroorzaakt talloze gezondheidsklachten.
4: If you inhale, you can start to have like headache, vomiting, abdocramp. And after the next step is just to be like unconscious.
2: Apothekers in Frankrijk hebben daarom extra mondkapjes op voorraad.
5: The state government sent us a lot of masks in boxes like this, and we are allowed to give 2 masks per customer at risk.
2: Een hulpmiddel voor nu, maar longartsen waarschuwen dat de rook ook op de lange termijn gevaarlijk blijft.
6: Mensen die in omgeving van bosbranden wonen, uiteindelijk meer kans hebben om te overlijden aan een longziekte.
2: Een grote politieactie in Amsterdam-Nieuw-West.
7: Het was wel een spannend iets. Dit is Nieuw-West, maar dit leek wel Wild-West.
2: Zwaar bewapende agenten achtervolgden een auto die afgelopen nacht mogelijk betrokken was bij een plofkraak in Duitsland.
7: Die kwam als maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier gemeten lucht in.
2: De auto crashte en bleek vol met explosieven te liggen.
8: En dat betekent dat er wel een grote knal vrijkomt met mogelijke schade aan gebouwen en ramen. Vandaar dat we ruim hebben afgezet en ruim hebben ontruimd.
2: De politie is nog op zoek naar de inzittenden van de auto. Bij het Homo-monument in Amsterdam is de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht.
9: Toen wij zondag het nieuws zagen, toen dachten wij dat de community de behoefte zou hebben om samen te komen. Dus daar wilden we graag een moment voor organiseren en ruimte voor maken.
2: Honderden mensen hebben bloemen gelegd, maar de herdenking is tegelijkertijd een soort protest.
10: Terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me onstrijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
2: In Amsterdam is het deze week Pride. De aanslag in Berlijn is voor deze man geen reden om niet te gaan.
10: Je hebt gewoon een aantal gekke mensen op de wereld. En daar moeten we elkaar tegen beschermen. Zoals de koningin zei, elkaar vast blijven houden.
2: Iets heel anders. Voor een aantal mensen is de vakantie dit jaar slecht begonnen.
11: We kwamen hier niet vermoedend rustig aanrijden en toen zat die klem.
2: In ampere weektijd zijn al meer dan 10 caravans vast komen te zitten op een nieuwe brug in het Gelderse Groesbeek.
11: En de volgende zijn wij die weg wordt gesleept.
2: De schuld van de gemeente, want de nieuwe brug is een stuk smaller.
11: Al zoveel van dit soort ongelukken is gebeurd, moet je als gemeente toch gaan nadenken van is dit wel een goede situatie.
2: Aan de automobilisten ligt het dus niet, blijkt ook uit een rondje over de campingvelden.
12: Het is gewoon rustig aanrijden en zorgen dat je een beetje een normale bocht maakt en niet te krap.
13: Want ik heb wel een lang ding achter me hangen.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
12: Iedereen kan het, maar ze moeten wel durven.
2: De krant van morgen die is alvast gelezen en samengevat door Jan van der Putten.
14: Het gaat nog niet echt lekker met het nieuwe EU-migratiepact, lezen we in de Telegraaf. Italië blijft weigeren om asielzoekers uit andere EU-landen terug te nemen als die via Italië Europa zijn binnengekomen.
2: Een valse start zou je zeggen, maar de Europese Commissie noemt het normaal dat niet alles vanaf de eerste dag meteen goed gaat. Brussel komt in oktober met een eerste rapportage.
14: Als Nederland echt een succesvol techland wil worden, moet er beter worden samengewerkt. Te beginnen met belangrijke techregio's Amsterdam en Eindhoven. Dat is de boodschap van techfilosoof Haroun Scheik in het Parool.
2: Links en rechts hoor je dat we minder afhankelijk moeten worden van de VS en China. Maar dan moet er nog veel gebeuren.
14: Haroun Scheik constateert, we halen er nu niet voldoende uit. Stop met langs elkaar heen werken en sla de handen ineen.
2: Het Nederlands Dagblad schrijft over vernielingen in een bedevaartsoord in Bosnië en Herzegovina. Op de heuvel der verschijningen in het pelgrimsoord Međugorje is een Mariabeeld beklad met zwarte verf.
14: Op de heuvel zou Maria, de moeder van Jezus, 50.000 keer zijn verschenen. Een Poolse man noemt dat oplichting en stichtte uit woede brand in een kapel. Hij riskeert een celstraf van 5 jaar.
2: Eind vorige maand vielen er fikse hagelbuien, vooral in de regio Hilversum. Schadeherstelbedrijven hebben er nog altijd de handen vol aan. Trouw ging kijken bij een bedrijf met een hagelscanner.
14: Een man uit Blaricum komt langs met zijn groene Mini. 880 deuken telt de scanner. Die zitten niet alleen bovenop, maar ook opzij.
2: Klanten moeten wel even geduld hebben voor de zaak gerepareerd is, want dat kan pas in september.
14: En het Haagse Historisch Museum mag in zijn handjes knijpen. De erfgenamen van verzamelaar Kees van Rutten hebben het museum een aantal Golden Earring objecten geschonken. Haags erfgoed, schrijft de Volkskrant.
2: Het zijn spullen als een gesigneerde gitaar van George Kooijmans, een spijkerjack van Barry Hay en een gouden plaat voor het album Naked Truth.
14: Kees van Rutten was een groot Earring-fan, maar vooral een groot verzamelaar. Het Haagse Historisch Museum wordt op dit moment gerenoveerd. Het publiek kan de spullen over 2 jaar komen bewonderen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Mika Millar was dat, A Little More Time for Love. De Spaanse bosbranden zijn enerzijds het gevolg van klimaatverandering, maar er spelen ook andere factoren. Bijvoorbeeld de leegloop van het platteland. Door grote demografische verschuivingen in Spanje kan het vuur op het platteland meer dan ooit goed om zich heen slaan. Journalist en Spanje-kenner Samuel Wittewijn Gómez. Goedenavond, leuk dat je er bent.
1: Goedenavond.
0: Dank dat je bent gekomen. Het is wel heel heftig om te zien wat er nu aan de hand is in Spanje.
1: Het is heftig, het is ook pijnlijk. Spanje heeft een lange geschiedenis van grote natuurbranden. Maar met name de natuurbrand in de omgeving van Ávila, in de buurt van Madrid, die nu gaande is. Het is de grootste natuurbrand ooit in Spanje. Mensen zijn hun huis kwijt. Vee en wilde dieren zijn omgekomen in het vuur. En er zijn stukken prachtige natuur tot as gereduceerd. Dus het is pijnlijk om te zien.
0: Ik zag ook beelden dat op sommige plekken de brandweer gewoon niet meer de apparatuur en de manschappen had om op te komen dagen.
1: Ja, ik luisterde vandaag naar een ervaren brandweerman. En hij zei dat hij nooit zulke grote of zulke woeste en onvoorspelbare vlammen had gezien. Het leek dat deze natuurbrand een eigen wetten hadden. Ze konden niet voorspellen wat er ging gebeuren. En het enige wat ze konden doen is de randen proberen te blussen en hopen dat het weer beter werd. En het is pas vandaag dat het wind gestopt is met waaien, dat de uitbreiding gestopt is van het vuur. Dus eigenlijk hebben we nu te maken met vuren die niet meer te blussen zijn. Het is vooral hopen dat het weer gunstig is. Anders blijft het vuur zich verspreiden.
0: Het waren voor het vuur optimale condities. Aanhoudende droogte, harde winden, et cetera.
1: Het was ook een natte lente, waardoor er veel vegetatie is ontstaan. En de zomer is vroeg begonnen en meteen heel heet, met hoge temperaturen, waardoor al die vegetatie in één keer opgedroogd is. En zo is een heleboel brandstof ontstaan.
0: Nou, er zijn meerdere factoren, maar één daarvan is ook de leegloop van het platteland. Dat is eigenlijk iets waar je niet meteen aan denkt. Hoe werkt dat?
1: Kijk, we hebben nu te maken natuurlijk met klimaatverandering, maar Spanje heeft altijd heel hete zomers gehad. Dus nu is het erger. Maar de reden dat de natuurbranden zo historisch groot is dat het land compleet veranderd is. Spanje was een agrarisch land. En in een paar decennia is het een stedelijk land geworden. En dat begon eigenlijk in de jaren 60. Toen was Spanje nog heel arm. En het regime van generaal Franco heeft besloten dat Spanje snel moest moderniseren. En wat ze toen gedaan hebben, is veel investeren in de steden, in de industrie. En het platteland werd verwaarloosd. Waardoor miljoenen mensen, gedwongen of niet, in de steden werk moesten gaan zoeken.
0: En hoe heeft dat factoren gecreëerd die gunstig zijn voor bosbranden?
1: Kijk, als ik het heb over leeg Spanje, moeten om de omvang te begrijpen. Er zijn plekken waar de gemiddelde dichte bevolking 1 persoon per vierkante meter is. En er zijn 3000 dorpen die officieel leeg zijn verklaard. Dus dorpen met huizen en kerken waar niemand meer woont. Er zijn ook heel veel dorpen waar wel een handvol mensen wonen. Maar ze zijn meestal oud en ze kunnen het land niet meer bewerken. Waardoor wat er gebeurt is dat grote stukken land dicht gegroeid raken. Er is geen vee om te laten grazen. De bossen worden niet onderhouden. Dus er is een grote ophoping van dorre takken, van struik. En die gebieden zijn verwaarloosd. Dus als effect keert de natuur terug, wat positief is. Maar we hebben nu met de natuur te maken waar als er een brand ontstaat, zoals in dit geval door een menselijke handeling, kan die brand zich heel snel verspreiden.

0: Maar wordt beheerd is ideaal voor vlammen.
1: Ja, gek genoeg wel. Je zou denken, het is goed voor de natuur. En dat is zeker zo. Maar mensen hebben dat land eeuwenlang bewerkt. En in één keer, binnen een paar decennia, is het leeg gelopen. En dat gebeurde door beleid. Waardoor het gebeurde heel snel. Het land heeft zich... Er is een grote accumulatie geweest van vegetatie. En niemand die dat land bewerkt en onderhoudt. Waardoor ja, dan krijg je met zulke grote branden te maken.
0: Wat zijn dat dan voor gebieden? Als iedereen in relatief korte tijd is weggetrokken, het een beetje overwoekerd raakt en ja, er dan nog een paar mensen achterblijven.
1: Het zijn bijzondere plekken.
0: Kan je dat schetsen? Ben je daar geweest?
1: Zeker. Je hoeft gewoon vanuit een van de grote steden, Bilbao, Madrid, Valencia of Barcelona, te rijden. 1 uurtje of 2. En dan kom je bij prachtige kleine wegetjes langs de bergen. Het wordt steeds, het is bosachtig. En je vindt snel allemaal dorpjes met een paar huizen. Wonen meestal mensen, maar heel weinig. Oude mensen, veel, soms katten op straat, soms een beetje vee. Maar een grote stukken land waar er helemaal niks gebeurt. Er gebeurt heel veel, maar er zijn geen mensen. Het zijn heel magische plekken. Vaak zonder internet of telefoonverbinding.
0: Maar niet sneu, het is niet naargeestig.
1: Het heeft ook iets tragisch natuurlijk. Ik ben in een grote stad opgegroeid. Dus ik kijk het, misschien romantiseer ik die toestand.
0: Ja, dat snap
1: maar voor
0: ik
1: de
0: ook.
1: Mensen die moesten weggaan was het wel een tragische en ook een heel snelle omwenteling. Want die plekken werden eeuwenlang bewoond en nu zijn ze helemaal leeg geraakt.
0: Ja, je gaat de boeren ook nog wel missen als ze er niet meer zijn.
1: Zeker.
0: Dit is natuurlijk ook een functie van boeren, is dat ze land beheren en daarmee misschien letten op vuur bestrijden.
1: Boeren zijn heel belangrijk, maar we moeten erbij zeggen dat het gaat om extensieve veehouderij. Dus aan de bio-industrie heb je helemaal niks. Het moet gaan om vee dat vrij loopt.
0: Dat een weiland begraast.
1: Precies, om de vegetatie in toom te houden. Het is ook belangrijk dat men er meer gebruik gaat maken van het land, zoals dat eeuwenlang gebeurd is, door de vruchten uit het bos en uit het land te gebruiken. Er is heel veel te doen, maar we zijn nu, we wonen allemaal in grote steden, of in een land zoals Spanje wonen de meeste mensen in steden. Het land is verwaarloosd. En dan krijg je deze, eigenlijk sneeuwen toestanden met weinig mensen en vooral verwoestende natuurbranden.
0: Is er ook nu discussie over?
1: Zeker.
0: Over hoe dat in de toekomst anders moet?
1: Het is wel een onderwerp. In de zomer komt het steeds terug. Boswachters en deskundigen zeggen, het echte werk moet in het voorjaar beginnen. Nu is het te laat. We moeten meer investeren in het binnenland. Het wordt elke keer gezegd. Maar op die plekken wonen weinig mensen. Die stemmen niet. Na de zomer wordt er weer gesproken voor de zaken van altijd. En het platteland raakt vergeten.
0: Dus die mensen kunnen zich best wel in de steek gelaten voelen.
1: Zeker. Ja. En er is zelfs een partij geweest, of het bestaat nog steeds. Ze hebben ooit 1 Kamerlid gekregen voor leeg Spanje. En ze pleiten bijvoorbeeld voor internetverbinding en betere wegen. Dat soort zaken zijn belangrijk. Maar ook ziekenhuizen. Want niemand wil 200 kilometer van een ziekenhuis vandaan wonen. Het is gewoon niet verstandig.
0: En brandweerkazernes, want die bleken vaak ook nog op best afstand te liggen.
1: Ja, het wordt wel veel geïnvesteerd in het blussen. Daar is Spanje heel goed in. Maar weinig in andere activiteiten. Dus je ziet wel dat er veel windparken en zonenergieparken worden neergezet op dat soort plekken. Maar dat trekt geen mensen aan. En vooral geen mensen die het land kunnen bewerken en op een natuurlijke manier kunnen onderhouden.
0: Doet het jou pijn als Spanje-kenner en liefhebber?
1: Ja, zeker. Want ik ken ook veel van de plekken die nu rondom Madrid en ook in Castellón. Heel mooie plekken. Ook een beetje magisch, want je rijdt weg uit de stad en je belandt heel snel op dat soort gebieden met riviertjes en een enorme uitgestrektheid. Dat is vooral heel, heel bijzonder om mee te maken. En het doet pijn om te zien hoe eigenlijk zo'n schitterend land leidt onder deze...
0: In vlammen opgaat, als je het kort door de bocht zegt.
1: Ja, niet, gelukkig is er veel meer land. Maar het duurt heel lang voor zo'n gebied om weer normaal te worden, zeg maar. Voor ons 5 jaar is veel tijd, maar voor de natuur is heel weinig. Dus het gaat misschien 50 jaar duren.

0: of decennia lang om het weer op die manier te zien. Het groeit allemaal langzaam. Kom weer eerst struikgewassen enzovoort. Dus er is wel een proces. Na een paar jaar kan je al zien dat het beter gaat, maar de gevolgen zullen decennia lang duren.
1: Dankjewel, Samuel Wittevink, dank je hartelijk.

0: John Mayer in the Blood. Ja, we beginnen het volgende onderwerp met een fragment uit de jaren 1970... dat oudere radioluisteraars misschien mild nostalgisch zal maken. De waterstanden.
1: Mainz, 282, plus 9. Bingen, 150, plus 2.
0: Koop. We hadden het eerder over Spanje, maar klimaatverandering heeft uiteraard ook in Nederland de nodige gevolgen. De waterstand van de Rijn is nu buitengewoon laag. Nog niet een record, want dat was 50 jaar geleden, in 1976. Toen stond het water nog lager. Terug in de tijd met hydroloog Nico Wanders van de Universiteit Utrecht. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Het was ook een uitzonderlijk hete zomer, hè, 1976.
2: Uitzonderlijk heet, en zeker als je bedenkt dat dat 50 jaar geleden voorkwam, toen klimaatverandering nog minder in gevolgen had, in elk geval voor het weer, dan dat op dit moment het geval is.
0: En de droogte, hoe erg was dat in 1976?
2: Ja, dat was ja eigenlijk nog een verrassender event, omdat het ja, relatief nog wat koeler was. En wat je eigenlijk ziet in dat jaar, is dat het heel lang duurde. Dus we hebben hele lange tijd, eigenlijk vanaf het begin van het voorjaar, denk aan maart, tot en met eind augustus, bijna geen of bij heel weinig regen gezien. En dus eigenlijk heel langzame, ernstige opbouw ook. Want als je de archiefbeelden bekijkt, ja, dan zie je wat voor impact dat had op het landschap. Ja, impact van die droogte gehad.
0: Maar toen werd het gezien als een speling van de natuur. Als iets dat gewoon af en toe kon gebeuren en toevallig een keer aan het gebeuren was.
2: Ja, en in zekere zin is dat natuurlijk ook zo. Want we hebben daarna eigenlijk 30 jaar lang bijna geen droogte gezien. We hebben ernstige overstromingen gezien in de jaren 90. En pas in 2003, toen kwam er weer een droogte waarvan Nederland dacht, hey, oké, we moeten hier iets aan gaan doen. En toen eigenlijk de volgende was in 2018. Nou ja, nu de laatste paar jaren zien we er veel te veel. Dus nu zien we wel echt een verandering daarin. Maar eigenlijk was het ook een geïsoleerd event in een vrij lange geschiedenis.
0: Zijn er dan toen wel maatregelen genomen? Of zijn er lessen uitgetrokken? Hoe zijn ze daarmee omgegaan?
2: Ja, eigenlijk relatief beperkt. Maar dan moet je ook voorstellen, dat is een ander landschap. Een landschap waar veel kleinschaliger is. Dus je denkt ook boerenbedrijven zijn kleinschaliger. Er was veel minder nationale coördinatie op het gebied van hoe gaan we het water verdelen. En eigenlijk hebben we dat met name opgepakt na 2003. Waarbij ja, we kregen weer heel veel ernstige gevolgen. En toen heeft de overheid ook maatregelen genomen als een landelijke commissie waterverdeling. Dus die kijkt door het hele land hoe erg is die droogte. En waar moet dat water dan heen? En we hebben ook reeksen opgesteld, verdringingsreeks heet dat dan. Van wat is dan, vinden we het allerbelangrijkste? Wat vinden we dan iets minder belangrijk? Enzovoort, enzovoort. Maar dat was in 1976 nog niet. En mensen waren eigenlijk veel meer ja, op zichzelf aangewezen wat dat betreft.
0: Wat waren de gevolgen toen?
2: Ja, je ziet enorme gevolgen in de landbouw. Gewoon minder. De waterschappen waren nog niet zo ja, sophisticated, voor het Nederlands te woord. Maar geavanceerd als dat ze nu zijn. En je ziet eigenlijk dat mensen veel meer hun eigen watervoorziening deden. En dat betekent dus ook dat als boeren op een gegeven moment op, als het op was. Het was ook echt uitzonderlijk lange tijd. Je moet denken aan 200 mm minder aan neerslag. Dat is ongeveer een kwart van het jaar. Totaal, dus dat is best wel aanzienlijk. Hadden ze opeens niet. En dan moesten ze dus uit de grond gaan trekken. En op een gegeven moment zijn die voorraden ook op. Plus dat de pompen ook nog niet zo goed waren als dat ze nu zijn. We kunnen niet zo diep pompen. Konden toen niet zo diep pompen.
0: Dus die konden gewoon niet sproeien?
2: Die konden gewoon niet sproeien op een gegeven moment. En dan zie je echt, als je de oude foto's bekijkt, zie je echt akkers die compleet verdroogd en verdord zijn. Ja.
0: En oogsten die mislukken van fruit en dat soort dingen.
2: Ja, dan gaan die fruitbomen ook dood op een gegeven moment. En dat is een aardige klap.
0: Maar er was toen niet een gedachte van hier gaan we ons op voorbereiden voor de volgende keer. Want ze dachten dit is gewoon een eenmalige gebeurtenis. Dikke pech. Hoe is dat nu? Want nu beginnen we langzaamaan toch wel ons te realiseren dat het structureel is. Nederland is een droogteland aan het worden.
2: Ja, van waterland naar droogteland kun je eigenlijk zeggen hier. En wat we nu zien is dat er ook een omschakeling is van we moeten niet alleen maar water zo snel mogelijk naar de zee brengen. We moeten in sommige tijden ook juist kijken hoe kunnen we dat water beter bij ons houden. Dit soort droge situaties dat we op dit moment zien, de baas te kunnen zijn.
0: Want het meeste water komt met een tamelijke rotvaart via de rivieren het land binnen.
2: Ja.
0: En het wordt met even grote rotvaart de zee weer ingedumpt. Want wij dachten altijd vroeger, we hebben heel veel water, daar moeten we snel vanaf.
2: Ja, en dat heeft ook wel een doel. Want dat water wat ons land binnenkomt, daar houden we bijvoorbeeld ook de scheepvaart mee mogelijk richting Rotterdam. Nou, dat is een behoorlijke economische activiteit. Maar dat betekent wel dat die schepen liefst zonder sluizen richting Duitsland kunnen. En dat doen ze op dit moment ook. Maar ja, daarvoor hebben we heel veel water nodig. Omdat anders de zee ons land binnendringt via die mooie opening die we in Rotterdam hebben. Dus we moeten dat water eigenlijk naar buiten duwen met heel veel zoetwater. Tegelijkertijd vullen we ook ons IJsselmeer ermee. Maar dat verdampt ook weer deels. Dus je ziet dat we dat water ook echt nodig hebben. We zijn wel een beetje verwend wat dat betreft. Dat water komt altijd naar ons toe. En ja, we zijn ook gewend geraakt aan het te gebruiken.
0: Maar we hebben er ook te veel van. Dat is het complexe. Het ene seizoen heb je te veel water en het andere seizoen te weinig water.
2: Nou, en dat maakt het vakgebied hydrologie nu ook uit zijn uitdaging. En ook voor de watermanagers en de waterschappen. Het is een hele grote uitdaging. Want zelfs in de zomer heb je de ene periode helemaal niks. En dan krijg je zoals dit weekend een paar heftige buien. Ja, stel dat je dan al die slootjes, nu kon het wel, maar al die slootjes helemaal voor hebt staan. Ja, dan gaan ze op een gegeven moment overstromen. Of gaan ze buiten hun oevers treden. En dan krijg je weer een natschade staan, een kelder onder water of dat soort situaties. Maar de waterbeheerders van de toekomst en nu eigenlijk ook al krijgen steeds te maken met extreem aan beide kanten. Extreme buien aan de ene kant in de zomer, maar ook langere droge periodes. Dus het water dat valt, komt in kortere, intensere periodes. En dat maakt het heel uitdagend. En dat zeker in de zomer. Als je in de winter gaat kijken, is het iets makkelijker. Want dan is dat afvoeren nog steeds wel een van de dingen die we merendeel moeten doen. Maar ook dan moeten we kijken, waar kunnen we het proberen op te slaan nu alvast voor de zomer. Zodat we alvast een buffertje hebben.
0: Dus meer ruimte voor de rivieren zou dan het motto toch weer zijn.
2: Ja, ruimte voor het water eigenlijk. Want ook buiten de rivieren hebben we het echt nodig. Want de rivier is maar een klein stukje. Maar ook echt dat het water wat onder onze voeten zit. Dat is het grondwater. Daar zit heel veel water. Onder de Veluwe bijvoorbeeld. Daar moeten we het ook vasthouden. Buiten de rivieren. Want ja, daar zitten die boerenbedrijven. Daar zit de industrie die dat grondwater gebruikt. Maar er zit ook de natuur bijvoorbeeld. Die anders te lijden krijgt van schade.
0: Dus je hebt te maken met gebrek aan ruimte. Waar ga je dat water laten? Maar ook een zekere risicoafweging. Want ja, water toestaan betekent ook overstromingsrisico en eventueel natte kelders.
2: Ja.
0: En dat zal ook weer tot woede leiden.
2: Nou, ik hoop geen woede, maar dat vraagt wel iets van ons. Het hangt een beetje vanaf waar het gebeurt. Maar het vraagt ook iets van ons burgers. Wij zijn altijd gewend om het zo snel mogelijk af te voeren. En dat zorgt voor hele droge stukken. Maar tegelijkertijd zorgt dat bijvoorbeeld ook voor dat bodemdaling in het Groene Hart sneller gaat. Want hoe droger die veenbodems maakt, hoe sneller ze in elkaar zakken. Dat is ook iets wat we niet willen. Dus het zal af en toe af. Ja, als burger moeten wij ook accepteren, die waterschappen doen heel hard hun werk en doen heel hard hun best. Maar het kan niet altijd perfect zijn. En als het nou in 99% van de vallen heel goed gaat, dan moeten we af en toe accepteren misschien dat ik met mijn auto door een paar plassen moet rijden, omdat er tijdelijk even wat water op de straat gebufferd staat voor een paar uur, maar dat later wel weer weg is. En dat ten goede van die droge periodes, om bijvoorbeeld ook te kunnen zorgen dat we altijd drinkwater goed kunnen blijven produceren, dat onze industrie kan blijven lopen, dat onze landbouwbedrijven het water kunnen tappen en dat de natuur blijft voortbestaan.
0: We hebben nu best wel draconische maatregelen. Kanalen die dicht blijven, sluizen die niet open gaan. Dat zijn al best ongeziene maatregelen.
2: Ja.
0: Hoe ver kan dat gaan? Als de droogte echt heel erg lang gaat aanhouden, als we het record van 76 breken en misschien nog wel een paar records daarna.
2: Ja. Ja, dan krijg
0: wat krijg je dan?
2: Ja, dan krijg je in eerste instantie onttrekkingsverboden natuurlijk. Die zien we al opduiken voor grond- en oppervlaktewater. Dat betekent dat je dat niet meer mag gebruiken om grasvelden of akkers te bevloeien. Tegelijkertijd zullen we ook zien dat het zoute water steeds verder in Nederland indringt. Want ja, we zeiden net wel, er komt heel veel water onze kant op. Maar we hebben ook echt heel veel nodig daar. Dat betekent dat het moeilijker wordt om drinkwater te maken richting in de regio Rotterdam bijvoorbeeld. Dat wordt uit oppervlaktewater gedaan. Maar dat heeft ook andere gevolgen voor inlaatpunten. We willen ook met dat zoete water spoelen we het zoute water uit het Groene Hart weer weg. Nou, dat zal ook lastig zijn. Dan krijg je een plek als Boskoop. Krijg je bijvoorbeeld te zien dat er steeds meer zout in het water komt. Dat is niet goed voor de fruitbomen daar. De natuur, dat zie je nu al. Als je door het bos loopt of gewoon door een stuk, dan zie je eigenlijk al dat sommige bomen hun bladeren nu al aan het verliezen zijn. Of in elk geval grillig worden. Ja, mijn gazon bijvoorbeeld is ook compleet geel. Dat soort natuur heeft ook tijd nodig om te herstellen. Je ziet dat bijvoorbeeld een heideveld, wat over een paar weken in bloei zou moeten staan, heeft gewoon 5 jaar nodig minimaal voordat het weer hersteld is van zo'n klap. Dan heb ik het nog niet eens over de echt extreme dingen. Je kan ook zien in industrie, onttrekkingsverboden, maar dan gaan we al op die verdringingsreeks die ik aan het begin benoemde, naar de steeds ernstige categorieën.
0: Tot je op een dag de kraan niet meer, maar dat is dan het uiterste geval.
2: Ja, dan En de scheepvaart, laten we die ook. Want dan zie je dat ook dat het steeds lastiger wordt om onze goederen te transporteren richting Duitsland en vice versa.
0: Ik hoor best wel doemscenario's. Nou, laten we hopen dat het zo vaart niet loopt en het water toch wel weer terugkomt. Dank je hartelijk, hydroloog Nico Wanders, naar aanleiding van de huidige droogte, maar ook die van 50 jaar geleden. Het record 1976.

Donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

0: Vrouwtje, we hebben de tijd. Elon Musk, Brad Pitt en nu dus ook Tom Cruise hebben iets met elkaar gemeen. Ze hebben kinderen die niet langer hun achternaam willen dragen. Ze willen niet meer met hun beroemde vader geassocieerd worden. En zo'n naam draag je iedere dag van je leven met je mee. Getroubleerde familiebanden zijn niet de enige reden waarom mensen van achternaam willen veranderen, weet GZ-psycholoog Françoise van Gerwen van Psychologiepraktijk Tilburg. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Komen mensen vaak bij jou in de praktijk terecht omdat ze een naamverandering willen of dat ze daarop uitkomen? Is het iets wat je veel meemaakt?
1: Ja, inmiddels maak ik dat heel veel mee. 14 jaar geleden ben ik er ongeveer mee begonnen. En inmiddels denk ik dat ik 5 of 6 onderzoeken per week doe. Omdat mensen inderdaad tegen de hinder aanlopen, de psychische hinder die ze ervaren, bij hun achternaam of bij hun voornaam. Maar in dit geval hebben we het over de achternaam. Ja.
0: Kan dat eigenlijk makkelijk van achternaam veranderen? Wat is de procedure daarvoor?
1: Het is niet heel makkelijk. Dus er zijn vanuit justitie best wel wat regels. Dus er zijn heel wat procedures voor. En mensen kunnen daar doorheen lopen. Bijvoorbeeld om te kijken van als ik tot mijn 18e bij mijn ouders heb gewoond. Of wat daarna. Of er zitten heel wat haken en ogen aan. Maar dat zijn eigenlijk allemaal feitelijke regelprocedures. En op het moment dat ze daar eigenlijk niet doorheen komen, of ze hebben al dat proberen af te vinken, en ze komen daar nog steeds niet uit, maar ze blijven toch nog steeds hinder hebben van die achternaam, dan kan het onder de procedure van psychische hinder worden aangevraagd. En dan kunnen ze bij mij uitkomen om zich te laten onderzoeken op basis van die psychische hinder. En dan gaan we eigenlijk in gesprek om te kijken van wat is nou die hinder die daarbij zit. Dus toch een belangrijk punt is daarvan, wat is de emotionele of psychologische diepere betekenis die die achternaam heeft, of wat ze met zich meedragen.
0: Ja, op welke manier kan je daar last van hebben? Wat zijn de oorzaken dat je hinder hebt van je achternaam?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. Er zijn heel veel redenen waar mensen mee komen. U vraagt naar de oorzaken. Als ik echt daaronder kijk, dus echt de onderliggende thema's, want daar hebben we het dan over, dat is dan vooral echt wel een stukje identiteit. Ben ik verbonden met mijn naam? Voel ik daar iets bij? Maar wat ik ook echt heel vaak zie, is een stukje autonomie. Voel ik me veilig bij die naam? Wat ik heel erg vaak terughoor, is er erkenning, waardigheid. Heel vaak komt het ook voort uit trauma. Dus dan geeft de naam ook soms recht op herstel, authenticiteit.
0: Dus dat gaat dan over getroubleerde familiegeschiedenissen, waardoor je uiteindelijk niet meer met die naam geassocieerd wil worden.
1: Nou, in de voorbeelden waar u het gesprek mee begon, is dat inderdaad zo. Hè? Dus dan heb je vaak een verstoorde ouder-kindrelatie. Dus dat is inderdaad, dan zit het veel meer in een relatie- en gezinssfeer. Waarbij ouder-kindbanden verbroken zijn of getroubleerd inderdaad. Waar iemand niet meer geïdentificeerd wil worden met een ouder of dat soort ingewikkelde situaties.
0: En zeker als die vader dan zo beroemd is en iedereen bij die achternaam meteen denkt aan die beroemde vader, Musk, Pitt, Cruise, dat soort namen.
1: Ja.
0: Dat is voorstelbaar. Ja. Zijn er ook andere voorbeelden van mensen die misschien met migratiegeschiedenissen zeggen van nou, ik wil een andere naam?
1: Absoluut. Met beroemde mensen is dat invoelbaar om dat voor te stellen. Maar er zijn zeker ook mensen met een migratieachtergrond. Waarbij ofwel een heel simpel, maar ook lastig iets is dat als ze bijvoorbeeld aan de voordeur staan van zich aanmelden hier, de taal niet spreken, moeite hebben met spellen, de naam verkeerd doorgeven, geen papieren hebben. En uiteindelijk een naam verkeerd op papier komt. Ze zijn dan al lang blij dat ze adem kunnen halen en veilig zijn. En denken, och, laat die naam maar zitten. Maar na een paar jaar wel denken van, ik heb eigenlijk geen familie meer. Ik heb helemaal niets meer van het land van herkomst. En ik wil eigenlijk terug naar mijn authentieke naam. En dan is eigenlijk na al die procedures gelopen te hebben soms echt de enige manier om met een psycholoog te praten, om een eigen authentieke naam terug in de goede spelling te krijgen bijvoorbeeld. Maar ook Ja,
0: nou ja, ja, ik vroeg me af, heeft het veel gevolgen als je van naam... Heeft dat op zich ook weer psychologische impact als je van achternaam verandert? Is dat eigenlijk iets waar je makkelijk aan kan aanpassen? Want je moet dan iedereen vertellen, ik heet geen Jansen meer, maar ik heet tegenwoordig anders.
1: Ja, er zitten best wel wat gevolgen aan. Maar de mensen die echt lijden, dus die echt zeggen van het gaat voor mij zo diep en het raakt mij zo in mijn identiteit, of ik voel me zo ontzettend gevangen of beklemd in mijn naam, die hebben ook daar echt wel voor over dat ze ofwel die kosten maken of al die gevolgen daar graag voor dragen. Want het heeft best wel impact. Want het heeft natuurlijk veel te maken met heel je identiteit eigenlijk omgooien. Mensen vermijden heel vaak al een lange tijd hun naam. Dus de mensen die ik spreek, die spreken hun achternaam vaak al niet meer uit. Die gebruiken hem vaak al niet. Of die proberen hun wensnaam al in te voeren. En dat proberen ze vaak al op een milde manier te doen. Bijvoorbeeld bij reserveringen, bij pakjes afhalen. Laatst sprak ik iemand die had het op het werk al voor elkaar gekregen om hem daar al in te voeren. Dus mensen zijn vaak al toch al bezig om die nieuwe of wensnaam al te integreren. En dan is het vaak, sommige mensen spreek ik die zeggen al, ik gebruik al 10 jaar lang mijn wensnaam.
0: En dan af en toe met een paspoort, vliegticket, dan wordt het ineens een probleem. En dan denk je, nou laat ik het maar helemaal officieel doen. Ja, het is ook een definitieve tong uitsteken naar de vader die je niet meer wil kennen. In het geval van Elon Musk, Brad Pitt of Tom Cruise natuurlijk. Dankjewel. GZ-psycholoog Françoise van Gerwen van psychologiepraktijk Tilburg over het veranderen van de achternaam naar aanleiding van de kinderen van beroemde vaders die de beroemde vader niet meer willen kennen.

0: The Boys Are Back in Town van Thin Lizzy. Een hit uit 1976, het geboortejaar van Met het Oog op Morgen. Deze zomer praten we regelmatig over de hits van 50 jaar geleden. De succesnummers. Eerder vanavond sprak ik gitarist Ad van den Berg. En ik vroeg hem wat dit nummer toch zo sterk maakt.
1: Het is een combinatie. Sowieso, Phil Lynott had iets, had een soort streetwise bravoer in zijn hele performances ook, maar ook in veel van zijn teksten. En The Boys Are Back in Town is er één van. En plus de titel en het daaraan gekoppelde refrein natuurlijk, dat spreekt enorm tot de verbeelding. Dat heeft gewoon iets heel stoers. En een beetje suggereert een beetje gevaar, weet je wel. En dat past natuurlijk heel erg bij rock.
0: Ja, yeah, if the boys wanna fight, you better let them.
1: Ja, exactly. Ja. Uiteindelijk is Linda natuurlijk opgegroeid in Ierland. Iedere Ierse pub wordt gewoon iedere avond rollen ze over de grond en slaan elkaar over de kop. Dus hij kende dat gewoon natuurlijk van zijn jeugd af aan. Plus, wat hem ook heel erg heeft gevormd. Hij had een Ierse moeder, maar een gekleurde vader, zoals je goed kan zien. Dat vond men over het algemeen gewoon. Ja, een beetje. Dat werd niet zo heel makkelijk gepikt daar zo. Natuurlijk een hele conservatieve samenleving daar in die tijd ook geweest.
0: Dus hij viel er een beetje buiten, bedoel je?
1: Ja, zeker. Ja, net zoals Eddie en Alex van Halen eigenlijk. Die toch half Indonesisch en half Nederlands zijn. Nou, had Phil Lynott had een enorme stijl. En dan kun je op al die foto's zien uit die tijd. Het was toch een beetje een. Hij had altijd iets gentlemansachtigs over zich. Hij trok er graag iets aan waarmee je normaal gesproken naar een diner gaat. Maar dat combineer je wel met een leren broek. Er bleef natuurlijk wel een rock-element in zitten.
0: Maar het was een rock'n'roll gentleman, was het eigenlijk. Een keurige rocker. Maar jij hebt ooit, dat wist ik eigenlijk helemaal niet, in 1981, dus 5 jaar na die grote hit, auditie gedaan om gitarist bij Thin Lizzy te worden. Hoe ging dat?
1: Nou ja, het was eigenlijk niet eens een auditie, want ik werd gebeld door de manager van Thin Lizzy. En dat was naar aanleiding van het feit dat ik had in 1977, 78, had ik een band bij elkaar gezet. Die band heette Teaser en dat was heel erg gebaseerd, ja, een bluesrock band. En we zaten op het Vertigo label en daar zat Thin Lizzy ook. En die manager, een van die managers van Thin Lizzy, die zegt die plaat hangen. Ik had nog een opvallende hoes ervoor geschilderd. Ik heb eigenlijk van al mijn platen zelf de schilderijen voor de hoes gemaakt. En die trok nogal de aandacht, blijkbaar. Dus die gast zei, wat is dit eigenlijk? En ze doen ze, ja, dat is een band uit Nederland en van een gitarist en die heet ze zo. En toen is die gast gaan luisteren en die dacht, hey, misschien is dat wel een goede vervanger voor. Ik dacht dat Gary Moore was die net weg was. En zodoende werd mijn moeder midden in de nacht gebeld door een gast uit Engeland. Een van die managers, tourmanagers. En die vroeg, is Adrian ook thuis? En mijn moeder zei, nou ja, hij is op de stad in of ligt boven in bed. Ik weet het niet precies, maar dan kun je best morgen even overdag terugbellen. Zo groot is het tijdsverschil niet. Dus dat gebeurde. En de volgende dag toen stelde die gast voor, heb je zin om naar Londen te komen om een dag of wat met de band mee te spelen en te kijken hoe je erbij voelt. En te kijken hoe het klikt.
0: En dat heb je gedaan?
1: Dat heb ik dus gedaan. Dus hij stuurde een ticket op. En dat was de eerste keer dat ik in een vliegtuig had gezeten ook. Ik was meteen de stad in gegaan om een leren broek te kopen. Ik dacht, ik moet er toch een beetje stoer uitzien. Inderdaad, de volgende dag, of de dag dat hij gebeld heeft en de ticket had gestuurd, naar Schiphol gegaan met de trein. En naar Londen gevlogen, waar ik af werd gehaald door een van die managers. En die heeft mij vanuit de luchthaven heeft hij mij naar het theater gereden waar ze repeteerden. Toen voelde hij me een beetje aan de tand. Hij zegt, wat vind je eigenlijk van? Je bent net aan je kunstacademie-studie begonnen. Wil je die eigenlijk wel opgeven van zoiets als dit? Want,
0: hij vroeg je eigenlijk, is het wel zo'n goed idee? Dus die auditie moest nog beginnen en hij gaf je eigenlijk al een soort twijfel. Hoe ging de auditie zelf? Heb je gewoon met Phil Lynott daar staan spelen en even deel van die band uitgemaakt?
1: Ja, met de hele band, een paar dagen. En ik had me heel goed voorbereid, want ik wist niet wie van de twee gitaristen welke stem speelde, zeg maar.
0: Want ze deden altijd die twin solo's, hè? Dat was
1: precies,
0: het handelsmerk.
1: Ja, dus ik wist niet wie welk gedeelte deed. Ik dacht, weet je wat, ik leer ze gewoon allebei. En dan kan ik gewoon zeggen, nou, welke wil je dat ik speel? Dus ik was hartstikke goed voorbereid. En ik was een beetje een behoorlijke Thin Lizzy-fan wel. Dus ik kende al je nummers wel.
0: Ben je aangenomen? Is het goed geëindigd, die auditie?
1: Ja, zeker. Want wat er eigenlijk gebeurde, want dat was eigenlijk het moment dat ik dacht, ja, misschien had die manager wel gelijk. Phil vierde zijn verjaardag. Ik weet niet hoeveelste jaar het was. En hij nodigde me uit om naar zijn huis te komen. En er kwamen een hoop van die lui onder de bandleden. En een hoop lui uit de Londense scene. En het duurde niet lang of iedereen was gestoond als een ui. En ik heb nooit dat gebruikt. Ook in die tijd niet. Ik dronk niet en ik deed geen drugs.
0: En Thin Lizzy was berucht om het drank- en drugsgebruik.
1: Ja, zeker. Dat was zeker het geval. En dat had die manager me ook wel ingefluisterd. Dus ja, weet je wel, doe je dat soort dingen? Ik zei, nee, eigenlijk niet. Dan ga je je heel bij thuis voelen. In ieder geval, ik was in een hoekje gedoken met een boek over Jimi Hendrix. Wat ik had gevonden. Ik dacht, ja, ik weet niet wat ik allemaal met die stoonde lui moet. Dus ik dacht, ik trek me even terug. Dan ga ik niet proberen om mee te lullen met die lui. Terwijl iedereen gewoon dronken of stoond was. En toen kwam dus die manager naar me toe. Die vroeg, waar zit erin? Weet je, oh, die zit daar ergens in die kamer. En hij zei, ja, wat vind je ervan? Ik zei, ja, ik weet inderdaad niet of dat wat van mij is. Want ik had ondertussen ook even met mijn pa gebeld. En die zei, ja, ik zou zelf het liefste zien dat je kunstacademie afmaakt. Want dan kan je wat. Dan kan je lesgeven. Of weet ik veel wat als het niet goed gaat in de muziek. En dat heb ik me vastgehouden. Ik zei, dat heb ik tegen die gast ook gezegd. Hij bracht me terug naar het station. Ondertussen was ik nog wel even blijven hangen op die verjaardagsparty. En de volgende dag werd ik met een limo naar de luchthaven gebracht. En daar zat die manager ook bij in. En toen heb ik hem uitvoerig uitgelegd. Ik dacht, ja, ik zou het ontzettend graag willen doen, maar ik kan het gewoon niet doen. Ik moet gewoon die academie afmaken. Hij had me ook van tevoren al gezegd, en dat was ook wel belangrijk. Hij zei, allereerst zit de band niet in een hele goede fase en veel qua gezondheid al helemaal niet.
0: Het was, The Boys Are Back in Town blijft hun beste nummer. Ze hebben veel moois gemaakt, maar deze klassieker staat vier overeind. En prachtig gitaarwerk ook. Ja. Dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen. En leuk om je te spreken. Dank je hartelijk.
1: Ja, insgelijks bedankt. En ik trek nog even een glaasje in.
0: Gezellig.
1: Mooie zomeravond. Dus dan dank je. Nog even van.
0: Dag.
1: Hey, bedankt hè. Dag.
0: Ad van den Berg over Thin Lizzy. Was dat The Boys Are Back in Town uit 1976. Dit was het oog voor vanavond. Morgen zit hier niemand minder dan Mieke van der Bij. Een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, musicalster en actrice Carolina Dijkhuizen over haar rol als Hermelien in de voorstelling Harry Potter en het vervloekte kind.
2: Ik denk dat het heel erg gaat over anders zijn. Als ik hierbij nog had moeten zingen, dan had ik het niet overleefd. Dat zeg ik je heel eerlijk.
0: En rechter in rusten Ibo Buruma over de podcast Goliath.
3: Ik vond rechten zo verschrikkelijk saai.
0: Waarin hij schijnbaar ongelijke juridische zaken duidt.
3: Wat is er nou aan de hand voor deze burger in de verhouding tot dat grote geheel?
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
14: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
17: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en het zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n $20 miljard zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
1: Omroep Friesland.
18: Vroeger de PC.
1: dan staat de hele steenfabriek stil.
18: Ik ken uit net een slagmes. Wat mooi ik het ben beleven. De PC.
19: Het is een dag van traditie.
20: Omroep Friesland. PC Café.
21: Pak alles bij de rondschuld dan. Ja, ik denk dat we ja, daar aan moet praten.
22: Presentatie Geert van Tunen.
23: Dankjewel, het is 8:03 minuten oor size en dit is PC Café. Het is alweer de laatste van 2026, maar je maakt er een prachtig oeren van. Rechtstreeks uit een grootvolle bocht van Guinea. De temperatuur rint hierop naar tropische waarden. Maar wij houden de holle koel bij prachtige gasten die aan tafel zitten. We praten met André Kupers, 24 jaar geleden woon hij de PC. Er is ook een man die PC net woon had en hem ook nooit winnen zil, omdat hij vanwege een ernstige blessure ophouden had. Het is Us Harlinger, oude zoon Dylan Drent, maar we praten wel eventjes. Maar in verzeld. Dat moet duidelijk wezen. We hebben Sima Volber daar dadelijk zo'n tafel. Na 20 jaar houdt hij ermee op als secretaris van de PC. Zijn vervanger is direct, dat is Karel Nijman. En die neemt zijn huid mee en dat had een reden. Daar praat wek over. En Pieter Winsemius is hier aan tafel. Oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Jazeker, het is 100 jaar alleen, meneer Winsemius. Maar je hebt het nog altijd op je schouders hingen. En je bent een besibbe aan de, ja, de Oud-Meijerspartij in Hitsen. Want jouw roots lezen in dat prachtige dorp hier in Friesland. Fijn dat je er binnen. We hebben een columnist, dat is Romke Toering. In de muziek, ja, die komt ik uit Haas. Die is van Wiebe van Dijk, Brambo en Wietse. Dat alles is voor deze Tiesdietioen.
22: PC Café.
23: We beginnen in 2010 bij André Kupers. Want André Kupers, ja, ik moet zeggen, ik zie het dus een beetje te schen van. En dat wie ik wel een beetje het gevoel wat erbij is leven. Wanneer zal die André Kupers nou potverdikken, maar eindelijk die PC is winnen? Wat herstel langs in ons kieten matten, hè?
24: Ja, ja, het had inderdaad even door. Ik had Jood nog even een huis, jongen. Maar ja, een jongetje 12, jongen, wie mijn eerste PC inderdaad. En ja, als hem dan in 2010 winnen, dan had het even door, ja.
23: Ja, toen zie je het, ja, ja, maar toen zie je het er al een keer tegenbij. Want 12 jaar, jongen, hier staat een 12e prijs.
24: Ja, klopt. Ja, ja, inderdaad.
23: En toen,
24: ja.
23: Toen maken ze echt nog onderdeel uit van die legendarische partij in jongetje 96. Best ook. Ja. Ik te lachen.
24: Ja, ik maak even nog wat denken dan. Maar,
23: ja, nee, nou, ik zal je even helpen. Door Keertjes, mijn Gerrit Mokkinga.
24: En Tunnel.
23: En Tunnel. Ja. En je moest een zinne man, wist Craig geanimeerd, maar Stijn had te praten. En die voor de bocht zijn Johan Mokkinga, ja. Mijn zakenpot en Pieter Tienstra. Het weer die bijzondere partij. Waarin Johan Mokkinga, die nog nooit een PC woont hier, hem voor het eerst winnen koor. Het weer de partij met Gerrit Mokkinga, zijn allerlaatste PC Keertje. En die PC echt nog nooit woont hier. Wat stier daar wat op het spul? En het is de meest intense keerspartij die ik in mijn leven ooit zien had. Kist al die partijen van de geest krijgen?
24: Ja, nou ja, wie van mijn vier, van mijn vier en zoals gelijk had wie verleren? Nee. Is dat niet bijst dit?
23: Nee, het wie vier was een gelijk, hè?
24: Vier was een gelijk? Ja. Oké. Okay. Nou ja, dan wie ik er wel tegenbij. Ja.
23: Nou, normaal zuggen we net op.
24: Nee,
23: nee, nee, nee,
24: nee. Nee, nou, als je die partij wat me echt bijbloeien is, dat we nooit hier in de box, en dat begrutte me schrik om Gerrit Mokkinga.
23: Ja.
24: Want ja, dat is natuurlijk een geweldige keertje geweest. En nou ja, die had jammer genoeg nooit de PC winnen kunnen. Nee,
23: kies toch mij dat beeld te schetsen in die box. Want eigenlijk hier iedereen wel zoiets. Echt de winnaars. Johan, ja, die zijn broer al slaan, maar het is net oors. Het is topsport. Dat kan net oors. Maar iedereen hier wel begrutje met Germ. Zo'n machtig mooie keertje die hem dan dus net wint.
24: Nee, klopt.
23: Wat wie het beeld in die kleinbox?
24: Nou ja, dat waren het zo zijn natuurlijk. Ik hier de treden super goede wang. Hè, want ja, ik gun het van harte. Ja. En ja, het achtervolg had je altijd. Nou, had je een hele goede keer geweest binnen, maar je had de PC net boven.
23: Nee.
24: Dat is, nou, dat is jammer.
23: Ja, dat is absoluut jammer. Ja. En toen tochten wij, verdorie, André Koel wel eens de tweede Gerre Mokkinga.
24: Ja, maar
23: is dat
24: wie
23: het net heeft hetzelfde wel eens, hoor.
24: Dat wie net zei.
23: Nee.
24: Nee, nou ja, ik had altijd wel tocht. Tenminste, je ging aan de PC aan te winnen.
23: Ja.
24: En dat heb ik altijd in de holle gewoon. En ja, het zelf eerst een keer slagen.
23: Ja, dat gevoel hier is wel zeker.
24: Ja, zeker. Ik heb in je keer gewoon toen, nou ja, het seizoen, toen keerst me echt super. En dan woonde ik een heel prote. En toen heb ik een keer mijn grote moeder zo. En wij winnen de PC, ik.
23: Ja.
24: Ja, dat doet dus net weer, want we woonden net. Maar nee, nou ja, ik ben natuurlijk blij aan boem.
23: Ja, want dan komen we in 2010 en dan eindelijk is het Safir. En dan winst al die PC. Is dat, ja, hoe mag ik dat nog steeds weten? Is dat een verlossing? Ja, ik zet het altijd iets zo in dit programma,
24: ja,
23: dat begrip.
24: Nou ja, dat was zo vanzelf. Hey, ja. Je had er tegenbij geweest. En ja, had je hem winnen, dat is natuurlijk machtig mooi als keester.
23: Wat gebeurde er toen Staal moest?
24: Ja.
23: Je keert zijn overigens even goed. Werd je in Johan Hockinga, maar je zakenporten.
24: Ja.
23: En een piep. piep, piep, jongen. Tirke Trimstra. Ja. Ik kwam volgens mij ook een betrij om hier nacht.
24: Ja, klopt. Ik stie ook net geweldig uit te slaan in de finale in het begin. En zat ik het nog wat herinneren ken. En waar het van mij, we kwamen weer wat bij. En een fjouwer om het draaien. En zoals lief sloeg hem door de hoeken. Volgens mij boven. Ja. Wat ik nog in de gedachten heb.
23: Ja.
24: Nou ja, toen week er ons wel een beetje van verlost. Want is die bij mij natuurlijk wel wat druk op.
23: Ja, dat, zie je die druk van?
24: Ja, zie je al die van net, maar dat zit
23: ja, maar je bent al 24 is nou voor zezen.
24: Dat is ik zei.
23: Ja, die druk zie je er dus wel degelijk
24: op. Ja, ik denk het wel. Je had direct in het begin van de partij, voor een peer roosje in je domme oinspul, dan keert het volle makkelijker.
23: Ja, maar dat is niet het geval.
24: Nee, dat is zeker het geval net.
23: Nee.
24: En dan mijn blied werd hem zo'n maat als Chris en Pieter. Hè?
23: Ja, dat doe ik zeker. Ja, ja. Maar, ja,
0: en Chris die hier, ik een analyse al van die wedstrijd. Hij zei, wij zijn de favoriet, dus wij moeten hem eigenlijk winnen.
24: Ja.
0: Dat joeg hij extra druk of net?
24: Nee, dat net. Je wil hem gewoon winnen. En het had al zo lang geworden. En je had er al eens een keer een roeken kennen. Je had al een keer in die finale staan. Dus ja, en ja, dat verhaal hebben we vaak. Dat krijg ik ook warm hier al Reinder. Het bloot je altijd achtervolg. Je kan nooit de PC winnen.
23: Nee, precies. En dat achtervolgt hij die een hele leven lang.
24: Nou ja, dat is.
23: Ja, maar daar herstelt dus Gilles van, want dat herst een boel.
24: Ongelukkig net. Nee.
23: En ik kan me nog herinneren dat ik weer toen die jongens bij die thuis. Je bent overigens wel het keert prijswinnende tour dat in een uitgebreide NOS-reportage ziet of in het sportprogramma. Hè?
24: Oké, ja, dat zou
23: ik
24: wel kennen.
23: Ja, dat heb ik zelf mooi monteerd en insprutsen, weet ik nog. En toen kwam ik bij Dij. En dat is zo'n mooi verhaal. En toen dan zie je het helemaal. Ja, nou, gelukzaliger heb ik zelf met een Timmermans jongen, moet ik eerlijk zeggen, André. En dan zie je het op die bank. Hij zei, wat mij nou gebeurt. Ik zag bij de brievenbus en er luidt een kaartje in van...
24: Ja.
23: Nou?
24: Johannes Westra?
23: Ja.
24: Ja. Ja, dat deed me ook heel wat.
23: Dat deed hij wat?
24: Ja. Ja, Johannes, ik zei al, meester Westra, maar dat is vroeger mijn...
23: Zeker?
24: Mijn leraar was op een school. En u zou het niet kunnen altijd goed met Westra, maar ik zei ook altijd, ik had respect voor die man. En ik heb hem net volle bewondering kind, maar een keer rijden natuurlijk, want ik ben wat jonger. Maar wat die man uitstraalt en wat hij doet, en dat bewonderen mij altijd wel.
23: En dan winst al de PC en dan luidt er opeens van de grutte Johannes Westra, samen een kaartje in de bus.
24: Ah, zeker. En dat is mooi. Geweldig.
23: Ja. Maar is mijn vraag, ik ben benieuwd, heeft dat kaartje toevallig nog?
24: Ja, ik denk ook alles nog.
23: Ja, he?
24: Ja, zeker.
23: Ja,
24: ja, want mijn beppe die houdt alles bij, plakboeken, nou, en Geertje houdt alles bij. Ja. Dus daar zit het vijf nog in, maar dat zit net op een squashmantel.
23: Nee, dat hoeft ik niet. Maar ik hoop je echt dat er het nog gaat, wist wel?
24: Ja, zeker. Ja,
23: nee, maar dat is mooi. Ja, ik mag toch nog even, ik weet het helke, hier is er nog... Want er
0: ja, ik zie nou, dat kaartje heeft hij nou wel, maar over dat ding een best wel kwijtrekken. Want dat weet ik nog een drama bij die. Er is inbrutsen, de beskeersprijzen kwijtrekken.
24: Ja.
0: Nooit west, jongen, hè?
24: Nee, klopt. En dan kom je rond van vakantie en dan stier het Ruud achter je. En dan als je binnen en dan is alles fut. Ja, als je dan zag ik de groen alleen onder voor het woon. Want alle Gouden Willems en mijn Gouden Klokjes. Nou ja, en dan wat oorspullen al even zelf. Maar,
23: dat is het eervullig als de waarde die het had, hè?
24: Ja. Ja, zeker weten. Nou ja, die Gouden Klokjes ook. Dat mis ik wel.
0: Is die een keer op Marktplaats een poging die in, hè? Dat er iets opstier?
24: Nou, toen kreeg ik bericht van het politiebureau uit de Waarden. Die hier nou traceert op Marktplaats dan dat er iemand die beer van die Gouden Willems woont. Maar ja, ik kan nooit zeggen dat die van mij binnen. Want dus die natuurlijk een initiaal niet van AK of...
0: Ja, maar we nog een cold case zaak van Maatje.
23: Ja, we fietsen er even heel snel terug in. Want maar dat is ook een van de weinige keertjes die de KNKB voor het gerucht sleept. Hè,
24: ja. Ja, daar ben ik net trots op. Maar, ja, ik heb een hekel aan onrecht. En had ik net mijn gelijk ergens in krijg, dan zie ik het verder uit.
23: In de boost? In de boost is
24: het? Nou ja, ik dat hebben mij in angst nog een west. Maar ik heb wel mijn gelijk
23: gekregen.
24: Ja, jammer dat ze me het niet hier maar. Ja.
23: Goed. Daar hoef ik dat niet in. Maar ik denk, ik mag het toch even nemen over die hier hebben. En de tijd beperkt is, maar we er snel erin. Ik heb eigenlijk een klemmende vraag, Hondij. En dat is de volgende.
24: Mag ik eerst een slokje bier nemen?
23: Ja, neem eerst even een slok. Want eigenlijk heb ik heb die een hele carrière volgen als verslagjouwer. En alle keren dacht ik van, André, als nou eens een keer serieus voor die sport leeft eerst. Als nou eens een keer alles op de trainingen niet hel haast. Als er meer van jou heeft. Wat hier zou dan nog een volle grotere keer zou willen kennen als nou al best. Wat vies ervan dat ik dat sinds zees?
24: Nee, dat is niks. Dat mag je best vrij. Er ben wel meer die het zien zijn. Maar ik heb op mijn manier heb het keers en beleefd. En zat ik het dingen heb, ben ik er super vreemd. Maar ik heb er angst en meer uit helik in op zat ik er zelf veel. Ik heb nog een, nou ja, dat boek nog wel even doen. Een prachtig mooie tijd, hoe met Piet Jets Faber als trainer. Ja. Dat,
23: oh, die ben ik wel eens zesde op die trainingen.
24: Ja.
23: Nou, nou dat ja. Wie een feest, hè?
24: Ja, nou ja, dat ja. Wie een feest, maar er moest wel wat gebeuren.
23: Wat zie ik die vertellen?
24: Dan wie ik wel van een partij, want ik kreeg heel veel bewondering van Piet Jets Faber. En ja. dan doe ik wel wat, ja. Extra's.
23: En dan zei Piet Jets Faber, het zijn Chris en Pieter van Tun, jongens, gooi die bal nou eens maar een boogje achterin.
24: Ja.
23: In plaats van dat gang is alles.
24: Ja. Ja, ja, die tocht recht toen nooit. Dat heb ik nog rond de snoeien. Ik weet van zaken. En hoe die de partijen beleven. Ja. En toen meest maar de PC toen.
23: Ja.
24: Van een jongen, dan is je dan dat een beetje jongens.
23: Nou, tot slot, André, wist er nog wel eens aan herinnerd. Aan die ene prachtige oerwinning. Want hij weer prachtig op die PC van 24 jaar verliezen.
24: Ja, nou ja, als je in principe wil je er alle weken wel oerl, weet je, dat heb ik nog altijd. Wij komen met heel veel mensen die ken jou en die ken ik net. Had ik mijn geertje in de stijl erin, dan ben je heel veel die zei van, goeie André, goeie. Maar wees dat wat, zou ik zien geertje dan? Ik weet het net.
23: Dat is geen idee.
24: Ze wil net alleen nog op een PC komen, maar...
23: Nee, nou ja, het is... Wie is een sieraad om daar te zijn, wat die ochtend
24: weer... Prachtig mooi.
23: Een mooi slagje, man. Prachtig mooi. Tiekentank, dat is toch een keer bij het Westbist in PC-café. De PC-winner van 24 jaar geleden, André. En dan is het 14 minuten oor sergeant. Ja, en dan komen we van het ene succes naar het andere succes, wat net een groot succes worden is, althans net goed die het graag beleefd had. Want jongens, wat koe deze man het publiek mooi vermaaitje. Wat hier die een prachtige slag, wat hier die een drive en wat hier die een willen in het veld. En dan komt er opeens op 16 juli 2022 een einde aan. Helco, dat wie is erbij?
0: Ik wie erbij en ja, maak hem wie eigenlijk wel een veld dat Dylan dat hij laai. Pakt dus een soort prezen. En dan komt er volgens mij een retourslag van Erwin Sielsre. Waarom? Die gebroekelijke doek. En doe.
2: Ja, ik weet nog dat wij vanuit het perk die bal naar boven sloegen. Erwin retourneert hem. En ik zie die bal aankomen. Ik maak een duik die ik nou ja, eigenlijk gemiddeld in de partij wel 10 keer maak. Ja. En ik duik op die bal en ik, nou ja, ik zie iemand voor me staan. Op dat moment zag ik niet dat het Gaetano was. Maar ik duik naar die bal en ik zie mijn rechterhand eigenlijk naast Gaetano gaan. En mijn lichaam aan de linkerkant van hem. En op het moment dat ik neerkom, voelt het al niet helemaal zoals het moet voelen. En op dat moment...
0: Volgens mij was het direct al zie je maar een vervanger van mij.
2: Nou, ik zat tegen Matten inderdaad van zoek maar een vervanger.
23: Matten is Matten Bergsma, ja. Die maat. Ja,
2: ja. Opslaan. Ik zei zoek maar een vervanger, want ik zei het voelt nu niet goed. Al had ik niet het idee dat het 4 jaar zou duren. Maar,
23: ja, aan de andere kant, Dylan, ik kan me nog herinneren, er moest een vervanger voor die komen op de PC. Je hem stutsen de gag met de journalisten die weten hoe en wie dan die vervanger in. Je hem hier de plezier om. En dan zei maar ik kom wel waarom. En de Kaamstap waarom. De Kaamstap in Frenzy weer op het veld. De Kaamstap in Lial weer op het veld. Ik zocht die nog als een soort van Henry Buitenzorg. Werkelijk de kniekousjes lekker omhoog trekken. Zocht die het veld op draven komen in Jereveen. Daar moest ik nog de premie trouwens met Ian omlopen en de rest balkeren. Het woer net, het koer net, hè?
2: Nou, in Heerenveen was het zo dat we hadden afgesproken dat ik 1 wedstrijd zou kaatsen. En dat we dan een ballenkeren zouden zoeken. Alleen op dat moment hadden we iemand gevraagd. En volgens de regels, hoe het precies zat, weet ik niet meer. Maar dat mocht niet, dus ik moest doorkaatsen.
23: Aha.
2: En toen dacht ik van, nou ja, op zich heb ik de eerste omloop geen last gehad. Dus ik ga gewoon verder. En toen een van de eerste ballen die ik sloeg, toen was het gelijk al mis.
23: Mis, hè?
2: Ja. Hij zat er nog wel in, maar toen ben ik verder gegaan als ballenkeerder inderdaad. Ja.
0: Want bij die herotraining in Frenzy, toen skeet hij de nevens mij wel uit. Toen wist al geopereerd, trilde ze een paar keer en toen een goede slag en toen weer het mis.
2: Ja, het is misgegaan, toen ben ik geopereerd. En die arts die zei tegen mij, we hebben foto's gemaakt, we hebben oefeningen gedaan van nou, nu is het goed. Hij zit vast en het komt allemaal goed. En toen waren we in Vraneker inderdaad, toen kreeg ik een bal. Ik weet nog, Johannes van der Veen sloeg op. En die bal die komt rechts van mij en die knikt wat naar links. En ik maak slaande beweging. En toen, nou ja, toen lag hij er weer naast.
23: Ja, maar vreselijk, hè?
2: Ja, ik denk dat is die operatie voor niks geweest.
23: Ja, precies. Ja, maar het werd een leidensweg. Voordat we die leidensweg verder even uitwerken, wil ik toch even zien naar die PC-finale van 2021. Het spiet mij liever niet. Ik begreep het. Want toen dachten wij eigenlijk, want wat hier in een prachtig betoer, hè, Maarten Bergsma direct nabij. En dat team denkt, nou komt die Dylan. Dit wordt zijn PC. De wie is de hele dag vliegend in vorm. Het ging geweldig. En dan komt die finale. En dan komt zeggen hoe Gert aan de Van der Bos te staan. Ik heb er een stikje geschreven in de kranten voor deze PC. En ik heb erin zijn van alles wat in de voorgaande partijen boven vleeg nou kweer. Dat is gechargeerd, maar ik kwam het wel ongeveer op deel.
2: Ja, ik weet nog dat wij inderdaad de eerste drie partijen eigenlijk vliegend aan het kaatsen waren. Ja. Alles liep, alles ging goed. En finale... Het is moeilijk te beschrijven, maar die finale begint. Het is toch een bepaalde andere druk die je ervaart, zeg maar.
23: Hier is het, die druk.
2: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, je kaast voor het eerst een PC-finale. Ik had hem graag nog een keer kaas. Dan weet je in ieder geval welke druk die je hebt, zeg maar. Ja. Alleen, ik weet nog dat de allereerste bal van Bos, die sloeg hij op. Die raakte ik al niet heel lekker, maar het was overlopen. Dus ik denk, nou mooi, we staan er twee voor.
23: Daar kwamen ze mooi mee weg.
2: Ja, kwamen we mooi mee weg. Ja. Maar ik weet nog, ja, eigenlijk alle drie de partijen ervoor. Alles wat jij in het hart raakte, zo noemen we dat dan zeg maar, in het hart.
23: Midden van de wand.
2: Dat was nu of 3 centimeter naar links of naar rechts of eronder. En eigenlijk, ik haalde sowieso mijn niveau niet. En dan de hele partij, dan sukkelt dat wat door. En dan... als je dan tegen zo'n partuurkaas die wel een niveau haalt.
23: Ja, dat werd toch wel een enorme teleurstelling. Echt hoe die partij verroemd, want je bent daar eigenlijk een beetje kansleer zo knald, hè?
2: Ja, achteraf nu we hier zitten en dat ik nooit meer de PC zou kaatsen, heb ik er meer problemen mee.
23: Ja, dat snap ik heel goed. Ja.
2: Is kut, want aan de andere kant denk ik van op dat moment denk ik, oké, ik verlies die PC-finale. Er komen nog wel een paar finales aan.
23: Jawel, hinder ik voor die kom.
2: Want zo stonden we er ook in.
23: Ja.
0: Alleen, ja, want dan zou je schrik

0: Ik probeer mijn dingen te doen, ja.
1: Ja. Nou ja, het werd eigenlijk een leidensweg. Schroeven erin, schroeven eruit. Naar Naarden om te revalideren, om te behandelen. 15.000 kilometer spelen. Ja, wat hest net al die dingen. Dat is, Dylan, was hij zelf nooit verwieten kist. Hest er echt alles aan dienen om waarom te komen?
0: Ja, ik heb zeker alles gedaan. Want het enige jammer is dan dat jij met een arts om tafel gaat en die zegt van als we dit doen, komt het helemaal goed.
1: Ja, dat herstel
0: je. Heb je die operatie aangegaan, ben je er alles aan gaan doen om te herstellen. Vervolgens ben je weer gaan trainen, ben je wedstrijden gaan spelen, gaat het weer mis. En dat de volgende arts, want dan is het de tweede arts met wie je om tafel gaat, ja, we hadden achteraf beter gelijk deze operatie kunnen doen. En dan doe je die operatie en dan zeggen ze, nou, operatie geslaagd, foto's gemaakt, nou, nu is het helemaal goed.
1: Ja.
0: En dan kom je eigenlijk tot aan je herstel. Heb je er alles aan gedaan? De Casio Minnesca, weet ik nog, de woensdag.
1: Ja.
0: En dat mensen naar me toe komen, jullie hebben die partij verloren, maar je hield je ook in. Ja, ik zei, klopt. Ik zei, ik voel me nog niet helemaal, maar ik zei, aankomend weekend in Leeuwarden. Ik zei, dan geef ik echt gas, dan weet ik ook waar ik sta.
1: Ja, nou, dat hebben ze, jongen.
0: En achteraf had ik al wel een beetje in mijn hoofd van, oké, als ik nu volle bak uithaal, denk ik niet dat het goed komt. Maar ja, de arts die zegt, die heeft ervoor geleerd, komt vast goed. SOK van Leeuwarden, de eerste twee ballen die ik krijg, die sla ik over de boven. Ik denk, nou, dit komt helemaal goed. En de derde bal die ik krijg, dan juich ik nog, maar ik kijk naar rechts en ik denk van ja, dit is helemaal niet goed.
1: Ja,
0: nee. Dus ik sla hem weer uit de kom en eigenlijk vanaf dat moment is alles weer.
1: En toen wie het eigenlijk wel dien. In april van dit jaar zei hij, nou houdt het op, ik jou het op. En dat begrijpen wij. Maar dat doet wel zeer, dat snap ik. Tot slot, want kist nooit keer zijn Shen, morgen is PC, dan komt de Shen, wat doet?
0: Ja, natuurlijk, het is een bepaalde familie hè, die je opbouwt. En het is niet zo dat ik hem niet win, dat ik het anderen niet gun. Dus het is meer van ja, ik weet nog op het moment dat ik daar sta, dat andere jongens daar nu staan, dan denk ik van ja, dat is natuurlijk het mooiste wat je als jongen mee kan maken, dat je er per se kan kaatsen.
1: Nou, wij begrijpen die leed en we tochten wat kunnen we daar nou aan doen. Wij hebben contact zag met Wiebe van Dijk, een plaggenoord van Dijk. En wij zijn Sjen Wiebe, daar heeft een leuk liedje maken op Let It Be van de Beatles, mooie staat aan het wat. Maar daar is toch verdorie ook wel een tekst voor Dylan op te maken. Wiebe zei, ja natuurlijk ken ik dat. En dat had hij dien. En hij had er een prachtig liedje van maken en dat zul je nou Mois in beide maten, Brambo en Wietse Sjonge. Het lied van Dylan Drent in het Harlingers. Wiebe van Dijk en Sjen Maarten uit Harlingers.

0: Ja, dat is toch prachtig. Harlingen zonder elkaar, hè? Wiebe, Brambo en Wietse. Met de tekst van Wiebe. Prachtig dingen, dankjewel. Nou, die wieverdij, Dylan, alsjeblieft, die nemen we mee. Dat zwart ik wel van alles hoe wij over die denken. Het is tijd voor de columnist. En de columnist die werd Joert inlaat, toch mijn goede collega Helke Broersma.
1: Ja, Romke Toering, hij weet het nog in Mantgen, maar het is een Littenser. Een Aine Piek, schreeuwer, hij is een scenario schreeuwer. Hij schreeuwt boeken. Hij had een zware operatiehand en toen dacht hij van, oh, ik maak mijn testament schreeuwen. Hij schreeuwt FC Nostalgia, oer 20 jaar wijn in Littens en het dorp. En prachtige verhaal. Hier blospeel Jorvert. Hey daar, van de Keertsrevue heeft hij mij dien. Maar nu spreekt er zijn column uit. Romke.
2: Twa omlopen, een sterver en een bankenkaart. Een liedse keertsgeschiedenis. Ik kom van Littens. Het dorp dat het keertsvirus het leven bepaalde. En ben binnen op woensdag 30 juli 1947. De dag dat keertser en dokter in Spee Eberheimer met Hotse School en Frans Helverich de PC woon. Keertsen ging altijd voor. Hast altijd. Want die dag hingen ons huid en mijn oren drokte. Keertsen Littens weer passie. Mijn sterke jongens betoeren twee, drie eerste klasses, peloteurs en de colleges van keertsprofessor Sippy Oosterhof. Keertsen lezen en net op een boppen slaan. Dat was zijn credo. 1966, ben 18 jaar. Een dampige junioen om en nabij de langste dag. Zweet als een onderdrager. Als een reserve eerste klasser train ik om raak. Slaan en huf om in vorm te komen. Te lang wordt het te let. Het wil net. Er komt zijn hege sjouke de boerbal van opslager Anne Broersma op mij ta. Anne Roesie neemt het stervers. Wel, het wordt mijn sterver. Ik sla hem witwesanne. Maar het schouders uit van knap. En de snijs doet blikken dat de slinger eruit is. Een week later vreeg ik uw dokter en dan oudkeertser Ebe hoe en wat. Hij is duidelijk. Het begin van het einde. Godverde. Ik vlok en jank de hemel blauw van plakken. Einde keertscarrière. Na het vreulegoud in 64 en 2 pc omlopen, een hier letter, is dokter Evers in treest. Er is meer als keertsen alleen. Maar diezelfde simmer van 66 zit ik met trennen in een egen en een bankenkaart op een pc. Oude halpartij in 64. Na de Wommelser vreule winst tref ik de concurrent Flip Soltsma. Bestouw al vroegen, is een grutske vraag. Hoe bedoelst? Nou, ik ben volgend jaar met René Kuper en Gerrit de Jong stelt. Tjong, tjong, tjong. Sa, vier gong mijn verstaan nog net. Drie vingers je letter al. Ik stel in de zomer van 65 mijn twee Sint-Jabuursters, opslager Wilco Koldhaaf en achterin zijn Gerrit Tempel van de PC. Als deputanten krijgt 18 en 19 op naar het Sjoekeloon. En het lot vertelt dat wij in de eerste omloop zien de Kuper met Gerrit de Jong en Flip uit Sint-Annematten. De mannen krijgen een spultje. Nee, Gerrit en Flip wienen doen nog geen tappers. Een omloop verder rijd je verder met een spultje aan. Sjoerd Sjedema, Henk Sjeden en Foppe de Vries ben u de baas. Ik geen tappers trouwens. Tja, in dreamen nooit het iets. hier naar wij die die eens ik wil winnen kan. Het weer anders de PC, mijn winst van Heinz Zijlstra, Gerrit Langerak en Tine Santema. En Zijlstra en Langerak konden eens amper meer als Koldhaven Tempel. Maar ja, ik weer geen tieners. En dat zou ik nooit worden. Keertsen bepaalde het leven. Maar de keertsen, de dokter, hier wat mij onbelangrijk gelijk. Er is in het leven meer als keertsen dat de moeite waard is. Dat maar gauw op een draaf naar de Jorviter notaris tuin en spiel je. Van een sportieve naar een theatrale bubbel. Van passie naar passie. Die laai daar njonken het keertsveld, maar een fietsje ertussen. Daar ben ik maar oerheen gesprongen.
0: Ja, dank u wel, Ronke Touring. Oh, die Vreulenpartij van jongetje Fjouwere Sechter. Daar mogen we dan maar eens een keer over houden. Sint-Tanne, dan zetten we Sint-Tanne buurzen in Litten. Ze zijn elke roer hier aan de tafel. Nou, daar wordt het knokken, kan ik in vertellen. Maar dat doen we nou net, want we komen nou bij heel wat oors. Hij houdt ermee op. Sime Volberda, nooit 20 hier. Secretaris Westerhaven van de Koninklijke PC. Ja, het is net oors, Sime. Er is zonder voor die eigen statuten bepalen dat het dan gebeurt bij zo'n mat. Ik zou nou zeggen, ik snapte in treien zonder gaan, maar wel dat hij dat inviert hier. Maar ik zou nou zeggen, dat is leeftijdsdiscriminatie, of net?
3: Ach, dat is als we niet zijn kennen. Maar persoonlijk vind ik 20 hier is een best een heel lang lijn. Ik heb er ontzettend soort wil in hoor. En genoten van de gearworking van mijn patroonmaten in de PC.
0: Ja.
3: Maar je moet ik een sprakmotie van weer naaien. En ik denk dat het van de commissie goed is. We hebben iets verjongen, komen we naar je ideeën erin.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is een heel...
1: Maar als je het weet, maar ik ben niks anders. En ja, die is wat ranken in wonen.
3: Ja, nee, maar ik bedoel, je kent nog van alles. Maar ik vond het goed om hier een punt
0: het is goed, ja, oké. Okay. Weet je wat een beetje aparte carrière binnen die PC? Want ik heb begrepen dat het ook eigenlijk vreken was om ponghouder te worden.
3: Ja, dat weer het plakje wat toen vrij kwam van ja. Theo Koma.
0: Maar dan gebeuren er al die gekke dingen ja. Die je net hadden willen dat ze gebeuren. Want wat wil je er aan de hoorn?
3: Ja, ik zie er ambitie in, want ponghouder is net helemaal mijn ding. Maar ik denk, ja, ik moet er wel bij, dus ik zeg ja. ik heb eigenlijk maar 12 vergaderingen mee maken met Jan van der Meij.
0: Ja.
3: En daar zie ik heel erg aan uit, want ja, die bewonderde ik. En, maar toen moesten we begin januari bij Jan komen en toen hier iets minder nice dat hij... zelf mijn seizoen zie het.
0: Ja, en, toen zei Jan van der Meij, er is nog maar één project en dat is
3: misschien... En dat is mijn eigen leven.
0: Ja.
3: En dus dat hakte de wel in bij jou. Maar goed, daardoor begon een heleboel te scoren. Ja. En toen is Minne van Skrower, is die vastzitter wil.
0: Ja, Minne Dijkstra.
3: En toen dacht ik van, is dat Skrower wel wat voor mij?
0: Dat laat die meer.
3: Want Johan Dijkstra zei het mij, dat helpt me dan, dat ken ik wel.
0: Ja, de laken trekt nog een beetje skalks bij. Ja, nee.
3: Dus alles voel eigenlijk wel een beetje te plak. Ja. Boeten het feit dat ik het wel heel spietig vond dat Jan de Sagal maar stoppen moest.
0: Maar, ja. En als dan, want dan maak je het wel wat mooi in die commissie, want dan zit Minne Dijkstra daar en het wordt net zo vreselijk lang, dan krijgt Minne Dijkstra echt een vreselijke ziekte.
3: Ja.
0: En die maakt eigenlijk echt voortijdig ojekje.
3: Ja, dat weet ik heel erg. Want ik weet nog wel dat begon in de vergadering dat hij dan was zei van, goh, mijn voet, er is wat maar mijn voet. Hij hier de slachtmarathon roen.
0: Ja.
3: En dat kon ik al heel moeilijk. Toen het Jan hem er nog trots sleept van, we maakt ze mouw. Maar het wie net goed. En toen is hij in het ziekenhuisvest. En uiteindelijk kwam er uit ALS. Dus dat wie gewoon een klap.
0: Ja, dat wie een klap.
3: Echt.
0: En heb ik het nou goed begrepen, Simon, dat de Siltje-Lijster tasbraak best houden. Dat die een technische man binnen de commissie, Teunis Bakker, een soort verheging in zijn stoel maken had. Zodat hij soms wat heel stingend. Heel
3: binnen zie je het maar het probleem van ik ken eigenlijk net goed stingen. En
0: nee.
3: Die speech, dan moet je wel stingen. En. Ja, Teunis die weet er al een oplossing voor. Dus die zei, let mij maar eens even zien. En,
0: bijzonder, hè?
3: Je hebt iets betocht dat het leek alsof...
0: alsof
3: binnen stier.
0: Ja.
3: Maar eigenlijk hong ik een beetje... Nou, en zo goed krijgt. En dat we eigenlijk zien, zien allerbeste speeds die treden.
0: Ja, ongelooflijk. Nou ja, en nou we toch, toch een beetje in het leed zitten, dan krijgen we nog het plotselinge versterren van Joop van der Veen. Die ergens in Ierland, weer met een rally, met antieke auto's. En die krijgt daar een hartstilstand en die ontvalt hem echt zomaar. Wat een ongelofelijke mis in een aantal jaren eigenlijk.
3: Ja, ik kreeg echt een gevoel van oeps, dat zou er ook in. Ja. Het kon het maler. Joop nummer 50. En die werden zo enthousiast mee bezig. Dus dat, ja. Ja, dat is voor Rizal Erik wel een skok.
0: Ja, maar klopt het dat je hem ooit wel eens tegen hem zei... Hey Joop, pas even op diezelf.
3: Ja, Joop die rookt een protte sigaar. En wij vonden hem wel eens wat aanmächtig. Dat hij een trap op moest. En dan zagen we wel eens... Joop, dan moesten ze een keer naar de dokter. Dit is net goed. Maar nee, Joop en dokters, dat wie...
0: Nee, dat wie net een 2-1 hit. Nou, want je ziet even naar die kern in de laatste tier die dus ter beschikking staat. En dat nemen we dan ook mooi naar de nieuwe man. Klopt het eigenlijk dat de kern van dit hele verhaal, het werk binnen de PC, voor die vriendschap is?
3: Ja. Ja, dat vind ik mooi zo. Ik vind het heel bijzonder dat je... want het is een evenement, die PC. Het is, hè, als nou ik was just op het veld, ik vind dat echt fantastisch. Hè? En dat je zoveel mensen kan ontvangen. En... ja, dat je dat maar zo'n club kan doggen. En ja, dat is gewoon kicken. En daar heb ik een hele mooie ploeg vrijwilligers. En ja, dat maakt het extra leuk. Ja. We hebben die weken ervoor al een heel soort willen. En eigenlijk vind ik dat nog mooier dan de PC zelf. Want dat is in een zucht en een skate is dat voorbij.
0: Ja, dat is voorbij, ja. Ja, ja. Ja, dit is altijd mooi als wij hier mandies of teasies bij de bocht komen. Dan zit je maar die vrijwilligers. Dan zit het werk erop. Dan doe je hem een drankje en een hapje. Dat gevoel.
3: Dan. En dan steer ik even stil bij de mensen die bij ons wife vallen. Ja, want dat is eigenlijk elke keer wel een en wat er. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Sister, ik mis.
3: Ja, dat denk ik wel. Ja, het is wel heel bijzonder om deel uit te maken van de PC-commissie. Maar aan de andere kant, ik geniet ze heel erg van keertsen. Dus ik denk dat ik wel een beetje belutsen blijf op een of andere manier.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Nou ja, en dan komt er een opvolger en die zit naast hij. Dat is Karel Nijman. Ja, Karel, het is toch wonderbaarlijk. Er draait in hier maar als co-presentator van PC-café. En binnenkort een keer zit in die commissie.
4: En dan is het klaar.
0: Dat is van die dominante presentator. Ik maar een koorzoon haast en wat te zeggen. Maar niet te min.
4: Ik begon even aan het hoofd. zo was het, Geert. Ja. Zo gaven die mannen dat ook aan van de PC-commissie.
0: Ja, dan kwam ze met een prachtige... Dan kwam ze met een prachtige Friese term, doet ze daar vregen. Dan wie is flabbergasted.
4: Flabbergasted.
0: Flabbergasted.
4: Dat is Fries, toch?
0: Yes.
4: Ja, en mijn functie ook, schreeuwer. Dus dat, is, dat past heel goed bij mij. Ja. Dat is een mooie tongbreker.
0: Ja.
4: Maar net wat Simon zei... Ik moet erbij, sowieso. Dus wat het wordt... Nee, zonder gekheid.
0: Ja.
4: Ontzettende eer natuurlijk.
0: Ja, nee, dat begreep ik. En wie ik net zo gek... Want hij is natuurlijk die enorm profileerd... in positieve zin als voorzitter van LKC.
4: Dank je.
0: Werd wat gebeurde in die vereniging. Werd een uitstraling kwamen van... Ja, jongens, maar dit, hier gebeurt dit. Dat wie is het ook, Karel? Dat heb ik nooit zien zijn. Maar dat zeg ik nou even, Cindy.
4: Ja, dank je.
0: Maar er weer nog een ooraspect. En dat is dat je er wel even naar nadenken moest... Omdat er privé wel het in en ander gebeurd weer. Dat die net zo'n leuke dingen natuurlijk. Die er gebeurd weer. Die vrouw die kreeg borstkanker. Die kwamheid is nevens mij verstoord. Dan hier is nog die eigenheid. Die kanker hier. Daar kom ik dadelijk op waarom. En dat het hij al je bracht tot de gedachte van. Ja, ik moet vol voorzichtig zijn in wat ik hoor neem. Want mijn gezin komt op het eerste plak. Klopt dat?
4: Ja.
2: Maar... Ja.
4: Zeker, dus meer dan kaatsen.
0: Dus meer dan kaatsen, ja. En toch, Karel Hestel zijn, ja, ik doe het.
4: Ja. Dit is...
0: Neem even die tijd. Ik ga even naar je hart. Ja. Want Frans, ja, van Frans Nijman, Jim hebben een bijzondere relatie. Dat keer nou.
5: Ja.
0: Dus, ja, goed je mooi bij kan zitten. Want er is meer. Want,
5: er is meer.
0: Mijn Frans zei ik, mijn doos zei ze. Ja, Frans, dat krieg je sterk kanker.
5: Ja, ik heb meer. Het is meer, want ik heb dingen van Karel gekregen, waardoor ik nog ben.
0: Juist.
5: Dus dat is mooi.
0: Want wat heeft al van Karel Krieger?
5: Ja, ik heb zijn been meer gekregen. En dat is helaas niet... Het kaats-DNA, maar... Ik had mij al gelijk weer opgegeven als tweede klasse, maar die bestaat niet meer.
0: Nee, jong, nee. Hey, toch het maar net. Nee, maar, toch het maar net.
5: Ik heb dat van Karel gekregen, waardoor mijn bloed weer dat doet wat het moet doen.
0: Juist. En dat is toch wel heel bijzonder. Dat je dat een merkbeen krijgt van jezelf.
5: Ja, dat is het mooiste wat er is.
0: Indrukwekkend verhaal van je.
5: Ja, oké. Ik kan het iedereen aanraden.
0: Ja. Ja, dan mag ik even een kabel vragen. Ja, natuurlijk, zoals week. Ja, maar dat is toch wel heel bijzonder, hè?
5: Ja, dat is ook heel bijzonder.
0: Ja, ja.
5: Ja, en ik ben daar natuurlijk... Ja, ik kan eigenlijk niet stil zijn, maar, want ik ben een prater. Maar dat is het mooiste wat er is.
0: Ja.
5: Ik heb een kans gekregen en gepakt ook.
0: Ja, want dat is nou de vraag, Frank. Bist dan nou genezen van die kanker?
5: Ja. Ja, ik ben gewoon genezen, ja. Ja, die leukemie is een beetje... Maar dat valt niet in dit partier. Dokters en kaatsen, dat is sowieso moeilijk, vind ik.
0: Nou ja, dat is er op een wel bijzondere... Er wordt er ook grepen door die keersport op een bepaald moment, heb ik begrepen. Dus,
5: Ja, ik ben daardoor gegrepen. In het dorp... ik ben daar gekomen vanuit Groningen. En er werd in Witmarsum alleen maar gekaatst. Maar niemand wou het bij leren natuurlijk. Want, nee, want je hebt zagenmannen bij ons in het dorp en Bergsma's. En die willen alles wel,
0: nee,
5: maar die willen jou niet leren kaatsen. Nee,
0: ben je gek, man. Nee. Weer een concurrent.
5: Dus ik dacht, nou, dan word ik gewoon trainer. Dus ik ga op een trainerscursus.
0: Ja.
5: Dus ik was een van de eerste trainers die nog nooit gekaatst had.
0: Nee, prachtig.
5: Maar ja, dat is ook een manier om het te doen. Ja.
0: Nou ja.
5: En dan van de een komt het ander natuurlijk. Ja. Dus dan kom je in een jeugdcommissie, want dat was het onderwerp.
0: Zeker.
5: In de cursus. En dan word je voorzitter.
0: Ja. Nou ja.
5: En dan, zo gaat het dan.
0: Je nek daar in het Keersum, wil je arts van de PC.
5: Ja.
0: Karel wint die PC in 2003.
5: Ja, ik was erbij. Ja.
0: De familie, hoogtepunt Westhouden.
5: Ja.
0: Maar jongens, ik wil je vragen om even wat foto's te delen in de ziel. Want we hebben natuurlijk weer een bijzondere foto.
5: Ja.
0: Van Dijnke. Je kent hem natuurlijk, die foto. Hier luidt Karel gestrekt op het Sjoekeloon.
5: Ja,
0: als ik zeg gestrekt op het Sjoekeloon, dan ik heb het idee, want hij is tegen dat u de team bent.
6: Nee.
0: Nee? Oké, dat net.
5: Nee, was erbij.
0: Dan is Frans erbij als dokter van de PC.
5: Ja.
0: En ik mag zeggen, Frans, als ik die foto, ik hem bestudeerd, ik denk, hier is meer affectie als alleenig medische zorg van een arts. Hier is vaderlijke affectie gecombineerd met medische zorg. Klopt dat?
5: Ja, dat vaderlijke was ik even kwijt.
0: Oh, moet je even goed kijken.
5: Want ik zei, ik kan wel zeggen, ik zei, jongens, schiet erop. Het is het tweede omloop, je staat nog voor.
0: Het is, heb ik mij vertellen, Litten Frans. Maar had ik fout ben, dan moest ik me echt maar corrigeren. Nee. Maar ik heb mij vertellen, Litten.
5: Overdrijven.
0: Hij hangt echt minimaal 8 tellen in de touw. Ik zeg minimaal.
5: Nee.
0: En daar zei je hem net zeuren keertje.
5: Nou, dat zei ik.
0: Dan chargeer ik ook iets.
5: Ik zei, probeer het maar. Maar ja. Nou ja, het vervelende van ouders van kaatsers is dat je... Ja, dat is heel hinderlijk om vader te zijn van een kaatser. Want als je zoon een omloop wint, dan loop je als een haantje over het veld.
0: Ja.
5: En als die verliest, dan ga je gewoon snel naar huis. En, maar ja, dit is in de tweede omloop van de PC. En ja, je denkt, dat ik, ja... Dus had nog veel ingezeten hierdag. Maar ik had het niet goed ingezeten.
0: Ik onderbrek je even, Frans. Want uiteindelijk komt het er op dat Pierre Piers misschien plak in om en had.
5: Ja.
0: En dat stond net verder koerst. Nou, fantastisch. Wat een geweldige uitdaging, Karel, om in deze commissie te zitten. Hè?
6: Zeker, Geert. Het is fantastisch.
0: Ja. Ja, dat is we hebben hier al die mensen die komen en gaan uit die commissie aan tafel. De vraag van de mensen die komen is altijd... Is er geoefend met het zwaaien der hoge hoed?
6: Nee, en ik heb ook nog een jaar, dus dat ik...
0: Nee, maar dat ik
6: oktober daarmee...
0: Juist, dat wij dan wel, dat ik zo nou en dan eens even bij daar kom... en dat wij dat dan together oefenen.
6: Ik weet het gewicht ook nog niet van de hoed.
0: Nee, ik ook niet. Nee.
6: Hoe we er nog in verdiepen.
0: Maar dat gaat goed komen, hè?
6: Dat gaat sowieso goed.
0: Ja, wij verwachten je een protte van die... en dat is een geweldige verjonging voor de commissie. Simon afvolgen, dat is toch grote schoenen vullen, moet ik eerlijk zeggen. Maar door rest het, dat weet ik zeker.
1: Hij krijgt ik toch wel bijzondere jaren, hè? Want volgend jaar... Dan wordt hij voor het eerst aansprutsen. Dan zit hij voor het eerst achter die tafel. Maar het hier daarop... Wist ik winnaar van het PC 24 hier verliend. Dus dan mag ik nou even daar voort. Dan mag ze er op een orenstoel zitten. Dus in Hellinga, die mag hij 2 keer taspreken.
6: Ik zal mijn emoties in bedwang houden.
0: Dat is helpt me. Niet keer rekening. Dat heb ik helemaal niet. Karel Frans Dijkman, dankjewel voor de klopstap PC. Ja, ja, knuffel maar even, dat is heel goed. U is laatste gast van deze afleveringen van PC Café. Dat is een man die we natuurlijk al hier kennen. Hij was ooit minister, maar dat is ook een visionair. Het is een man die een dwander hoort met de kening van de grijden, de lip en de skriers. Het zijn al die dingen die hem omgaan. Maar hij hoort hem echt bezig met de Oudmeijerspartij. Dat komt omdat ze een roots lezen in Hitsum. En toen dachten we, dat is misschien toch wel leuk. In het weekend dat die Oudmeijerspartij keerst is, Arun de Sneur, wat hij hier in de provincie werd in dat Wierdijk. En dus zei ik van harte welkom Pieter Winsemius in PC Café. Als je het zo doet, krijg je die applaus. Ik val even met de deur in huis, meneer Winsemius, want ik heb u gebeld. Wilt u komen? En zei, ja, ik wil wel komen. Dat vind ik hartstikke leuk. Maar, zei u gelijk, maar ik moet u toch even wat vertellen, jongen. Ik zei, nou, meneer Winsemius, ga uw gang. Het is wel kritiek op een PC, zei hij. Ik zei, nou ja, dat moet kunnen aan deze tafel. Wat is er aan de hand met de prijsuitreiking van de PC, meneer Winsemius?
7: Ja, nou, ik ben een paar keer geweest. En dat is de enige prijsuitreiking die ik gezien heb waar de winnaars lager staan dan de prijsuitreikers. Dus daar staan prijsuitreikers, dat zijn heren met een hoge hoed. Ja? En die kijken neer op het volk dat erbij een prijs gevonden heeft. En op dat moment hoor je naar boven te kijken, want de winnaars moeten hoger staan. Dus we hebben bij ons op de Altmeijers hebben gezegd, dat doen we dus niet zo. We hebben een plankier gemaakt, ja? Een schafotje met de hoogste tree, zoals dat hoort. Ja? Daar staan de winnaars en daarnaast de tweede en derde prijs ook staan op het schafotje. En dan staat het volk, dat ze wij staan eronder en kijken blind aan binnen.
0: Ja, ik snap dit helemaal. Maar suggereert u nu dat vanaf volgend jaar eigenlijk dit andersom moet zijn, dat de kaatsers wat neerkijken op de commissie, zal ik maar zeggen?
7: Nou, ik wil het niet suggereren, maar het zou iets zijn om over na te denken in de commissie. En ja. Dat makkelijk kan. Maar
0: hij zit er dan in, dus je kunt het niet.
7: Wij waren bij ons in Hitsum. Hitsum is niet zo'n geweldig grote stad. Het heeft maar 240 inwoners. Wij waren heel trots dat ze in Drong Rijp het nadeden van ons. Ik bedoel, ja. Drong Rijp, dat kan echt kaatsen. Wij hebben geen eens een partuur in onze eigen partij.
0: Nee, en ik kan u vertellen dat het in Stiens ook gebeurt ondertussen.
7: Dus. Kijk.
0: Nou ja, ik denk
7: dat het komt met de jaren.
0: Ja, zeker. Nee, ja, laten we het daar vooral op houden. Ik denk dat het wel goed komt, want de technische man in deze commissie, Steunis Bakker, die kan alles.
7: Goed.
0: Dus wij hebben erover nagedacht vanmiddag thuis. Ja. Wij denken dat die directietent, die krijgt een te zakken podium. Dus op het moment, dat wordt hydraulisch. Dus op het moment dat die prijsuitreiking komt, dan zakt die directietent.
7: En dan het andere podium een beetje naar boven.
0: Precies, en dat komt dan omhoog. Snapt u? Dus nou, dat hadden wij bedacht. En dat gaat Teunis regelen, dat kan niet missen.
7: Ja, mooi.
0: Ja, dat is mooi. Ja. Wat is eigenlijk, ja, kijk, uw verbinding met Hitsum is duidelijk natuurlijk. Maar wat heeft u ertoe gebracht om die Oudmeijerspartij zo aan u te verbinden?
7: Nou, mijn familie komt in 1537 oudste spoor uit Hitsum vandaan. In Wester-Hitsum, aan de westkant. En dan kon je binnen 50 meter nauwkeurig aanwijzen waar ze woonden. Maar dat is heel apart om daar te komen en daar staan. En dan denk ik, hier kwamen ze vandaan. Nou, en dus toen hadden we, als je in Hitsum was, dan moesten we een reunie houden. Daar kwamen dus dik 100 mensen van mijn familie. Maar wat doe je in Hitsum? Nou, er is precies één ding, het kaatsveld midden in het dorp. Dus ja. Dan klop je op de deur, één deur, zeg je waarom de voorzitter, bij de deur ben je bij de voorzitter. Zou die een demonstratie kunnen geven? Want ze zijn allemaal Hollanders. Maar dat was hartstikke mooi. En daar kwam eigenlijk het contact. En toen kwam het idee, zou je niet een partij doen? En zou het niet iets leuks zijn voor de meisjes tot en met 17 jaar? Want ja, er is niks eigenlijk.
0: Tegenhanger van de Vreulenpartij eigenlijk.
7: Nou, niet de tegenhanger, want de Vreule is veel groter.
0: Ja,
7: en wij mochten het nadoen. Van het Vreule, waren ontzettend aardig.
0: Want jullie hebben contact gehad met de Vreule.
7: Jazeker. We hebben neergezet, het was wel heel erg leuk met de coördinatiecommissie. We zeiden, weet je moet dit organiseren alsof het 100 jaar bestaat, net als de Vreule. Dus zet het neer, als het 100 jaar bestaat, met opkomst om 9:30 s'ochtends met het orkest voorop. Dat hebben we niet, moesten we alleen in Betegema Molen.
0: En dat niks.
7: En met de vaandels.
0: Ja, vaandels erbij.
7: De meesten wilden het niet geloven, de meisjes hadden nooit met de vaandel gelopen. En dan de presentatie van die meisjes, dat was het mooiste wat je kon zien. Nou, 75 meisjes op een rijtje en dan worden ze stuk voor stuk omgeroepen. Dan komt het partuur uit Sybrand de Buurik, zeg maar wat. Ja. En dan wordt het Klaaske Zijlstra en die stapt dan anderhalve stap naar voren. Meisje van 14, 15 jaar, hè?
0: Ja.
7: En dan zegt ze, hihihi, en dan stappen ze weer erachter. En dan zie je 75 keer achter elkaar, je houdt het niet meer. Zo mooi. Nou, en dat werd dus een geweldig feest. En weet je wat het knapst is? Daar zit dus een dorp van 240 inwoners.
0: Ja.
7: En daar zitten dus 80, 90 vrijwilligers. En dat doen we nou 26 jaar hebben het gedaan.
0: Ja.
7: Er is nog nooit iets fout gegaan. Er is één keer iemand een beetje geblesseerd geweest. We hebben altijd allemaal van die fysiotherapeuten erbij. Volgens mij hebben die een vrije dag.
0: Ja.
7: En het gaat allemaal goed. Elk jaar weer. En dat is knap. En dat vind ik dat eigenlijk van wat jij zei, van wie zei het net? Van de, eigenlijk vind ik dat van die PC, van die vriendschap vind ik het mooiste.
0: Ja, dat zei
7: in plaats van het kaatsen, als je het kaatsen in Hitsum gaat.
0: Dat geldt daar ook wel wat, denk ik.
7: Dat zo'n heel dorp dat organiseert. Ja. Alle vlaggen uit, de kerkvlag uit, noem maar op. En daar staat het. dat feest van die meisjes.
0: Ja, die en dan met het is een enorme verbinding eigenlijk.
7: Koets,
0: hè?
7: Ze moesten de eerste keer het dorp rond met die koets. En dat kon niet, want er was geen weg die het dorp rond ging.
0: Nou, dat was voor u als oud-minister van Ruimtelijke Ordening niet zo'n probleem. Die weg lag er zo natuurlijk.
7: Er is een weg aangelegd.
0: Juist.
7: Niet door mij. We kunnen nou het dorp rond. En het is prachtig.
0: Ja, dat is mooi. En dan heb ik ook nog even gevraagd bij mijn collega Helke Broers. Maar begrijpt hij ondertussen het kaatsen wel een beetje? Toen kreeg ik een genuanceerd antwoord, geloof ik.
1: Nou, ik heb twee punten eigenlijk. De eerste punt is even, u bent een enorme Cruijff-aanhanger, hè? De uitspraken van Cruijff, dat vindt u prachtig.
7: Cruijff kon alles maar niet kaatsen.
1: Nee. 2004... schreef u, je gaat het pas zien als je het door hebt. Ja. Hoe lang heeft het geduurd voordat u de spelregels van het kaatsen snapte?
7: Nou, je moet mij geen examen afnemen, nog steeds niet. Ik kan het nou volgen, maar die telling die is nog moeilijker dan tennis. En dat is al heel moeilijk. Er
0: komen twee kaartjes bij. Ja. Dat is alles.
1: En het tweede punt eigenlijk, ik ben nogal de man van de nazorg. Aanvalsplan Gruto, de Skriers.
7: Ja.
1: Het begint nu eigenlijk een beetje te lopen, hè?
7: Ja.
0: Oh, we gaan het nu over.
7: Ja, nee, dat is heel spannend. Wij zijn met een paar mensen hier, met name in Friesland. Hè. De Skriers komt uit dus 85% van de wereldbevolking aan grutto's komt en broedt in Nederland. Dus als het fout gaat met de grutto, gaat het fout in Nederland. En er vliegt maar van 8 eieren vliegt maar 1 vogel uit. Dus dan gaan er 7 verloren hier in de weilanden. Want Friesland is veruit het grootste, 40% van de Nederlandse grutto's. Dus het is heel groot. Dus je moet hier die strijd aangaan. En zeggen, dit mogen we niet verliezen. Het is de nationale vogel. En toen zijn we begonnen met een actie. Nou, dat is fantastisch. We zijn 7 jaar bezig. Je hebt wel geduld nodig, 7 jaar. Maar het begint te komen. En het ministerie heeft dan ook begrepen dat het moet en zo. Dus, maar ja, dan moet het alleen gewoon gebeuren. Ja. Maar er zijn een hoop Friezen die meedoen al. Hè.
1: Het is ja, en dan komt het straks zover. Dan komt er een broertje te liggen op het keersveld van Hitsum.
0: Gaan we niet kaatsen, meneer Winsheim?
7: We hebben het gehad.
1: We zijn hem de vogel.
7: We hebben het letterlijk gehad dat de kaatspartij ergens bij daar bij benoorde minnaars gaat. Dat de kaatspartij niet mocht doorgaan, want er zat een vogel te broeden.
0: Ja, dat klopt.
7: Ik vond het geweldig, wat een grap.
0: Ja, dat klopt. Ja,
1: de Westhoekers.
0: Ja, dat was in de Westhoek.
7: Als je het beest had betaald, was hij verderop gezitten.
1: Dan zie je de stroomlip. Ian Jong heeft die grut gebracht.
0: Ja, oké. Okay. Ja, in je straal. Ja, ik heb geen idee waar het nu over gaat, jongen. Ik kan nog niet een grutto van een waggel eend onderscheiden. Maar dat maakt niet uit. Want ik was me eigenlijk wel benieuwd. Uw relatie met de PC. Bent u eigenlijk wel eens?
7: Ja, ik ben er wel geweest. Ja.
0: Op de PC geweest?
7: Jawel. Het is natuurlijk een prachtig feest. Maar we hadden wel één bezwaar tegen. En dan kom je weer bij die meisjes terecht. Bij die meisjes kaatsen ze met de PC. Ze hebben het één boppenslag al boppenslag. Dus het veld moet groter. Oh. Of die bal moet anders.
0: Maar, lieve meneer Winsemius, we zouden heel graag willen.
7: Ja.
0: Maar als er iets gods onmogelijk is, dan is dit veld met die tribunes groot te maken.
7: Ja. Ja,
0: het lukt ons niet.
7: Dan moet je, maar hoe kan je nou toch zorgen dat er weer gekaatst wordt? Ik bedoel, het is te klein. Ze slaan ze allemaal uit. Of ik zie ik het verkeerd?
0: Ja, ik heb toch het idee dat u een tamelijk pijnlijke onderwerp aansnijdt nu. Nou, kijk, waar het om gaat is, eigenlijk kort gezegd, dat is de ontwikkeling van de kaatsport en de ontwikkeling van het materiaal. Ja. Die hebben ervoor gezorgd dat er alle John McEnroe nogal tamelijk veel op de directe winst wordt gekaat. Nou, daar hebt u gelijk in.
7: Maar kun je dat materiaal dan niet aanpassen weer?
0: Ja, dat, ja.
7: Dat is een beetje een stomme vraag. Maar...
0: Ja, ja. Enorme problemen. Ja, enorme problemen. Frans Nijman, help mij nou even, verdorie.
7: Of als huisarts, misschien kun je die armen wat aanpassen anders.
0: Ja, nee, maar u vindt dat te veel directe winst, te veel bovenslagen, directe...
7: Het is, als je bij die meisjes kijkt, is het ontzettend leuk dat de partij te wijden gaat die bal 3-4 keer heen en weer, vooral later omlopen.
0: Ja, dat weet ik.
7: Ontzettend leuk om te zien.
0: Ja, dat... Ja.
7: Nou, de goede toppenslag, dus zullen we het nog even gejuicht, want dat is gewoon heel speciaal.
0: Zeker.
7: Maar bij de PC gaat het een beetje te...
0: Maar het heeft ook een nadeel, meneer Winsheim. Ja. Want de Oud-Meijerspartij begon dit jaar van 9:30 en hij was ongeveer 9:30 s'avonds een keer afgelopen. Dat kunnen we ook niet meer maken, hè?
7: Nee.
0: Dat willen de mensen ook niet meer.
7: Dat ben ik mee eens. Dus dan moet de Oud-Meijerspartij moeten ze korter maken.
0: Ja.
7: En een PC... Maar ja, laat maar.
0: Ja. In hoeverre bemoeit u zich met die organisatie eigenlijk? Of bent u, laten we zeggen, een stieper... op de achtergrond.
7: Nou, ik bemoei me niet, maar we hebben bij het origineel opzetten... waar was het wel ontzettend leuk om met elkaar te doen. En ik had het voordeel dat ik dus niet uit de kaatsen kwam... en dus ook kon van suggereren, kan je dit niet zo doen, een beetje zo. En gewoon zet het neer zoals het 100 jaar geleden had moeten zijn.
0: Ja, ja.
7: En dan moet je toch een beetje buiten de paden gaan. En we kregen het geluk dat de kaatsbond, Zaken Zaakstra, was voorzitter... die hebben geweldig meegewerkt.
0: Ja.
7: Dus die matste ons en de damespartij werd... aangepast dat die dag vrijkwam. Dus, en we mochten tussen de PC en de Freule gaan zitten. Ja? Dat was, waar alle Friese toch thuis, die wilden kaatsen zien. Dus dat was geweldig medewerken. Dat hebben we wel een rol gespeeld. Maar dat moet je mij niet vragen. Het was gewoon ontzettend leuk met die commissie.
0: Nee, dat snap ik. Maar werd u dan toch een beetje ingezet om, laten we zeggen, die contacten met de toenmalige voorzitter van de KNKB wat te stroomlijnen? Dat moet ik dat zeggen.
7: Die deden vanzelf mee met de provincie wel een stukje. En die werkte mee. En Jan en Alleman merkte. En je moest ook natuurlijk die sponsoren hebben in het begin. Dat was ook heel spannend. Dus dat was ook wel. Dat was heel gek. Als je toen keek naar de sponsoren, dat was dus de Rabobank, die zat in Vraneker. Die zit niet meer in Vraneker. Nee. De wooncorporatie is 2 keer gefuseerd. Er zit nou in Heerenveen.
0: Ja.
7: De elektriciteitsmaatschappij is ook 2 keer gefuseerd. Ja. Er zit nou het hoofdkantoor. Ik weet niet eens waar het zit. In Zweden, denk ik.
0: Ja, ja, hoef je niet meer aan te komen.
7: En dus die ben je allemaal kwijt.
0: Ja.
7: En dat is best een grote verandering, hè?
0: Tot slot, meneer.
7: De gemeentes fuseerden ook allemaal nog een keer.
0: Ja, ja, ook dat nog, ja. Tot slot, meneer Wensemers, mag ik u een kaatsliefhebber noemen?
7: Ik vind het ontzettend leuk naartoe te gaan. Maar vooral, ik vind de entourage leuk. Het is de sfeer op zo'n Altmeijerspartij is echt spectaculair. Met al die mensen zitten. Op een dorp van 240 inwoners zitten 500, 600 man.
0: Ja.
7: Dat is toch prachtig?
0: Schitterend.
7: De hele dag. En het is altijd mooi weer. Ja. Dat regelen we via het KNMI.
0: Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Dat begrijp ik. Nou ja, fantastisch. Ja, ja, u bent morgen niet bij de PC. Dat heeft privé redenen. Dat laten we voor wat het is. Wij hopen u toch binnenkort weer eens op de PC te treffen. En dan met misschien nog een fraai zicht op een in de grond wegzakkende directietent. Dat moet toch het finest moment voor u betekenen.
7: Daar kom ik voor.
0: Echt, ik ook. Dank u wel voor uw komst naar PC Café. En daarmee komen wij aan het einde van alweer 3 afleveringen van PC Café. We binden er toch in en wij nemen wat namen, want och, och, och, wat binden er protomeeske vaders in het Spierwest. De belangrijkste, daar binnen is geweldige technici. Harry Zwerver, Martin Wiebenga en Björn Brouwer. Productie van dit programma in handen van Jan Braaksma, Itz Hellinga, Helco Broersma. En de regie is in handen van Jaantje Olijnsma, Liekes Allieren. Uw speciale tank gaat weer uit naar de directie en maaiwerkers van de Bocht van Guinea. En uiteraard de Keningklukke PC. En de columnisten, wat ben we wie is mij harren? Edward Jorna, Stierstra, Oer Roen en Romke Touring. Muzikale begeleiding kwam dit weekend van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijkmarsimaten. En morgen, dan is het de 123ste PC. En wij binnen de takken hier weer met aflevering 24 van PC Café. Bedankt voor het komen en graag een takken hier. Dag.

0: Puntenmintje. Live bij Omroep Friesland neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie uiteenzet. De Supervriezen tegen Folos. Sneuntemintje om 3 uur op omroepfriesland.nl, YouTube, radio en televisie.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan en door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden en meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop. De best.

0: Alles mooi en om voor de vakantie.
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vierde ik niet meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Van het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.

0: Oh, de klapper.
1: Ik disse simmer binnen ze de weer.
2: Arjen en Geert zien maar de podcast. Oh, wat een klapper.
0: Valt er altijd wel wat te praten, een scootje?
3: Tuurlijk.
1: Bij het SKS Scootje Shield.
4: Net een serieuze podcast. Dus de kerstboos zijn ze.
1: Alle wedstrijddagen.
0: Een stukje Jimgo.
1: Te vinden op Spotify.
0: Dit is Good Night, nice, jongens.
2: Die favoriete podcast-app.
0: Je verwacht je dat.
1: En omroepfriesland.nl.
0: Oh, de klapper.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo worden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.